van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. En God zei, er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de tweede dag. En God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op. Gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten. En bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. En God zei, er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Om te heersen over de dag en over de nacht en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. En God zei, het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. En God zei, het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort. Tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort. De tamme dieren soort na soort. En alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei, nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten, en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte

dat over de grond kruipt. En God zei: hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie. En alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij had gemaakt en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

Genesis. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen de Heer God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de Heer God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen. Om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat hij van de aarde nam en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten. En daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten. Aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin. Zij splitst zich in vier armen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om heel Shawila heen, waar goud is. Het goud van dat land is voortreffelijk. En ook balsemhars en edelstenen worden er gevonden. De tweede heet Gichon. Deze stroomt om heel Kush heen. De derde heet Gidekel. Deze loopt in het oosten van Assur. De vierde is de Eufraat. Toen bracht de Heer God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren. En de Heer God gaf de mens dit gebod. Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. De Heer God sprak. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen. Zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht en aan al de wilde beesten, maar een hulp die bij hem paste, vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heer God vormde de rib die hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens, eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Manin zal zij heten, want uit een man is zij genomen. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

Genesis, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Van alle dieren die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tegen de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin." God heeft alleen gezegd: "Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Je mag haar zelfs niet aanraken, anders zul je sterven." Maar de slang zei tegen de vrouw: "Je zult helemaal niet sterven. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van. Toen zij bij het opkomen van de middagwind de Heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heer God tussen de bomen van de tuin. Maar de Heer God riep de mens en vroeg hem: "Waar ben je?" Hij antwoordde: "Ik hoorde u in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom heb ik mij verborgen." Maar hij zei: "Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die ik verboden heb?" De mens antwoordde: "De vrouw die u mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten." Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: "Hoe heb je dat kunnen doen?" De vrouw zei: "De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten." De Heer God zei toen tegen de slang: "Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop bedreigen en jij zijn hiel." En tegen de vrouw heeft hij gezegd: "Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken. Met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan, hoewel hij over je heerst." En tegen de man heeft hij gezegd: "Omdat je hebt geluisterd naar je vrouw en hebt gegeten van de boom die ik je had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul je van hem eten, alle dagen van je leven. Distels en doorns zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet jij je voeden. In het zweet zul je werken voor je brood, tot je terugkeert naar de grond waaruit je bent genomen. Je bent stof en tot stof keer je terug." De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden van alle levenden. En de Heer God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee. De Heer God zei: "Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van ons is geworden, wil ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten zou hij eeuwig blijven leven." Daarom verwees de Heer God hem uit de tuin van Eden en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen. Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste hij de keroeps en de vlam van het wentelend zwaard om de weg naar de boom van het leven te bewaken.

Genesis. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 26. De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva. Zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. En zij sprak: "Door de gunst van de Heer heb ik een mannelijk kind voortgebracht." Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de Heer van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborene van zijn beste schapen. De Heer zag genadig neer op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Een wilde woede greep Kaïn aan en zijn gezicht werd grimmig. De Heer zei tegen Kaïn: "Waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?" Daarop zei Kaïn tegen zijn broer Abel: "Laten we gaan wandelen." Buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem. De Heer zei tegen Kaïn: "Waar is uw broer Abel?" Hij antwoordde: "Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?" En hij zei: "Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar mij. Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen. De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen. Een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde." Kaïn zei tegen de Heer: "Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond en ik zal ver van u vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde en iedereen die mij ontmoet kan mij doden." Maar de Heer antwoordde: "Nee, wie het ook is die Kaïn doodt, hij zal zevenvoudig boeten." En de Heer gaf Kaïn een merkteken om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de Heer en vestigde zich in het land Not, ten oosten van Eden. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde Henoch. Hij stichtte een stad en noemde die stad naar zijn zoon Henoch. Henoch verwekte Irad. Irad verwekte Mechuchael. Mechuchael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. Lamech huwde twee vrouwen. De ene heette Ada, de andere Silla. Ada baarde Jabal. Hij werd de stamvader van allen die in veehoederstenten woonden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de citer en de fluit spelen. Ook Silla kreeg kinderen. Zij baarde Tubal-Kaïn, de stamvader van de smeden, van allen die het brons en het ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naima. Eens zei Lamech tegen zijn vrouwen: "Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mijn woord. Word ik gewond, dan dood ik een man. Krijg ik een schram, dan neem ik een kind. Wordt Kaïn zevenvoudig gewroken, Lamech 77-voudig." Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw. Zij baarde een zoon en noemde hem Seth. "Want," zei ze, "God heeft mij een andere zoon geschonken in de plaats van Abel, die door Kaïn is vermoord." Ook Seth kreeg een zoon en hij noemde hem Enos. Dat was de tijd dat men de naam van de Heer begon aan te roepen.

Zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt? Weet dan dat je niet alleen staat.

Genesis. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 32. Dit is de lijst van de nakomelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem op God gelijkend. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hij zegende hen en noemde hen mens, op de dag dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek en zijn evenbeeld was. En hij noemde hem Set. Adam leefde na de geboorte van Set nog 800 jaar. En hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Adam bedroeg 930 jaar. Toen stierf hij. Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. Set leefde na de geboorte van Enos nog 807 jaar. En hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Set bedroeg 912 jaar. Toen stierf hij. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Enos leefde na de geboorte van Kenan nog 815 jaar. En hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Enos bedroeg 905 jaar. Toen stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. Kenan leefde na de geboorte van Mahalalel nog 840 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Kenan bedroeg 910 jaar. Toen stierf hij. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. Mahalalel leefde na de geboorte van Jered nog 830 jaar. En hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Mahalalel bedroeg 895 jaar. Toen stierf hij. Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Jered leefde na de geboorte van Henoch nog 800 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Jered bedroeg 962 jaar. Toen stierf hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Henoch leefde na de geboorte van Methuselah nog 300 jaar. Hij richtte zijn schreden naar God en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Henoch bedroeg 365 jaar. Henoch richtte zijn schreden naar God. Zo kwam het dat hij verdween, omdat God hem opnam. Toen Methuselah 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Methuselah leefde na de geboorte van Lamech nog 782 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Methuselah bedroeg 969 jaar. Toen stierf hij. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon. Hij noemde hem Noach, want hij zei: uit de grond die de Heer vervloekt is, zal hij ons troost brengen bij ons werken en zwoegen. Lamech leefde na de geboorte van Noach nog 595 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Heel de levensduur van Lamech bedroeg 777 jaar. Toen stierf hij. Toen Noach 500 jaar was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Genesis, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 22. Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren. En zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. Maar de Heer zei: mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen. De duur van zijn leven zal 120 jaar bedragen. In die dagen, en ook daarna, leefden er reuzen op de aarde. Doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd. De Heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging. Daarom kreeg hij spijt dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En hij was er zeer verdrietig om. En de Heer zei: ik ga de mens die ik geschapen heb van de aardbodem wegvagen, zowel

zijn er de schuld van dat de aarde vol geweld is. Ik ga hen met de aarde vernietigen. U moet een ark van pijnhout bouwen. Met riet moet u de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. U moet haar als volgt maken. De ark moet 300 el lang zijn, 50 el breed en 30 el hoog. Het dak dat u op de ark aanbrengt moet 1 el naar buiten uitsteken. In een van de zijden moet u een deur aanbrengen. Ook moet u een onderste, een tweede en een derde ruim maken. Want ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen. Alles wat zich op de aarde bevindt, zal omkomen. Met u echter zal ik een verbond sluiten. U moet zich inschepen in de ark, met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet u verder 1 paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te laten blijven. Een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. Van de verschillende soorten vogels, van de verschillende soorten vee, van de verschillende soorten dieren die over de grond kruipen, moet 1 paar met u meegaan en aldus in leven blijven. Breng verder alle etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van aan, zodat u zelf en de dieren kunnen eten. Noach deed dit. Alles wat God hem opgedragen had, voerde hij uit.

Genesis. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 24. De Heer zei tegen Noach: ga in de ark met heel uw familie, want van deze generatie bent u de enige die in mijn ogen rechtschapen is. Neem van alle reine dieren 7 paar mee, telkens een mannetje en een wijfje, maar van de onreine dieren 1 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Ook van de vogels in de lucht 7 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Zo zult u hun soort in stand houden op de hele aarde. Want over 7 dagen laat ik het regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik ga alles wat bestaat, alles wat ik gemaakt heb, van de aardbodem wegvagen. En Noach deed alles wat de Heer hem opgedragen had. Noach was 600 jaar toen de vloed over de aarde kwam. Om zich te beschermen tegen het water van de vloed gingen Noach, zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen de ark binnen. Van de reine en van de onreine dieren, van de vogels en van al wat over de grond kruipt, kwamen er telkens 2, een mannelijk en een vrouwelijk dier, bij Noach in de ark, zoals God opgedragen had. En op de 7e dag stortte het water van de vloed over de aarde neer. Het was in het 600ste levensjaar van Noach, de 17e dag van de 2e maand. Op die dag braken alle bronnen van de diepte los. De sluizen van de hemel gingen open. En regen viel op de aarde. 40 dagen en 40 nachten achtereen. Op diezelfde dag ging Noach de ark binnen met Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach, en met zijn vrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen. En samen met hen kwamen ook al de verschillende soorten wilde beesten, al de verschillende soorten tamme dieren, al de verschillende soorten kruipende dieren, al de verschillende soorten vogels, al het gevogelte, alles wat vleugels heeft. Van alle levende wezens kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark. Er kwamen mannelijke en vrouwelijke dieren van alle levende wezens, zoals God had opgedragen. En de Heer deed de deur achter hem dicht. 40 dagen lang hield de vloed over de aarde aan. Het water steeg en tilde de ark op, tot hoog boven de aarde. Het water nam toe en kwam hoog boven de aarde te staan. En de ark dreef op het water. Het water bleef zo toenemen op de aarde dat het al de hoge bergen onder de hemel bedekte. 15 el daarboven steeg het water, zodat het de bergen bedekte. Alle levende wezens die zich op de aarde bewogen, vogels, tamme en wilde dieren, en alle dieren die over de grond kruipen, en ook alle mensen, kwamen om. Alles wat levensadem in zijn neus had, alles wat op het droge leefde, vond de dood. Alles wat op de aardbodem bestond, werd vernietigd. De mensen, de viervoetige dieren, de kruipende dieren en de vogels in de lucht werden van de aarde verwijderd. Alleen Noach en degenen die bij hem in de ark waren, bleven in leven. Het water bleef stijgen op de aarde 150 dagen lang.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten we samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit doen wij voor al jullie intenties, beste luisteraars. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons
en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog 3 maal het Jezusgebed met een vers uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 12, vers 27. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 24, La Pilletière, het jaar 1852 tot en met 1856. In La Pilletière gaat Jeanne haar kleinheid overwegen, dit woord waar ze zoveel van houdt. De bedelares, de bekende voetgangster op de Franse wegen, zal voortaan thuis blijven. Haar nieuwe bestaan, gebonden aan één vaste plaats, zal zich voorlopig afspelen in het grote onlangs ingericht huis bij de havens van Rennes. Een gedeelte ervan wordt bewoond door ruim 100 bejaarden. In 1855 zouden er dat 300 zijn. En in een ander deel is het moederhuis en een steeds aangroeiend noviciaat gevestigd. In februari 1853 telde men er 90 religieuzen en 64 postulanten. In datzelfde jaar zou de eerste stichting in België plaats hebben. Zuster Marie de la Croix. Ze zou nu, althans binnen de congregatie, geen andere naam meer hebben. Wordt belast met de leiding van het huishoudelijk werk van de postulanten. Een van hen maakt melding van haar goedheid en zachtheid tegenover haar jonge zusters. Ze had altijd veel van de jongeren gehouden en anderzijds maakte ze zich bij hen beminnenswaardig. Het zal voor haar in de vreemde situatie die haar opgesloten hield in het moederhuis ongetwijfeld een vreugde geweest zijn te mogen werken te midden van de jonge en vurige toekomstige zusterkens. Ik heb van haar nooit één woord gehoord waaruit had kunnen blijken dat zij de eerste algemene overste geweest was. Ze sprak met zoveel eerbied en achting over onze eerste goede moeders, de oversten. Ze was zo bescheiden, zo eerbiedig tegenover hen. Misschien zal de fysische rust haar in het begin wel goed gedaan hebben. Ze had zich 12 jaar lang enorm ingespannen. Maar het schijnt dat ze zich ongerust maakte over hartkloppingen, zoals ze vroeger gehad had bij mademoiselle Lecoq, waar ze dikwijls last van had. Doch waarschijnlijk was het niet ernstig. Ze sprak er eens over met Ernest Lelièvre. Ik heb een hartkwaal, ik kan niet ver lopen, ik hou me gereed. Wees maar niet ongerust, je zult nog niet sterven, hou je kalm. Ze had in feite nog 25 jaar voor zich. Deze uitspraak is waardevol voor ons, want ze brengt Jeanne in haar zwakheid zoveel dichter bij ons. Maar als Père Lelièvre ons deze herinnering later niet meegedeeld had, zouden we er niets van geweten hebben. Sterk in haar zwakheid hield Jeanne deze zorgen voor zich. Ze sprak nooit met haar medezusters over haar gezondheid. Zelfs niet op hoge leeftijd, toen ze door de kwalen van de oude dag geplaagd werd. Ze bleef bescheiden en opgewekt en besteedde nooit veel woorden aan haar eigen moeilijkheden. Evenals Paul Gontard had abbé Ernest Lelièvre, over wie we zojuist spraken, zich kort geleden volledig ten dienste gesteld van de zusterkens. Afkomstig uit een familie van fabrikanten uit Noord-Frankrijk, dokter in de rechten en in de theologie, brengt hij niet alleen zijn hart en zijn verstand mee, doch bezorgt de congregatie ook relaties, vrienden en een fortuin. Zonder berekening zal hij alles weggeven. Hij zal een belangrijke rol spelen in de uitbreiding van het werk. Aanvankelijk in Frankrijk, later ook in Engeland, Schotland, België, Malta, Spanje, Ierland, de Verenigde Staten, Noord-Afrika en Italië. Totaal uitgeput stierf hij op 63-jarige leeftijd. Hij had een grote verering voor Sœur Marie de la Croix,
Voor iedere reis vroeg hij haar gebed en hij hield haar op de hoogte van zijn ondernemingen. Jeanne zag heel wat jonge zusters voor haar sterven. Zo moest ze in La Pilletière afscheid nemen van Virginie Trédaniel, die zij heel jong op verzoek van haar voogd aangenomen had, zonder te vermoeden dat zij een van de steunpilaren van de kleine familie zou worden. Was het sterven van deze 32-jarige zuster, of het zich herinneren van alle verdriet en ontbering die ze sinds 1839 doorstaan had, die haar op zekere dag aan de postulanten deed zeggen: "We zijn op het kruis geënt geweest." Ze zou echter nog meer moeten meemaken. In 1853 wordt ze door een beslissing van de oversten benoemd tot lid van de Generale Raad. Ze was echter geen assistente of raadzuster, doch was slechts een van de twee zusters die door de raad voor vergaderingen konden uitgenodigd worden. In werkelijkheid woonde ze, althans volgens onze gegevens, in de loop van 25 jaar slechts eenmaal in 1865 de vergadering bij. We zullen daar nog over spreken. Een andere vernedering, na de goedkeuring van de congregatie door de bisschop van Rennes, kreeg Jeanne niet onmiddellijk toestemming om de eeuwige geloften die haar definitief in de religieuze staat zouden opnemen af te leggen. Alleen Marie en Virginie, de overste en de assistente, legden op 8 december 1852 hun geloften af. 2 jaar later werd Jeanne daartoe geroepen, samen met Madeleine Bourges en verscheidene anderen. Op 8 december 1854, dezelfde dag van de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis, sprak Jeanne, 62 jaar oud, haar onvoorwaardelijke wegschenking uit voor de kerk. Alhoewel zij deze geloften reeds 15 jaar beleefde, om niet te spreken over de 20 jaar dat ze tot de derde orde behoorde. Ze droeg haar verdriet in vereniging met het kruis van Christus. Ze wist dat het heil alleen te vinden is in het paasmysterie van dood en verrijzenis. Heel waarschijnlijk zal ze wel een duidelijk vermoeden gehad hebben van de samenhang van de dood die ze gedurende al die jaren in haar hart beleefde en het leven dat ze in haar kloosterfamilie zag openbloeien. Op 12 september 1852 had de bisschop van Rennes aan de Heilige Stoel gevraagd de congregatie van wie hij onlangs de constituties had goedgekeurd te erkennen. Er werd een onderzoek ingesteld onder leiding van kardinaal de la Jonja aan de bisschoppen van de diocesen waar zich een huis van de zusters bevond. Aan hen werd gevraagd hun mening kenbaar te maken. De kardinaal had aanvankelijk zijn voorhoofd gefronst toen hij zag welke rol de superieur-generaal in de congregatie speelde. Ten slotte kreeg de congregatie van de Zusterkens der Armen op 9 juli 1854 de goedkeuring van paus Pius de IX. De constituties bleven ad experimentum en moesten verder op punt gesteld worden. Het artikel betreffende de superieur-generaal wordt terzijde gelaten en zou opnieuw onderzocht worden. In afwachting daarvan bleef Abele Pailleur in functie als promotor van het instituut. In januari 1855 werd het artikel betreffende de superieur-generaal door Rome definitief geschrapt, doch de zusters kwamen dit pas op 1 september 1867 te weten. Sedert 2 december 1852 was Frankrijk geen republiek meer. De prins-president was keizer geworden. Omdat men oordeelde dat het nuttig kon zijn dat het instituut een keizerlijke goedkeuring bezat, werd deze in 1855 aangevraagd. Om een volledig dossier te hebben, vroeg de prefect van Ille-et-Vilaine een staat van de activa en passiva van het moederhuis. Hij was niet tevreden met het antwoord dat hij kreeg. Om moeilijkheden te voorkomen, ben ik verplicht u de staat van activa en passiva van de communiteit van de zusterkens terug te sturen
en u te vragen te vermelden dat er geen enkele bron van inkomsten bestaat waaruit de kosten van voeding en onderhoud van de zusters, alsmede de onderhoudskosten van de gebouwen enzovoort betaald worden. De staatsraad zal ongetwijfeld willen weten of de communiteit over voldoende inkomsten beschikt om aan al haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De spitsvondige prefect had zijn vinger gelegd op een ernstige leemte. Geen inkomsten. Geen andere zekerheid dan het gebed. Toegegeven moet worden dat men de staatsraad een aangelegenheid voorlegde die niet tot haar bevoegdheid hoorde. Een goddelijke aangelegenheid, niet meer en niet minder. De algemene secretaresse van de congregatie antwoordde als volgt. De activa van de zusterkens vermelden geen inkomsten. Die moeten dienen voor voedsel en onderhoud van de zusters. Deze kunnen niet vermeld worden, want die zijn er niet. De zusters die in kleinere of grotere groepen samenwonen, naar gelang het aantal bejaarden dat ze verzorgen, voeden zich, zoals deze laatste, met hetgeen er van het ingezamelde geld en etenresten overblijft. Ze gaan gekleed door edelmoedige giften. Het noviciaat vormt enkele uitzonderingen hierop. Ieder brengt voor haar onderhoud een bruidsschat mee, waarvan de grootte afhankelijk is van de familiale omstandigheden. Er waren op dat ogenblik 36 huizen en ongeveer 4000 bejaarden. Dankzij de persoonlijke tussenkomst van keizerin Eugenie bij de minister van Binnenlandse Zaken wordt de goedkeuring uiteindelijk ontvangen. Het decreet van Napoleon III was gedateerd op 9 januari 1856. Was Jeanne daarvan op de hoogte? Dat is niet zeker. Zij leefde tussen de postulanten en werd weinig over de gang van zaken in de congregatie ingelicht.

Toch moet Jeanne vanuit de bescheiden plaats die ze innam heel wat eenvoudige, maar ook illustere bezoekers gezien hebben. In 1855 bijvoorbeeld bracht Louis Veuillot, die zo gunstig over haar geschreven had in L'Univers, enkele dagen door in La Pilletière, bij zijn vriend Ernest Lelièvre. Hij was vroegtijdig weduwnaar geworden en verloor achtereenvolgens in enkele maanden tijd ook 3 van zijn kleindochtertjes. Soms ging Jeanne naar de stad om enkele inkopen te doen of bezoeken af te leggen. Bij een dergelijke gelegenheid zag zij de familie van monsieur René Guérin de la Grasserie terug, die haar 10 jaar geleden in Rennes zo goed ontvangen had. Raoul de la Grasserie, die toen nog een klein kind was, vertelde later dat de lieve Jeanne hem op haar schoot nam en hem genegen streelde. Zo zag Sœur Marie de la Croix haar vroegere vrienden terug. Er verbleef in die tijd bij hen een talentvol schilder, Léon Brun. De 2 dochtertjes van het gezin poseerden voor hem. Ongemerkt maakte hij een schets van de zuster. Later schilderde hij haar portret. Zeer waarschijnlijk heeft ze dat zelf nooit gezien. Dat schilderstukje is een kostbaar bezit voor ons. De weergave is klaarblijkelijk heel getrouw. Haar enigszins grove trekken zijn niet verdoezeld. Haar uitdrukkingsvol gelaat is echter ver van banaal. Jeanne had een rechte neus, hoge jukbeenderen, een bruine teint. Ze had een ernstig voorkomen. Maar men vermoedt dat haar mondhoeken zich graag optrokken voor een vriendelijke of schalkse glimlach. Ze had een doordringende blik. Een blik die echter tot ontmoeten bereid was. Jeanne leek haar 63-jarige leeftijd nog zeer energiek te dragen. Ze heeft veel gestreden, veel medelijden betoond, veel geleden. We zijn op het kruis geënt geweest. Maar, alsof ze het onzichtbare ziet, weet ze dat de liefde haar reeds over de dood heen draagt. Hoofdstuk 25. La Tour Saint-Joseph, van 1856 tot 1864. De stroom van postulanten bleef aangroeien. La Pilletière werd op haar beurt te klein. Er moest weer naar een groter huis gezocht worden, dat nu uitsluitend als noviciaat en moederhuis zou dienen. In januari 1856 stond er een groot domein te koop. La Tour in Saint-Pern, ten noorden van Rennes. Het kostte 212.000 francs. En men had er slechts 18.000. Abbé Gontard verkocht een van zijn eigendommen. En Abbé Lelièvre, die juist aangekomen was, betaalde de rest. Van de onmiddellijk noodzakelijke aanpassingen tot aan de bouw van het hoofdgebouw zouden er meer dan 20 jaar verlopen. Wel werd er in die tussenperiode een groot gebouw opgetrokken dat als onderdak voor 600 novicen en postulanten moest dienen. Iedere morgen zag men op de wegen van de omtrek groepen arbeiders uit de naburige dorpen naar de uitgestrekte werf trekken. Op 1 april 1856 kwamen de eerste 3 zusterkens eraan. Men vierde die dag juist het feest van Sint-Jozef, dit jaar naar die datum verplaatst. Het lag daarom voor de hand dat het domein de naam La Tour Saint-Joseph kreeg. Einde april kwamen er 27 novicen aan en eind juni de groep postulanten. Sœur Marie de la Croix zal waarschijnlijk met een van die groepen meegekomen zijn. Ze scheen geen speciale opdracht te hebben. Ze hielp af en toe de novicenmeesteres en haar assistenten. We kunnen ons voorstellen dat zij, daar geheel verborgen levend, haar grote wijsheid meegedeeld zal hebben aan de jonge zusters, die voortaan haar gezellinnen waren. Maar welke gebeurtenissen beleefde men in La Tour? Welke feiten mochten tot nadenken aansporen? Dat waren op de eerste plaats de feestdagen van het huis zelf. Op 25 juli kwam Monseigneur Brosset Saint-Marc het nieuwe gebouw openen. In open lucht zat hij de professie voor van 23 novicen.
Vele vrienden van het huis waren daarbij aanwezig. Onder andere monsieur en madame de Fayou, die nu hun buren waren. De kranten gaven verslag van deze gebeurtenis. In de journal De Ren van 28 juli kon men lezen: als getuigen van de plechtige opening van La Tour, die nu bestemd is als vormingshuis voor de zusters die de armen verzorgen, waren een 40-tal oversten aanwezig van de diverse huizen waar nu de heilige vrouwen, geïnspireerd door het voorbeeld van de bescheiden Jeanne Jougon, de liefde die ze als principe hebben, in daden omzetten. Feesten, plechtigheden van inkleding en professie volgden elkaar in de loop van de jaren op en brachten naar La Tour groepen van vrienden en familieleden van de zusters. Men deed beroep op verschillende bisschoppen die de congregatie kenden. Zo leidde monseigneur Maupoint, met wie de zusters reeds lang bevriend waren en die onlangs tot bisschop van La Réunion gewijd was, in 1857 de eerste steen van het nieuwe noviciaatsgebouw. Op woensdag 3 juni 1857 kreeg La Tour bezoek van een Amerikaanse dame uit Cincinnati, mademoiselle Sarah Peter, die zeer veel reisde. Ze toonde belangstelling voor de zusterkens, reeds wenste zij dat ze naar Amerika zouden komen. Nu wilde ze het moederhuis leren kennen. In een nogal enthousiaste brief vertelt ze hoe men haar van La Pilletière in een Bretonse wagen naar La Tour bracht. Daar ontmoette ze Jeanne Jougon, het bescheiden Bretonse meisje dat met de orde begon. Ze zegt, zoals het haar was uitgelegd, dat Jeanne enige jaren geleden ontslag gevraagd had uit de leiding van de kleine congregatie en Marie Jamais toestemming gegeven had algemene overste te worden. Met bewondering voegt ze eraan toe: Jeanne ontmoeten en in contact komen met haar bescheidenheid en diepe innerlijkheid alleen is een reis waard. Ze heeft de eenvoud van de zusters opgemerkt. Onder hen bevinden zich een Poolse gravin en een Belgische markiezin, zonder dat men hen kan herkennen. Wat een moed! Geen enkel werk schijnt hen af te schrikken. Op het ogenblik bouwen ze eigenhandig, geholpen door arbeiders, hun stenen huis. Ik bid vurig dat ze bij ons zouden kunnen komen. Er waren ook donkere dagen. In de herfst van datzelfde jaar stierven er 4 novissen en een postulante aan tyfus. 2 vijvertjes, die waarschijnlijk de oorzaak van de besmetting waren, werden drooggelegd. Al deze gebeurtenissen bepaalden het ritme van het nu regelmatige en enigszins kleurloze en monotone bestaan van Jeanne Jougon. In juni 1858 betrok ze in het nieuwe noviciaatshuis voor enkele jaren de klokkamer, die ze met 2 novissen deelde. Welke berichten drongen er tot in de stille eenzaamheid van La Tour door? Misschien vernam ze in 1859 de dood van een arme parochiepastoor uit de omgeving van Lyon, die jarenlang een stroom van penitenten naar zijn biechtstoel trok. De wereld veranderde. Ten koste van enorme inspanningen werden spoorwegen aangelegd die de velden doorsneden. Veel sneller dan paarden snelden de ronkende voertuigen er voorbij. In 1861 werd de lijn Rennes-Saint-Servan ingehuldigd. Jeanne zal er wel nooit gebruik van gemaakt hebben. Dan was er ook het nieuws van de congregatie. Het bericht over de eerste stichting in Spanje in 1863 zal zuster Maria van het Kruis zeker ontroerd hebben. Het jaar daarop had er in haar familie een gebeurtenis plaats die haar wellicht heeft doen glimlachen. Haar broer, Louis Julien, een weduwnaar van 74 jaar, hertrouwde met de weduwe van een zeeman die in Newfoundland de dood vond. Jeanne had een boodschap door te geven. Hoewel die bescheiden en verborgen was, zijn er toch echo's tot ons gekomen door de zusters, toen nog novissen of postulanten, en die erdoor gekenmerkt werden. Haar ervaring van vernederingen en tegenkantingen met hen delend, zei ze: we moeten zijn als een wollen zak die de steen opvangt zonder geluid,
ons door God laten vormen door een goed gebruik te maken van feiten die ons kunnen zuiveren en bevrijden. Zekere dag, commentaar op een lezing gevend, zegt zij aan de jongeren: "Je hebt zojuist gehoord dat je boete moet doen. Wat wil dat zeggen? Hoe kunnen we boete doen? Bijvoorbeeld, twee zusterkens gaan bedelen. Ze zijn zwaar beladen. Het regent en waait, ze worden doornat. Als zij deze ongemakken dan edelmoedig aanvaarden, met onderwerping aan de wil van God, dan doen zij boete." Hier herkennen we de eenvoudige en echt geestelijke leer van de derde orde der Eudisten. Ook uit het volgende blijkt misschien de invloed van de derde orde. Aan het memorare voegde zij een gebed toe dat door Jean Eudes zeer geliefd werd. "Verleen ons, heilige maagd, dat hij die, om ons te redden, uit u geboren wil worden, ook door u onze nederige gebeden mogen ontvangen." Voor iedereen uit haar omgeving had ze aandacht. Ze voelde aan wanneer haar zusters moeilijkheden hadden of vermoeid waren. Een van hen vertelt: "Toen ik nog een gloednieuwe postulante was, noemde Sœur Marie de la Croix mij haar kleine acolyte. Ze had voor alles aandacht. Zekere morgen kwam ik tegen de tijd van het gewetensonderzoek terug van het uittrekken van de koolstronken. Zuster Marie de la Croix zag dat ik erg bezweet was en stuurde me weg om andere kleren aan te trekken, want ze wilde voorkomen dat ik kou zou vatten. Al die jaren zien we haar zeer opgewekt. Ze zingt graag, zoals in de tijd toen ze met de goede mademoiselle Lecoq in Saint-Servant catechese gaf. Sommigen hebben herinneringen neergeschreven, zoals deze. Op kerstdag 1864 komt zuster Maria van het Kruis voorbij een groep postulanten. De jongeren, blij haar te zien, komen rondom haar staan en zij begint met hen te zingen. 'Tis geboren het goddelijk kind.' Zekere dag bracht een bekend componist van kerkliederen een bezoek aan La Tour, tot grote vreugde van de zusters. Het was pater Herman, karmeliet, een man van God die een belangrijke rol speelde in zijn orde in Frankrijk. De zusters wisten iets van de mooie geschiedenis van deze Duitse Jood, Herman Cohen. Als jong pianist was hij een wonderkind en een schitterende leerling van Liszt. Later, in 1847, plotseling door God geraakt, bekeert hij zich tot het katholieke geloof en heeft sinds die tijd veel invloed. In La Tour ontmoette hij zuster Maria van het Kruis te midden van de novissen. Zij herinnerde zich zijn naam. "O, pater," zegt ze hem, "bent u het die zo mooi zingt? Zou u zo goed willen zijn een lied voor deze kleine novissen te zingen?" "Ja, zeker, zusterke. Ik ben nog gelukkiger te kunnen gehoorzamen dan te kunnen zingen." Hij gehoorzaamt inderdaad en zingt tot vreugde van allen: "Peut-on vous voir divine Eucharistie." Aldus leefde Jeanne in alle bescheidenheid, te midden van de jongeren. Ze hield van hen en zij beminden haar, zonder speciale verantwoordelijkheden. In de nederige taken van de communiteit beleefde en deelde ze haar geloof. Liefdevol en biddend was ze aanwezig tussen hen die gekozen hadden de weg te gaan van de nederige dienstbaarheid. Een weg die zij zelf in 1839 geopend had.

Hoofdstuk 26. Geen vast inkomen. 1865. Zuster Marie de la Croix, kaarsrecht en steunend op een grote wandelstok, wandelde door de velden en de bossen van La Tour Saint-Joseph, God dankend. En wanneer ze haar oude vrienden terugzag die iets wisten van het begin van het werk, zong ze haar Magnificat. Ze was zo welsprekend in haar eenvoud. Aldus de beschrijving van Léon Aubineau, die haar vermoedelijk zag bij de professie van zijn schoonzuster, op 29 september 1865. Ze is nu 73 jaar. Ze behoudt haar hoge, magere gestalte. Men blijft haar zorgvuldig iedere verantwoordelijkheid ontzeggen. Nooit wordt ze uitgenodigd voor de generale raad, ofschoon ze daar sinds 12 jaar lid van is. Eenmaal, nochtans, nam ze deel aan een beraadslaging van de raad van haar congregatie. Dit blijkt uit haar handtekening. Het was op 19 juni 1865. Een belangrijk probleem stelde zich. Een probleem dat de essentie van de roeping van de zusterkens der armen raakte. Het ging over het regime van de armen raakte. Het ging over het regime van de armoede en het uitsluitend steunen op Gods voorzienigheid. Tot dan toe had men totaal afhankelijk willen zijn van de liefdadigheid, op geen enkele zekerheid willen steunen of rekenen op vaste inkomsten. Dit stond nergens uitdrukkelijk beschreven, maar het was een logische gevolgtrekking uit de bedelpraktijk die Jean zelf invoerde. Arm zijn met de armen en met hen zich totaal aan God toevertrouwen. Zo was de geest van de congregatie. Weliswaar had men huizen in eigendom. Jean had zelf actief deelgenomen aan de aankoop van Maison de la Croix in Saint-Servant en het klooster van de Capucijnen te Dinan. Door haar bedeltochten had ze ook aan latere aankopen meegewerkt. Deze huizen vormden het patrimonium van de armen. Ook had men in het begin vaste renten en fundaties aanvaard, want de liefdadigheid waarvan men afhankelijk wilde zijn nam soms deze vormen aan. In 1851 kon het huis de Saint-Servant rekenen op 2300 francs inkomen voor een budget van meer dan 12.000 francs. In datzelfde jaar ontving het huis van Dinan een grote erfenis van 10.000 francs, te beleggen in staatsfondsen om een

bestendige gift toe te kennen. Het geld werd aan de gemeente overgemaakt die het investeerde, waardoor het jaarlijks 500 francs opbracht. Deze beleggingen leverden echter maar een klein deel van de benodigde middelen op en men had ze steeds als uitzonderlijk beschouwd. In 1855 had men op een enquête van de prefect van Ille-et-Vilaine betreffende de inkomsten van de congregatie geantwoord dat er geen waren, dat alles betaald werd met de opbrengst van bedeltochten. Dit was het principe. Sindsdien zijn er 10 jaar verlopen, nu zijn we 1865. Opnieuw krijgt de congregatie na anderen een erfenis van 4000 francs. Weer komt de vraag naar voren, moet men deze aannemen of weigeren? De zusterkens hadden toen een vriend, graaf Berthoud, die hen hielp bij de administratie. Hij sloeg alarm en schreef: als u me toestaat dat ik in alle nederigheid mijn advies geef, dan raad ik u aan alleen de som te aanvaarden. Indien men u toestaat de rente te weigeren om het kapitaal te kunnen gebruiken voor het betalen van uw huis te Parijs. U moet niet meer bezitten dan de huizen die u bewoont en voor de rest moet u leven van hetgeen u in liefdadigheid iedere dag geschonken wordt. Indien de zusterkens over renten beschikten, zouden ze hun recht verliezen op deze liefdadigheid die ook de Israëlieten in de woestijn in leven gehouden had. Zagen zij het manna niet in hun handen bederven toen ze het gingen vergaren? Het zou u kunnen vergaan als het volk van God. We zullen deze huiver voor financiële zekerheid beter verstaan als we haar in de historische context plaatsen. De opkomst van het moderne kapitalisme in Frankrijk. Tijdens de jaren van het Tweede Keizerrijk heerste er rond geld en zaken een koortsachtige opwinding. Er werd veel literatuur aan deze kwestie gewijd. Gravin de Ségur zelf schreef La Fortune de Gaspar. Er worden grote bankinstellingen gevestigd. De bestaande breiden zich uit. In 1863 ontstaat Le Crédit Lyonnais. In 1864 La Société Générale. In 1865 wordt er in Frankrijk een wet van kracht waardoor het gebruik van cheques wordt toegestaan. Men ziet grote ondernemingen, maatschappijen op aandelen en machtige groepen van financiën ontstaan. Er worden reusachtige fortuinen opgebouwd. Tussen 1850 en 1869 woedt de effectenhandel van de beurs van Parijs, de waarde wordt verdriedubbeld. De beurs wordt voor deze generatie wat de kathedralen waren in de middeleeuwen, schreef Alexandre Dumas junior. Juist op dat ogenblik, in 1865, willen de zusterkers der armen beslissen en aan de openbare overheid bekendmaken dat ze geen enkel vast inkomen wensen te aanvaarden. Ze hadden verschillende bisschoppen om raad gevraagd. Daarna kwam de generale raad bijeen. Het is voor deze bijeenkomst dat men zuster Maria van het Kruis uitnodigt. Dit was nog nooit eerder gebeurd. Verrast schijnt ze zich eerst verontschuldigd te hebben. Ik ben maar een arme, onwetende vrouw. Wat zou ik te zeggen hebben? Men dringt aan. Aangezien u het verlangt, zal ik gehoorzamen. Ze geeft duidelijk haar mening te kennen. Men moet, zegt ze, vaste inkomsten blijven weigeren, afhankelijk blijven van de liefdadigheid. Ten slotte beslist men deze richting te aanvaarden. Alle huizen worden daarvan dadelijk in kennis gesteld. Het rondschrijven benadrukt dat de congregatie over geen enkele rente, geen enkele vaste bron van inkomsten zal beschikken en dat ze bij gevolg alle erfenissen of giften bestaande uit renten of fundaties, van bedden of missen en zelfs alle andere giften die een bestendig karakter dragen, zal weigeren. De zusters der armen willen het dynamisme van het voorlopige, dat ze vanaf de aanvang gekozen hebben, blijven beleven. Zeer belangrijk was dat de raad een brief zond naar de grootzegelbewaarder, minister van Justitie en Openbare Eredienst, om hem van deze beslissing op de hoogte te brengen.
Het is zelf deze brief die de handtekening van zuster Maria van het Kruis draagt. In januari 1866 ontving men de officiële goedkeuring van de regering. Hij werd in voegen gebracht door het feit zelf dat men de legaten weigerde waarvoor de vraag was gesteld geweest. Jeanne zal met deze beslissing zeker gelukkig geweest zijn. Ze beschouwde deze als een antwoord op haar nooit aflatend gebed. Kort nadien vroeg ze de jongeren nog eens te bidden, opdat men niet zou ingaan op het aandringen van hen die ons renten zouden willen geven. In haar gebed waakte ze voortdurend over het welzijn van de congregatie die zij in het leven geroepen had, en vooral over de trouw van deze familie aan haar speciale roeping van armoede en geloof. Ongetwijfeld is het te danken aan dit aanhoudend gebed, dit voortdurend waken en wachten, dat de geest van Christus, toen de tijd daartoe gekomen was, door haar de beslissende woorden sprak, die de zusterkens der armen op de rechte weg van hun oorspronkelijke spiritualiteit zouden houden. Beste luisteraars, we zijn aan het einde van het programma Heiligen Getuigen gekomen voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen door Paul Milson.

0: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van Koken met Hildegard. Ook vandaag gaan we weer in de leer bij Sylvia. Ja, Sylvia, voor we eraan beginnen, u heeft een gebed voorbereid, hè?
2: Ik heb een gebed voorbereid. Ik begin daarmee. O Christus, zo heerlijk en bovengewoon mooi. U bent de opstanding tot het leven. Help ons volhardend te blijven, om ons met u te verheugen. Laat ons toch nooit van u gescheiden zijn. Amen.
1: En voor vandaag?
2: Voor vandaag is het lasagne. We beginnen dus helemaal bij het begin, dus ook het deeg klaarmaken. Ik heb dat gekozen omdat ik denk dat er nu toch ook veel mensen naar Italië zullen gaan of naar Rome. En dan is het daar de gewoonte natuurlijk de lasagne. Lasagne wordt daar bijna nooit als een hoofdgerecht opgediend. Dat is bijna altijd als een voorgerecht. Maar het is wel de moeite om dat eens helemaal van in het begin te leren maken. Dus niet alleen de gekochte lasagne, gedroogde lasagne en dan de saus erbij. Dus bij ons is dat meestal klassiek, de lasagnevellen en dan een soort tomatensaus. Maar nu heb ik voor een andere saus gekozen met groenten, veel groenten en een bechamelsaus. De bechamelsaus gaan we dan leren maken. En ik wil ook nog vandaag nog over iets anders spreken. Twee belangrijke dingen eigenlijk. Onder andere, vandaag zal ik uitleg geven over kwendel. Dat is de wilde tijm. Dat is een van de kruiden die bij Hildegard hoog aangeschreven staan. Vooral voor wie huidproblemen heeft. Er zijn zalven enzovoort. Maar je kan dat dus ook in je voeding verwerken. Altijd de tijm een beetje meekoken. En dat is zeer goed om een zuivere huid te krijgen. En dan als ik nu kies ook voor lasagne en voor Italië, dan doet dat mij ook denken aan het kookboek of aan een programma. En dat heet Blue Zones. Dat wil zeggen de blauwe zones. En wat zijn dat? Dat zijn twee wetenschappers of twee geleerden die onderzocht hebben in de wereld waar leven de mensen het langst, maar niet alleen het langst, maar ook het gezondst en het gelukkigst. En zij hebben de wereldkaart genomen en dan die vijf plaatsen gevonden waar de mensen eigenlijk heel lang en gelukkig leven. Dat is onder andere in Sardinië, Griekenland, Japan, Costa Rica. Dus er zijn verschillende plaatsen, ook Californië, daar is er ook zo iemand, daar is er ook zo'n gemeenschap. En dan hebben ze gekeken, wat is nu eigenlijk het verschil? Waarom? En dat leunt eigenlijk heel sterk aan, ook bij hetgeen dat we bij Hildegard zien. Wat gebeurt er in die gemeenschappen? Dat is een heel sterke gemeenschap van ouders, grootouders en kleinkinderen. Dus die leven daar samen. Die mensen die oud zijn, worden niet in een home gestopt of zo. Die blijven contact hebben met de familie. De familie zorgt voor hen. Heel dikwijls zijn die groepen ook zeer religieus. Dat wil daarom niet altijd zeggen dat ze katholiek zijn, maar zeer religieus. En er is een samenhorigheid en waarschijnlijk ook goede genen, dat kan. En dan hun voeding is zeer eenvoudig en onbewerkt. Dus het is niet dat zij naar supermarkten of zo lopen. Het eten wordt nog thuis klaargemaakt met de plaatselijke ingrediënten. Dus dat is ook niet altijd spelt, dat kan spelt zijn, als dat daar groeit, maar als dat Japan is dat misschien rijst. Maar er wordt voeding klaargemaakt met lokale producten. Dat is heel belangrijk. En dus onbewerkt. En die mensen maken dat nog allemaal zelf. Dus als ik hier nu zal tonen of zeggen hoe dat je de lasagne maakt, in Italië of in Sardinië, maken die oma's of die moeders maken die lasagne en die speldpasta nog zelf. Je mag dat natuurlijk altijd doen, ook met pastamachines. Of als je een mooie, dure machines hebt in je keuken, mag je dat gebruiken. Maar ik ben daar allemaal een beetje van teruggekomen. Ik werk liefst nog artisanaal met de hand. Want die machines besparen aan de ene kant natuurlijk een deel van je werk. Maar aan de andere kant heb je daar altijd heel veel afwas van. En moet dat allemaal weer in elkaar gestoken worden. En als ik dat zie, wat dat ze bijvoorbeeld in Sardinië doen. Dan hebben zij daar die grote deegrollen. En ook de oude planken of zo. En dan maken zij dat werkelijk zelf met de hand. En dat zal ik ook vandaag op die manier doen. Wat is er ook nog gelijklopend in veel van die Blue Zones. Dus dat was op de wereldkaart werd gekeken waar zitten die groepen die dus zo gezond zijn. En dan hebben ze gewoon met een blauwe kogelpen daar een cirkeltje rondgetrokken. En daarvan komt de naam de Blue Zones. De blauwe zones, dat is niet zo lekker waar je parkeerschijf moet zetten. Maar dat is gewoon aangeduid op de wereldkaart met een blauwe stift. En wat er daar ook bijvoorbeeld in Sardinië wel ook gedronken wordt, dat is de wijn. Dus de Canonau is een gekende wijn van Sardinië. En Hildegard is daar ook voor. Mensen denken dikwijls tegen, als ze mij horen over Hildegard, dat wij niet anders moeten doen dan water drinken. Maar het is niet waar, Hildegard zegt, wijn met een beetje water in. En dat doen ze daar ook. Dus in het zuiden, ook in het zuiden van Frankrijk, zouden ze dat ook doen. Wijn met een beetje water in. Dus nu gaan we beginnen met de lasagne. Wat moet je daarvoor doen? Ik heb dat hier allemaal al een klein beetje voorbereid. Of anders raak ik me niet rond in de uitzending. Dus je moet natuurlijk eerst je deeg hebben. Je hebt een deeg nodig. Wat heb je nodig? Speldbloem, ofwel witte bloem. Of een beetje donkerder bloem. Ik zal eerst mijn pot. Ik heb al een grote pot opgezet naar water. Maar ik zal die eventjes nog stilzetten. Dus je zal ook een grote pot nodig hebben met veel water in en met zout. Dus wat gaan we eerst doen, of wat moeten jullie eerst doen? Dat is speldbloem. En dan moet je ook vocht hebben. Vocht is ofwel een ei, ofwel water. Dus je kunt kiezen, hè. Dat wordt de pasta wordt, de basis wordt gemaakt met bloem en met water. Wat heb ik gedaan? Dus de speldbloem genomen. De speldbloem moet in feite het dubbel zijn van het vocht. Dus als je zegt, ik heb 300 gram bloem, dan moet je daar zeker de helft vocht bij doen. Ofwel doe je de helft water bij, ofwel doe je bijvoorbeeld 3 eitjes bij. Maar je mag het afwegen. Als je de eieren dus uit de schaal doet en je kijkt, een groot ei is gemiddeld 55 gram. Dus je mag gaan naar een 150 of een 165 gram. Misschien zelfs een klein beetje meer vocht in verhouding met de bloem dan juist de helft de helft. Dus dat is de basis. Wat doe je daarmee? Ik heb dat gisteren al gedaan eigenlijk. Je gaat dat gewoon mengen in een kom. Je mengt dat in een kom totdat je een deegbal krijgt. Dat is zeer eenvoudig. Dat is zo het principe ook zo'n beetje zoals je brood zou bakken. Maar met brood komt er daar nog gist en zout bij. Hier voor onze lasagne, voor onze speldpasta, is dat gewoon bloem en vocht. Dus vocht is ofwel het water ofwel het ei. Ik heb nu gemaakt met ei. En intussen had ik zo'n deegbal. En ik heb die gisteravond in de koelkast gelegd. Ze zeggen altijd, de deeg mag dat altijd een beetje laten rusten. Dat mag tot zichzelf komen. Dus deeg komt uit de koelkast. Heeft er heel de nacht in gezeten. Maar is nu weer op temperatuur. Je kunt wel denken, als je dat uit je koelkast haalt, dat je dat niet gaat kunnen openrollen. Je moet het kunnen bewerken. Dus ik heb het uit de koelkast gehaald. En dan heb ik een houten bord, dus een bord, een werkblad eigenlijk. Dat mag hout of dat mag iets anders zijn. Als je in je keuken een marmeren blad hebt of iets anders, dat mag ook. Maar je moet voldoende ruimte hebben om te kunnen werken. En dan ben ik begonnen met die deegbal eigenlijk eerst het werkblad helemaal bebloemen. Bloemen zodanig dat dat daar niet blijft aankleven. En dan heb ik die deegbal genomen en met mijn deegrol overgegaan, dus losgemaakt, dus open gerold. En dan heb ik daar in feite de helft van genomen. Omdat ik anders is het mijn blad nog niet groot genoeg voor dat fijn uit te rollen. Dus ik heb de helft van die deegbal genomen die al uitgerold is. En nu zal ik ook een beetje verder doen. Dus de helft is er. En dan moet je natuurlijk, je moet zorgen dat je genoeg bebloemd hebt. Dus rolt dat mooi fijn uit. Hoe fijner dat je kan uitrollen, hoe beter dat is. En nu zal ik die pot met water dus weer goed opzetten. Dus wat heb je daarvoor nodig? Ik zal er zelfs nog water bij doen. Een grote pot waar dat je zeker 2 liter water mag in doen. Waarom? Omdat je die vellen lasagne, dus die lasagne die je dus aan het uitrollen bent, die moet geblancheerd worden. Die moet nog een keer opgekookt worden. Dat is iets anders. In de winkel is dat al voorbereid. Normaal, als je een pakje koopt, is dat voorbereid. Of mag dat direct in je water doen, of misschien mag je dat direct ook in je ovenschaal doen. Maar als je dat zelf maakt, moet dat eerst geblancheerd worden. Want als je dat daar zo nu zou insteken in je schaal, dan zou dat gewoon heel hard zijn. Dat moet eerst zachter zijn. Dus ik heb mijn kookpot daar weer aangezet. Dus dat moet goed koken. En daar heb ik veel zout in gedaan. Dus ik heb geen zout in mijn deeg, maar er is veel zout in het water. Dat moet, hè. Dus om ook een beetje smaak te geven aan die pasta. En daarnaast, naast die pot met water die nu aan het koken is, of die bijna zal koken, ik zal een beetje dicht doen dat hij goed kookt, staat er een pot met koud water. Dat wil zeggen, ik zal stukken lasagne afsnijden van mijn deeg. Ik heb dat dus fijn uitgerold, heel fijn. En dan zal ik dus ook rechthoekige stukken uitsnijden. Met een mes of met een deegschraper. Maar niet te groot. Niet te groot. Want als je dat gaat koken, dat zet nog een beetje uit. Hoe fijner dat je kan werken, hoe beter dat is. Hè? Dus hoe lekkerder dat zal zijn als je fijn uitrolt. Als je dik uitrolt, ga je met dikke plakken deeg zitten en dat is niet zo interessant. Dus nu heb ik dat al. Ik rol dus nog goed fijn uit. En ik hoor dat mijn water aan de kook komt, dus mijn water met het zout. En dan snij ik dus gewoon, ik heb hier nu mijn deegschraper, hè, waarmee dat je dus het deeg van je pot kan schrapen of zo, of dat je kan deeg opnemen. Ik neem daar stukken van, laat ons zeggen, hoeveel zou dat zijn? Laat ons zeggen een 10 of een 15 centimeter op een 10. Hè, dus niet te groot, gewoon niet te groot. En dan zal ik dat in dat kokend water doen. Maar ook niet te veel ineens natuurlijk. Hè? Want anders zal dat één dikke pasta worden. Ik zal even aan het kijken waar ik nu... Ja, ik heb het gevonden hier. Mijn spatel gelegd heb hè, voor dat daarin te doen. Dus het water kookt bijna. Ik wacht nog eventjes. Dus en ik zal van mijn deeg dus intussen gelijke stukken, min of meer gelijke stukken snijden voor die vellen te koken. Dus moeilijk is dat weer niet, maar dat vergt natuurlijk altijd een beetje werk. Hè.
1: En is het een noodzaak dat het deeg in de koelkast gaat even?
2: Nee,
1: of dat was
2: het
1: natuurlijk...
2: is gemakkelijk. Ja. Ik heb het natuurlijk gisteren voorbereid, omdat er heel veel nog te doen is. Het moet niet per se in de koelkast. Het is altijd wel beter dat je dat deeg een beetje laat rusten. Dat is zo lekker brood. Het deeg moet een beetje rusten. Maar het is uit de koelkast gekomen en weer op temperatuur. En het is eigenlijk ideaal om te kunnen uitrollen. Je moet alleen maken, als je deeg hebt, dat het ook niet te plakker is. Hè, want dan kun je dat niet uitrollen. Dus ik doe dat nu voort. Ik snij hier dus voort hè, mijn rechthoekige stukken pasta. En ik zal die nu koken. Dus 2 per 2. En ik heb een hele grote pot. Ja, en ik zal dat daarin doen. Ik zal dus 2 van die stukken lasagne pasta, die dus eigenlijk gewoon nog maar bloem met ei zijn. Ik zal die daar nu gewoon eventjes, die zijn nog zelfs bebloemd, maar dat geeft niet. Hè. Dus die zal ik gewoon in de pot doen met zout en met water. Die koken, zo, die leg ik daar dan in. 2, dat mag, meer niet, anders kleeft alles aan elkaar. En wat heb ik ook nu nog gedaan? Al andere dingen voorbereid. Wat gaan we maken? We zullen daar een lasagne schotel van maken. Ik heb eigenlijk alleen voorbereid. Kan ik al in de oven al een keer mijn oven aansteken. Dus wat gaan we daar nog bij doen? Wat heb ik nog gedaan? Ik heb courgette genomen, wortel en pastinaak. Ik heb die geschild allemaal. Hè? Dus in fijne stukjes gesneden en gekookt. Dat is dus al bij mij gebeurd. En je kunt dus verschillende dingen doen. Voor die. Dus dat is gewoon al gekookt eigenlijk. Hè? Ik heb dat al klaargemaakt. En nu om je pastaschotel te bereiden, daar heb je natuurlijk nog heel veel keuze. Je kunt zeggen, ik werk bijvoorbeeld met gehakt, geen varkensgehakt, maar laat ons zeggen kippengehakt. Wat doe je dan? Je neemt zelf kippenfilet en je hakt het fijn. Liefst niet een kippengehakt dat al voorbereid is met alle soorten kruiden in of andere smaakstoffen. Het is beter dat je het zelf zuiver doet, dus je kunt je kippengehakt zelf maken. Je maalt het fijn en dan doe je daar bijvoorbeeld het zout in en de galgant in of de bertram in, de goede hildehardkruiden. Ja, ik kook het al goed, hij is al aan het overlopen hier. Dat kun je doen. Je kunt dus bijvoorbeeld zeggen, ik begin met voor je ovenschotel, ik zal dat ook direct doen, dat is eigenlijk een roux maak je. Je maakt een roux en de roux, wat is dat? Een blanke roux. De blanke roux, dat wil zeggen dat je gewoon boter en bloem in evenredige hoeveelheden dus in je kookpot doet. Ik ga dat nu ook doen. Er zijn hier verschillende dingen die tegelijk bezig zijn. Hè. Er zijn hier dus lasagnebladen aan het koken in het gezouten water. Intussen zal ik kijken voor boter. Ik zal ongeveer dus eenzelfde hoeveelheid boter nemen. Laten we zeggen 40 gram en 40 gram bloem. Daarmee zal ik een roux maken. Dat is dus de basis voor de bechamel saus. En dan neem ik ook, ik zie dat zo'n beetje op zicht, ongeveer een, zien dat ik dat weer niet afval laat vallen. Maar nog, laten we zeggen met die 40, dat zal hier een goede twee eetlepels spelbloem zijn. Ik doe dat daarin. Ik zet het vuur aan onder die pot. Want dat moet warmen. En we laten dat smelten. We laten dus de boter smelten samen met de bloem. Dat is de basis. En dan zal ik daar nog een beetje room. Je kan daar melk bij doen. Liefst geitenmelk. Want koemelk is nogal slecht voor allergieën. Dus ik zal daar dan geitenmelk bij, een beetje lichte room bij doen. Dus nu is gewoon in de pot de bloem en de boter. En dan zal ik intussen, zijn die lasagnebladen die ik in dat zoutwater gelegd heb, die zijn dan eigenlijk wel gekookt. Ik leg dat nu in het koud water voor een beetje af te koelen en voor dat dan straks gemakkelijker te kunnen in mijn ovenschaal steken. Intussen mag dat water weer goed aan de kook en zal ik de volgende bladen. Wacht, doe ik de rood. Ja. En zal ik de volgende bladen daar ook in koken. Kijk, intussen staat die bloem hierop. En moet nu zien dat dat smelt, dat de boter smelt met de bloem. Dat moet dan goed geroerd worden. Want anders heb je zo klontjes bloem in je saus. Hè. Dus je probeert dat goed te roeren. Intussen kookt dat hier allemaal verder. Dus ik ga nu eerst die bechamel maken, omdat ik daar een basis van zal leggen. Ik zal dat nu in een mini-ovenschoteltje doen, zodanig dat alles sneller gaat. Want als je natuurlijk doet voor 6 personen, is dat allemaal veel meer, hetgeen dat je moet doen. Dus dat staat hier goed. De boter zou hier moeten smelten, hoop ik. Ja, dat zal lukken. En intussen heb ik dus die lasagnebladen gekookt. Ik heb er nu al 2. Ik kan zo verder koken. Hè. Dus het ziet er misschien moeilijker, of het lijkt misschien moeilijker dan dat het is. Het is eigenlijk vrij eenvoudig hoor. Het is, dus ik laat ze afkoelen daar. En nu eerst kijken naar die boter. Dus die boter begint te smelten. Dat is zeer, zeer goed. Dat is prachtig eigenlijk. Ja, dat is goed. Dus de bechamel saus, dat kun je voor dag gebruiken. Je kunt dat ook als je andere groenten klaarmaakt, kun je ook altijd een bechamel. Dat is dus een soort blanke, op basis van een blanke roux noemen ze dat. En de roux, dat is dus uw boter en uw bloem. Dat is roux noemen ze dat. En als je natuurlijk die boter een beetje meer laat bruinen en zo, dan krijg je een bruine roux. Maar wij werken nu gewoon met de blanke roux. Ik laat dat hier allemaal nog eventjes op zijn beloop. En dan zal ik u ook nog een keer uitleg geven over de tijm, de wilde tijm. Dat kun je allemaal terugvinden ook in de grote Hildehard apotheek. Dat is een dik boek en dat is te verkrijgen in de speldwinkel bij Stefan, de speldboutique in Berchem. En daar staat dat allemaal in. Dus tijm, zegt de heilige Hildehard, als een mens ziek vlees of weefsel heeft, zodat het er schilferig uitziet, neemt hij tijm en hij eet hem vaak met vlees of groenten gekookt. En het weefsel van zijn lichaam wordt van binnenuit genezen en gereinigd. Dus dat is een van die hetgeen dat ze zegt van tijm. Dan is er ook nog een tijmzalf. Ik moet hier intussen natuurlijk wel alles een beetje in de gaten houden. Dus de boter, ja, die begint goed te smelten. Dus die moet ik eigenlijk niet laten bruinen. Hè. Gewoon smelten en, goed, en zorgen dat de bloem goed opgenomen is. Ja, dat is goed. Ik zal dat vuur hier een klein beetje minder mogen zetten, dat het niet brandt. Hè. Dus het is gewoon smelten en goed roeren, dat de bloem er goed in is. Hè. Het is eigenlijk bijna zo'n voorbereiding zoals je een choux-deeg maakt, een soezendeeg. Hè. Dus dat is ook op de basis van bloem en boter. Maar hier, dus dat is zeer goed gesmolten al. Ik zal direct voortdoen met een uitleg over de tijm. Maar ik zal nu eerst daar een beetje room bij doen ook. Hè. Ik werk met lichte room, dus je mag melk nemen ook. Hè. Ik zal daar dus de room bij doen. Sorry. Dus de room doe ik daarbij. Ja. Ik zal dat vuur wat minder zetten. En dan ga ik dat hier goed roeren. Dus dat dat ook warm wordt. Hè. Ik heb hier al iedereen onder de room gestoken vandaag. Hè. Alles is hier al met de room. Ja. En hier dus ja. Ik zet het vuur zachter. Maar ik roer goed. Dus je doet er genoeg room bij. Hè. Dus laten we zeggen, zeker een half liter bij doen. Ik doe iets minder bij gedaan. Maar ik zal er ook nog wat bij doen.
1: Zegt Hildegard ook iets over de geitenmelk?
2: Dat ze daarom... De geitenmelk is beter verteerbaar, hè, voor de mensen en heeft minder allergieën. Dus de geitenmelk is wel voor haar veel beter dan koemelk, omdat koemelk veel meer allergieën geeft. Nu zal ik nog een klein beetje van die room bij doen, wat iets voorzichtiger zijn, dat de keuken helemaal onder de room zit. Dus ik neem een lichte room of je neemt een geitenmelk. Dat is goed, hè? Dat is, je mag doen wat je verkiest. Zo. Nu is er voldoende. Je moet natuurlijk zien je verhoudingen ook. Als je boter en je bloem hebt en je room, moet maken dat je natuurlijk genoeg saus kan hebben. Hè? Dat het echt, dat je voldoende saus hebt voor je bechamel. Dus ik zet het vuur nog eventjes hoger. Ja, dat is goed. Ik zal het even laten opkoken. Hier, nu zijn we bezig met die bechamel. Dat wil zeggen bloem, boter en dan de vloeistof erbij. Hè? De melk, de room, zoals je wil. En dan gaat dat een klein beetje, als je dat opkookt, dat zal een klein beetje indekken. Het is daarom dat je ook moet zien dat je verhoudingen goed genoeg zijn. Hè? Dus dat je in verhouding niet te veel bloem en boter hebt, maar dat je ook voldoende vloeistof erbij hebt. Voilà, dat kookt in. Dat is goed. Intussen is er hier... Ja, intussen is mijn andere pot met mijn water en zout ook goed aan het koken. En ik zal daar nog zo'n lasagneblad inleggen. Ik zal dat fijntje inleggen. Dat zal best zijn. Ja, ik kook dat hierop. Dus ik heb nu een dikke bechamelsaus eigenlijk. En hier ook, ja. Dus het mag vrij dik zijn, want eigenlijk die lasagnebladen die ik uit het water dan haal, die zijn eigenlijk ook nog wel vrij vochtig. Dus die zullen de saus ook nog een beetje lichter maken. Dus ik heb nu een dikke bechamelsaus en ik zal, om de lasagne samen te stellen eigenlijk, eerst een basis in mijn ovenschotel leggen, een basis van die bechamel. Dus ik neem een dikke pollepel, een soeplepel, en ik ga die op de bodem uitspreiden. Dus dat is redelijk dik. Maar dat mag. Ik zal nog een keer kijken voor een vork. Dus ik spreid dat mooi uit. Waarom? Om anders, als je daar direct die gekookte lasagnebladen oplegt, dan zou dat kunnen gebeuren dat dat redelijk aan je ovenschotel blijft plakken. Hè. Dus daarom eerst die basis bechamel. En dan zal ik zo'n gekookt lasagneblad, die nu in dat koud water ligt, ik zal dat daarin leggen. Ziet. Ik ben wel bezig met een kleine ovenschotel. Hoor. Als je dat thuis doet, voor meerdere personen, ga je dus een grotere schotel hebben, helemaal met de bechamelsaus. En dan ga je natuurlijk eerst verschillende, laten we zeggen, 3 grote lasagnebladen moeten opleggen. Wat doe ik nu? Ik heb die groenten gekookt. En je kunt daar ook nog... Je kunt nu kiezen, hè, ofwel leg je daar een laagje van al gebakken kippen gehakt op. En dan werk je verder in lagen. Dus dan leg je weer een laag lasagne en weer bechamel en groenten tussen. Ofwel kun je ook, ik heb mijn groenten zijn gewoon door elkaar gekookt en ik zal dat daar ook zo op leggen. Maar als je wilt daar heel veel werk van maken, kan je alles apart koken. Je wortelen apart, de courgette apart, de pastinaak apart. En dan kun je dat ook telkens, als je wilt, pureren. Dan heb je zo een lasagne met laagjes, hè. Dan heb je laagjes, verschillende laagjes puree. Dus je kunt kiezen en je kunt dan weer bijvoorbeeld een laagje kippen gehakt. Maar je bent niet verplicht van kippen gehakt te gebruiken. Als je zegt nee, het is bijvoorbeeld vasten of ik wil niet geen vlees eten vandaag, dan kun je dat doen zonder gehakt. Hè. Vandaag maak ik dat nu ook klaar zonder gehakt. Ik zal dat nu weer op hetgeen dat ik gedaan heb. Ik heb dat nu groenten opgelegd. Ik zal dat nu weer zo'n blad lasagne opleggen en ik zal daar opnieuw, ik zal mijn pot hier met de bechamel afzetten, dat is te warm anders, het wordt te veel. Dus ik zal daar weer een laag bechamel op doen. Dus een dikke laag bechamelsaus. En zo kun je dus telkens verder werken, hè. Dus ik geef dat als voorbeeld. En als je natuurlijk thuis werkt, ga je moeten meer werken. En meerdere bladen koken. En dat, ik zal dat allemaal uitdoen. Voilà. En dan kun je, dus ik heb afgewerkt met de bechamel. En ik zal daar nog wat geitenkaas bij doen ook. Dus ik heb hier een zachte geitenkaas. En ik zal die daarop leggen. Dus je mag die daar ook tussen doen. Dus ik leg dat daarop. In kleine stukjes zacht. Het is eigenlijk geen platte kaas hoor. Het is gewoon een bus. De zachte geitenkaas. Dus Hildehard is daarvoor. Hè. Dus we gebruiken de geitenkaas. Ik leg dat er allemaal schoon op. Wat kun je nu doen? Ik leg dat gewoon op die bechamel. En dan als je wil, dat is te zien hoe diep en hoe groot dat je schotel is. Dan kun je daar eventueel nog weer andere lagen op leggen. Hè. Dan leg je weer de lasagnebladen. Je hebt lasagnebladen gekookt. Dan leg je die daarop. En je werkt zo werkelijk in lagen. Hè, volgens dat u dat wil. Dus dat kun je doen. Dat zal ik doen. En dan zal ik daarop nog een beetje schapenkaas raspen. De schapenkaas geraspt daarop. Dus zowel geitenkaas als schapenkaas is volgens Hildehard zeer goed. Natuurlijk, je moet niet altijd, dat zal dan ook gebakken worden in de oven. Dat zal dan zorgen voor een korstje. Als je zegt, ik heb veel last van de verslijming, dan is het niet goed van veel gebakken kaas of schotels te eten met veel gebakken kaas. Dan moet je dat wel een klein beetje vermijden. Natuurlijk, het is nu de schapenkaas is beter dan de gewone kaas van de koe. Of van de melk van de koe. Hè. Dus ik doe dat nu zo. Ik ga daar helemaal over en ik rasp eigenlijk die schapenkaas daarover. Hè. Zoals je anders bijvoorbeeld kan je gruyère daarover doen. En intussen ben ik ook al bezig met in de oven heb ik al een schotel gestoken die ook al aan het grillen is. Nu zal ik nog eventjes verder spreken over de tijm. Hè, terwijl ik nu toch eigenlijk de schotel samengesteld heb. Dus is samengesteld, maar is nog niet gebakken. Straks gaan we een schotel tonen die eigenlijk samengesteld is, maar wel gebakken is. En dan ga ik verder met de tijm, met hetgeen dat de heilige Hildehard zegt. Al die bereidingen van tijm. Tijmpoeder. Wat zegt ze van tijmpoeder? Als de hersenen ziek en suf zijn, verpulvert men tijm en vermengt het poeder met water en fijn meel en maakt er een soort koekjes van en eet deze vaak. Het zal met de hersenen beter gaan, zegt ze. En de dokters zeggen ook, dus wie aan Alzheimer denkt, of familiekwalen waar hersenkwalen dus voorkomen, is het goed van dat dikwijls te eten. Hè? Dus hetgeen dat het verbetert de geheugencapaciteit van de hersenen. En Hildehard zegt altijd bij, als je nog weet dat er een probleem is met je hersenen of je begint te vergeten, dan kun je dat eten. Hè? Dus deze koekjes kan men net als de muskaatkaneelkoekjes bakken. Alleen gebruikt men hiervoor in plaats van dus de kaneelmengeling met de nootmuskaat. Hè? Dus dan ga je dat hier, of met kruidnagel, dat zijn die intelligentiekoekjes. Dan ga je hier gewoon in plaats van die kruiden kwendel gebruiken. Dus de wilde tijm ga je gebruiken in de plaats. En zij zegt ook, zolang als je nog beseft dat je vergeet, is er nog iets aan te doen. Maar een keer dat je het eigenlijk helemaal niet meer beseft, dan is het waarschijnlijk al te laat. Dus ze heeft nog een ander middel ook, waar dat ze brandnetel in olie laat weken. Dus, en dan die olie van die brandnetel, waar dat die brandnetel in gezeten heeft, ook aan de hersen, aan de slapen wrijven. Dus er zijn verschillende middelen bij Hildehard die je kunt proberen eigenlijk en die werken, die zeer werkzaam zijn. Hè? Want dat ondervinden ze nu ook. Onder andere dokters en wetenschappers in Italië zijn daar ook mee bezig. En zij ondervinden iedere keer als ze stukjes van hetgeen dat Hildehard aanprijst onderzoeken, werkelijk de moeite doen om dat te onderzoeken, dat ze ook zien dat dat werkelijk helpt en zeer nuttig is. Hè. Dus wat ze heeft nog iets, ze heeft een tijmzalf en dat heeft ze eigenlijk voor een deformerend gewrichtsreuma. En dan schrijft de heilige Hildehard: als iemand door jicht en steken geplaagd wordt, of door een ziekte die zijn ledematen zo overvalt dat precies zelf erdoor aan geknaagd wordt, dan moet er ook een zalf gemaakt worden, maar dat is dan de apotheek of in de Hildehard apotheek dat ze dat doen. Dat is dan een zalf ook met wilde tijm en dan met een soort vet daarbij, een vet of een olie. Dus dat wordt dan gemaakt als zalf, maar dat is dan eigenlijk al specialistenwerk. En die zalf moet je dan gebruiken voor de ledematen of voor op de vingers te wrijven. Dus hetgeen dat ik nu gedaan heb, ook in het eten, ik heb bijvoorbeeld bij mijn groenten, ik heb die groenten gekookt en ik heb daar een heel klein beetje van die wilde tijm bij gedaan. Dus de wilde tijm kun je ook gebruiken als kruid en het is een zacht. Het is iets zachter, vind ik, dan de gewone tijm. De gewone tijm, dat smaakt heel erg door. Dat geven ze soms ook zo in hoestsiropen voor kinderen. Maar ik vind dat die gewone tijm wel een beetje zwaar op de maag kan liggen. Of dat zo zelfs dat je daar niet goed van bent, maar van die wilde tijm is veel, veel zachter. Ik zal u dat ook een keer laten ruiken.
1: Want dat is dan niet de tijm die we gewoon in de kruidentuin zetten?
2: Nee, het is een andere tijm. Ik zal eens kijken als ik die verschillende benamingen terugvind bij haar. Normaal geeft ze daar ook. Wanneer ze moeten kijken als ik dat terugvind. Wat die namen zijn. Ze zijn de verschillende soorten tijm. Ik heb niet direct bij de hand. Nee. Het is in elk geval, die gewone tijm is de vulgaris. En het is dus de zachtere tijm, de wilde tijm. In het Duits is dat de kwendel en in het Frans is dat de serpolet. Okay. Dus dat vind je terug, zeker in de kruidenwinkels. Dus niet de gewone tijm. De gewone tijm is ook wel goed, maar hetgeen dat zijn ik bedoel is hier de wilde tijm. Dus we zitten nu al zo ver eigenlijk, dus dat we kijken als alles hieruit is. Ja, maar nog één lasagneblad zat erin, dus dat zal ik eruit halen. Dus de lasagnebladen die je zelf maakt, dat wil zeggen, je moet ze blancheren. Hè. Je mag ze niet zo in je ovenschaal steken, anders ga je echt wel heel hard. Dat wordt gewoon hard, hè. Dat zal niet genoeg zijn. Hè. Dat zal like harde bladen zijn. Dus dat moet eerst een klein beetje gekookt worden. En dan werk je je ovenschotel af zoals je wil. Hè. Dus wat zijn de basisingrediënten nu geweest? Als ik dat eventjes herhaal, dan heb ik een eitje en bloem. Dat is de basis. Dan heb ik groenten gekookt. Hier voor het moment is dat pastinaak, wortel en courgette. Wil je daar venkel bij doen, dat kan ook. Dan kun je kiezen. Je kunt laagjes maken met gebakken kippen gehakt. En dan laagjes groenten. Maar telkens ertussen een laagje lasagnebladen die voordien eigenlijk geblancheerd zijn. Wat wil zeggen geblancheerd? Dat wil zeggen dat je dat eventjes in kokend water steekt. Een minuutje of zo. En dat is niet hetzelfde als koken. Hè. Koken is iets werkelijk maken tot dat helemaal genoeg is. Maar dat is eigenlijk blancheren zoals je soms met groenten ook kan doen. Hè. Dat je dat, zelfs voordat je in je diepvries steekt bijvoorbeeld, kun je groenten met boontjes wordt dat zeker gedaan. Hè. Die bonen, als je dat wil dus bewaren bijvoorbeeld in wek, bokalen. Ik doe dat als wij bonen hebben. Dan ben ik verplicht van die boontjes eerst zo te kuisen, de topjes af te doen, de draden uit. En dan kook ik die eventjes op in gezouten water. Zouten water, ook niet totdat ze gaar zijn, een paar minuutjes. En dan worden die bonen, dus de groene bonen, in de wekpotten gedaan. Water opgezet totdat ze onderstaan. En dan wordt dat nog een keer in de wek, in de grote ketel, eigenlijk gesteriliseerd. Voor de mensen die dat gewoon zijn van te doen, die verstaan wat ik zeg. Want dat is nu hetzelfde systeem met die lasagnebladen. Dat is ook blancheren eigenlijk, noemen ze dat. Dus dat hebben we gedaan, dat hebben we nodig. We hebben de groenten, hebben we lagen. En dan is er nog een beetje geitenkaas en schapenkaas bijgekomen. En dat is het eigenlijk. Hè. Dus je kunt zelf ook je fantasie de vrije loop laten. Want ik zie dat wel, ik krijg respons dus van de mensen die luisteren naar Radio Maria. En die zenden mij dan een geslaagde recepten door natuurlijk. Het brood dat gelukt is, of de koeken of andere gerechten. Mensen zijn daar over het algemeen heel fier op ook. Hè. En eigenlijk is dat om fier te zijn. Hè. Je hoort dat, je leest dat dan op de website en dan denk je, tja, ik kan dat eigenlijk ook maken en dat lukt goed. En ik heb ook al gezien soms als dat rond Pasen is, dat de mensen de koekjes in plaats van de gewone vorm, dat ze daar dan de haasjes van maken of klokjes. Dus iedereen laat zijn fantasie de vrije loop. Hetgeen dat heel de hart geeft, dat is dus eigenlijk een soort aanleiding, een aanwijs voor uw gezondheid. En dan kun je daar zelf verder mee werken. Ik gebruik dikwijls nog recepten uit mijn klein kookboekje. Dat was mijn eerste kookboekje, maar dat was heel vlug uitverkocht. Maar die recepten gebruik ik nu en dan toch nog. De mensen die dat vroeger gekocht hebben, die kunnen dat nog gebruiken. Maar ik herinner mij één ook van de grappige voorvallen in mijn les. Ik had dat nog maar geschreven, dus er waren veel mensen die dat gekocht hadden. En dan gaf ik les daarover en gebruikte die recepten. Maar ik gebruik nooit die recepten als dat is het nu en daar mag er niks aan veranderd worden. Nee, het is geen zo'n wet van meden en persen dat je zegt er mag niet aan getornd worden. Ik heb daar een beetje fantasie of ik gebruik de ingrediënten die op dat moment op de markt zijn. En ik herinner mij dat ik daaraan bezig was en dat er een van die leerlingen zei, mevrouw zei, nee, het is niet zo. Want in het boek staat het dat op die manier mag zijn. Ja, maar ik heb het boek geschreven. Hij mag daar, als je de basis principes gebruikt, mag je daar ook een beetje van afwijken. Hè? Dus dat is nu goed voor het eerste deel.
1: Ja, en ook die pasta die je zelf maakt, we zijn zo gewoon om dat altijd zelf in de winkel te kopen, zelfs veldpasta. Maar eigenlijk is het niet zo heel moeilijk.
2: Het is niet moeilijk. En je kunt ook natuurlijk, er zijn zo van die pasta-machinetjes ook, met de hand, dat je kunt met de hand draaien. Nu heb je ook van die pasta-machine dat je kunt zo opzetstukken voor op die grote elektrische machines. Maar je kunt dat gebruiken, nee, maar in feite is dat zeer eenvoudig. Dat is de deegrol en bloem en een eitje. En zorgen dat je een houten plank of dat je een werkplank hebt. En daar werk je mee. Want ik zie dat ook als ik naar die programma's kijk van Sardinië of van Italië. Dus wat dat die oma's doen. Eventjes kijken, ja. In mijn oven is de andere ovenschotel al klaar. Dus als ik zie hoe dat zij dat doen, zij doen dat gewoon met de hand. Hè. Zij doen dat met de hand. En dan drogen ze ook soms nog die pasta, dat dat kan bewaard worden. Hè. Dan snijden ze dat bijvoorbeeld soms in fijne reepjes, zoals je een tagliatelle hebt of die spaghetti. En dan gaan ze dat gewoon ergens op een draad, of natuurlijk nu liefst niet buiten, maar binnen in een plaats waar dat luchtig is. En dan hangen ze gewoon die spaghetti of die pasta daarop en dat droogt. Als ik dat nu zou laten liggen en ik snijd dat in fijne repen en ik zorg dat je kunt dat op twee manieren drogen. Ik heb dat ook zo. Je kunt maken dat je dat eigenlijk tussen gaas steekt, zoals je zo eigenlijk een gaas hebt om je vliegen buiten te houden. Je hebt dat met hout. Dan zorg je dat er tussenruimte is en dan leg je daar een tweede gaas op. Gaas erop. En die pasta daartussen, dat zal drogen. Er kan lucht aan. Als je het wil laten drogen, moet er lucht aan kunnen. Hè? Anders gaat dat beschimmelen. Hè? Ik kan dat gewoon drogen en dan ook in een bokaal afsluiten. En dan kun je dat later ook weer gebruiken. Hè? Dus ik heb er nu veel over. Ik kan ze drogen. Hè? Ik kan ze niet allemaal gebruiken. Dus dat wordt ook gedaan. En allemaal Heel eenvoudig hoor. Ik zie dat in een keuken. Bijvoorbeeld bij die Italiaanse oma's. Ze hebben daar twee stoelen staan. Ze hangen daar een soort oude balk of een stok over in, like een bezemsteel. En daar hangen zij die pasta over en dat droogt. Dus er is niet te veel specialiteiten of niet te moeilijk maken dat je alle soorten toestellen nodig hebt, hoor. Helemaal niet. En zeker niet om oud te worden dat je bijvoorbeeld je keuken volledig moet uitgerust zijn met dure toestellen. Dat is allemaal niet nodig.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in Koken met Hildegard. Ja, we blijven vandaag in Italiaanse sferen, na de lasagne zo net.
1: Ja, inderdaad, we blijven in de Italiaanse sfeer en we gaan nu zelfs een speldpizza maken. Dus dat heb ik ook al voorbereid, maar ik zal u intussen ook al het recept geven. Dus het is ook hetzelfde, een dubbele hoeveelheid speldbloem en dan een andere helft de vloeistof. Dus wat heb ik hier nu gezegd? Bijvoorbeeld 500 gram. Ik heb nu in plaats van witte speldbloem, heb ik nu eens een halfvolle speldbloem. Je kunt ook met een volkoren speldbloem liggen of dat je wilt. En dan een 250 milliliter water. Je moet natuurlijk altijd ook opletten als je dat samenstelt en je maakt die deegbol, zie je dat dat te slap is. Dat moet je een beetje bloem bij doen. Vind je dat het een beetje te stug en te hard is, dan moet je een klein beetje water bij doen. Maar altijd kleine hoeveelheden. Nooit van de eerste keer veel. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn leerlingen. Zelfs als er staat zoveel bloem en zoveel water, alsjeblieft werk geleidelijk en gooi niet alles, omdat je zegt, ja, ik heb dat afgewogen, dus we gaan dat er allemaal in gieten. Werk geleidelijk en dan zie je altijd, heb je een zacht soepel deeg en dan kun je altijd nog een beetje aanpassen. Want als je alles tegelijk gaat indoen, dan hoor ik dan soms van mensen die een recept hadden van een appeltaart en dat was eigenlijk gewoon met tarwebloem. Ze hadden dat ergens, ik weet niet, uit een boek of een tijdschrift gehaald. En dan hebben ze dat willen maken, ook met speld. En dan zeiden ze, ja, wij vinden dat dat met speld niet zo goed gaat, want dat was te droog. Ja, maar ik zeg, als je vindt dat het te droog is, moet je een klein beetje vocht bijvoegen. Al is het maar in een eitje, of is het een beetje water dat je bij doet. Dus dat kan zijn aan het soort bloem, kan dat liggen dat je eventueel een beetje meer of een beetje minder water of vloeistof. Dus ik geef nu het recept. Ik zeg een 500 gram halfvolle speldbloem en ik ga naar de helft, dus 200 milliliter water en een 5 gram gedroogde gist. Dus dat mag er ook bij. Je mag eigenlijk het water lauw laten worden. Je doet die gist daarin. Ik werk niet zoveel met gedroogde gist, zeker niet voor brood. Maar voor zoiets als pizza is dat eigenlijk niet nodig om daar een verse gist in te doen. Dus ik doe gewoon, staat op een 5 gram, maar ik zie dat de zakjes hier nu bijvoorbeeld van 8 gram zijn. Dat mag ook 8 gram zijn. Dus een gedroogde gist. Wat gaat dat maken? Dat de deeg wat meer opkomt. Dat het niet een echt plat deeg is. Ik doe daar ook een koffielepeltje zout bij. En ook weer een mespuntje van die wilde tijm. Vermits dat we nu vandaag met die wilde tijm bezig zijn, dat mag daarbij. Ik heb dat intussen ook al voorbereid. Dus ik heb dat goed voorbereid. Ik heb dat ook gisteren hetzelfde, zoals mijn deeg met eitjes, ook in mijn koelkast gestoken. En nu

uitgerold. En ik zal dat nu natuurlijk omkeren om te zien als dat niet te veel plakt. En dat valt hier goed mee. Maar toch voel ik, zal een klein beetje bijbloemen. Dus zodanig dat het hier niet allemaal aan de deegrol of aan het werkvlak blijft plakken. Dus we doen dat zo. We doen daar een beetje bloem op. En we wrijven dat wat open. Dus er is ook nog altijd bloem op het werkvlak. En ik zal ook de oven al voorverwarmen. Ik zal kijken op mijn recept wat ik daarvan gezegd heb. Ja. En staat erop, leg de pizza's op een ovenplaat of een speciale pizzavorm. Ik heb nu wel een speciale pizzavorm. En bak 10 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden Celsius. Dat wil zeggen, ik zal de oven voorverwarmen op 200 graden Celsius. En dan staat er ook bij, de pizzabodem blijft krokant als je na het bakken direct ontvormt. Dat is altijd zo, ook voor taarten en voor brood. Ik zal dat hier op 200 graden zetten, mijn oven voorverwarmen. Dat is altijd zo, als je dat in de vorm laat zitten, dan wordt dat een beetje meer klam en vochtig. Hè. Als je dat direct ontvormt, is dat veel krokanter. Dus ik heb hier nu mijn deeg. Mijn deeg is al plat, het is al uitgerold. Ik heb er nog een beetje bloem op gedaan. En ik moet maken dat ook fijn is. Hè. Dat moet fijn zijn. Dus ik ga weer keren. Maar ik voel nu wel dat ik hier al begin met eigenlijk een tamelijk grote deeglap te zetten. Dat wil zeggen, ik zal die gewoon in twee doen. Hè. Dus gewoon halveren eigenlijk. En het ene zal ik aan de kant leggen om dan straks verder uit te rollen. Maar gewoon met één stuk verder rollen, zodanig dat ik plaats heb. Hè. Want op den duur zou je moeten een keuken hebben die ik weet niet hoe groot is voor dat hier allemaal uit te rollen. Dus ik wrijf dat weer goed in met bloem. Dus dat ene stuk goed in met bloem. En dan zal ik weer uitrollen. Weer verder. Hoe fijner, hoe beter altijd. Hè. Dus je zal dat proeven, je zal dat gewaar worden, ook als je de lasagne klaarmaakt. Het is altijd beter als je dus fijne stukken hebt, dat je kookt ze. Als je dikke stukken hebt, ja, dat zal niet zo aangenaam zijn. Hè. Dus je moet fijn uitrollen, zoals je taartdeeg uitrolt. Hè. Dus ik rol nog altijd maar fijn uit, langs alle kanten. En dan ook weer eventjes zien, als ik hem opneem, deeglap, ja, dat is goed. Hij plakt niet te veel, dat is oké. Dus dan kan ik hem zodanig fijn proberen uit te rollen. Ik heb zo'n pizzabodem, dat is eigenlijk een vorm. Dat is een ronde vorm met gaatjes in. Waarom met gaatjes? Omdat dat dan ook minder aanplakt natuurlijk. Hè. Ik zal een keer kijken naar mijn vorm. Kijken als ik hem eromgekeerd opleg. Ja, dat is bijna. Als ik hem nu omgekeerd erop leg, dan ga ik natuurlijk zien hoeveel dat ik hem nog moet uitrollen. Hè. Deeg, dan kan ik dat bekijken. Hè. Dus ik moet hem misschien nog een heel klein beetje uitrollen. Hè. Ja, ziet er goed uit. Dus het is al heel fijn uitgerold. En ik voel, als ik hem neem, is de lap goed. Dus hij plakt niet aan. En nu zal ik die deeg, die pizzavorm, daarop leggen. Gewoon erop dat ik het model heb. En met een mes zal ik dat daar rond gaan. Liefst niet te hard snijden. Dus ik ga daar gewoon rond. Hè. En ik doe het overtollige deeg doe ik weg. Dat is dan voor een volgende pizza. Hè. Dus dan weer, ik zal dat daar rond een beetje afsnijden. Dus dat wegdoen. Aan de kant leggen. Hier allemaal er goed van rond doen. De kinderen, maar ook volwassenen, eten dat ook soms wel graag, zo pizza. Hè. En het is dan gemakkelijk. Je kunt dat ook natuurlijk rond uitsnijden en op je ovenplaat. Maar het is natuurlijk wel gemakkelijker als je een vorm hebt. Hè. Dus ik doe die vorm daar weer vanaf. Maar nu heb ik een schone ronde cirkel. En die ronde cirkel die zal ik daarop leggen op mijn vorm. Dus die leg ik daarop. En vermits dat er daar haatjes, je kunt dat nog misschien een beetje inboteren. Maar vermits dat er daar haatjes in zijn, gaat dat zeker niet te veel aan plakken. Hè. Dus ik zie dat ik nog hier en daar een beetje deeg over heb. Of te veel heb, bedoel ik. Te veel. Dat doe ik er gewoon van af. Vanuit de vorm weg. Ik doe dat met mijn hand er gewoon uit. En dan zorgen. Nu heb ik nog heel veel deeg over, hè, van die 500 gram deeg. En ik zorg dat dat hier nu helemaal in mijn vorm zit. Dus dat daar niet uitkomt. En wat gaan we daar nu mee doen?
We gaan daar ook dus nu beleggen in met groenten. Dus dezelfde groenten eigenlijk. Het zijn diezelfde groenten.

0: Wel zorgen dat ik daar niet te veel vocht, hè, want anders zal dat veel klammer worden. Wil je dat gepureerd hebben, dat gaat ook. Hè. Je kunt die groentjes pureren en daarop. We gaan dus wat groenten nemen, dezelfde groenten zoals we genomen hebben. De wortel, de courgette, mag je daar ook nog. De venkel, hè, dat mag daar allemaal op. We gaan dat mooi openwerken, zodanig dat dat toch wel helemaal goed verdeeld is. Hè. Dus dat er overal groenten zijn. Hè. Dus dat ga ik nog moeten doen, er is nog tekort. Maar het gaat daar wel tamelijk veel op. En ik laat dat vocht daaruit, want anders zal alles klam worden. Dus dan heb je in feite, kun je niet zeggen dat dat ongezond is. Hè? Je werkt hier eigenlijk wel met heel veel groenten. Dus je gaat de groenten daarop leggen. Ik doe dat nu helemaal open, hè, zodanig dat de pizza helemaal bedekt is. Of zoveel mogelijk toch, met de groenten. Dat is mooi, hè? Dat is met rood en groen, dat ziet er goed uit. Allee, rood van de wortelen en groen van de courgette en van de pastinaak, dan bleek. Dus dat zit er al helemaal in. En dan zal ik ook nog de kaas nemen. Even kijken waar ik dat gezet heb hier. Ja.
1: Ja, want rood nu van de wortel. We hebben nu twee keer, heeft u een beetje Italiaans geïnspireerd recept gemaakt, maar twee keer ook zonder tomaten.
0: Ja, dus zij werken heel veel met tomaten. Hildegard werkt nu niet met tomaten. Ze zegt daar ook niet veel van. Normaal zijn de tomaten bij de nachtschade, zoals de aardappelen, paprika, de tabak, de aubergine. En normaal gesproken, de dokters in het algemeen, die wel een beetje werken op natuurlijke basis, raden ook niet altijd aan van tomaten te gebruiken. Maar je kunt natuurlijk ook tomaten gebruiken. Hè? Dat is eigenlijk de klassieker. Hè? Dat is als je tomaten wilt gebruiken. Natuurlijk, dat staat bij de nachtschade. En dat heeft blijkbaar niet zo'n goede reputatie. Alhoewel dat in Italië toch ook wel heel veel gebruikt wordt door de tomaten.
1: De nachtschade?
0: Dat zijn de soorten planten. Zoals je bijvoorbeeld rozen hebt. Het is een rozenfamilie. Dan heb je dus voedingswaren die vallen onder de categorie van de nachtschadegewassen. En de nachtschade, wat is dat? Dat zijn aardappelen, dat zijn tomaten, aubergine, paprika en tabak. De tabak is bij de plant die ook bij de nachtschade. Dus het hoeft niet altijd met tomaten te zijn. Maar ik verbied natuurlijk niemand iets. Hè. Dus wil je tomaten gebruiken? Maar in de Hildegard keuken wordt dat eigenlijk niet echt gebruikt. Hè. We proberen toch wel ook nog een keer inventief te zijn. Op een andere manier iets te doen dan alleen maar alles met tomaten. Hè. Zo. Maar je gaat dat zien als je naar Italië gaat. Dan heb je heel veel soorten. Hoor. Daar hoef je niet altijd tomaten te eten. Hè. Dus ook niet op een pizza. Ook niet.
1: Nee, er zijn ook zo, denk ik, witte pizza's zo, hè? Dat is met bechamelsaus?
0: Met een bechamelsaus, ja. Dat is zoals wij dat doen. Hè. Ja. Maar nu zal ik de geitenkaas ook verdelen. Dus die zachte geitenkaas zal ik op de pizza verdelen. Dus dat zal dan mooi smelten ook daarop. En dat geeft ook wat smeuïgheid. Zoals je op de lasagneschotel hebt. Hè. Dus die zachte geitenkaas geeft in feite smeuïgheid. Dus ik ben nu bezig van een rolletje van die zachte geitenkaas. Ik ben dat bezig met te snijden met een mes. Dus ik snijd daar partjes van. En ik leg dat helemaal op de pizza. Dus die wordt ook helemaal bedekt. En dat geeft echt wel een zachte, zachte smaak daaraan. Het zal het smeuiger maken. Hè? Als je natuurlijk alleen maar groenten op het deeg legt, ja, dat zal tamelijk droog zijn, dan ga je dan nog moeten opletten dat dat ook niet aanbrandt. Dus de groenten zijn gekookt. Hè. Ik werk nu niet met rauwe groenten. Hè. Die groenten zijn in feite al gekookt. Want als je dat met rauwe groenten gaat doen, dat komt niet goed. Hè. Dan zou de deeg al beginnen bakken, maar je groenten zouden nog niet gaar zijn. Dus die groenten zijn al gaar. Dat moet ik er wel bij zeggen. Hè. Dus ik heb dat hier al helemaal kunnen volleggen. De pizza, dat zal zeer goed zijn. Ik zal eerst mijn handen wat afkruisen. En dan zal ik er ook nog een beetje van die schapenkaas op doen. Dat is zo een hele goede schapenkaas. Een keer kijken waar dat een rasp daar gezet. Ja. Dus ik haal uit mijn koelkast weer mijn schapenkaas. En dat is wel een harde schapenkaas. Dus dan kun je gemakkelijk raspen. Dat zal ik dus nu ook doen. Ik zal er een beetje van die kaas over raspen. En dan zie je in feite, als je dat allemaal zo doet, hè, dan voel je wel dat die keuken helemaal geen dure keuken is. De mensen denken dat soms, ah, het is speciaal, het zal ze hier allemaal duur zijn, men gaat het niet vinden, het zal veel kosten. Nee, zoals je bijvoorbeeld supplementen kan kopen, dat kost altijd veel. Maar als je die basiskeuken neemt en je doet dat zelf, dan kost dat helemaal niet veel. Hè? Wat kost dat, die bloem en water en dan een klein beetje van die kaas daarop of groenten? Dat is dus geen dure keuken. Hè? Dat heb je zo in Sardinië ook. Dat moet ik er ook bij zeggen in Italië. Mensen denken, dat is misschien veel tomaten en olijfolie, maar wat ze ook heel veel gebruiken is salie. Zijn die kruiden, die kruiden doen het ook. Hè? Dus dat ook voor een lang leven. Dat is de salie die een zeer reinigend kruid is. En dan drinken ze daar wat wijn bij. Dan is er een gezellige familiale sfeer, een geborgenheid, ook het geloof die een rol speelt. En bij Hildegard vind je die dingen eigenlijk allemaal terug. Hè. Dus bij haar ook de basis, de grote basis van het geloof. Dan nog voeding en kruiden erbij. En zo helemaal in je gezin creëer je ook die sfeer van vrede, van de liefde die eigenlijk doorvloeit. Hè. Hij zei de persoon, de man of de vrouw, of weet niet wie, die het eten klaarmaakt, maar je maakt dat met liefde klaar. Je zorgt dat er een verbondenheid is aan de tafel, of ook als er feesten zijn. En dat wil zeggen dat je niet allemaal vlug, vlug ergens naar een of andere bazaar gaan lopen, wat voor gekocht en gekookte plaatjes gaan meenemen naar huis en dat dan opdienen. Hè. Hoe is dat gemaakt? Dat is ook gemaakt met goede ingrediënten, maar ergens ontbreekt daarin hè, dus de liefde voor het gezin, vind ik. En als je dat zelf doet, zoals die Italiaanse en die oma's daar in Sardinië, dat is helemaal anders. Hè. Dus die kinderen, die kleinkinderen hangen aan die grootouders en er is een hele goede band. En die grootouders zijn nooit bang van oud te worden. Hè. Zij weten, ons leven gaat hier zijn volle ontplooiing kennen. Hè? Dat leven gaat niet vroeger afgebroken worden omdat ze misschien te lastig zijn of wat. Dat bestaat daar niet. Hè? Dus die mensen kennen dat niet. Hè? Zij weten, die kinderen en die kleinkinderen gaan voor ons zorgen, ook hoe dan we zijn. En daar worden de oudere mensen zelfs geëerd. Ze hebben daar eerbied voor. Want in veel van die huizen van Sardinië hangt dan een hele grote foto van die oma buiten aan de deur als een soort eerbetoon. Dus er is een eerbetoon voor de oudere mensen. Ze worden geapprecieerd en niet van, ja, dat wordt hier een last. Of zullen we ze niet uit de weg ruimen? Dat is het dus niet. Hè. Dus dat het is een hele grote mentaliteitsverschil. En in feite vind je hetgeen dat je daar vindt in Italië en zo, dat vind je terug bij Hildegard. Heel haar principes gaan er allemaal over. Hè. Dus ik heb dat hier allemaal goed met kaas erin gestoken. Ik zal nu die pizza in de oven steken en dan is het misschien een 10 minuutjes kunnen we dat erin steken en dan gaan we dat daar kunnen uithalen. Ik zal een keer kijken als ik dat op het blad gezet heb van die 10 minuten. Ja, dus bak 10 minuten in een voorverwarmde oven. Moet dat natuurlijk in de gaten houden, hè. Niet laten aanbranden of zo. Mag ook 9 minuutjes zijn. En dan heb je een mooie pizza, hè, voor de kinderen. Voilà, daarmee gaan we besluiten.
1: Dank u.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze dag waar wij de heilige Bonifatius, bisschop en martelaar, gedenken. Bonifatius, geboren omstreeks 673 in Wessex in Engeland en monnik van de abdij van Exeter, kwam in 716 als missionaris naar het vasteland en verkondigde er het geloof onder de Friezen en in een groot deel van het tegenwoordige Duitsland. Hij werd bisschop en aartsbisschop. Na de dood van Willibrord had Bonifatius gedurende enige tijd de zorg voor dienstmissiegebied. Hij was de stichter van het bisdom Mainz en van de abdij van Fulda en hij riep verschillende gewestelijke concilies bijeen. Op een missiereis door Friesland werd hij op 5 juni 754 bij Dokkum door de heidenen vermoord, samen met zijn hulpbisschop Eobanus, de priester Atalarius en 50 andere christenen. Hun relieken werden aanvankelijk naar Utrecht overgebracht. Bonifatius ligt begraven in de Dom van Fulda en hij wordt vereerd als de apostel van Friesland en Duitsland. De openingspsalm die kan u terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 1609. Bladzijde 1609. En u kan de psalmen terugvinden op bladzijde 850. Bladzijde 850. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Martelaars vorst in heerlijkheid, Gij die bekroont wie u beleidt, al wie de aardse praal veracht, geleid gij in des hemels pracht. Neig tot ons uw goedgunstig oor, geef aan ons smeekgebed gehoor. De heilige zegen zingt ons lied, o, zie op onze zonde niet. Gij die uw heiligen bemint, in martelaren overwint, o, overwin ook onze schuld, door uw langmoedige geduld. Aan God de Vader zij de eer, en aan Gods Zoon, de trouwe Heer, en aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Verhef u, Heer, om mij te helpen. Heer, klaag mijn aanklagers aan. Bestrijd hen die mij bestrijden. Grijp wapenrusting en schild, verhef u om mij te helpen. En zeg mij, ik ben uw heil. Dan jubelt mijn geest in de Heer. Verheugd, omdat Hij mij bijstaat. Van harte zal ik erkennen. Heer, wie is aan u gelijk? Die zwakken verlost uit de greep van sterken, en armen van plunderaars red. Zij stonden op als valse getuigen en vroegen naar iets waar ik niets van wist. Het goede vergolden zij mij met kwaad. Ik voel mij van iedere verlaten. Maar ik heb, toen ziekte hen trof, een zak omgedaan als mantel. Ik heb mij vernederd met vasten en droeg mijn gebed met mij rond. Als gold het een vriend of een broeder, zo leefde ik met hen mee, bedroefd als een mens die zijn moeder beweent. Maar toen ik wankelde, juichten zij en kwamen samen mij kwellen, als waren zij vreemden voor mij. Zij treiterden mij en hielden niet op, zij dreven de spot met mij en knarsten van nijd met hun tanden. Hoe lang nog, Heer, zult Gij dit aanzien? Bescherm mij tegen hun snode plannen en red van de leven wat ik nog heb. Dan zal ik U eren voor heel de gemeente, U prijzen waar velen verzameld zijn. Mijn valse vijanden laat ze niet juichen, met spot in de ogen, in zinloze haat. Je hebt het gezien, Heer, zwijg dan niet meer. Mijn God, houd u niet afzijdig. Ontwaak en sta op om mij recht te doen. Kom op, Heer mijn God, voor mijn zaak. Dat zij die mij recht willen doen, zich verheugen en steeds weer zeggen, groot is de Heer, die vrede schenkt aan zijn dienaar. Dan zal mijn tong uw rechtvaardigheid prijzen, uw lof zingen heel de dag. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verhef u, Heer, om mij te helpen. Wij stellen al onze hoop op de Heer, Hij is onze hulp en ons schild. Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u, als ge u laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nogmaals verzeker ik ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Als ge uw heil in de wet zoekt, hebt gij met Christus gebroken, hebt gij de genade verbeurd. Want wij verwachten door de geest de verhoopte gerechtigheid van het geloof. Want in Christus Jezus heeft besnijdenis, noch onbesnedenheid, enig belang, maar alleen geloof, zich uitend in liefde. Ge waart zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Die ingeving kwam niet van hem die u roept. Denkt eraan, Een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Ik vertrouw op u in de Heer dat gij er niet anders over zult denken. Maar hij die u in verwarring brengt, zal zijn vonnis moeten dragen, wie hij ook is. Wat mij betreft, broeders en zusters, als ik nog de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan was het immers afgelopen met de ergernis van het kruis. Zij moesten zich meteen maar ontmannen, die opruiers. Broeders en zusters, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. Want de hele wet is vervat in dit ene woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als gij elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat gij elkaar tenslotte zult verslinden. Leeft naar de geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. Want de zelfzucht begeert tegen de geest en de geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zou willen doen. Maar als ge u door de geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van de zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u, zoals ik al eerder gewaarschuwd heb. Wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Tegen zulke dingen bestaat geen wet. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de geest, willen we ook leven volgens de geest.

Als ge u door de geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Daar wij leven door de geest, willen we ook leven volgens de geest. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Uit een brief van de heilige martelaar Bonifatius, bisschop van Mainz, gestorven in 754. De kerk vaart als een groot schip over de wereldzee. Zij wordt in dit leven gebeukt door allerlei golven van beproevingen. Wij mogen haar daarom niet verlaten, maar moeten haar leiden. Als voorbeeld hiervoor hebben wij de vaders uit het verleden, Clemens, Cornelius en vele anderen te Rome, Cyprianus te Carthago, Athanasius te Alexandrië, die allen onder een heidens bewind het schip van Christus, zijn geliefde bruid de kerk, hebben bestuurd door hun onderricht, hun verdediging, hun inspanning en hun volharding tot het martelaarschap toe. Zulke overwegingen maken mij bevreesd. Angst en beven grijpen mij aan, huivering gaat over mijn lichaam en de duisternis van mijn zonden overweldigt mij, klinkt het in Psalm 55. Ik had wel het eenmaal aanvaarde bestuur over de kerk van mij willen afschuiven als ik daartoe maar voorbeelden van de vaders gevonden had of instemmende woorden in de heilige schrift. Zo liggen de feiten. Men kan de waarheid geweld aandoen, maar men kan haar niet overmeesteren en misleiden. Mijn vermoeide geest neemt daarom zijn toevlucht tot hem, die door Salomo gezegd heeft: vertrouw op de Heer met heel uw hart en verlaat u niet op uw eigen inzicht. Denk aan hem op al uw wegen en hij zal uw paden effenen. En verder: de naam van de Heer is een machtige toren. De rechtvaardige snelt erheen en is in veiligheid. Laten wij partij kiezen voor de gerechtigheid en ons voorbereiden op de beproeving. Wij moeten vertrouwen op de steun van onze God en tot hem bidden. Heer, de toevlucht voor ons waart gij, geslacht na geslacht. Vertrouwen wij op hem die ons deze plicht heeft opgelegd. En wat wij zelf niet kunnen dragen, zullen wij dragen door hem die almachtig is en zegt: mijn juk is zacht en mijn last is licht. Laten wij de strijd opnemen op de dag van de Heer, want de dagen van nood en benauwenis zijn op ons neergekomen. Laten wij, als God het wil, sterven voor de heilige wetten van onze vaderen, om met hen het eeuwig erfdeel te mogen ontvangen. Wij willen ons niet gedragen als een hond die niet blaft, als een zwijgende toeschouwer, als een huurling die vlucht voor de wolf, maar als een bezorgde herder die waakt over de kudde van Christus, die het hele plan van God verkondigt aan jong en oud, aan arm en rijk, aan alle rangen en leeftijden, voor zover God het ons mogelijk maakt, te pas en te onpas, zoals de heilige Gregorius dat in zijn pastorale regel beschreven heeft.

graag hadden wij u met het evangelie van God ons eigen leven geschonken. Zo lief waart gij ons geworden. Kinderen, ik moet opnieuw weeën om u doorstaan totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Zo lief waart gij ons geworden. Laat ons bidden. Heer, op deze dag gedenken wij de heilige bisschop Bonifatius, die zijn prediking met de marteldood bezegeld heeft. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij het geloof, door hem verkondigd, trouw bewaren en laten blijken in vele goede werken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Wij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
4: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht die ons zal toestaan een deeltje van ons land beter te leren kennen. We bevinden ons nog steeds in, zeg maar, de maand naar het nieuwe jaar. Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met het mooie hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, moeder van God. En deze tocht die wij ondernemen zal een stukje in het teken staan van onze goede voornemens. U weet, het is een beetje een traditie dat mensen goede voornemens maken bij het begin van het jaar en die dan hopelijk ook kunnen volhouden. Wel, wij, pelgrims onderweg, wij weten dat wij Gods genade nodig hebben om dat mogelijk te maken. En daartoe willen we zeer zeker de voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen. En daarin zal onze tocht kunnen dienen. Wij beginnen onze pelgrimstocht nog in de gewone tijd door het jaar, met een, ja, zal maar zeggen, amper nog vaarwel gezegd aan de kersttijd, en gaan tot het einde van onze tocht binnengaan in de 40 dagen tijd. Het is een zeer korte periode die eigenlijk volgt op elkaar. Dat zal u ook merken in onze komende afleveringen. Vandaag nodig ik u graag uit om opnieuw uw wandelschoenen aan te trekken. Neem ook uw rugzak mee, misschien een kleinigheid om te eten onderweg en een flesje water om te drinken. Altijd heel goed om ook de lichamelijke mens te sterken wanneer men een wandeling onderneemt. Vandaag gaan we dat zeker doen. Eerst gaan wij de trein op en zo naar het station dat het beginpunt vormt van onze pelgrimstocht vandaag.

Zo. We bevinden ons in de gelijknamige provincie, vlakbij de hoofdstad van de provincie en kathedrale stad van de bisschop van Antwerpen, Monseigneur Johan Bonny. Niet in het centrum zelf, wij bevinden ons in het station van Antwerpen-Berchem. En de reden waarom dat we hier willen beginnen, dat is dat we het eerste deeltje van onze tocht een beetje meer zullen te weten komen, onder andere over een gemeenschap die, wanneer we denken aan Antwerpen, er onlosmakelijk mee verbonden is. Namelijk onze broeders en zusters van de Joodse gemeenschap. Heel veel van hen zijn herkenbaar in het straatbeeld door de typische kledij die we zouden kunnen associëren met de zogeheten Chassidische Joden. Maar anderen zijn eerder in de kledij gekleed die wij eerder gewoon zijn. Maar we zullen ontdekken dat de uniformiteit die men daarin zou verwachten, dat die toch een stukje anders ligt. Hoe dan ook, zij zullen ook een deel worden van onze tocht die wij ondernemen. En als ik zeg Antwerpen en onze lieve vrouw, dan zeg ik niet alleen de honderden kapelletjes van de heilige maagd Maria die men kan terugvinden langs de Antwerpse straten, maar dan zeg ik natuurlijk ook onze lieve vrouw kathedraal in Antwerpen, toegewijd aan de heilige maagd Maria, meer nog aan haar ten hemel opneming. Dat zal het einddoel worden van onze pelgrimstocht, waar we in de Mariakapel onze intenties, onze goede voornemens tot bij de heilige maagd Maria zullen brengen. Eerst ligt er nog een heel aantal kilometers voor ons. We beginnen dus in het station van Antwerpen-Berchem, maar eigenlijk moet ik zeggen in een natuurdomeintje dat men er vlak bij het station kan terugvinden, namelijk het domein Wolvenberg. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, we zijn aangekomen bij het begin van onze gloednieuwe tocht, bij het begin van het jaar. Het is ondertussen een beetje een traditie geworden dat we in het begin van het jaar op een of andere wijze naar Maria toe gaan. Radio Maria draagt natuurlijk de naam van de heilige moeder van God, wiens hoogfeest wij vieren op de eerste dag van ieder nieuw jaar. En dat komt natuurlijk omdat de heilige maagd Maria het ultieme voorbeeld is in het geloof dat verwijst naar haar zoon Jezus Christus. Ik bevind mij vlakbij opnieuw een kathedrale stad. Een stad die we reeds tweemaal zijn tegengekomen op onze eerdere pelgrimsroutes. Eén keer wanneer we te voet van Heide naar Merksem zijn gewandeld. U weet wel, de aflevering waar we onder andere het graf van Hermanneke Wijns hebben bezocht. En toen waren we natuurlijk in de buurt van, jawel, Antwerpen. Een tweede maal, toen zijn we van rechteroever naar linkeroever overgestoken om zo via het water de route naar Themse te volgen en van daaruit naar Moerzeke. En dan zeg ik natuurlijk de zalige priester Edward Poppe. Maar dat betekent dus dat we de prachtige stad van Antwerpen eigenlijk nog niet hebben aangedaan. We zijn er wel doorgelopen, maar vandaag staat dat dus op het programma. Ik bevind mij echter een eindje af van het centrum. Ik sta namelijk aan de ingang van het natuurdomeintje, moet ik zeggen, Wolvenberg. En dat is vlakbij het station waar ik hier net van de trein ben gestapt. En dat is in Berchem. Antwerpen-Berchem. Nu, de naam Berchem bestaat eigenlijk uit twee woorden. Men noemt dat toponymie, de analyse van waar plaatsnamen vandaan komen. En een beetje onderzoek naar deze tocht heeft geleerd dat Berchem eigenlijk, dus
op te splitsen is in twee woorden, berg en M. En die berg, dat is waarschijnlijk een afkorting van Op den Berg. Wat ook de bijnaam is trouwens van de Hoge Weg. En verwijst dan ook vermoedelijk echt naar het woord berg. Nu, je zou je kunnen afvragen, zijn er dan bergen in de buurt van Antwerpen? Dat niet, maar Berchem is wel het hoogste deel van de vlakte die Antwerpen omringt. En vandaar dat dus de naam zou kunnen komen. Men vermoedt eigenlijk dat als je beide woorden gaat samenvoegen, M kan wijzen op een hoeve of een huis, een woning. En dan krijg je dus samengevoegd woning op de berg of hoeve op de berg. Als we de vroegst gekende geschiedenis van Berchem willen op het spoor komen, dan moeten we naar de middeleeuwen. De ligging van Berchem, dat is ongeveer een 12 meter boven de overstromingsgebieden van de Schelde, deed een kleine gemeenschap ontstaan die leefde van landbouw, jacht en visvangst. Een heel bijzonder detail, dat is dat er een overlevering is die zegt dat de heilige Willibrordus hier geweest is. Hij is hier op bezoek geweest in 710 en zou hier zelf een houten kapelletje hebben opgericht dat later door de Noormannen werd verwoest. Men zou zich dat moeten voorstellen en situeren in het Berchembos. Er kwam uiteindelijk een stenen kapel in de plaats en de oudste gedeelten van de huidige kerk dateren van het einde van de 15e eeuw. Jawel, die kerk is dus nog altijd hier te vinden. De Sint-Willibrorduskerk. Het is de oudste kerk van Berchem. In 1249 komt Wouter Berthout van Ranst, een lid van de adellijke Brabantse familie Berthout, naar het dorpje en wordt daardoor de eerste heer van Berchem. En deze heren van Berchem behielden zich het recht om dorpsoverheden te benoemen, recht te spreken en natuurlijk ook belastingen te innen. En ondanks zijn goede ligging telde Berchem in het jaar 1450 slechts 40 woningen, 40 huizen. Dat zou echter snel veranderen in het Ancien Régime, want Antwerpen werd al heel snel een belangrijke handelsstad. En het verkeer vanuit deze stad richting Mechelen nam dus toe. Zo vestigden zich nog voor 1550 tal van hoefsmeden, wagenmakers en herbergiers langs de Oude Baan. En dat is vandaag de dag de Generaal Le Mansstraat en de Floralienlaan. Je zou kunnen zeggen dat de Gouden Eeuw aanbreekt voor Berchem. Het inwonersaantal zal flink oplopen, tot 3000. En die hebben zich gespecialiseerd in allerlei nijverheden en ambachten. We spreken ook over de periode van de eerste stenenhuizen en de bouw van de Sint-Willibrorduskerk, die getooid wordt met een echt uurwerk. De tweede helft van deze eeuw bracht echter het noodlot over het dorp. We krijgen de komst van het Spaanse verzet tegen de reformatie onder de Calvinisten. Natuurlijk, wanneer we dat zeggen, zeggen we ook beeldenstorm. En die kent haar hoogtepunt op 21 augustus 1566. De woede van de Calvinistische volksbeweging richtte zich tegen de geveste instellingen en bestreed de godsdienstige conventies door het vernietigen van kunstwerken en religieuze beelden. Eigenlijk ja, het vernietigen van religieus patrimonium. Niet alleen de kerk werd daarbij zwaar geteisterd, maar het dorp werd met de grond gelijk gemaakt. Een actie van de Spaanse bezetter kon niet uitblijven en zij stuurden, jawel, de hertog van Alva, Fernando Álvarez de Toledo, naar de Schelde-regio. En het verzet werd tijdelijk verbroken. De
De hertog van Alva slaagt erin om kasteel Kanstinkrode in te nemen. Na de 6 jaar durende harde heerschappij van de hertog van Alva bleek de opstand toch niet neergeslagen. Eerder het tegendeel. Het vertrek van de hertog veranderde het kasteel in een roversnest dat een belangrijke rol speelde tijdens de Spaanse furie. Lezen we maar in een document uit 1584 in de aanloop naar de val van Antwerpen. Dat men hetzelfde dorp, toren en de kerken zal ruïneren en de destrueren met de huizingen. Na het jaar 1605 kon men voor het eerst herademen en begon men met de heropbouw van de kerk. Maar het einde van de militaire dreigingen was nog lang niet in zicht. In de tweede helft van de 17e eeuw komen de Hollandse troepen regelmatig hier oorlogsschatting opeisen in Berchem. Maar ook de ambachten hadden het moeilijk. Zware concurrentie van de buitenambachten en de inkrimping van de bevolking tot gevolg. Komen we in de 18e eeuw terecht, wel dan zien we een periode van rust en economische heropleving. Opnieuw een aangroei van de vestiging van hoefsmeden en herbergiers langsheen de gekasseide Grote Steenweg. En ook de boeren doen het goed. De aardappelteelt zorgt voor succes. En dat doet natuurlijk opnieuw het bevolkingsaantal aangroeien tot een aantal van ongeveer 2000. Wanneer keizer Jozef II echter naar onze streken komt, breekt er een nieuwe woelige periode aan. De Brabantse omwenteling. De inwoners van Berchem zullen de gezamenlijke aankoop moeten aangaan van een kanon. En meneer Pastoor die koopt er zelfs 3. In 1830 bouwde men ten noorden van Berchem in de wijk Haringrode een voor de tijd hypermodern militair hospitaal en arsenaal op. In 1912 verwierf de stad Antwerpen al een groot gedeelte van Berchem, waaronder Laag Middelheim en het kasteelpark Vogelenzang. De Wilrijkse Poort kwam daarbij van Berchem in Antwerpen te liggen en ook kwam er een grondruil in Zurenborg. Nog even een blik op de periode van de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Berchem die werd rond 20 mei 1940 bezet door het Duitse leger en bevrijd op 4 september 1944. En wanneer we zo meteen vanuit Berchem richting het centrum van Antwerpen zullen wandelen, dan gaan we voorbij 2 wijken die gekend zijn omwille van hun inwoners die opvallen in het straatbeeld. Hoewel men dat natuurlijk in het straatbeeld van Antwerpen wel gewoon is. Jawel, dan hebben we het over de Joden, de Chassidische Joden in het bijzonder, die met hun kenmerkende kledij, u hebt hen ongetwijfeld al eens gezien of ontmoet. En we hopen ook met een van hen toch in gesprek te kunnen gaan. Ze hebben een beetje de reputatie van een eerder gesloten gemeenschap te zijn, maar wij gaan toch proberen om met een van hen in gesprek te gaan en vooral een beetje meer te leren kennen over de Joodse geschiedenis en de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen hier in ons land. U moet weten dat vanuit Berchem minstens 1048 Joden afgevoerd zijn naar de concentratiekampen in Duitsland. En de overgrote meerderheid daarvan vond helaas de dood in een concentratiekamp. Het is een geschiedenis. De Holocaust, alles wat ermee te maken heeft, het blijft onlosmakelijk in het geheugen van velen. Hoewel dat men toch ziet vandaag de dag dat er een groeiend aantal mensen is die niet meer, vooral jongeren dan, niet meer zich bewust zijn van wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat antisemitisme is. We zien ook een aangroei van antisemitisme in onze samenleving. Zaken die zeer droevig zijn. En die ons moeten waarschuwen dat de boodschap van Paus Franciscus in deze tijd, namelijk dat er nood is aan een grotere broederschap, een menselijke broederschap, dat
dat dat een roep is die moet gehoord worden en ook profetisch is voor deze tijd. Het is tijdens de Duitse bezetting dat de zelfstandigheid van Berchem wordt opgeheven vanaf 1 januari 1942. En werd Berchem op die manier een van de districten van de fusiegemeente.

gaan opnieuw de rugzak opnemen. En gaan als het ware een bedevaart ondernemen naar de kathedraal van Antwerpen. Want die is natuurlijk toegewijd aan de heilige maagd Maria, onze lieve vrouw. En op deze tocht, dierbare luisteraars, nemen we al uw intenties, uw goede voornemens voor dit nieuwe jaar mee en gaan ze neerleggen bij de heilige maagd Maria, die ons van Radio Maria en u ongetwijfeld ook al zoveel geschonken heeft in de afgelopen jaren. Ook een dankbaarheid voor de jaren dat Radio Maria reeds het evangelie mag laten weer klinken in ons land. Er zijn redenen genoeg om met grote dankbaarheid naar de kathedraal van Antwerpen te gaan. En natuurlijk, kathedraal betekent dat er ook een bisschop is. De bisschop van Antwerpen is Monseigneur Johan Bonny. En we gaan ook zeker even gaan aanbellen bij het bisschopshuis om te zien of hij thuis is vandaag. Maar dat ligt nog in het verschiet en zal ook voor mij een verrassing zijn. Zoals u weet, we ontvangen wat God in onze handen wil leggen. En als bedelaars gaan we op die manier op weg als pelgrims. Vanuit Berchem naar Antwerpen. En ik neem u zeer graag mee. Zo, en alvorens wij de echte weg gaan kiezen richting dus de wijken die we gaan doorwandelen. Meer bepaald zullen wij zeg maar tussen twee wijken wandelen, namelijk dat van Zurenborg en Haringrode. Een woordje nog over de Wolvenberg, want de Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Op een boogscheut, zoals u hoorde, van het station van Antwerpen-Berchem tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg. Het gebied is eigenlijk ingericht als een natuurwandelpark. Het aangeduide wandelpad is het hele jaar door vrij toegankelijk en je vindt de hoofdingang op de hoek van de Singel en de Posthofbrug, net achter het station van Antwerpen-Berchem. Kom je met de fiets? Neem dan de fietsroute aan de zijde van de Brilschans. En via de Biramont-route kan je een 40 kilometer lange tocht maken langs alle forten die ooit de grote omwalling van Antwerpen moesten beschermen. Aan de kant van de Brilschans, een Berchemse lunet van het fort, strekt het gebied vlakbij fietsknooppunt 4, Antwerpen, zich uit langs een fietspad dat je van het Nachtegalenpark fietsknooppunt 40 naar het Ter Rivierenhof in Deurne fietsknooppunt 3 voert. En dus, mocht u met de fiets komen, heeft u de mogelijkheid om voorbij Wolvenberg te komen door het op te nemen in die grote route. Maar wij zijn te voet natuurlijk vandaag. En dit kleine natuurreservaat, erkend sinds 2001 als zodanig, is een stedelijk natuurgebied. En gevestigd op de restanten van de grote omwalling van Antwerpen. Het gebied ligt in een fossiele meander van de Schelde. De plantengroei hier is grotendeels gebonden aan de kalkhoudende ontsluitingen van de Berchemse Vest, het verloren water, en de oorspronkelijke aardenomwalling van 1859. Hier kan de wandelaar een sterk staaltje van spontane verbossing terugvinden op een typische Antwerpse bodem. Behalve bos en kalkrijke graslanden is er in Wolvenberg ook een vochtig wilgenbroek met poelen. Tal van waterplanten en amfibieën voelen zich in deze poelen thuis. En als u de poelen hoort en water, dan hoort u dat u zeker gepast schoeisel moet aantrekken. Ik zou niet op ongepast schoeisel echt wandelschoenen aantrekken als u door deze zone wil komen, zeker als het een beetje geregend heeft of wat aan het miseren is, zoals het tijdens onze tocht het geval was, wel, dan wordt het echt een groot modderbad. Nog leuk om door te lopen, maar toch met aangepast schoeisel als het kan. Je vindt op de hellingen en de hoger gelegen delen heel wat iep. En op de lager gelegen deeltes vind je de gewone es, de schietwilg, de zomereik en de veldesdoorn.
In de rijkelijke struiklagen zal je er de framboos terugvinden.

De hazelaar, de sleedoorn, het rode kornoelje, de kardinaalsmuts en de gewone vlier. Ook dolle kervel, look zonder look en geel nagelkruid hebben het er danig naar hun zin. Dankzij het jaarlijks maaien van de spoorwegberm kan je in de bloemrijke graslanden naast Margriet ook gewone sikkel, klaver en veldkruidkers bewonderen. In het Essen-Ypenbos is de voorjaarsflora het mooist. Er broeden roofvogels, zoals de sperwer en de boomvalk. En vooral rond de vijver is het aantal epifieten, zoals de haarmuts en verschillende lichenen, groot. Wolvenberg blijkt niet alleen van belang omwille van het groot aantal mollusken dat er voorkomt, maar ook omwille van een aantal zeldzame soorten die hier leven. Zo is er reeds een slakje gevonden dat sinds 1950 niet langer levend was aangetroffen in België. En ook andere zeldzame soorten, zoals de grofgeribde glasslak, de slanke kielnaaktslak en de dwergkorfslak kunnen hier worden waargenomen. De grofgestreepte glimslak en de dikke korfslak zijn zelfs met uitsterven bedreigd. En het zijn twee soorten die voorkomen op zeer vochtige plaatsen, zoals langs de waterkant of in plassen. Maar ook onder rottende bladeren of onder hout vertoeven ze graag. Het is daarom dus absoluut noodzakelijk om de biotoop van deze twee soorten op de Wolvenberg te beschermen. En dus een goede tip, als u daar wil gaan wandelen, blijf op de aangeduide paden. Ga niet zomaar gaan rondlopen. We horen zelfs dat er zeldzame diersoorten er hun thuis hebben. En dus is het belangrijk dat de wandelaars de nodige aanwijzingen van de natuurpunt volgen. Het is niet zo'n heel groot gebied, maar zeker de moeite om eens door te wandelen, bij voorkeur als het wat droger is. Maar goed, een beetje modder aan de wandelschoenen kan ook helemaal geen kwaad. We zullen het onderweg zeker verliezen. We gaan verder op onze tocht en trekken zo richting het centrum van Antwerpen en ontdekken zo de gemeenschap die zich onder andere in de wijk

En zo, dierbare luisteraars, ik sta ondertussen op een steenworp verwijderd van het stadspark, waar we zo meteen doortrekken. Wat betekent dat ik ondertussen door de wijk Zurenborg ben getrokken vanuit het station van Antwerpen-Berchem. En zoals ik daarnet heb verteld, betekent dat dat we zeker mensen zijn tegengekomen van de Joodse gemeenschap, in het bijzonder van de Chassidische gemeenschap, te herkennen aan hun hoofddeksel en aan hun kledij. Ik was daarnet in gesprek met een jonge man die lid is van de Chassidische gemeenschap. En ik vroeg hem of het mogelijk was om eventueel enkele vragen te stellen aan hem of aan iemand anders. Maar hij maakte er mij attent op dat het vandaag zaterdag is. Dat betekent dat gisteravond tot en met deze avond de Shabbat natuurlijk is ingegaan. En dan zal het ook niet gemakkelijk zijn om iemand te kunnen spreken. Ze gaan naar de synagoge voor het gebed, vervolgens naar huis om samen met het gezin en de familie te eten. En dat maakt natuurlijk het belangrijkste onderdeel, zeg maar, van het dagelijkse leven van de Joodse gemeenschap uit. Ze leven voor en naar God gekeerd. En dus vandaag is het Shabbat. Wat betekent dat ze dus heel wat activiteiten doen, vooral die te maken hebben met het gebed en bezoek aan de synagoge. Daar heb ik daarnet ook gezien dat heel veel leden van de Chassidische gemeenschap, mannen, binnenging in een bepaald gebouw, en de jonge man waar ik daarnet mee in gesprek was, die maakte ermee op attent dat het inderdaad gaat over een synagoge. Nu goed, het geeft wel de gelegenheid natuurlijk om eens iets te vertellen over de Joodse gemeenschap in Antwerpen. De gemeenschap bestaat uit zo'n 20.000 mensen. Er zijn twee wijken, dus onder andere Zurenborg, maar zeker ook de Diamantwijk wordt dat genoemd. Dat is de zone rond het Centraal Station. Ook daar wonen vele Joden. Na New York, Londen en Jeruzalem woont hier een van de grootste gemeenschappen van Charedische of orthodoxe Joden ter wereld. Ook Klein Antwerpen en Haringrode, hier niet ver van, twee wijken aan de Antwerpse Lange Leemstraat. Er zijn eigenlijk twee orthodox-Joodse gemeenten in Antwerpen, Magsikei Hadas en Shomrei Hadas. Het overgrote deel van de Charedische Joden zijn Chassidische Joden. En de leden die worden Chassidim genoemd. Het vindt zijn oorsprong in Oost-Europa en het is een van de stromingen binnen het Charedisch Jodendom. En dan is er ook een kleine gemeenschap van niet-Chassidische, Lidwaks, ofwel Midnagdiim. En ook zijn er modern-orthodoxe synagoges en organisaties van Georgische Joden en een Sefardische synagoge, Joodse organisaties en veel jongere verenigingen. In de Joodse wijk bevinden zich tientallen kleine Joodse scholen, want iedere beweging heeft zo zijn eigen school. Er zijn ook enkele grotere meisjesscholen. Aangezien meisjes over het algemeen naar een niet specifiek aan hun Chassidische stroming gebonden school gaan. Dus het zijn vooral de mannen en de jongens die naar een school gaan die typisch is voor die bepaalde stroming binnen het Charedische Jodendom. De grootste beweging die hier zijn thuisbasis heeft en waar ik letterlijk op een steenworp van afstaat, is Pshevorsk. De rebbe, of de leider van zo'n beweging, rabbijn Leibisch Leiser, die woont ook in Antwerpen. Andere plaatsen waar we deze gemeenschap terugvinden is Londen en Manchester in het Verenigd Koninkrijk. En op feestdagen komen zij allen massaal naar Antwerpen toe. We vinden hier ook meerdere kolelim terug. Daar kunnen getrouwde jonge mannen na het huwelijk verder leren. In het district Wildijk bijvoorbeeld is de beroemde Charedische yeshiva Eitz Chaim gelegen, waar een honderdtal jonge mannen uit de hele wereld de Talmud en andere Joodse teksten bestuderen. En ik denk dat er eigenlijk nog altijd heel veel
ja, onwetendheid is als het neerkomt op de gemeenschap. En onbekend is natuurlijk ook een beetje onbemind. Toen ik daarnet die jonge man spontaan aansprak op straat, op een heel vriendelijke manier te woord gestaan, in het Nederlands natuurlijk, want het is ook hun moedertaal. En dat is toch een bijzondere ontmoeting zo, hier in Antwerpen. Zoals u weet, de Joden die hebben een belangrijke rol in de diamanthandel gehad. Vandaag de dag is dat eerder in handen van Indiase zakenlieden. Een groot deel van de Joodse gemeenschap is niet langer actief in de diamanthandel. En daarnet, toen ik van het station van Antwerpen-Berchem richting Antwerpen Centrum wandelde, toen kwam ik de Erof tegen. Dat is eigenlijk een gebied omgeven door water, stadsmuren of bij gebrek hieraan, zoals in Antwerpen, door een draad die op boomhoogte, zowat 6 meter, rond het gebied gespannen wordt. Het is namelijk zo dat vrome Joden zich enkel op de Shabbat buitenshuis slechts beperkt bewegen. En daarom creëert de afspanning een soort van fictief huis waarbinnen de Joodse gemeenschap zich toch vrij mag verplaatsen. Om het dagelijks leven natuurlijk ook mogelijk te maken. Nu, de Antwerpse is uniek omdat het de enige is die een hele stad omspant. Als we dat vergelijken bijvoorbeeld met Parijs of New York, daar gaat het over een bepaalde wijk waar de Erof rondgespannen is, maar in het geval van Antwerpen is het de hele stad. De al dan niet aanwezigheid van zo'n Erof is een belangrijke factor waarbij Chassidische Joden of Orthodoxe Joden een keuze maken in woonplaats. Gezien de praktische voordelen van een Erof geven Orthodoxe Joden er de sterke voorkeur aan op een plek te wonen waar er zo één is. En Antwerpen die voorziet dus daarin. Interessant om toch iets te weten te komen over de Joodse gemeenschap hier in Antwerpen. Een 20.000 mensen dus die behoren tot die Joodse gemeenschap, waarvan een deel Chassidische Joden die deel uitmaken van de Charedische Joden en de stroming binnen het Jodendom. Tegenover de Litouwse Joden dus, waar slechts een kleine gemeenschap ervan aanwezig is in Antwerpen. Ik vond het toch heel bijzonder om even met iemand van de Chassidische gemeenschap in gesprek te kunnen gaan. Ook al was het heel kort, want hij was gehaast om naar de synagoge toe te gaan. Maar op die manier hebben we toch een gemeenschap die onlosmakelijk verbonden is ook met Antwerpen en met het straatbeeld van Antwerpen kunnen ontmoeten op deze wijze. We gaan opnieuw de rugzak opnemen en gaan verder. Volgende halte is het Stadspark van Antwerpen. De

En met dat lied van de Strangers, dat door het stadsbestuur van Antwerpen werd uitgeroepen als het volkslied van Antwerpen, komen we terecht in het stadspark. We gaan daar zo meteen wat meer over vernemen. Maar alvorens we echt de binnenstad binnentrekken, is het toch wel goed om bij wijze van besluit van onze aflevering vandaag even stil te staan bij de geschiedenis van Antwerpen. Zij het op een zeer sumiere wijze, want er valt heel veel over te vertellen. De stad aan de Schelde, waarvan de inwoners ook wel senioren worden genoemd. Wel, die Schelde die was in de 11e eeuw, net zoals nu trouwens, een getijdenrivier. Met die nuance dat de verschillen tussen hoog- en laagtij in die periode veel minder groot waren. Is het verschil tussen beide tegenwoordig meer dan 5 meter? 1000 jaar geleden was dat amper 1 meter. En de hoofdreden voor de veel minder aanwezige getijden in de 11e eeuw was dat de Schelde gewoonweg niet rechtstreeks verbonden was met de Noordzee. Enkele kleinere waterwegen die zorgden tussen de 9e en de 12e eeuw voor de watertoevoer van de Schelde. Nu, aangezien de riviertjes in de Schelde-delta ondiep waren, konden enkel schepen met weinig vracht, met weinig diepgang, verder inlands varen. En voor de Noormannen, die zich met hun zeer wendbare schepen op zowat alle wateren wel wisten te redden, was het bevaren van deze rivieren een koud kunstje. In 1836 na Christus bereikten ze op die manier het toenmalige Antwerpen, dat ze, hun reputatie kennende, onmiddellijk verwoesten. De Noormannen die bouwden op een stuk grond dat eigenlijk uitsprong in de Schelde en dat met de rechttrekking van de Scheldekaaien na 1875 verdween, een nieuwe nederzetting. En deze werd naar goede Noormannen gewoonte cirkelvormig geconcipieerd in 4 gesneden door de niet langer bestaande Mattestraat en de Zakstraat. Rondom Antwerpen werd een verdedigingsgracht aangelegd, de latere Burchtgracht. Trouwens, u kan nog een stukje daarvan zien eigenlijk. De straatnaam verwijst naar de vroegere functie ervan, de Burchtgracht. Tijdens de regeerperiode van keizer Otto I, we spreken over de periode van 912 tot 973, werd een verdrag gesloten met de Noormannen. En de houten omwalling rondom het 10e eeuwse Antwerpen werd vervangen door een stenen omwalling. Nu, de keizer had zo zijn reden voor deze beslissing. Als keizer van het Duitse Rijk was het namelijk zijn taak om de westelijke grens, de Schelde dus, te versterken. Aan de andere kant van de rivier lag immers het aan macht winnende graafschap Vlaanderen, het noordelijk deel van het West-Frankische Rijk. Met als doel de rijksgrens te versterken, creëerde Otto markgraafschappen, militaire grensgebieden met elk een versterkte burcht. En naast Antwerpen werd ook Eename en Valenciennes in grensmarken veranderd. 1221. Antwerpen die krijgt stadsrechten. De Brabantse hertog Hendrik I zakte persoonlijk af naar Antwerpen om die te overhandigen. Dat de hertog van Brabant deze plechtigheid waarnam, kwam omdat het Antwerpse markgraafschap in 1106 deel was gaan uitmaken van zijn hertogdom Brabant. De restanten van de middeleeuwse burcht zijn helaas in de 19e eeuw verdwenen. Wat overbleef was een stukje van de omwalling die dienst deed als gevangenis. Hier gaat het, jawel, over het steen. Iets wat afgezonderd op de Scheldekaai terug te vinden en waar we tijdens onze pelgrimstocht nog zullen langsgaan. Het lijkt vandaag de dag alsof het steen een op zichzelf staand kasteel was, maar dat is dus slechts schijn. De neogotische afwerking werd in de jaren 1890 aangebracht. Eigenlijk met de bedoeling om het gebouw te verfraaien. Vanaf de 13e eeuw zullen zware stormvloeden ervoor zorgen dat die Schelde-delta in een estuarium wordt getransformeerd.
U heeft dat woord eerder gehoord. We hebben daarover gesproken. Een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden. Een eerste periode van stormvloeden tussen 1288 tot 1304 speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Hontemond. 100 jaar later volgde een tweede periode van stormvloeden tussen 1375 en 1404. En deze zorgde ervoor dat het belang van de noordelijker gelegen Oosterschelde daalde en dat ten gunste van de zuidelijker gelegen Honte. Geleidelijk aan begon men de Oosterschelde als Oude Schelde aan te duiden en de Honte werd vanaf de 16e, 17e eeuw als Westerschelde aangeduid. Intussen ging het bergaf met de andere grote havenstad die we in Vlaanderen terugvonden, Brugge. De verzanding van het Zwin. En dat gebeurt dus in diezelfde periode waar de Westerschelde vorm krijgt. De in Brugge gevestigde handelshuizen van de Venetianen, de Genuezen, de Portugezen enzovoort, die zagen in dat de toestand in Brugge steeds hopelozer werd. Trouwens, het is daar dat ook de diamantnijverheid in ons land is geboren, namelijk in Brugge. Daar kwam nog bij dat keizer Maximiliaan van Oostenrijk de Bruggelingen zwaar strafte voor hun aandeel in de opstand tegen zijn bewind. Brugge diende haar stadsmuren af te breken. En een groot deel van de bevolking, die zich steeds onveiliger voelde, zocht zijn heil ergens anders, waaronder in Gent en Antwerpen. Toen dan, in 1501, de Portugezen hun markt voor specerijen in Antwerpen vestigden, was het lot van Brugge helemaal bezegeld. De bloeiperiode van het Venetië van het Noorden kwam ten einde en het was het begin van de Gouden Eeuw voor Antwerpen. En dat merk je dus ook als je door de stad loopt, dat zij zulke grote opbloei heeft gekend. De rijkdom van de oude gebouwen en de geschiedenis die de stad uitademt, komen je werkelijk tegemoet. Tegen de 16e eeuw was de Westerschelde een feit. De getijdenwerking werd aanzienlijk groter en dus ook de mogelijkheid om met grotere schepen verder landinwaarts te varen. Voor Antwerpen vormde deze rechtstreekse verbinding met de Noordzee echt een geschenk van God. In combinatie met de ondergang van Brugge zorgde de rechtstreekse route naar de zee via de Schelde voor een toestroom van mensen, schepen, rijkdommen en andere zaken. Reeds in de loop van de 13e en 14e eeuw had Antwerpen als havenstad aan belang gewonnen. Met koggeschepen, platbodems met een beperkte diepgang, voeren zeelui vanuit de Brabantse havenstad naar onder meer de Hanzesteden aan de Oostzee. Hoewel zelf nooit tot de Hanzeliga toegetreden, slaagde Antwerpen er op die manier in een graantje mee te pikken van de internationale handel die dit verbond met zich meebracht. Maar ook mediterrane boottypes slaagden erin diezelfde periode in Antwerpen. Antwerpen te bereiken. In de jaren 20 van de 14e eeuw meerden de eerste Venetiaanse galeien aan langs de Antwerpse Scheldekade. Brugge was toen nog steeds de hoofdbestemming van de Venetianen. Maar de basis voor de Italiaans-Antwerpse handelscontacten uit de 16e eeuw werden wel degelijk twee eeuwen eerder gelegd. Net zoals de kogge had ook de galei een geringe diepgang, wat maakt dat de nog steeds vrij ondiepe Schelde van de late middeleeuwen voor dit type schepen bevaarbaar was. Toen de Westerschelde tegen 1500 een feit was, konden ook zwaardere scheepstypes, zoals de kraak, tot Antwerpen varen. En deze werden gebruikt om op open zee te varen. Zoals de Santa Maria, een karveel, een voorloper van de kraak was, het schip waar Columbus mee voer en uiteindelijk Amerika ontdekte in 1492. Het spreekt voor zich dat dit gegeven een onbetaalbare waarde was voor de groei van Antwerpen en beetje bij beetje breidde de stad uit. Een evolutie die op Antwerpse stadskaarten vrij nauwkeurig te volgen valt.
De stadsgrenzen werden gemarkeerd door natuurlijke en uitgegraven kanaaltjes, vlieten of ruien genaamd. Van deze openbare riolen rest nu niets meer. Een deel werd in de 19e eeuw overwelfd, een ander deel gedempt. Uitbraken van cholera, die vooral in havensteden voorkwamen, was de reden daarvoor. En enkel de naamgeving herinnert nog aan het belang dat het Scheldewater ook voor de bewoners die verder van de kaai af woonden speelde. Denk maar aan de Burchtgracht, Sint-Jansvliet, Sint-Pietersvliet, Suikerrui, Brouwersvliet enzovoort. Het zijn echo's van een niet zo heel ver verleden. Trouwens, onthoud die naam Sint-Jansvliet, want die komt later nog terug in onze pelgrimstocht. In het oude Antwerpen waren er verschillende legenden die tot doel hadden om mensen, en vooral kinderen, te verhinderen om in een van de Antwerpse binnenwateren te vallen. De Lange Wapper in Antwerpen diende om ze bij de vlieten vandaan te houden. Lange Wapper, die van gedaante kon veranderen, huisde namelijk nabij het water. Reden te meer om die plaatsen te mijden. En die schrikwekkende Lange Wapper staat trouwens ook trots aan de ingang van het steen vandaag de dag, in de vorm van een beeld. Antwerpen groeide in de 16e eeuw uit tot een internationale metropool. De boekdrukkunst kreeg een enorme boost, maar ook de cartografie onder Mercator. Antwerpen kreeg ook een van de meest moderne stadswallen uit die tijd, gemaakt door een Italiaan, Donato de Boni. Een nieuw stadshuis in 1565. En tal van andere gebouwen, samen met een beurs in 1531. Woorden zoals signor, een echte Antwerpenaar, en pagader, een klein iemand, herinneren ons vandaag de dag nog aan talrijke Portugezen, Italianen, Spanjaarden en andere vreemdelingen die in de Scheldestad resideerden. Het is namelijk een verbastering van het Spaanse señor en werd door onder meer de Spanjaarden gebruikt om de Antwerpse hoge heren aan te spreken. Pagader is dan een verbastering van het Spaanse pagador. De pagadores waren Spanjaarden die te klein waren om dienst te nemen in het leger. En dientengevolge maakten zij zich nuttig door de soldij aan de soldaten uit te betalen. Wat betekent natuurlijk pagare. Een gevolg van het cosmopolitisch karakter van Antwerpen in die tijd waren ook de religieuze hervormingsbewegingen. Met name het protestantisme en het calvinisme kregen voet aan de grond in de Scheldestad. En dat natuurlijk in strijd met de katholieke koningen Karel V en zijn zoon Philips II. De gevreesde Spaanse inquisitie trad dan ook meedogenloos op, vooral na de beeldenstorm van 1566. De 80-jarige oorlog brak uit en na Brugge begon nu ook voor Antwerpen de zwanenzang. Philips stuurde de ijzeren hertog van Alva naar de Scheldestad, met de bedoeling orde op zaken te stellen. We ontmoeten hem reeds in Antwerpenbergen. En Alva liet standtepede en kasteel bouwen ten zuiden van de stad, de zogenaamde Spaanse citadel, of het Zuiderkasteel. In 1585 zal het doek definitief vallen. De hertog van Parma, Alexander Farnese, die zal erin slagen Antwerpen te veroveren voor de Spanjaarden. En van de 100.000 inwoners die Antwerpen zowat midden van de 16e eeuw telde, was enkele jaren later minder dan de helft over. Met tienduizenden trokken te veelal geschoolde Antwerpenaren naar een andere plaats. Een groot deel strandde in Amsterdam, legde daar het fundament van een nieuwe Gouden Eeuw, ditmaal die van de Nederlandse Republiek. Van 1585 tot 1863 bleef de Schelde gesloten. In 1648, bij de Vrede van Münster, op het einde van de 80-jarige oorlog, werden de puntjes wat dit betreft nog eens op de i gezet. Grote vrachtschepen mochten niet langer passeren. Alle andere schepen dienden ter hoogte van de Westerschelde tol te betalen aan de Nederlanders. En pas met het afkopen van de Scheldetol in 1863 door de Belgische regering werd de Schelde opnieuw bevaarbaar voor vrachtverkeer.
Niet langer kogges, galeien of kraken, maar grote zeil- en stoomschepen. Iets waar de Antwerpse kaai niet was op voorzien. Er dienden dus veranderingen te komen en daarbij werden onder andere zelfs nog onder Napoleon het Grand Bassin en Petit Bassin, het huidige Willemdok en Bonaparte-dok, uitgegraven. Er is veel water naar zee gestroomd vooraleer de knoop werd doorgehakt, maar vanaf 1875 begon de afbraak van wat steeds het kloppende hart van de metropool was geweest, de werf. Dat eeuwenoude trefpunt van de Antwerpenaar uit het verleden, die legendarische strook aangespoeld land, waar 1000 jaar daarvoor de Noormannen hun kamp hadden opgeslagen, verdween. En ook de stadswallen. Om plaats te maken voor grote boulevards. Vandaag de dag de Frankrijklei, Italiëlei en Amerikalei. In de jaren 70 van de 19e eeuw werd het Zuiderkasteel afgebroken. Met een compleet nieuwe wijk tot gevolg, het Zuid. Met als meest markante gebouw het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Ter compensatie van het afnemen van de Scheldekaai kregen de Antwerpenaren eind van de jaren 80 van de 19e eeuw een Noorder- en Zuiderterras. Met de komst van alsmaar grotere en zwaardere schepen ontstond de behoefte aan nieuwe, diepere aanmeerplekken. De Scheldekaai raakte al gauw gedateerd en waar de Antwerpse haven zich aanvankelijk zowel naar het noorden als naar het zuiden uitbreidde, sloeg de balans uiteindelijk toch in het voordeel van het noorden door. De dokken in het zuiden van de stad werden gedempt en in het noorden kwamen er steeds nieuwe bij. Een beetje een geschiedenis van Antwerpen in vogelvlucht. En we danken daarbij de bijdrage van de heer Jeroen Follens, onder meer om deze informatie te bezorgen.

En zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, deze eerste aflevering van onze nieuwe pelgrimstocht doorheen Antwerpen en staan aan de voet van het Antwerpse Stadspark. We trekken erdoor richting onze eerste halte en dat is het Maagdenhuis. En dat past in het kader van de jeugdzorg in Antwerpen, dat door de eeuwen heen. Dat ontdekken wij een volgende keer. En we ontmoeten een bijzondere gast in de botanische tuin. Dat is voor een volgende aflevering. Alvast bedankt om tot hier mee te wandelen en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden. We zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 717, gevolgd door de psalmen op bladzijde 853. Bladzijde 853. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 856. Bladzijde 856, op deze dag waar wij de heilige Bonifatius, bisschop en martelaar, gedenken.
2: God, kom met de hulp, geer haast u met de helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan, van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, opdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
2: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag, weer wijd geduister van de nacht, uw heilig licht zijn niet meer ver.
1: Blijf met het licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis, maak dat ons hart weer zuiver is, wees ons behoud te allen tijd.
2: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer.
2: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid en delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik herken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij gaat behagen in oprechtheid. Gij gaat mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij verre van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. En bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer. Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
2: Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God, God van Israël, redder.
1: Schaamrood, verslagen druipen zij af, al die makers van beelden.
2: Israël vindt zijn heil bij de Heer, heil dat eeuwig zal duren.
1: Gij hoeft niet verslagen te zijn of beschaamd, tot in lengte van dagen.
2: Zo spreekt de Heer die de hemelen schiep, God die de aarde vormde en grondde.
1: Die haar niet maakte als een woestijn, maar aan de mensen gaf om te bewonen. Ik ben de Heer, naast mij is er geen.
2: Nooit heb ik in het verborgen gesproken, nooit in een donkere hoek mij verstopt.
1: Nooit zei ik, Jacob, gij zoekt mij vergeefs. Ik ben de Heer, ik spreek openhartig. Zeg u nauwkeurig waar het op staat.
2: Komt dan nabij, komt allen hierheen, die van de volken zijt overgebleven.
1: Dwazen die sleept met beelden van hout, goden aanbidt die niet kunnen redden.
2: Komt, laat eens horen, bestaar, wie heeft het tevoren al aangekondigd? Wie heeft het eertijds voorzegd?
1: Ben ik niet de Heer, verder zijn er geen goden. Buiten mij niemand die recht doet en redt.
2: Keert u tot mij, dan wordt ge gered, alle landen der aarde. Want ik ben God, ik alleen.
1: Ik heb gezworen een eed bij mijzelf. Waar is wat komt uit mijn mond? Nooit zal ik iets herroepen.
2: Iedere knie zal zich buigen voor mij. Iedere tong roept mij aan als getuige.
1: Dan zal men zeggen, alleen bij de Heer vinden wij recht en aanzien.
2: Allen die hem weerstreven, keren beschaamd tot hem weer.
1: Slechts bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer.
2: Juist voor de Heer alle landen dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God, Hij is de Schepper en Meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
2: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreekt een goed woord, opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders. U wilt Gods heilige geest niet bedroeven. Gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom, alle bozaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.
2: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
2: Toon mij de weg die ik moet nemen.
1: Want ik vertrouw op u.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hen zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost.
2: Aanbidden wij Christus, die door zijn kruis het heil heeft gebracht voor alle mensen, en zeggen wij: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
1: Christus, gij licht en dageraad, verlicht ons en behoed ons reeds vanaf de ochtend voor het kwaad.
2: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
1: Help ons vandaag bij alles wat wij doen, zodat gij van ons werk kunt zeggen: het is goed.
2: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
1: Wend uw ogen af van onze gebreken en scheld ons al onze schulden kwijt.
2: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
1: Vervul ons met de vertroosting van de Heilige Geest, door uw kruisdood en verrijzenis.
2: Heer, schenk ons uw barmhartigheid. We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Laat ons bidden. Heer, op deze dag gedenken wij de heilige bisschop Bonifacius, die zijn prediking met de marteldood bezegeld heeft. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij het geloof door hem verkondigd trouw bewaren en laten blijken in veel goede werken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen... Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: Zie de vreugdebode die nadert, die vrede komt melden, het goede nieuws brengt en het heil aankondigt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
2: En met u geest.
1: Wees allen welkom in deze heilige Eucharistie op de 5e juni. En op 5 juni herdenkt de Wereldkerk de heilige Bonifatius. Een monnik uit Engeland, op het einde van de 7e en voornamelijk de 8e eeuw, die vanuit Engeland grote missiereizen heeft ondernomen naar het toenmalige Germanië, het huidige Duitsland, om dat grote gebied te evangeliseren of te herevangeliseren. Hij wordt dan ook de apostel van Duitsland genoemd. Ik heb het wel nog even over hem in de homilie van deze dag. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering voor God naderen en in alle oprechtheid en openheid en nederigheid voor God en voor elkaar onze zondigheid beleiden. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer, onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: En laat ons bidden. Heer, op deze dag gedenken wij de heilige bisschop Bonifatius, die zijn prediking met de marteldood bezegeld heeft. We vragen u op zijn voorspraak dat wij het geloof door hem verkondigd trouw bewaren en laten blijken in vele goede werken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, gij echter zijt mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen, in mijn geloof, geduld, liefde en volharding. Ook in de vervolgingen en in het lijden, zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren. Maar de Heer heeft mij uit dit alles gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen, anderen misleidend en zichzelf. Blijf echter bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenkt wie het waren die u onderricht hebben gegeven en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige schriften. Daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en de dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk. Woord van de Heer.
4: Wij danken God.
3: Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede.
4: Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede.
3: Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af. Uw woord berust op betrouwbaarheid en eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt. Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht. Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg. Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt. Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft, want al mijn wegen zijn u bekend. Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Alleluia.
5: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
3: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer. Het is een licht op mijn pad.

0: De Heer zij met u.
1: En met u, Heer.
0: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.
1: Lof zij u, Christus.
0: Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? David heeft zelf gezegd, door de Heilige Geest bewogen: de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Als David zelf hem Heer noemt, hoe kan het dan zijn zoon zijn? Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden we een passage uit een brief van de heilige Paulus aan Timotheus. Uit de tweede brief. Paulus heeft twee brieven geschreven die aan Timotheus, die opgenomen zijn in de boeken van de Bijbel. Timotheus was een trouwe volger van Paulus. Zo benoemt hij hem in het begin van de passage van vandaag. In die brieven aan Timotheus geeft Paulus hem wijze, praktische raad en ook de nodige aansporingen. Zo zegt hij in de passage van vandaag, of zo schrijft hij in de passage van vandaag: blijf bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. En wat verder: put wijsheid uit de heilige geschriften. En dan schrijft hij nog: elk door God geïnspireerd geschrift dient om te onderrichten in de waarheid en de dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven. Wat Paulus daar schrijft aan Timotheus, heeft hij zelf voorgedaan. En soms met vervolgingen. Zo hoorden we in de passage van de eerste lezingen. Zijn onderricht werd niet altijd met evenveel enthousiasme onthaald. Dat weten we uit het boek van de Handelingen van de Apostelen. Wat we in de eerste lezing mochten horen, wat ik zo net even naar voren heb gebracht: het trouw blijven aan de leer en die leer onderrichten in de waarheid, en vaststellen, ondervinden dat dat niet altijd met evenveel enthousiasme wordt onthaald. Integendeel, dat gebeurde ook in het leven van Bonifacius. Die monnik dus, die in de 8e eeuw vanuit Engeland samen met andere monniken naar het vasteland overstak om te missioneren in gebieden die we vandaag de dag kunnen situeren in het huidige Duitsland en ook deels in Nederland. Gebieden die toen Germanië werden genoemd. Bonifacius in zijn missieijver heeft daar heel wat goed werk verricht. De onvermoeibare missionaris was hij, die op heel wat plaatsen nieuwe gemeenschappen stichten of herinrichten, abdijen stichten enzovoort. Er waren ook bepaalde regio's waar hij bijna van nul moest beginnen of herbeginnen. Het was echt missiewerk. Met alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Hij heeft heel wat successen geboekt in de vele jaren van zijn missie, maar ook zeker de nodige tegenstand ondervonden. Net zoals Paulus schrijft in de eerste lezing, in zijn brief aan Timotheus. Vervolgingen en lijden waren ook deel aan het missiewerk van Bonifacius. Op zijn oude dag, toen hij eigenlijk rustig zijn leven wilde beëindigen, in een vredevol gebied in het toenmalige Germanië, werd hij opgeroepen om terug op missie te vertrekken naar wat vandaag Friesland wordt genoemd, in het noorden van Nederland. En daar is hij vermoord in Dokkum, samen met een 50-tal anderen, aan wie hij het vormsel kwam toedienen. Broeders en zusters, mogen wij vandaag, net als Bonifacius, als Paulus, als Timotheus, trouw blijven aan de leer die wij ooit gelovig hebben aanvaard. Wat er ook mogen gebeuren in ons leven, want ook in ons leven krijgen we te maken met de nodige tegenstand, met het nodige lijden, die ons geloof danig op de proef kunnen stellen. De martelaren, maar ook de belijders die ons zijn voorgegaan en die we als heiligen kunnen vereren, mogen ons aanmoedigen om, wat er ook in ons leven gebeurt, wij trouw blijven aan de leer die wij ooit gelovig hebben aanvaard. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in de lange eeuwen.

0: de een. Je deelt in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Besef van onze onmacht en onze schuld. Vraag hoe dat onze veranden voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn in offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen nemen, tot de lof en eer van zijn naam, tot het welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, verhoor goedgunstig ons gebed en maak ons vrij van alle schuld. Laat het mysterie waarin wij u eren ons ook zuiveren door uw genade. Door Christus, onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
2: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam is ook de heilige Bonifatius als martelaar de weg van Christus opgegaan. Hij heeft zijn bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt ge hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft ge hun de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. Daarom dan, met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zeggen u toe, zonder einde: heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt ge alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost en west moet door een zuiver overgave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam u ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot hij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige macht en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Bonifacius en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak dat uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo onze paus, met Fabien onze bisschop, met alle bisschoppen en geestelijkheid en heel het gelovige volk dat u hebt verworven. Wij vragen u, Heer, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. O goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
0: Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem

0: en aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons uw vrede.
0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie. Ik ben met u alle dagen.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier te communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons bidden. Heer onze God, we hebben uw sacrament ontvangen en vragen u, versterk ons door deze Eucharistie in het geloof dat door de apostelen is verkondigd en dat door de zorgen van de heilige Bonifatius onder ons is bewaard. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, sommigen onder jullie zullen misschien wel de stem herkend hebben van de priester die met mij geconcelebreerd heeft. Broeder Dirk van de gemeenschap Moeder van Vrede uit Gistel. Hij is hier samen met mij en nog met een andere confrater. En samen hebben we de afgelopen dagen deelgenomen aan een priesterretraite. Hier in Bora. Die gepreekt werd door een Spaanse priester, Pablo Escriva de Romani, die samenwerkt met zuster Bridge McKenna, die sommigen onder jullie wel goed zullen kennen. Zij preken priesterretraites over de hele wereld. En afgelopen week waren zij hier, jammer genoeg, zuster Bridge kon er niet bij zijn omwille van gezondheidsproblemen. Maar dus met een dertigtal priesters waren wij de afgelopen dagen hier in Bora samen om niet alleen ons te herbronnen, maar ook ons priesterschap niet in vraag te stellen, maar wat er eventueel aan schort, om daaraan te werken. Zodanig dat we echte, authentieke verkondigers mogen worden van het evangelie. Dat we net zoals Bonifatius en Paulus en Timotheus trouw aan de leer die we ooit hebben gelovig hebben aanvaard, dat wij die leer uitdragen in ons priesterschap. Het thema van de retraite was geroepen tot heiligheid. We zijn allemaal geroepen tot heiligheid. Elk in onze eigen hoedanigheid, op onze eigen plaats, die we bekleden in het heilig volk van God, in onze katholieke kerk. Beste broeders en zusters, ik nodig u uit om samen met het gebed dat tot onze lieve vrouw van Bora hier nu zal gebeden worden, de priesters in het algemeen, uw eigen priester, uw eigen pastoor, toe te vertrouwen aan onze lieve vrouw van Bora, zodanig dat zij, onze herders, maar ook wij allemaal trouw mogen blijven aan de leer die we ooit gelovig hebben aanvaard en ontvangen. U mag u dus geestelijk verbinden in dat gebed dat nu wordt uitgesproken. Onze lieve vrouw van Bora, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon. Moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt, kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven de weergave worden van deze barmhartigheid. Heilige Moeder van God, buig u neer over onze ellende, Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En we zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde, hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn zoon, bemint u mij, offer u dan op voor mij. En het rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in ons programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een catechese gebracht door professor Herman de Deyn.
1: Beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag zou ik het willen hebben

had. Het betekent ook niet dat er geen gelovigen meer zouden zijn. Wat we wel daarmee bedoelen is dat in deze tijd de godsdienst, de godsdiensten, in de maatschappij eigenlijk min of meer gemarginaliseerd zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij in zaken als politiek en zelfs ethiek eigenlijk relatief onbelangrijk geworden zijn. Aan de zijlijn staan. En dat is in deze coronatijden bijvoorbeeld duidelijker geworden. De godsdiensten werden beschouwd bij de coronamaatregelen op dezelfde manier alsof het ging over vrije tijd, evenementen en dergelijke. Dus met andere woorden, tweede of derde rangs fenomenen. Seculiere tijd betekent ook dat zeer vele mensen, zeer vele individuen, eigenlijk losgekomen zijn, volkomen losstaan van godsdienst. Ze weten nog nauwelijks waarover dat gaat, wat er daar gebeurt. Ze zijn onverschillig, soms zelfs vijandig, ten aanzien van iets wat ze nauwelijks nog kennen. En wat ze dikwijls beschouwen als irrationeel, onwetenschappelijk en dergelijke. De vraag die zich stelt voor de godsdienst, voor gelovigen in onze tijd, is dus: hoe kunnen we, gezien deze situatie, deze seculiere tijd waarin wij leven, toch individuen, mensen terug aandacht leren krijgen voor de ware betekenis van godsdienst? Hoe kunnen we dat tot bewerkstelligen? Hoe kunnen we die interesse terug opwekken en de afkeer wegnemen? Er zijn eigenlijk twee opvattingen daaromtrent over hoe men dat best zou doen. En de eerste opvatting denkt dat de onverschilligheid en zelfs de afkeer voor godsdienst in onze tijd te maken heeft met het feit dat godsdiensten verschijnen aan de meeste mensen, aan zeer vele mensen in elk geval, als irrationeel, onwetenschappelijk, vol illusies. En wat er dus moet gebeuren volgens hen, is aantonen dat dat niet het geval is. Dat godsdienst, en zeker de christelijke godsdienst, helemaal niet tegenstrijdig is met wetenschap, helemaal niet irrationeel is. Veel mensen denken dat effectief, hè? Vooral oudere mensen zeggen soms, u weet dat, u hebt dat al zeker gehoord, wat hebben ze ons vroeger toch allemaal wijsgemaakt? Het komt er dus op aan mensen te tonen dat het geloof complexer is, rationeler, interessanter dan men denkt. En hoe gaat men dat doen? Wel, natuurlijk door aan te tonen dat we bijvoorbeeld wel op rationele basis kunnen spreken over God en het Gods bestaan. Men noemt dat apologetiek, een rationele apologetiek voor de godsdienst, voor de fundamentele waarheden van de godsdienst. Ten tweede wil men aantonen dat godsdienst helemaal niet onwetenschappelijk is, of tegenstrijdig zou zijn in elk geval met de wetenschap. Godsdienst is zelf wel geen wetenschap, maar hij is ook niet onwetenschappelijk. Hij is niet tegengesteld aan de wetenschap. En dat probeert men bijvoorbeeld te laten zien door aan te tonen dat de godsdienst op zo'n manier kan begrepen worden dat hij niet tegenstrijdig is met fundamentele inzichten van de fysica, over de Big Bang-theorie bijvoorbeeld, dat hij helemaal niet tegenstrijdig is met de evolutietheorie bijvoorbeeld. Tegelijkertijd impliceert dat meestal dat men akkoord is, dat men allerlei godsdienstige noties en verhalen op een andere manier moet interpreteren dan dat in het verleden soms wel gebeurd is. Men moet, met andere woorden, de godsdienst

ontmythologiseren. We moeten hem ontdoen van zijn mythische elementen. Bijvoorbeeld, het scheppingsverhaal kan je niet langer lezen als een letterlijk verhaal. Bijvoorbeeld, we moeten antropomorfistische ideeën over God als een soort wijze oude man met een grijze baard, we moeten dat opgeven. Er is geen God in den Hoge. Dat is een van de titels van een boek dat dit soort apologetiek bedrijft van de onlangs overleden jezuïet Roger Lenaars. Het moet gezegd zijn dat voor veel mensen, vooral oudere mensen, de boeken van die pater jezuïet belangrijk geweest zijn om hun geloof op een hedendaagse manier te kunnen hervinden, herontdekken. Ikzelf ben ook ervan overtuigd dat er helemaal geen contradictie is tussen geloof en wetenschap. Zij het niet op de, ik denk niet daarover op dezelfde manier als Roger Lenaars. Ik heb in een vorige catechese over dat thema een en ander verteld. Maar het belangrijkste punt lijkt mij het volgende te zijn. Er zijn een tweede groep mensen waartoe ik behoor die denkt dat het probleem voor de herontdekking van het geloof door hedendaagse mensen niet zozeer ligt aan de vermeende tegenstelling tussen geloof en wetenschap, geloof en rationaliteit. Het probleem ligt dieper. Er is een diepere problematiek aanwezig en die heeft te maken met de manier waarop wij leven vandaag. De manier, de mentaliteit die geseculariseerde mensen hebben dikwijls in een geseculariseerde maatschappij te vinden is. En die mentaliteit is van die aard dat zij vooral gericht is op de bevestiging van het ik, het dikke ik, zoals de Nederlandse socioloog en filosoof Harry Kunneman dat noemt, het opgeblazen individu dat denkt dat het centrum is van de wereld, dat alles, dat wat erop aankomt in het leven is succes, geld en dergelijke. En in elk geval de vrijheid, ongeremde vrijheid, zolang men anderen maar niet hindert. Het is die mentaliteit die typisch is voor onze maatschappij, die een, misschien een diepere, grotere hinderpaal is om terug het geloof te ontdekken dan de zogezegde onwetenschappelijkheid van het geloof. Wat er dus volgens deze tweede opvatting moet gebeuren om individuen van vandaag terug aandacht en begrip te laten krijgen voor wat er in de godsdienst gebeurt, is dieper doordringen in het menselijk bestaan. Aantonen dat er diepere dimensies zijn in het leven dan wat men gewoonlijk daarvan maakt vandaag. En wanneer we die diepere dimensies zouden kunnen ontdekken en laten zien aan mensen, wel, dan hebben we als het ware een manier van aandacht vragen voor sporen in het menselijk leven van iets dat niet louter uit het individu komt, dat verwijst naar iets anders dan het pure ik. Met andere woorden, een analyse van de verdringing van het diep menselijke in onze maatschappij is van groter belang, van het grootste belang, om terug te laten zien wat ook godsdienst kan zijn. Niet alleen wat een echt menselijk leven kan zijn, maar ook hoe godsdienst daarbij aansluit. Ik ga even in op die tweede opvatting. Ik heb onlangs een boek gelezen van een Leuvense filosoof, collega van mij, Injas Verhak. De titel van dat boek is Gegevenheid. Pleidooi voor een postseculier geloven. Het is uitgegeven in de abdijuitgeverij
A verboden, eind 2019. Ignace Verhaak is iemand die precies die tweede weg van de herontdekking van het christendom, van de mogelijke herontdekking van het christendom, bewandelt. Wat hij in dat boek doet, is een filosofische bezinning houden. Filosofische analyse geven van wat het menselijk leven ten diepste is. En hij doet daarvoor een beroep op hele belangrijke filosofen uit de vorige eeuw, Martin Heidegger. Volgens sommigen een van de allergrootste filosofen en zeker van de vorige eeuw. Wel, Heidegger is een existentiefilosoof. Dat is een filosoof die analyseert, die probeert te begrijpen, zich te bezinnen over wat fundamenteel is in het menselijk leven. En het begrip waar Ignace Verhaak op ingaat, het Heideggeriaanse begrip waar hij op ingaat, is de fundamentele gegevenheid van het menselijk leven. Vandaar de titel Gegevenheid. De mens is niet de bron van zichzelf. De mens is niet een vrijheid die zichzelf gecreëerd heeft. De mens is een gekregen vrijheid. Een gegeven vrijheid. En die vrijheid is niet alleen gegeven, die is als gegeven vrijheid ook tegelijkertijd een opgave. De gave van het leven is tegelijkertijd, zegt Heidegger en zegt Verhaak, een opgave. We vinden onszelf in het leven, we hebben het leven gekregen. Maar we hebben het leven gekregen niet om niets te doen, maar om dat leven zin te geven. En om ook het leven van andere mensen te helpen zin geven. En in elk geval op hun noden in te gaan. Dat is een deel van de zin van de activiteit van de vrijheid. Er zijn nog andere grote filosofen, ook van de vorige eeuw, die gelijkaardige dingen gezegd hebben. En die denken, zoals Verhaak, dat er wellicht een toegang is tot God. Dus een toegang tot ook een bepaalde godsdienst vanuit die bezinning op de diepte van het menselijk bestaan. Ik vermeld bijvoorbeeld een andere grote filosoof, de Joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas, die dacht dat vanuit een bepaalde filosofische analyse ook een beter begrip van God en van godsdienst mogelijk was. Bij Levinas is dat niet de notie van de gegevenheid van de menselijke vrijheid. Het spoor naar God voor hem is eigenlijk te vinden in de ethiek. De ethiek, dat is de confrontatie met de nood van de ander. De confrontatie met de ander die een beroep op ons doet. Een beroep om die ander niet te gebruiken als middel alleen, maar om die ander te respecteren. Dat wil zeggen, hem als een goede Samaritaan. De ondertitel van het boek van Verhaak is ook heel interessant. Het is Pleidooi voor een seculier geloven. Pleidooi voor een seculier geloven. Dus vanuit die analyse van de diepte van het menselijk bestaan kunnen wij, als het ware, de seculiere mentaliteit doorprikken. We kunnen door het seculiere heen gaan en een soort postseculier begrip verwerven. Postseculier verstaan van het menselijk leven, dat in tegenstelling tot het puur seculiere wel terug aansluit bij een godsdenk. En dat is dus wat Ignace Verhaak in zijn boek precies wil doen. Hij wil dus via een soort bezinning die door het seculiere oppervlakkigheid heen breekt, terug
een pleidooi houden voor het geloof. Ik heb een hele tijd geleden al allerlei boeken gelezen van een katholieke bekeerling, grote Nederlandse schrijver van het ogenblik, Willem Jan Otten. Otten is opgegroeid in een atheïstisch gezin, maar door contacten onder andere met zijn echtgenote, die zichzelf bekeert had tot het katholicisme, en met allerlei andere mensen, en vooral door een bezinning op de oppervlakkigheid van zijn eigen tijd, van de tijd waarin hij leefde, van de maatschappij waarin hij leefde, is hij uiteindelijk ertoe gekomen zich te bekeren tot het katholicisme. Wel, het is heel interessant dat bij die schrijver we iets gelijkaardigs hebben als in het boek van Verhaak. Namelijk een bezinning op allerlei fundamentele menselijke fenomenen die verdrongen worden, die verwaarloosd worden in onze tijd. En door daar meer en meer aandacht voor te hebben, door de diepte van van die verdringing te analyseren, is Willem-Jan Otten uiteindelijk gekomen tot het inzicht in hoe centraal allerlei zaken staan in het leven, terwijl dat allemaal genegeerd wordt. En ik bedoel daarmee fundamentele zaken. Otten vermeldt dat in interviews en zo. Fundamentele zaken zoals het besef dat wij geen volmaakte wezens zijn. Dat wij zwak zijn. Ontrouw. Machtswellustig. Jaloers. Dat wordt allemaal genegeerd. Dat wordt miskend. Maar als we daar aandacht voor krijgen, dan zien we de enorme beperktheid en kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. En hoe dat bestaan nood heeft aan vergeving, aan verlossing. Wel, het zijn juist de godsdiensten die op dit soort vragen een fundamentele antwoord bieden. Ik zal nu even onderbreken en dan gaan we verder in op dit thema.

Zo, we komen nu aan het tweede kortere deel van mijn uiteenzetting. Laat mij even resumeren wat we tot hiertoe vooral gezegd hebben. Ik heb dat gedaan naar aanleiding van het boek van Ignaz Verhaak en ook de weg van Willem-Jan Otten naar het katholicisme toe. Wat was de centrale gedachte die ik heb proberen te verduidelijken? Wel, het is de gedachte dat pas vanuit een bezinning op en een aandacht voor het diep menselijke van het menselijk bestaan, dingen die verdrongen worden in onze tijd, in de mentaliteit van onze tijd, het is vanuit die bezinning en vanuit die aandacht voor het diep menselijke dat we terug openheid kunnen proberen te krijgen voor een boodschap die van elders komt. Voor het antwoord, met andere woorden, op die fundamentele vragen van het menselijk leven die concreet in de godsdienst gegeven worden. En waarin dus niet iets etherisch centraal staat, maar het menselijk leven zelf in zijn diepte. Het is daarop dat de godsdienst een antwoord wil bieden. Wel, het interessante nu is dat in zijn boek Ignaz Verhaak regelmatig verwijst naar het werk van een orthodoxe priester en theoloog, Alexander Schmemann. Dat is een bekende orthodoxe denker die vanuit een kritiek van de seculiere mentaliteit iets in de godsdienst naar voren schuift dat volgens hem centraal is. En dat centrale is niet allerlei cerebrale gedachten, allerlei theorietjes, allerlei begrippen. Nee, het centrale dat een antwoord moet bieden op de problematiek van het menselijk bestaan is niet iets intellectueel, iets cerebraal. Het is, volgens deze denker, het sacrament en de liturgie. Waar we dus moeten toe komen is niet zonder meer een speciaal soort reflectie. We moeten als het ware de reflectie overstijgen om terug tot de godsdienst te komen, om mensen terug tot de godsdienst te brengen, moeten zij iets, de reflectie, hoe diep die ook mag zijn, zelf ook nog overstijgen. Om het in een paar woorden te zeggen, het komt erop aan van een bezinning, een reflectie, over te stappen naar een participatie. Dus de echte toegang tot de godsdienst kan niet louter geboden worden door filosofie of door bezinning. De echte toegang tot de godsdienst kan maar geboden worden door actief terug te gaan participeren aan het godsdienstige leven, dat centraal met sacramenten en liturgie te maken heeft. Misschien mag ik hier verwijzen naar mijn eigen boek Rituelen, dat hier ook al ooit ter sprake is gekomen. Wat heb ik in dat boek proberen te doen? De titel van dat boek is Rituelen waarom we niet zonder kunnen. Wel, ook ik ben vertrokken van een soort bezinning op het menselijk leven. Meer bepaald op de gegevenheid van het wonder in het menselijk leven. Het wonder van het kind. Het wonder van de geliefde. Het wonder van de roos. Wel nu, het is door daarover te reflecteren, door terug het wonder in het leven centraal te stellen en dat niet te veronachtzamen, kunnen we tot het besef komen dat reëel de wonderen van het leven terug centraal te stellen, dat dat niet voldoende is op reflexief gebied. We moeten een stap zetten naar iets anders. Het wonder in het leven terug toelaten, zo zeg ik in dat boek eigenlijk, betekent terug
plaats geven aan het ritueel. Het ritueel aan het juiste reageren op het verschijnen van het wonder. Het verschijnen van het wonder van de baby. Met doop en naamgeving. Het verschijnen van het wonder van de geliefde. Die we eren met een ring. Het wonder van de roos. Waar we echt, die we eerbiedig behandelen. Door die in een vaas te zetten. Een ereplaats te geven in ons huis. Wel nu, rituelen zoals in dat boek, zoals ik dat in dat boek beschrijf, rituelen zijn niet louter godsdienstig. Er zijn ook rituelen in het leven van niet-godsdienstige mensen. Maar wat godsdienstige rituelen doen, is die rituelen opnemen in iets heerlijker, iets meer luisterrijk, iets dieper nog. Dat gebeurt eigenlijk in de godsdienst. Het is dus helemaal niet toevallig dat in de godsdienst al de gewone rituelen van het menselijk leven, het feestelijk eten en drinken, de naamgeving, het zich verbinden van man en vrouw enzovoort, dat dat opgenomen wordt in een godsdienstige betekenisorde. En opnieuw ziet men hoe vanuit een noodzaak van een reflectie over iets dat in het leven verwaarloosd wordt, het wonder, het ritueel, hoe de eigenlijke oplossing voor die verwaarlozing niet ligt in een soort reflectie alleen, maar in het terug aanknopen bij het ritueel. Bij ook het godsdienstige ritueel. En ik ben het dus helemaal eens met Injas Verhak en met Alexander Schmeeman, dat we niet alleen moeten nadenken over de sporen in het menselijk leven die boven dat leven uit verwijzen, maar dat we, als het ware, vanuit een bezinning van die sporen zelf in ons leven, een concrete, rituele, sacramentele betekenis moeten geven en op die manier effectief de weg zoeken naar terug aanknopen bij de godsdienst, meer bepaald het terug aanknopen bij sacrament en liturgie. En dat is ook de weg die Willem-Jan Otten eigenlijk gegaan is. Dus vanuit een bezinning op een mentaliteit, vanuit een bezinning op wat in het leven van vandaag ontbreekt, heeft hij allerlei stappen gezet. Hij heeft de sporen waarover hij zat na te denken in het leven van iets diepers, wel, van die sporen heeft hij de stap gezet, als het ware, naar de spoorlegger. Een spoorlegger die zelf pas aanwezig komt in het menselijk leven via de godsdienst, meer bepaald via de praktijken van de godsdienst, de eredienst. Godsdienst is geen levensbeschouwing, geen filosofie. Godsdienst is eredienst. Dienst aan de spoorlegger, die pas werkelijk een antwoord kan bieden op de problematiek van het menselijk leven. Een problematiek van zwakheid, gekwetstheid. Problematiek van nood aan vergeving en verlossing. Wel, dat is die tweede weg. Tweede weg van reflectie naar participatie. Dus vanuit een mensen helpen om dieper door te dringen in een bezinning op het menselijk leven, helpen om terug te keren naar het leven, het godsdienstig leven zelf. En dat is het leven dat gedragen wordt en gevierd wordt tegelijkertijd in de sacramenten en in de liturgie. Het feit dat zoveel mensen getroffen worden door wat er in het monastieke leven gebeurt, hoe centraal
liturgie en sacrament daar staat. Wel, dat is een heel interessant en belangrijk fenomeen. Dat wijst erop dat mensen zelf, gewone mensen, bewust zijn dat het godsdienstig leven daar op een exemplarische manier, als het ware, aanwezig is. En dat daar terug bij aansluiten een herstel, een herontdekking is. Een echte herontdekking. In de zin van een participatie aan het godsdienstige leven. Tot de volgende keer.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Catechismus. Deze catechese werd gebracht door professor Herman de Deyn en het ging over hoe mensen de weg naar het geloof wijzen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En wij zijn hier op het kantoor, op de eerste verdieping. We hebben een mooi uitzicht op het landelijk gelegen huis. En we zijn hier natuurlijk niet alleen, we hebben Kelly bij ons. Kelly.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel dat wij te gast mogen zijn bij jullie.
1: Jullie bedankt om bij ons te willen langskomen. We zijn heel blij jullie te mogen ontvangen.
0: Dat horen we graag. Zou je ons iets willen vertellen over het huis hier?
1: Wel, het huis, ons woonzorgcentrum, is een huis met een rijke geschiedenis. Ik zelf ben hier nog maar een jaartje werkzaam. Ik ben heel blij hier te mogen zijn. Nu, zoals ik heb begrepen, is dit in eerste instantie een weeshuis geweest. Het dateert eigenlijk van de jaren 1800 ergens. En is dan later eigenlijk een voorziening voor ouderen geworden, denk ik, 1900. Dus een heel lange geschiedenis. En gaandeweg is er uitbreiding gekomen tot waar we nu staan eigenlijk. Is eigenlijk ook altijd christelijk geïnspireerd geweest. Het zijn de Zwartzusters, Augustinus en Van Halle, als ik mij niet vergis. Ik mag zeggen, of ik durf te zeggen, dat wij een warm huis zijn met een familiale sfeer, waar iedereen elkaar kent, waar denk ik het goed vertoeven is. En dat is onze sterkste troef, denk ik, hier.
0: Ja, en voor de luisteraars die dat niet weten, Herne ligt in Vlaams-Brabant, vrij dicht bij Halle. Dus vandaar dat de congregatie Zwartzusters, Augustinesse van Halle,
1: ja,
0: het hier of nog altijd in handen hebben eigenlijk.
1: Dat klopt.
0: Ja. En hoe groot is het huis ongeveer?
1: Wij bieden eigenlijk een thuis aan voor 60 bewoners momenteel. Binnenkort komen daar 5 woongelegenheden bij. 4 personen voor kort verblijf na revalidatie of ergens opvang tussentijds. En 42 assistentiewoningen. Dus dat is voor mensen die nog vrij zelfstandig kunnen wonen, maar toch kunnen gebruik maken van de 24 uur permanentie. En waar een woonassistente de nodige zorg voorziet voor de mensen.
0: En wat zijn de dingen waar jullie op focussen die belangrijk zijn voor jullie?
1: Ik denk voor iedereen hier in huis die dat kan beamen, is vooral het feit dat de mensen een goede basiszorg krijgen. En dat de mensen zich gelukkig voelen. Dat er inspraak is. Hè, dat mensen ook bepaalde zaken nog kunnen zelf kiezen. Ik denk dat dat een heel belangrijk feit is. Waar we ook aan werken. En dat mensen ook volledig benaderd worden. Het is niet alleen zorg. Hè, dus de mensen wonen hier echt. Het is wonen en leven. Zorg, alles bij elkaar. Met ook extra aandacht voor alle noden. Psychisch. Levensvragen zijn er ook wel soms bij mensen aanwezig. Activiteit, afstemmen, buurtintegratie is ook wel iets waar we willen sterker op inzetten. Dat de mensen deel uitmaken eigenlijk van de maatschappij. Maar vooral dat de mensen gelukkig zijn hier, dat ze goed verzorgd worden. En dat we ook zorgen voor elkaar als medewerkers is ook belangrijk.
0: En je zegt de individuele noden. Kan u daar wat meer over vertellen? Hoe zien jullie dat dan?
1: Wij proberen echt na te gaan, wat wenst die bewoner nog? Hè? Welke levensvragen zijn er nog? Maar welke activiteiten wil of kan die persoon nog? Ik denk dat Carmen, onze ergotherapeute, daar ook vaak mee bezig is. En dat kan over iemand die eens naar een winkel wil gaan, is recent geweest, waar hij vroeger altijd ging, of zij was het. We hebben dat dan ook gedaan. En die was heel tevreden, is naar de bibliotheek gaan. We hebben ook iemand die geïnteresseerd is in oorlog. Zo van al die zaken. En eigenlijk proberen wij dan die mensen dat toch nog te laten beleven.
0: Oké. En u sprak ook over buurtintegratie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Eigenlijk is dat iets dat je dagelijks een beetje doet. Hè? Dus ja, bezoek is uiteraard altijd welkom. Hè? Maar wij trachten ook wat meer activiteiten te organiseren, waardoor dat er externe mensen dus van buitenaf hier langskomen. Zoals ons spaghettifestijn dat we hebben georganiseerd. Dat is iets dat we vaker willen doen. Ook eens op uitstap gaan met de mensen dichtbij of ergens iets verder. Maar ook daar weer inspraak van de mensen. Zij bepalen dus zelf mee wat ze willen doen, waar ze graag eens naartoe willen gaan. Dat is ons vertrekpunt eigenlijk.
0: Oké. Hartelijk bedankt dat u met ons wou spreken over het woonzorgcentrum zelf. Misschien moeten we het ook nog een beetje hebben over uw functie. Wat is uw job hier?
1: Ik ben eigenlijk hier gestart als hoofdbewonerszorg dagelijks verantwoordelijke. Dus eigenlijk coördineren, denk ik, van vele processen. Van de zorg, logistiek, poets, technische dienst. Eigenlijk omvat dat alles dat er binnen een woonzorgcentrum gebeurt. En ervoor te zorgen dat we toch kwaliteit leveren. Maar ik moet zeggen, de medewerkers hier zorgen daar zelf ook grotendeels voor.
0: Dat is goed. En heeft u een bepaalde visie daarop, een bepaalde aanpak?
1: Ik werk graag van onder naar boven, als je mij begrijpt. Dus dat de ideeën van de mensen zelf ook een beetje komen en dat we dat trachten te integreren in de dagdagelijkse werking. En natuurlijk de verwachtingen die gesteld worden, de wettelijke bepalingen en dergelijke, om daar een mooi evenwicht in te zoeken.
0: U werkt hier in dit huis nog niet zo heel lang, een jaar ongeveer, zei u, geloof ik?
1: Een jaar, ja, dat klopt.
0: Daarvoor werkt u ook al in ouderenzorg?
1: Ja, ik heb hiervoor ook in de ouderenzorg gewerkt. Ook als dagelijks verantwoordelijke en als opnamecoördinator.
0: Is er een bepaalde reden waarom u graag met ouderen werkt?
1: Ja, ouderen hebben altijd een levensverhaal. Hè. Je kunt er veel van leren, gezellige babbel mee doen, maar je hebt ook veel dankbaarheid van de mensen eigenlijk. En het is ook een langdurige relatie vaak. Het is niet zo, in een ziekenhuis is ook leuk werken, maar is anders, is kortstondig gebouwd. Echt wel een band op met de mensen en je kunt er echt iets toevoegen eigenlijk aan hun verblijf, aan hun geluk. En dat vind ik fijn.
0: Oké, zeer goed. Misschien als laatste moeten we ook nog iets zeggen over het feit dat jullie deel uitmaken van een groep. Wat houdt dat eigenlijk in?
1: Wij maken deel van een groep woonzorgcentra, Solidum. Mag ik toch wel zeggen, een solide groep. Met 8 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. En wij bundelen de krachten, laat ons zeggen, om bepaalde zaken gemeenschappelijk te laten verlopen, overkoepelend. Bijvoorbeeld onze computerdienst, de personeelsdienst, wat ons toch ook wel extra mogelijkheden geeft. En voor een kleine voorziening is dat toch wel heel belangrijk om dat te kunnen hebben.
0: Oké, dankjewel Kelly dat u met ons wou spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
1: Ja. Dat wij met heel veel goesting hier in de zorg werken en dat wij fier en blij zijn dat we mogen blijven doen.
0: Zeer goed. Dan gaan wij even luisteren naar muziek en daarna gaan wij onze rondleiding beginnen.

0: wat verwachten van mij?
1: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En we zijn zojuist het bureau buitengelopen en de kamer van Lea binnengekomen. Dankjewel Lea, dat we even met u mogen spreken. Als ik hier uw kamer binnenkwam, het eerste wat mij opviel, was dat er een heel mooi plakkaat aan de muur hangt. En daar staat lang leven Lea 100.
0: Ja, dat is met mijn 100ste verjaardag.
1: U bent nu 101 geworden.
0: En nu ben ik 101, hè, van 19 april.
1: Ja,
0: en ik houd er altijd aan met de familie te samen te komen. En dat is voor de familieleden ook plezier, hè. Dan zien ze ook elkaar, hè. Want niet een hondje in Assel, een ander in Henden, ja.
1: Oké, okay. Ja. Ja, dat zie je onmiddellijk als je hier binnenkomt. Je hebt heel veel foto's overal hangen.
0: Ja, ik houd eraan, ja.
1: Zou je iets over uw familie kunnen zeggen? U heeft drie kinderen.
0: Waarvan één overleden is, onze Jan, 64 jaar op kanker. Ja. En dat was een heel pijnlijke affaire. Ja. Je kunt dat niet vergeten. Ja, vlees en bloed moeten verliezen, dat is het sterkste.
1: Is het lang geleden dat hij gestorven is?
0: Vier jaar,
1: oké.
0: Okay. En ieder jaar denk ik dat er mijn mis hier in de kapel is zijn verjaardag. In die periode, want dat kan de juiste dag zijn. Ja. En dan rond zijn overlijden.
1: Oké. Okay. En u heeft nog
0: een zoon en een dochter, hè?
1: Ja. En kleinkinderen en achterkleinkinderen ook.
0: Ah ja. Als we met 22 zijn. Want de hele jongste, die is komen ook, lijkt de moderne methode niet. Het ging niet. Door bevruchting.
1: Oké. Ja. En maar u ziet uw familie best veel. Ze komen.
0: Ja, ze komen mij regelmatig bezoeken, maar dat is er niet om de familie helemaal elkaar te zien, hè?
1: Ja.
0: Met de verjaardag of daar ongeveer rond.
1: En woont u al lang hier in dit woonzorgcentrum?
0: Ja. Ja, heel lang. Is dat 14 jaar, 15 jaar? Nu in. November is het 15 jaar dat ik hier ben.
1: Oké, dat is al even.
0: Ja, en dat was de reden. Hè. Ik was thuis alleen, maar de man was overleden. En ik kan niet verwachten dat de kinderen niet de avond bij u komen. Hè. Ze gaan naar het werk en ze hebben ook al hun gezin. Hè. En dan had ik gezegd, want mijn zoon had die al een kamer besteld en een flat. Want mijn man was facteur en was alle dagen vroeg op. En in de middag werd hij met de samen. Hij zei, ik zat daar alleen zitten. En mijn doodste zo zegt, nee, ik ga in Sint-Felix een kamer vragen en een flat. En dan kan mama altijd bij u komen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar spijtig genoeg, papa is naar de kliniek gewoon. Er was geen plaats. En dan heeft hij nog 13 of 14 dagen in volle zelen geweest.
1: Oké, okay. Dus hij is hier nooit geweest?
0: Nee.
1: En bent u hier graag? Woont u hier graag?
0: Ja, heel graag.
1: Ja?
0: Want ik had altijd gezegd dat ja, ik kom naar Sint-Felix. Om niet moeten alleen, want als ik alleen ben in het huis. En ik ben niet iemand die beroep doet op mijn kinderen. Want ze hebben ook zo'n hard werk. En ze hebben daar ook hun gezin. Hè? En mij had ik gezegd, ik ga naar Sint-Felix. En ja, daar. En die gezelschappen van de mensen.
1: Ja, u bent hier nooit alleen eigenlijk. Of alleen als u wil alleen zijn.
0: Als je wilt alleen zijn, kom je naar uw kamer. Maar anders, als er een gezelschap is, ga er naartoe. Hè.
1: Ja. En bent u van de buurt? U kende het woonzorgcentrum al.
0: Ik ben van Halmaan. En dat is maar twee dorpen verder.
1: Oké.
0: En mijn schoonzus zat hier geweest, dus ik kende Sint-Felix wel.
1: Oké. Ja, daarmee dat u het al kende. En dat u naar hier wou komen.
0: Ja.
1: Zijn er activiteiten waar u graag aan deelneemt?
0: Ah ja, en vroeger waren er precies meer activiteiten. Maar dan worden de mensen jonger, hè, die hier kwamen. Ik vind dat er hier veel oude mensen zijn. En van een of andere 92 kun je niet verwachten dat een goed turn doen, hè, of zo.
1: Kan u nog turnen?
0: Ik heb altijd geturnen.
1: Want u?
0: Een natuurlijk, nu gaat dat niet meer zo goed, hè.
2: Ja, ja.
0: Maar als er turn is, ga ik er naartoe. Of als er een taart gebakken wordt, ik kan daar niet aan meehelpen. Je ziet ze bewegen, toch? Je ziet de mensen toch werken. Hè?
1: U bent graag onder de mensen.
0: Ik ben heel graag onder de mensen en heel mijn leven geweest. Want in Halmaert waren er veel verenigingen. En ik was in alle zin, maar niet als bestuurslid, als werkende. Dat mag ik eerlijk zeggen.
1: Oké. Okay. U heeft altijd veel
0: ik heb
1: gedaan,
0: veel actief
1: dan
0: geweest in de parochie. En altijd als werkende.
1: Oké. Okay. En zijn er mensen die ook altijd, die u altijd terugziet bij de activiteiten dan? Die ook altijd overal zijn?
0: Jans is malereus, waarom Anseline is ook hier. Daar kan ik daar kamer nu mee. Maar af en toe ga ik vragen om mij naar Anseline te gaan. Anseline, bij iedereen is een naam van Anseline. Want ik zei, je moet ons niet verkleinen, we zijn al klein genoeg. Hè. Ja, van ouderdom krimpt, hè. En dan hebben ze mij de opmerking gemaakt. Maar hij mag wel Celine kunnen zeggen. Maar iedereen zegt Celine en Bormals. En dat was mijn beste vriendin.
1: Okay.
0: En die is ook hier.
1: Ah, u kent

0: Dat was mijn rollator.
1: Oké, dat is wel heel indrukwekkend. U heeft heel lang mobiel geweest.
0: Heel, heel lang. Want omdat de andere bewoners zijn... We zien wel dat het bijna ermee gaat. Like als ik moeite had, maar toch gestapt als lang als ik kon. Maar nu gaan we niet meer.
1: Oké. Okay.
0: Maar ja, als ik onder de 1 ben, naar de 102. Nog een maand, dan is het jaar al... Nee, als je niet uit is, is het jaar al over mij.
1: Ja, dat is al 101 en bijna half.
0: Ja.
1: Enorm bedankt, Lea, dat wij met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou zeggen aan de luisteraars?
0: Dat die heel goed is. Dat moet ik zeggen. Teen. En de bedieningen, als je bent, dat je iemand nodig hebt. Ja, je moet geen uur wachten. Dat moet ik zeggen. Het personeel is hier neer, heel in de weer. En anderzijds zei ze, hij zei geen lastige. Het hoeft niet direct te zijn.
1: Oké.
0: Okay, ja, ze moeten mij nog de wc doen en ja, alles met mij doen. Hè.
1: Ja, ja.
0: En ik moet zeggen, mijn kinderen, mijn Mark, die woonde in Herne. De dochter woonde in Halmaarn. En om beurten komen ze. Om mij in de voormiddag mijn fruit te geven.
1: Oké, dus u ziet die elke dag? Die...
0: Ja. Om
1: afwisselend.
0: Ah ja, afwisselend, want Mark heeft al geweest.
1: Oké, dat is heel mooi. Zeer goed, Lea, dan gaan we uw dag laten verder gaan.
0: Ja.
1: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Lea. Maar wij zijn naar kamer uitgewandeld, de gang doorgegaan, de lift naar beneden genomen. En nu zijn wij te gast bij Justine.
1: De Blok.
0: Justine de Blok. Dankjewel, Justine, dat wij bij u te gast mogen zijn.
1: Ja.
0: Mag ik u vragen of u al lang hier woont?
1: We gaan 2 jaar, hè? Nog eens 2 jaar.
0: Oké. En het is... U bent naar hier gekomen omdat het thuis niet meer ging.
1: Ja, dat ging niet meer, hè.
0: Ja.
1: Wat is hier? Hij deed mijn kinderen. Dat ik hier binnen geraakt ben, hè? Want anders... Dat is niet waar, hè.
0: Ja, dat is niet altijd makkelijk.
1: Ja.
0: Woont u hier graag?
1: Ja. Oh. Ben ik gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kan u zeggen waarom u hier gelukkig bent?
1: Ah ja, omdat ik hier alles heb. Ik kan me daar kinderen aanpassen, hè.
0: Ja?
1: Ik ben er toegekomen en ik zeg moed, hè. En ik heb me aangepast en ik ben zo gelukkig.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waarin u graag aan deelneemt?
1: Ja, veel. Alles doen we mee. Maar ja, als gedaan is, kom ik weer naar mijn kamer. Dan moet ik een beetje rusten, hè.
0: Ja. Je moet genoeg rust nemen, hè.
1: Ja.
0: En u bent graag onder de mensen dan? U doet graag mee aan alles?
1: Ja, mee alles, hè. Ja, dat moet, hè.
0: En heeft u kinderen?
1: Ja,
0: 1 kind. Oké. En kleinkinderen of niet?
1: 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Oh.
0: Ah, dat is een mooie foto. Er staat hier aan uw raam een foto van 2 kleine kindjes. En komt uw familie u bezoeken?
1: Ja, ze wonen in Tollebeek.
0: Oké, in de buurt.
1: Stap ik er niet nu. En anders was het verder.
0: Hmm. Bent u zelf ook van hier,
1: nee,
0: van de streek?
1: Nee,
0: of niet?
1: Nee, ik ben van Denderleeuw.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is wel nog een eindje.
1: Ja.
0: Maar waarom bent u naar hier gekomen dan? Omdat uw kinderen hier woonden? Of uw kind?
1: De kinderen hebben mij al hier gebracht.
0: Oké.
1: Okay. Want... Mijn schoondochter is van hier. En daarmee wisten dat ze een beetje wat dat hier was. En ze zei, moeder, als ik daar binnen ga op. Zei goed. En ze is waar. Hé?
2: Ik ga het al zeggen,
0: dat. Oké, dus het is eigenlijk via je schoondochter. Ja. En woont u hier ook graag in de streek? Of bent u vooral in het huis dat u...
1: Nou ja, dat is goed, hè.
0: Ja, u heeft een mooi uitzicht ook, hè?
1: Ik kan mooi wandelen. Ja.
0: U komt graag nog eens buiten?
1: Oh ja. Maar met de kinderen, hè.
0: Oké. Okay. En gaan jullie dan wandelen in de buurt?
1: Ja, we doen schoolwandeling. Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja, u heeft ook een mooi uitzicht op de kerktoren.
1: Ja. Oh ja, dat is waar. Ja. Ik zie dit alles.
0: Dat is waar, u kan ook de parking zien. U kan zien wie er binnen en buiten gaat.
1: Ja, dat doen we niet. Een boekje.
0: Leest u graag? Leest u graag?
1: Ja, alle dagen in mijn gazette. Allemaal een boek.
0: En wat voor boek leest u dan?
1: Dat allemaal.
0: Oké, dankjewel, Justine, dat u met ons wou spreken.
1: En we zijn 4 op Sint Felix, hè? Wat is dat? Oh. Over naar zijn schattige. Dat mag zij wel, hè.
0: Natuurlijk, je mag dat zeggen. Als het zo is, mag je dat zeggen, hè.
1: Dat is heel goed, hè. Dat is waar, hè.
0: Zeer goed, dankjewel, Justine.
1: Oh, dat doet me eens plezier, hè, dat ik ga babbelen.
0: Ik ben blij dat we dat plezier konden doen. Dan gaan we, beste luisteraars, luisteren naar muziek en onze rondleiding.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld. Ja, Justine, ja. Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang. Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
2: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
2: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Aalst geweest. En in Aalst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Aalst waren ze wat plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder.
0: Oké.
2: Ze moet naar Herne komen.
0: Ja.
2: En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ik wil hier niet meer weg. Ja, ik kan er weer. Ja, ik kan er weer.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
2: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
2: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
2: Of 80.
0: 80 jaar. Oké, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
2: Heel lang, ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké.
2: Okay. Ja, kijk, en nu okay, ben, dus ik bent, terug, hè. Ja. Ben ik terug.
0: Ik ben oorspronkelijk van hier echt.
2: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
2: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
2: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
2: Oh ja, kijk hier, mijn hand hier gaat niet, mijn been. Ik kon niet meer spreken ook, ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
2: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
2: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
2: Ik doe mij alles mee.
0: Je doet mij alles mee?
2: Oh ja.
0: Oké. En is er iets dat u het liefste doet?
2: Ja, niet speciaal. Overal gaan erbij. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar...
0: Maar ik doe toch mee.
2: Hè.
0: Dat u kan gebruiken.
2: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er een... U bent graag bezig.
2: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
2: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké.
2: Ik lees veel. En televisie kijken ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
2: Of? Thriller.
0: Oké. Ja, ik zie hier een boek.
2: Een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
2: Ja.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
2: Is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u uw medebewoners ondertussen al wat kunnen leren kennen?
2: Ja.
0: Oké.
2: We gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
2: Ja, dat doe ik graag.
0: Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
2: Ja, natuurlijk. Ja, en dat is hier een goede ambiance ook. Hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
2: Toen ga ik een keer op bezoek. Hè. Of ze komen bij mij. Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
2: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog kinderen?
2: Ik heb 2 kleinkinderen. En nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren?
2: Ja.
0: Ah, leuk.
2: Ja, daar is het.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
2: Ja.
0: Ah, hier. Een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
2: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
2: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
2: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
2: Ja, dat hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
2: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
2: Ah ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel.
1: Goedemorgen.
0: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja, heel tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Okay. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier veel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op?
1: Met... Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet. Hè.
0: Ja, oké. Okay. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ja. Ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of? Eén jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus dan, altijd in de...
1: Ja.
0: Okay. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Okay.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, okay, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, okay, heeft dat echt zo ontdekt door...
1: Ja.
0: Ja, ja. Er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. Okay. En kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè. Dan met kinderen, ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar dat je dan wel goed in bent of wat dat je beter ligt. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Enorm bedankt,
1: Eline,
0: om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen. Dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek. MUZIEK.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eline, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct-hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
0: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
1: Allemaal in hetzelfde woonzorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen, die wekelijks naar de eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja,
0: het zo erin gerold.
1: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
1: 24 jaar
0: was, ja, ik, ja. Dezelfde, op dezelfde plaats werken.
1: Ja, ja. Dat heel is graag.
0: Ja, u bent blij met uw keuze.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Ouderenzorg ligt mij volledig. Ja, het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
0: U bent, u heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
1: Ik heb algemene verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
0: Oké, en nu, het is een jaar ongeveer dat u nu hoofd bent?
1: Ja, een goed jaar, ja.
0: Verpleegkundige?
1: Ja.
0: Was dat een grote omschakeling voor u?
1: Ja, het was wel wat aanpassen, want ik heb eerst in de groep gestaan als gewone verpleegkundige, dan als adjunct. En het is toch wel wat aanpassing geweest. Maar ik ben goed opgevangen door mijn team en door mijn naaste collega's. En ik ben wel heel blij met mijn job, ja.
0: En wat zijn de grootste verschillen in het takenpakket?
1: Het leiding geven, vooral afspraken maken, controles uitoefenen, aansturen en begeleiden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters deed ik al wel een tijdje, maar toch, allee ja, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die ja, tot je takenpakket horen. Ja.
0: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de,
1: ja,
0: dat u nog
1: klopt,
0: doet.
1: Ja. Ja.
0: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
1: nee, heel weinig. Ja, heel beperkt. Door administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in het bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
0: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
1: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Of dat ik zeker ja, in de hangen een praatje sla. Om, ja, ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.
0: Oké, enorm bedankt Leslie om met ons te willen spreken. Misschien nog om de luisteraars een iets beter beeld te geven van wat uw job dan precies inhoudt. Ik zou u een beetje kunnen schetsen hoe uw dag verloopt.
1: Mijn dag verloopt, ja, ik mails, heel veel mails lezen elke ochtend. Ik probeer mijn bewonersdossiers ook de dagboek dagelijks te lezen. Dat ik wel goed meeblijf, dan het overleg dat we hebben dagelijks kort. Zal je dan maar heel kort een briefing om de dagverloop wat te kennen. Over de bewoners, specifieke zaken zijn, dat er dokters moeten gebeld worden, opvang van de dokters, hier en daar wat bijsturen, controles uitoefenen. Heel veelzijdig, uurroosters opmaken, ja, regelmatig aanpassen, want een uurrooster wijzigt constant. Het is een werkmiddel. Opvolging van dossiers, medicatie, de dagen zitten goed gevuld.
0: Ja. Oké, okay. En u kent dus eigenlijk de bewoners nog altijd heel goed, zij het dan meer via andere mensen?
1: Ja, vooral, ja. Ik moet vooral rekenen op mijn team. De overdracht van mijn team is heel belangrijk. Vandaar de briefingmomenten zijn heel belangrijk. Mensen registreren. Ja, heel belangrijk allemaal. Ja.
0: Oké, okay. Dankjewel Leslie om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, aan alle collega's wil ik mijn dankwoord uitbrengen, want het is echt wel belangrijk dat we samenwerken en ja, dat we warme zorg kunnen verder bieden, waarvoor dat we dagelijks eigenlijk, ja, hier staan. Ik vind het heel belangrijk. Okay. Dankjewel.
0: Fantastisch, dankjewel. Dan gaan we nog luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. Ja. En wij waren daarnet op een bureau om te spreken met enkele leden van het personeel. En nu zijn wij de gang doorgelopen en binnengekomen in de kamer van Janine.
1: Ja.
0: Janine, dankjewel dat u ons te woord wil staan.
1: Graag gedaan, met plezier.
0: Mag ik u vragen hoe lang u hier al woont?
1: Bijna een jaar.
0: Bijna een jaar. En ja. Daarvoor was u thuis? Of?
1: Nee, daarvoor was ik hier in de assistentiewoning.
0: En heeft u daar lang gewoond of niet?
1: Bijna 4 jaar.
0: Bijna 4 jaar, oké. Okay. Ja. Maar u had meer hulp nodig dan?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb borstkanker gekregen en dan ben ik hier gekomen in revalidatie en ben ik hier gebleven. Ik was hier goed, hè. Ik voelde mij hier goed, ben hier gebleven. Het is hier tof ook, hè. Het is hier plezant wonen. En de mensen zijn hier allemaal heel vriendelijk. Ja, het is hier plezant, allee. Meer kan ik niet zeggen. En ik ben op stap geweest met Carmen van de week naar de lijst waar ik vroeger ging naar de winkel. Ze heeft mij in mijn rolstoel gezet en wij de winkel binnen en boodschappen gedaan. En dat was heel, heel tof. Ik geniet er nog van eigenlijk, ja. Dat is plezant.
0: Dat was een winkel waar je vroeger altijd ging?
1: Ja, ja, of? Ja. Ja.
0: Oké. Okay. In uw geboortedorp? Of,
1: nee, mijn geboortedorp is hier in Herne. Maar ik heb dan in Kester gewoond. En dan ben ik, vandaar was ik kort bij de lijst in Goijke. Okay. En dan ging ik altijd mijn boodschappen doen in de lijst in Gooik. En Carmen had me een keer voorgesteld om een keer gaan te winkelen. En ik heb dat met plezier aanvaard. En dat was heel, heel leuk. Heel tof. Ik heb genoten.
0: U vond het leuk om daar terug te zijn?
1: Ja, ja, het zal wel. Maar die winkel is ondertussen wel heel fel vergroot. En ik was content van het een keer te zien.
0: Oké. Okay.
1: En het was leuk voor nu een keer zelf iets te zien dat ik kon zelf kopen. Anders doen mijn kinderen altijd mijn boodschappen. En nu heb ik ze zelf een keer kunnen doen. Hè. Dat is leuk.
0: Ja, dat was lang geleden. Ja. Dat je het zelf nog eens kan doen.
1: 5 jaar geleden bijna.
0: Oké. Okay. In de assistentiewoning werden ook uw boodschappen gebracht?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kon meer per auto rijden, dus ja.
0: Oké. Okay. En zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet?
1: Hier... Op de activiteiten zelf ga ik niet veel, maar ik ga alle dagen naar de cafetaria. Rummikubben met mijn buurvrouw. En de donderdag en de vrijdag ga ik kaarten met de buren van daar nog. En dan hebben we daar een clubje met 4 dat we kaarten alle dagen. Elke donderdag en vrijdag. En dat is heel plezant. Ja, het is een keer iets anders, hè.
0: Ja, dat zijn mensen die u al kent van toen u assistentiewoning woonde.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay. Dus u heeft uw vaste activiteiten?
1: Ja, ja, ja. Donderdag en vrijdag is het kaarten en de rest is cafetaria, rummikubben. Dus meer moet dat niet zijn, hè. Ik weet wat doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik zit hier nooit op mijn kamer.
0: U bent altijd iets gaan doen?
1: Ja, ja. Nooit is ook veel gezegd, hè. Maar toch niet veel.
0: Alleen nu om met ons te spreken.
1: Ja, voilà. Nu ben ik verplicht, hè, van hier te blijven.
0: En het rummikuppen, dat is ook met bewoners van het huis?
1: Ja, dat is met mijn buurvrouw van hier tegen. Ja, dat is wel plezant, hè.
0: Rummikuppen met cijfers of met letters?
1: Ja, met cijfers.
0: Met cijfers, dat is de beste versie daarmee, meen ik.
1: Ja, met letters gaan we het niet zo goed.
0: Hmm, ja.
1: Dus ja, we doen het gemakkelijkste en het plezantste.
0: Dus u heeft uw vriendinnen hier waar u overeenkomt?
1: Ja, ik ken hier wel veel mensen. Hè. Als je hier zo lang bent, dan heb je wel een vriendenkring opgericht eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: En dat blijft duren met die mensen hinder ook. Ik ken daar iedereen. En hier ken ik er ook al veel. En dus ja, het is aangenaam voor hier te zijn. Hè.
0: Is dat een van de dingen die u het liefste heeft aan hier te wonen? Dat u mensen in de buurt hebt?
1: Ah ja, het zal wel, hè.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ik heb hier gelijk met een buur, Paul, dat is ook een toffe mens. En dan Mariette, ja, dat is een vriendin. En Bertha hier rechtover, die is ook niet... Maar het is dat is een oud mens, 95 jaar. Het enige wat ik wel voel, ik ben veel te jong voor hier te zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ik kan moeilijk om met allemaal die ouderen... ga niet zeggen oude mensen, want het zijn hier wel veel oude mensen. En er zijn er sommige bij die een beetje ambetant zijn in mijn dingen. Waar ik niet goed mee overeen kom. Ja. Maar ja, dat moet erbij pakken. Hè. Het is dat of niks. Hè. Ja, ik heb geen keus.
0: Je kunt niet bij iedereen overeen komen. Hè.
1: Nee, dat is het.
0: Ja.
1: Okay. Ach ja, zie, voilà. En daarmee ben ik hier graag. Heel graag. Ik leg er nog een keer de nadruk op. Ik voel me hier echt, echt goed.
0: Oké. Okay.
1: Tof.
0: Dat is fantastisch. Mag ik u nog vragen, heeft u kinderen? Of
1: drie.
0: Niet? Drie kinderen.
1: En die komen elk weekend, omdat die werken einde week.
0: Ja.
1: Elk weekend komen ze naar hier.
0: Oké, okay, u ziet ze veel.
1: Ja. En oren alle dagen.
0: Oké. Okay. Dat is leuk. En heeft u ook kleinkinderen?
1: Zes. Dat is ook leuk, hè. Maar ja, dat is... Ik heb drie jongens eerst en die zijn allemaal in de 20. En dan heb ik drie meisjes, kleinkinderen. En die zijn 11, 12 jaar. En die komen nog mee, maar die grote die komen niet meer mee. Maar ik vind dat normaal eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Zou ik ook niet graag bij een ouder mee gaan zitten. Enfin, ja, zie.
0: Oké, okay, enorm bedankt hè, dat we met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen of is alles gezegd, denkt u?
1: Ik denk dat alles gezegd. Ik kan niet blijven stoeven hè, dat ik hier graag ben.
0: Oké, okay, zeer goed. Enorm bedankt.
1: Oké, okay, graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek en dan verder onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Janine. En nu zijn wij doorgewandeld de gang terug eigenlijk naar het bureau waar we daarnet ook al waren. Het bureau van de animatie, om te spreken met Carmen.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel om ons even te willen spreken. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, mijn naam is Carmen. Ik ben 27 jaar en ik ben ergotherapeut in woonzorgcentrum Sint Felix. En ik werk hier sinds september vorig jaar.
0: Ja, dus een dik half jaar ondertussen.
1: Ja,
0: zoiets.
1: Inderdaad. Ja. Ongeveer 9 maanden. Ja.
0: En heeft u hiervoor ergens anders gewerkt of is het uw eerste job?
1: Ik heb hiervoor ook in een woonzorgcentrum gewerkt en ik heb besloten om in woonzorgcentra te blijven.
0: En kan u zeggen waarom u dat besloten heeft?
1: Ja, ik vind het heel mooi om dagelijks met de mensen samen te werken. De mensen geven ons heel veel liefde. Wij geven hen heel veel liefde. En ik vind dat er heel veel mooie momenten samen te beleven zijn.
0: U heeft ergotherapie gestudeerd?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is, u moet dan geen richting kiezen, of wel?
1: Dat is algemene opleiding. En dan bij stages kan je eigenlijk proeven van verschillende plaatsen om te werken.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is echt bij uw werkkeuze eigenlijk dat je hebt moeten beslissen om in een woonzorgcentrum te gaan werken.
1: Ja, inderdaad.
0: En kan u een beetje uitleg geven over uw job? Wat houdt dat in om ergotherapeut te zijn?
1: Als ergotherapeut sta ik in voor de zelfstandigheid van de mensen. Bijvoorbeeld bij de ochtendverzorging sta ik in bij mensen die eigenlijk al gedeeltelijk zelfstandig dingen kunnen doen. Waardoor ik ondersteun om nog meer zelfstandig de ochtendverzorging uit te kunnen voeren. Ook bij maaltijden. Ik geef zelf ook maaltijdbegeleiding. Maar ik sta ook in voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bewoners die moeite hebben met het vasthouden van een vork, ga ik op zoek naar alternatieven, naar andere hulpmiddelen, zodat ze toch zelf kunnen blijven eten. Als ergotherapeut sta ik ook in, samen met de kiné, voor gangrevalidatie. Dus mensen in beweging houden. Kijken of de rollators voldoende afgestemd zijn, dat de bewoners deze correct gebruiken. En ook aanvullend sta ik mee in voor de activiteiten die worden aangeboden in het woonzorgcentrum.
0: Oké, misschien is het leuk om daar eens over te hebben. Wat soort activiteiten hebben jullie hier allemaal?
1: De activiteiten zijn heel ruim. Samen met mijn twee collega's Wonen en Leven staan wij in voor verschillende soorten activiteiten. Wij zetten in op bewegingactiviteiten, creatieve activiteiten, maar ook kooktherapie. Bijvoorbeeld deze namiddag gaan we samen koekjes bakken. En die worden dan in de diepvries gestoken, omdat het recept moet in de diepvries. En dan maandag worden die afgebakken en dan kunnen alle bewoners daarvan proeven. Jullie hebben hier straks ook Janine gehoord. Met Janine ben ik afgelopen week op uitstap geweest naar de Delijzen. 'S ochtends help ik haar ook bij de ochtendverzorging en we zijn aan een babbeltje geslaan. En daar sprak zij uit dat ze graag nog eens naar de Delijzen in Gooik wou gaan. En dankzij Kelly en mijn coördinator Maaike mocht ik dat dan realiseren. En dat is deze week gebeurd.
0: Dus ik had ook echt individueel voor mensen die nog een bepaalde wens hebben, iets dat ze graag zouden doen.
1: Ja, inderdaad. Zo ben ik enkele weken geleden ook naar de bibliotheek in Herne geweest met een bewoner. Dat is een bewoner die minder deelneemt aan andere activiteiten, maar die had wel vernoemd dat hij heel graag leest, dat hij graag nog eens naar de bib wou gaan en dat heb ik dan ook mogen realiseren.
0: Oké, okay, dat is leuk. En voor de meer algemene activiteiten, is er dan een vast schema? Maandag voormiddag doen we dit of is het meer?
1: Sommige activiteiten komen wekelijks terug. Bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag in de voormiddag zijn er wandelmomenten. Wij wonen in een heel mooie omgeving hier. Dan kunnen wij met de bewoners eens buiten gaan. Elke donderdag voormiddag is er een krantenuurtje waar de actualiteit wordt besproken met de bewoners. En dan de andere invulling in de namiddagen wordt eigenlijk van week op week een beetje afgestemd. Wij proberen ook activiteiten aan te bieden dat bewoners aangeven om zelf nog iets te willen doen. We proberen eigenlijk van alles een beetje aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is.
0: Oké. Okay. U werkt ondertussen dus ongeveer 9 maanden. Heeft u het gevoel dat u ingewerkt bent, dat u helemaal deel bent van het team ondertussen?
1: Ik sprak er hier net over met een collega en zij was verbaasd dat het nog maar 9 maanden was. Dus ik denk wel dat ik goed geïntegreerd ben in Sint-Felix.
0: U vindt het leuk om hier te werken?
1: Ja, ik ben heel tevreden.
0: Oké, fantastisch. Dankjewel, Carmen, om met ons te willen spreken.
1: Dankjewel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen?
1: Ik denk dat alles ongeveer gezegd is.
0: Zeer goed.
1: Dank u.
0: Dan gaan wij nog luisteren naar een lied.

0: Beste luisteraars, wij mogen vandaag ook nog in gesprek gaan met Maaike, psychologisch consulent. Dankjewel Maaike om met ons te willen spreken.
1: Goedemiddag.
0: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus ik ben Maaike. Ik ben in september hier gestart als psychologisch consulent en als coördinator van het Paramedisch team. En ik volg momenteel ook nog een opleiding voor palliatieve zorg met de bedoeling om ook de taak van palliatief referent op mee te nemen.
0: Oké, en u zegt, dus u bent psychologisch consulent. Kan u daar wat meer over vertellen, wat we ons daarbij moeten voorstellen?
1: Ja, het is zo...

0: Oké, dat is dus een belangrijk deel van uw takenpakket. Echt in gesprek gaan met de bewoners zelf.
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus vaak komen vandaag ook mensen naar het woonzorgcentrum die al een bepaalde gevoeligheid hebben. Daar zijn weinig gespecialiseerde centra voor of te weinig plaatsen, waardoor dat ze eigenlijk dan in een woonzorgcentrum terechtkomen. Zorgkundige, verpleegkundigen zijn daar niet altijd in getraind om met die mensen om te gaan. En vandaar dat ik die taak nu op meeneem.
0: En u zegt, u bent ook coördinator voor het paramedisch team.
1: Ja.
0: Wat houdt dat dan in?
1: Klopt. Dus ik ben verantwoordelijk voor de begeleiders Leven Wonen, de ergotherapeut en de kiné. Dus ik coördineer zo wat medeactiviteiten en dergelijke.
0: Oké. En u zegt, ja, er zijn wel bewoners met een bepaalde psychische kwetsbaarheid.
1: Ja.
0: Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Is dat heel uiteenlopend of komt u veel dezelfde dingen tegen?
1: Oh, dat is heel uiteenlopend. Hè. We hebben er zijn heel veel mensen die depressieve gevoelens hebben, die vaak eenzaam zijn. Rouw en verlies is ook een thema dat heel vaak aan bod komt. Daar hebben we onlangs ook een opleiding voor georganiseerd. Ook voor de medewerkers, zodat zij daar ook wat meer in betrokken zijn in dat thema. Het is ook zo dat vaak als mensen in het woonzorgcentrum terechtkomen, ze komen in een andere omgeving. En dat is vaak wel een hele aanpassing voor die mensen. En dan ben ik er om die aanpassing wat vlotter te laten verlopen.
0: Oké, u werkt hier nog niet zo heel lang. Zijn er bepaalde dingen die u graag in de toekomst zou verwezenlijken? Die lopende projecten die u in gedachten heeft? Of?
1: Vooral die psychische thema's eigenlijk meer onder de aandacht brengen. We zitten ook met een doelgroep waarbij dat vaak nog taboe is. Ook. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En daarnaast is het ook van belang dat wij nog sterker gaan inzetten op palliatieve zorg bij onze bewoners. Zodanig dat zij ook eigenlijk, van zodra dat zij het zelf niet meer kunnen aangeven, dat zij op voorhand hun wensen en dergelijke kenbaar kunnen maken. Voor, ja, als ze het dus zelf niet meer kunnen aangeven, dat wij daarin zoveel mogelijk in meegaan.
0: Oké. Okay. Bedankt, Maaike, met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: En dan zouden we ook graag iedereen willen bedanken met wie we hebben mogen spreken. Alle personeelsleden, alle bewoners. Want het is ondertussen tijd geworden om onze uitzending af te ronden. Dus enorm bedankt, Maaike. We hebben hier ook nog Kelly bij ons, die de hele dag met ons is meegegaan en waar we in het begin mee mochten spreken. Enorm bedankt om ons te laten kennismaken met het woonzorgcentrum.
1: En jullie bedankt om ons even in de kijker te willen zetten. Dank u.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, hartelijk bedankt ook aan jullie om te luisteren. En tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 12 uur geworden en wij bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, dan bidden wij nu het middaggebed van de vrijdag in de eerste week van het getijdenboek. U kan de hymne volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen waarvan u de eerste antifoon vindt op pagina 857. De psalmen volgt daarop en de korte schriftlezing ook. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Alleluia.
2: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
3: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt.
1: Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
2: Mijn wegen kent Gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat Gij hebt beschikt.
1: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
2: Mijn geest stort tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
1: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids.
2: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt.
1: Wat gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
2: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt.
3: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw.
1: Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
2: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.
1: Steeds heb ik uw liefde voor ogen en richt mijn gedrag naar uw woord.
2: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met het huichelaars ga ik niet om.
1: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
2: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer.
1: Om luidop uw lof te zingen. Uw wondere daden te prijzen.
2: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar uw glorie verwijlt.
1: Verdelg mij dan niet met de zondaars, zoals gij met moordenaars doet.
2: Wier handen bevlekt zijn door onrecht, bezoedeld door omkoperij.
1: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
2: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw.
3: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt.
1: Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
3: Ik zou in de grafkuil dalen. Als gij mij niet meer aanhoort.
1: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
3: Sleur mij niet weg met de zondaars. Met hen die onrecht bedrijven.
1: Die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
3: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer, mijn kracht en mijn schild.
1: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
3: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezalfde een veilige burcht.
1: Red Heer uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Al werd Christus in zwakheid gekruisigd, hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult gij ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht. Mijn geest is geheel in het stof geworpen.
2: Heer, laat mij weer leven volgens uw woord.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
1: Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars, dan zijn wij nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag, de eerste vrijdag van de Heilige Hartsmaand. En wij bidden ook, zoals gewoonlijk op vrijdag, zeer speciaal voor het zielenheil van de overledenen. Zeer speciaal ook voor de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Het tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
3: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel,
3: breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Beste luisteraars, we hebben ons hoedje gebeden, bijzonder ook voor de overledenen. Bidden wij nu nog het volgend gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montluçon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
3: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed, ook hier op aarde, vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven, met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijkwakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Voor de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilig Hart van Jezus,
0: ontferm u over ons.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: Heilige Bonifatius,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en we mediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij ons verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Goede Jezus, ik wil u heilig en smartelijk lijden, aandachtig en langzaam overwegen. Prent uw heilige passie diep in mijn hart, omdat ik u met meer liefde zou bejegenen, zodat ik met meer christelijke naastenliefde mijn naaste zou behandelen. De eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, gij wordt door Pilatus onrechtvaardig tot de smadelijke kruisdood veroordeeld. Heer, hoe dikwijls benaderde ik u en mijn evennaaste op een onrechtvaardige manier. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke onrechtvaardigheid die ik beging. Barmhartige Jezus, omwille van uw onrechtvaardige veroordeling, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van onrechtvaardigheid uitboeten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, om ons te verlossen hebt gij zonder klagen het kruis op uw doorwonde schouders genomen. Heer, hoe vaak kwam ik in opstand tegen uw goddelijke voorzienigheid, tegen de dagelijkse moeilijkheden. Uit het diepste van mijn hart betreur ik elke opstandigheid tegen uw heilige wil. Barmhartige Jezus, omwille van de totale overgave waarmee gij het kruishout aanvaard hebt, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonde van opstandigheid uitboeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, de uitputting en de vermoeidheid doen u vallen onder het kruis. Heer, hoe dikwijls kwam ik tekort in mijn plichten ten opzichte van u en van mijn naaste, door luiheid of gemakzucht. Barmhartige Jezus, omwille van uw eerste val, erbarm u over de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van luiheid en gemakzucht uitboeten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De vierde statie. Jezus ontmoet zijn heilige moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, de onpeilbare liefde tussen u en uw moeder uit zich in sprakeloosheid, slechts in een tedere blik. Heer, hoe dikwijls was ik liefdeloos door misbruik van mijn tong. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke zonde die ik bedreef met mijn tong. Barmhartige Jezus, omwille van de sprakeloze ontmoeting tussen u en uw bedroefde moeder, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur de zonden uitboeten die zij bedreven hebben met hun tong. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, hoe dankbaar zijt gij als Simon van Cyrene uw kruis helpt te dragen. Heer, hoe dikwijls was ik ondankbaar tegenover u en tegenover mijn naaste. Uit het diepste van mijn hart betreur ik elke zonde van ondankbaarheid. Barmhartige Jezus, omwille van de dankbaarheid die gij betoonde aan Simon van Cyrene, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van ondankbaarheid uitboeten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De zesde statie. Veronica droogt met een doek het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, gij beloont de moed van Veronica door uw gelaat in het doek van die dappere vrouw af te drukken. Heer, hoe vaak heb ik u beledigd, omdat ik te laf was om voor u te getuigen. Uit het diepste van mijn hart betreur ik elke zonde van lafheid. Barmhartige Jezus, omwille van de dapperheid van deze vrouw, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van lafheid moeten uitboeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, door de ruwheid van de straatstenen valt gij een tweede maal. Heer, hoe vaak herval ik in mijn zonden. Ik smeek u, geef mij de genade om u niet meer te beledigen. Barmhartige Jezus, omwille van de tweede val, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur boeten, omdat ze steeds weer opnieuw in dezelfde zonde hervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De achtste statie. Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, in uw smartelijke pijnen wendt gij u nog troostend tot de wenende vrouwen. Heer, hoe vaak heb ik u en mijn naaste gekwetst door mijn ikzucht en door mijn hoogmoed. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van egoïsme en hoogmoed. Barmhartige Jezus, omwille van de troost die gij verleende aan de wenende vrouwen, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van egoïsme en hoogmoed uitboeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, een derde keer valt gij in het slijk van de aarde. Uw kruis is zo zwaar. Heer, hoe dikwijls heb ik het slijk van de aarde opgezocht. Door mijn hebzucht besteedde ik meer aandacht aan werelds klatergoud, aan genot, aan menselijke bewondering dan aan uw belangen. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van hebzucht. Barmhartige Jezus, omwille van uw derde val, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur boeten, omdat ze het slijk der aarde nagejaagd hebben. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De tiende statie. Jezus wordt ontdaan van zijn kledij. Wij aanbidden u Christus en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, wat een vernedering moet gij doorstaan. Heer, hoe dikwijls heb ik gezondigd met en door mijn lichaam. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van onzuiverheid die ik beging. Barmhartige Jezus, omwille van uw pijnlijke vernedering, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van onkuisheid en onzuiverheid uitboeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, met welke barmhartige liefde doorstaat gij voor ons die smadelijke kruisiging. Heer, hoe vaak heb ik gezondigd tegen uw enig gebod. Bemin God bovenal en uw naaste gelijk uzelf. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van liefdeloosheid. Barmhartige Jezus, omwille van de onbeschrijfelijke liefde die gij betoont bij de kruisiging, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur boeten omdat ze gezondigd hebben tegen het gebod van de liefde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen, die door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: De 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u Christus en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, tijdens uw 3 uur durende doodstrijd hebt gij uitgeroepen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heer, hoeveel malen heb ik u beledigd omdat ik verblind was door het schijnlicht van de wereld. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke zonde die ik beging in verblindheid. Barmhartige Jezus, omwille van uw vreselijke doodstrijd, erbarm u over al de gelovige zielen in het vage vuur. Ook zij waren dikwijls verblind en wisten niet wat ze deden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, wat een onuitsprekelijk verdriet kent uw moeder als ze uw ontzield lichaam aan haar hart drukt. Heer, hoe vaak vergat ik dat Maria onder het kruis aanvaard heeft om ook onze moeder te worden. Uit het diepste van mijn hart betreur ik het dat ik uw heilige moeder verdriet heb berokkend. O Maria, moeder en koningin van de zielen in het vage vuur, wees een goede voorspreekster voor alle gelovige zielen, maar vooral voor hen die hier op aarde een devotie tot u hadden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Goede Jezus, uw heilig lichaam wordt in een kil en donker graf neergelegd. Heer, hoe dikwijls heb ik u en mijn naaste kil behandeld door mijn onverschilligheid. Uit het diepst van mijn hart betreur ik al mijn zonden van onverschilligheid. Barmhartige Jezus, door uw oneindige rechtvaardigheid moeten de gelovige zielen die hier op aarde kil en onverschillig waren een zware loutering ondergaan in het vage vuur. Ik prijs uw rechtvaardigheid, maar ik smeek u, omwille van de kilte van uw heilig graf, erbarm u over alle gelovige zielen, ook over hen die zwaar bestraft zijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: Goede Jezus, laat het heilig bloed dat uit uw barmhartig hart vloeide als een waterval op alle gelovige zielen neerkomen, omdat allen gereinigd in uw bloed en op voorspraak van uw heilige moeder zo spoedig mogelijk het paradijs mogen betreden. Amen.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.

weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn. Want hij houdt van je.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om terug te blikken op Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We gaan dat onder meer doen door te luisteren naar de catechese van de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie van woensdag 3 juni, waar hij opnieuw een hele mooie catechese heeft gegeven over Sacrosanctum Concilium. Dat is de constitutie, het constitutionele document van het Tweede Vaticaans Concilie, het eerste dat gepubliceerd werd door de toenmalige concilievaders. En dat handelt natuurlijk over de heilige liturgie. We gaan dat aanvullen onder meer met een vooruitblik naar de apostolische reis van de Heilige Vader naar Spanje. Van 6 tot en met 12 juni zal hij op Spaanse bodem doorbrengen en onder meer het hoogfeest van Corpus Domini of Sacramentsdag celebreren aanstaande zondag in Madrid. En daarbij zal de Heilige Vader zelf met het Allerheiligste Sacrament in de monstrans door de straten van Madrid trekken. Dat wordt zeker iets om op te volgen. En u mag dan ook in de komende afleveringen van Radio Vaticaan dat zeer zeker verwachten. Nu, alvorens we dat allemaal gaan bekijken, gaan we eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken we even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op maandag 1 juni ontving de Heilige Vader aartsbisschop Simon Bolívar Sánchez Carrión, de titulaire bisschop van Rosella en apostolische nuncius in Honduras. Ook de presidente van de gemeenschap van Madrid in Spanje, mevrouw Isabel Díaz Ayuso, werd door de Heilige Vader ontvangen. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de komende apostolische reis. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Mambé Jean-Sylvain Imien, de titulaire bisschop van Potenza Picena en apostolische nuncius in Mali en Guinea. De paus ontving ook de apostolische nuncius in Kazachstan, Kirgizië en Tajikistan, tevens titulair bisschop van Floriana, aartsbisschop George Panamtundil. En tot slot werd ook de apostolische nuncius in Cuba ontvangen door de paus. Dat is aartsbisschop Antoine Camilleri en titulair bisschop van Scalhot. De paus ontving de ambassadeur van Groot-Brittannië, zijn excellentie de heer Christopher John Trott, tijdens zijn afscheidsbezoek. Dat wil zeggen dat er dus een nieuwe ambassadeur aankomt voor Groot-Brittannië. De deelnemers aan de algemene vergadering van de pauselijke missiewerken of missio werden eveneens door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen, als ook de leden van de Italiaanse Vereniging van Katholieke Gidsen en Scouts van Europa of Scout d'Europe. Op woensdag 3 juni dan werd nog een audiëntie verleend aan de apostolische nuncius in Frankrijk, titulair bisschop van Canosa, aartsbisschop Celestino Migliore, en werd ook een delegatie van de Vereniging van Katholieke Hogescholen en Universiteiten door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. Wel, laten wij even stilstaan bij datgene wat de Heilige Vader onder meer heeft gezegd aan de Scout de Hop en aan de Italiaanse gidsen. Hij zei tot hen: dierbare broeders en zusters, se piace a Dio per sempre, als het God behaagt voor altijd. Dat is het motto dat u hebt gekozen voor het 50-jarig jubileum van uw vereniging. En aangezien ik het genoegen heb jullie een paar dagen na het hoogfeest van Pinksteren, dat letterlijk Pentecoste, 50ste, betekent, te ontmoeten, wens ik jullie toe dat deze vreugdevolle gedenkdag voor jullie als een nieuw Pinksteren mag zijn. Mogen de Heilige Geest op ieder van jullie neerdalen, zoals hij dat deed bij de apostelen die in de bovenzaal bijeen waren. Het boek Handelingen der Apostelen herinnert ons eraan dat de gave van de Geest het leven in vuur en vlam zet, openstaat voor de zending en begrip schept tussen verschillende talen. De gave van de verrezen Christus helpt ons immers om steeds nieuwe manieren te vinden om de schoonheid van het geloof te getuigen. En deze verkondiging van het heil is vol hoop en moedigt ons aan om bij elke levenskeuze, bij al ons werk, rechtvaardig te handelen. In de afgelopen 50 jaar heeft de Associazione Italiana Guide e Scoute d'Europa Cattolici een specifieke opvoedingsstijl ontwikkeld om het geloof om daarvan te getuigen. En met behulp van de middelen die zijn uitgewerkt naar het voorbeeld van Baden-Powell, begeleiden jullie jongens en meisjes naar de ontmoeting met Jezus, meester van het goede leven, trouwe vriend, rechtvaardige en sterke gids op onze weg. Het leven in de open lucht en het contact met de natuur zijn onmisbare aspecten van jullie activiteiten die spreken over de goedheid van God door de sporen die de Schepper zelf in de schepping heeft achtergelaten. Voeg aan het boek van de natuur wijselijk het woord van God toe dat de zin van de geschiedenis bewaart en ons ondersteunt wanneer het levenspad ons op de proef stelt. Als bij een bron van fris water nodig ik jullie uit om uit de Heilige Schrift te putten, om jullie ervaringen van menselijke en spirituele groei te verlichten en te ondersteunen, zowel op persoonlijk als op gemeenschapsniveau. Zoals Paus Franciscus zei: ik nodig jullie uit om het evangelie, de ware kaart van het leven, altijd bij je te dragen als je navigator en het elke dag open te slaan. Dierbare leiders van de Scouts, het evangelie is veel meer dan een boek. Het is de persoon van Christus zelf, de blijde boodschap voor een mensheid die in verwarring verkeert, zich illusies maakt en teleurgesteld is door allerlei kwaad. Hij lest onze dorst naar gerechtigheid en waarheid en geeft ons de moed om vol te houden in het goede en ons persoonlijk in dienst te stellen van onze naasten. Jullie zijn getuigen van deze toewijding voor de jongeren die aan jullie zijn toevertrouwd. De consistentie van jullie leven en de volwassenheid van jullie keuzes zijn in hun ogen een zeer belangrijk voorbeeld dat hen helpt te groeien. Leef daarom samen met hen de schoonheid van het geloof in de dagelijkse handelingen en in het gezamenlijk gebed, in de sacramenten en in het onderscheiden van ieders roeping. Beantwoord met vrijgevigheid de oproep van Christus, die u uitnodigt om de top te beklimmen, uit te varen, samen het pad van de deugd te bewandelen. De priesters die jullie begeleiden vormen de garantie voor de band tussen de kerk en jullie vereniging, Zij beleven hun priesterambt in dienst van de jongeren en van jullie leiderschap en delen met jullie de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de spirituele groei van de jongeren. De scoutingmethode stelt de persoon centraal en besteedt aandacht aan alle relationele aspecten en de menselijke rijkdom. De pedagogische keuze van jullie vereniging komt in dit opzicht tot uiting in het opleiden in aparte jongens- en meisjesgroepen, om zo specifieke aandacht aan jongens en meisjes te kunnen besteden. Het op deze manier verkennen van de fundamentele kenmerken van het vrouw- en man zijn is een dynamiek die voorbereidt op de authentieke en bewuste ontmoeting met de ander, wat de wederzijdse rijping kan bevorderen. De vorming van goede christenen en goede burgers is het doel van de scoutingmethode, gerealiseerd door de pedagogische afstemming van de leiders met elk meisje en elke jongen in de verschillende fasen van het traject. In deze zo complexe historische fase waardeer ik ook jullie keuze om als vereniging de Europese dimensie te koesteren, niet op politiek, maar op cultureel vlak, en daarbij de toewijding te hernieuwen om een Europa van de volkeren op te bouwen, niet enkel van de zakenwereld, verenigd door de hoogste waarden van het christelijk humanisme. En daartoe is dienstbaarheid het punt dat alle elementen van de methode van Baden-Powell verenigt. Het is de kern van zijn pedagogische gedachtegoed. Dienen betekent je vaardigheden en je tijd ter beschikking stellen van anderen, geheel vrijwillig, zonder daar iets voor terug te verwachten. Door dienstbaarheid ontwikkelen zich altruïsme, solidariteit, aandacht voor de naaste en een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Geleefd in het geloof bevrijdt de dienstbaarheid ons van de neiging om op onszelf gericht, onverschillig en gesloten te zijn en opent ons voor de ervaring van de gemeenschap en het gevoel van verantwoordelijkheid. Van kleine dingen die goed worden gedaan tot wederzijdse zorg. Het avontuur van het scouting helpt ons te ontdekken hoe onze menselijkheid wordt verlicht en betrokken bij het werk van God, de ware opvoeder van ons allen. Dierbare scouts en gidsen, terwijl ik jullie aanmoedig om de activiteiten van jullie vereniging met vreugde en toewijding verder te zetten, bid ik dat de Heilige Geest zijn gaven onder jullie mogen vermenigvuldigen, opdat jullie de taal van naastenliefde, gastvrijheid en vrede mogen spreken en verspreiden. Ik vertrouw jullie toe aan de moederlijke leiding van de Heilige Maagd Maria en geef jullie allen en jullie dierbaren van harte mijn apostolische zegen. De mooie woorden van paus Leo XIV tot deze jongeren, maar ook de priesters die de scouts en gidsen van de Italiaanse tak van de scouts en gidsen begeleiden. Een hoopvolle boodschap voor deze jongeren en hun leiders die door de Heilige Vader werden ontvangen. Een andere audiëntie die plaatsvond en waar u daar net ook al over gehoord hebt, is natuurlijk die aan de pauselijke missiewerken. Belangrijke organisatie voor het uitvoeren van de missionaire opdracht in naam van de paus. En hij zei tot hen het volgende: met vreugde en dankbaarheid groet ik u allen die dit jaar in Rome bijeen zijn voor uw jaarlijkse algemene vergadering. Een jaar dat werkelijk rijk is aan missionaire mijlpalen. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat mijn voorganger, paus Pius XI, op verzoek van het pauselijk werk voor de verspreiding van het geloof, de Wereldmissiedag instelde. Die wordt gevierd op de voorlaatste zondag van oktober. Reeds 100 jaar lang staat deze dag in het teken van gebed, bezinning en bijdrage aan de evangelisatieopdracht van de kerk, vooral in gebieden waar de verkondiging van het evangelie nog maar net is begonnen en waar de kerk nog jong is. Op die dag wordt elke katholieke gemeenschap uitgenodigd om te bidden en geestelijke en materiële offers te brengen voor het missionaire werk in gebieden waar de evangelisatie nog in de kinderschoenen staat en ter ondersteuning van de jonge kerken. Ik ben verheugd mijn dank te mogen betuigen aan u allen en aan iedereen die wereldwijd met u samenwerkt, voor al uw inspanningen, groot en klein, om de Wereldmissiedag te bevorderen in elk kerkelijk district binnen de universele gemeenschap van de kerk. Als ik hier iets aan mag toevoegen. Een van de specifieke doelstellingen van de Wereldmissiedag is om de gelovigen van de oudste kerken, de zogenaamde gevestigde kerken, eraan te herinneren hoe belangrijk het is dat ook zij zich aansluiten bij de missionaire geest van de gehele kerk. Dankzij de fondsen die op Wereldmissiedag worden ingezameld, kan het pauselijk werk voor de verspreiding van het geloof de nodige hulp bieden aan de meer dan 1130 kerkelijke districten die onder het dicasterie voor evangelisatie vallen, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken, om hen te helpen de nodige kerkelijke infrastructuur op te zetten en diverse missionaire initiatieven te ondersteunen. Ze ondersteunen ook het beheer van 5 colleges in Rome voor de permanente vorming van priesters en gewijde mannen en vrouwen die naar de eeuwige stad komen om te studeren en waardevolle krachten te worden voor hun lokale kerken, waarnaar ze terugkeren zodra ze hun studie hebben afgerond. Deze en vele andere missionaire initiatieven zijn mogelijk dankzij de vrijgevigheid van de gelovigen op Wereldmissie Zondag. Dit jaar is het ook de 110e verjaardag van de Stichting van de Pauselijke Missionaire Unie door de zalige Paolo Manna, door Paus Pius XII tot pauselijk verklaard en door de heilige paus Paulus VI omschreven als de ziel van de andere pauselijke missionaire werken. Ik moedig u allen aan om deel te nemen aan haar missie, om onder alle gedoopten een steeds vuriger missionaire spiritualiteit en een steeds diepere toewijding aan de universele evangelisatiemissie van de kerk in deze nieuwe missionaire tijd te bevorderen. Het is bovendien een gelukkige samenloop van omstandigheden dat dit jaar op 24 september in St. Louis in Missouri een van de beroemdste nationale directeuren van de pauselijke missiewerken zal worden zalig verklaard, de eerbiedwaardige Fulton J. Sheen. Aartsbisschop Sheen was een baken van geloof, hoop en liefde dat decennia lang via radio en televisie heeft geschenen. En ik ben zelf getuige geweest van zijn evangelisatie toen ik opgroeide. Zijn uitzendingen hebben miljoenen mensen bereikt met de hoop van het evangelie. En zijn initiatieven en inspanningen hebben enorme geestelijke en materiële hulp opgeleverd voor de kerken in de gebieden van eerste evangelisatie. Mogen onze nieuwe zaligen een voorbeeld zijn voor alle nationale en diocesane directeuren van de pauselijke missiewerken over de hele wereld. Het is in een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door verdeeldheid, oorlog en conflicten tussen naties en volkeren, dat de 4 pauselijke missionaire werken, die vallen onder het dicasterie voor evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken, een waardevolle dienst leveren aan de missie van de kerk om Christus te verkondigen, de vredevorst en de vleesgeworden openbaring van de goddelijke liefde voor de mensheid. In dit verband vervult het pauselijk missionair werk van het heilig kind een bijzonder waardevolle missie door het licht van het geloof en de troost van de christelijke naastenliefde te brengen aan kinderen over de hele wereld, vooral in regio's die getroffen zijn door haat en geweld. Even belangrijk is het pauselijk missionair werk van de heilige apostel Petrus, dat de vorming van inheemse geestelijken en gewijde religieuzen in gebieden van eerste evangelisatie bevordert en ondersteunt. Op veel plaatsen zouden seminaristen en novicen zonder de hulp van het werk niet over de nodige middelen beschikken voor hun menselijke, spirituele en pastorale vorming. Het thema van de Wereldmissiezondag van dit jaar, één in Christus, verenigd in de missie, benadrukt de eenheid onder de gelovigen en markeert de 100ste verjaardag van deze wereldwijde viering. Het nodigt alle leden van de kerk uit tot een diepere gemeenschap in Christus en tot een vollediger eenheid in zijn goddelijke missie van liefde. Het weerspiegelt het diepe verlangen van de Heer, zoals uitgedrukt in zijn gebed tot de Vader voor zijn lijden. Deze aspecten, die in het thema van dit jaar tot uiting komen, vragen om missionaire vernieuwing in de kerk in de komende jaren. Daarom moedig ik u aan om deze leer in gedachten te houden, een authentieke spiritualiteit van eenheid en gemeenschap te beleven die op Christus is gericht, en deze te bevorderen door middel van uw activiteiten onder de gelovigen. Mijn geliefde broeders en zusters, het Tweede Vaticaans Concilie heeft bevestigd dat de kerk tijdens haar pelgrimstocht op aarde van nature missionair is, aangezien zij, volgens het plan van God de Vader, haar oorsprong ontleent aan de zending van de Zoon en de zending van de Heilige Geest. Met dit in gedachten nodig ik jullie allemaal uit om te beseffen hoe belangrijk het is om een voortdurende missionaire bekering te ondergaan en samen manieren te zoeken om een missionaire kerk te zijn, zodat we onze wereld, die zo vol spanningen, conflicten en oorlogen is, kunnen helen. In deze belangrijke taak blijft het werk van de pauselijke missiewerken van essentieel belang. Laten we daarom onze missionaire weg met vreugde en hernieuwde ijver verder zetten. Mogen we in alles wat we doen voor het evangelisatiewerk altijd Jezus Christus centraal stellen, in navolging van het mooie evangelische principe dat Johannes de Doper verwoordde. Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. Ik vertrouw u allen, uw medewerkers, weldoeners en een ieder die aan dit essentiële missionaire werk deelnemen toe aan de moederlijke voorspraak van de Moeder van God, de Heilige Maagd Maria, koningin van de missies, en aan die van alle heilige missionarissen. En ik geef u van harte mijn apostolische zegen. En op het einde bad de Heilige Vader nog met de aanwezigen het Onze Vader. Ondertussen is het voor ons dierbare luisteraars tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. En daarna komen we heel graag bij u en dan zullen we luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 3 juni. Dat is voor zo dadelijk.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae,
4: et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Usi digne ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine,
4: et lux perpetua luceadeis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Op woensdag 3 juni kon u helemaal live verbonden zijn met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie. Daar gaf de paus opnieuw een catechese over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en ging hij verder in zijn korte reeks over Sacrosanctum Concilium. Het document, de constitutie over de heilige liturgie. We gaan luisteren naar deze catechese die u ook op woensdag via Radio Vaticaan Live kon meevolgen.
6: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare sacrosanctum.
2: In het kader van onze catechese en daarin verder gaand over de conciliaire constitutie sacrosanctum concilium, willen we stilstaan bij enkele wezenlijke elementen van de heilige liturgie, zoals de ritus, het teken en het symbolum. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft, voortbouwend op het waardevolle werk van de liturgische beweging, ons geholpen een waarheid te herontdekken die zeer levendig was in het bewustzijn van de oude kerk en in de leer van de kerkvaders. De riten van de christelijke liturgie zijn geen uiterlijke omhulling van het sacramentele mysterie, geen verzameling van willekeurige ceremonies, maar de kerkelijke bemiddeling waardoor de goddelijke gave ons bereikt. Juist daarom nodigt het concilie uit om het mysterium fidei te begrijpen dat in de liturgie tot stand komt door middel van de riten en de gebeden. De ritus geeft vorm aan de liturgische handeling en daardoor aan ons leven en wekt in ons een spirituele gevoeligheid op die ons in staat stelt de aanwezigheid van God te proeven door Jezus Christus. Dit gebeurt natuurlijk alleen als we geen vreemden of zwijgende toeschouwers blijven ten opzichte van de liturgie, maar er met ons hele wezen, lichaam, geest en hart aan deelnemen, in gehoorzaamheid aan het gebod van de Heer. Door de heilige ritus worden we zo gevormd in het luisteren naar het woord van God, in dankzegging en aanbidding, in broederlijke verbondenheid en kerkelijke gemeenschap. We ontdekken dat we een gemeente met vele gezichten zijn, verenigd door hetzelfde geloof. Het ritueel neemt ons mee in een duidelijk omschreven reeks gebaren en gebeden, die soms in strijd kan zijn met onze individuele neiging tot spontaniteit. De logica ervan is echter niet bedoeld om de vrijheid in keurslijven te dwingen. Integendeel, met de plechtige soberheid van zijn ritmes onderbreekt het ritueel de hectische drukte en brengt het ons terug naar de essentie. Zo ontdekken we een andere dimensie van het handelen, die niet wordt geleid door productieve berekeningen en een andere ervaring van tijd en ruimte. In het ritueel ervaren wij een logica van vrijheid. Vinden we een rustpunt dat het hart doet herleven. Erkennen we dat we worden voorafgegaan door de goddelijke genade. En leren we leven in een ritme dat wordt bewoond door de Heilige Geest. De ritus is doordrongen van de tekens en symbolen die eigen zijn aan de liturgie. Daarin, zoals het concilie stelt, wordt de heiliging van de mens door middel van zintuigelijke tekens uitgedrukt en op een wijze verwezenlijk die eigen is aan elk van deze tekens. De catechismus van de katholieke kerk gaat dieper in op de waarde van deze tekenen en herinnert eraan dat hun betekenis in het scheppingswerk en in de menselijke cultuur wordt verduidelijkt in de gebeurtenissen van het Oude Verbond en zich ten volle openbaart in het persoon en het werk van Christus. Het teken van het water is emblematisch. Vanaf het begin van de schepping tot de zondvloed, van de doortocht door de Rode Zee tot de Jordaan, tot het water dat uit de zijde van Christus stroomt en een sacramentaal teken wordt van de onderdompeling in zijn dood en verrijzenis. Teken en symbool zijn termen die vaak als synoniemen worden gebruikt, maar in werkelijkheid is een teken symbolisch wanneer het niet alleen naar een idee verwijst, maar naar een heel systeem van betekenissen en waarden. Zo wordt bijvoorbeeld, wanneer we met wijwater worden besprenkeld, ons bewustzijn van de bij de doop ontvangen gave en onze verbondenheid met het nieuwe leven in Christus opnieuw aangewakkerd. Ten tweede hebben symbolen in wezen een praktisch karakter, omdat het in de eerste plaats handelingen zijn. Eenvoudige en alledaagse, zoals knielen, elkaar de vrede wensen. Of meer veel eisende, zoals de handelingen die elk sacrament vormen. Bovenal hebben symbolen een uniek performatieve en transformerende dimensie. Zowel ten opzichte van de materiële elementen waaruit ze bestaan, als ten opzichte van diegenen die ermee in contact komen, waardoor een gevoel van verbondenheid ontstaat. Het hart en de geest worden geraakt en authentieke kerkelijke relaties worden gewekt. In de apostolische brief Desiderio Desideravi maakte paus Franciscus zich een uitspraak van Romano Guardini eigen en wees hij op de eerste taak van de liturgische vorming. De mens moet weer in staat worden om symbolen

ontmoeting met God te doen ontwaken, die in de logica van de incarnatie alleen kan plaatsvinden door de hele mens erbij te betrekken, geest, ziel en lichaam. En tot slot van onze aflevering melden we u dus dat de Heilige Vader op 6 juni naar Spanje vertrekt. Hij zal op zondag 7 juni het hoogfeest van Corpus Domini vieren. Wij vieren dat op donderdag. In Spanje wordt dat gevierd op zondag. Dat hangt een beetje af van de kerkprovincies en van de bisschoppenconferenties al daar. Maar dus zondag zal de Heilige Vader met het Allerheiligste Sacrament van het altaar in de Monstrans door de straten trekken van Madrid. En zal hij verschillende plaatsen natuurlijk in Spanje bezoeken. Hij zal er in totaal 6 dagen zijn. Dat betekent ook dat wij zullen proberen om in de komende afleveringen van Radio Vaticaan dat zeker voor u op te volgen. En als we even kijken in de agenda van de Heilige Vader, dan zien we dus dat hij de Heilige Mis zal celebreren zondag 7 juni om 10 uur in het Plaza de Cibeles, waar ook de processie dan zal plaatsvinden in Madrid. Beetje afhankelijk dus van het tijdstip of we al dan niet samen met hem het Angelus zullen kunnen bidden. Dat is nog even afwachten. Staat niet officieel in de agenda. We volgen het voor u op, zeker ook aanstaande zondag. En in de komende dagen hoort u er meer over in Radio Vaticaan. Zo, dierbare luisteraars, wij zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de paus monseigneur Jeannot Martial Adrian Andriani benoemd tot hulpbisschop voor het bisdom van Morondava in Madagaskar. Hij heeft ook monseigneur François Aliday Mbouangi benoemd tot bisschop van Nkayi in de Republiek van Congo. En een benoeming waar u al eerder hebt over gehoord en toch zeker ook opmerkelijk te noemen is, dat is de benoeming van een nieuwe prefect voor het dicasterie van de communicatie. Maria Montserrat Alvarado. Zij is de CEO van EWTN News. En zij komt dus vanuit Amerika en zal dus vanaf 1 november dit jaar de verantwoordelijkheid krijgen. Opnieuw een leek en ook bovendien een vrouw, die dus het dicasterie voor de communicatie zal leiden voor Paus Leo XIV. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Komende dagen dus volgen wij de apostolische reis van Paus Leo XIV naar Spanje. En u bent er helemaal bij. Van harte dank en graag tot een volgende aflevering van Radio Vaticaan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Wij zijn blij om op het uur van Jezus' passie verbonden te zijn en we bidden samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor elk van ons en voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

beste luisteraars, bidden wij nog met de heilige Margaretha Maria Alacoque. O liefdevol hart van onze Heer Jezus Christus, Gij wondt harten die harder zijn dan steen, Gij verwarmt geesten die kouder zijn dan ijs, en Gij zijt in staat een gemoed te vertederen dat harder is dan diamant. Wond daarom, mijn beminnenswaardige Verlosser, mijn hart door uw heilige wonden. Maak mijn ziel dronken met uw bloed, zodat ik, waarheen ik mij ook wend, niet anders kan zien dan mijn goddelijke gekruisigde. Goede Jezus, maak dat mijn hart geen rust vinde voordat het u heeft gevonden. U die zijn middelpunt zijt, zijn liefde en zijn geluk. Beminnenswaardige Jezus, door de wonden van uw hart, vergeef mij de zonde die ik uit boosheid of slechte bedoelingen heb bedreven. Plaats mijn slecht hart in het uwe, dat geheel goddelijk is, opdat ik altijd door u word beschermd en geleid, volharden in het goede en het kwaad vluchten, tot de laatste adem van mijn leven. Amen. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.

0: Van harte welkom, beste luisteraars. In de kerk leeft. U kan vandaag luisteren naar het tweede deel van het gesprek met diaken Warlito Borja, afkomstig uit de Filipijnen en de enige niet-Belgische, of toch van herkomst niet-Belgische, diaken in ons land. Intussen zijn we toegekomen aan de vraag of hij nog een verlangen heeft om terug te keren naar de Filipijnen of hij zich in België echt op zijn plaats voelt.
1: Ja, zeker. Die initiële plan was om mijn opleiding hier te doen en opnieuw terug naar de Filipijnen te gaan om verschil te maken aan het leven van mensen. En bij die optiek ben ik eigenlijk had ik de neiging om terug naar de Filipijnen te gaan om ja, de wil van God eigenlijk daar uit te voeren en mensen te helpen om Jezus te zien en de plan van Jezus te zien. Maar God heeft een ander plan. God wil dat ik hier uitdoere. En zoals ik aan jou vroeger gezegd heb, is er ook een soort van bevrediging die noodzakelijk is in die gelovigen van België. En welke bevrediging is dat? Eigenlijk die gedachte dat hun geloof op hun gezonder stand alleen los is van God. Dat ze dat eigenlijk kunnen beoefenen zonder een band met God. En ik denk dat mijn taak hier is, als ik dat goed begreep, van mijn onderscheiding proces, is om de mensen te laten zien, nee, er is nog een betere situatie waarin ons gezond verstand versterken is met de oorsprong van deze waarden, met de oorsprong van deze principes, met de oorsprong van deze geloof, waarin we niet meer als geloof eigenlijk benoemen, maar gewoon als gezond verstand. En dus er is ook een soort van bevrediging noodzakelijk in onze maatschappij. En ik denk, God heeft mij geroepen om dit soort van bevrediging hier in België aan te bieden. Want ik heb altijd in mijn gedachten, toen ik hier benoemd was, ontdekt, er is in België een soort armoede. En dat deze armoede is niet meer materieel, maar geestelijk. En die geestelijke armoede is in termen van verwarring. We doen momenteel goed, omdat de christelijke loop heel diep ingeworteld is, maar we zijn nu verwaard en we proberen dat eigenlijk kapot te maken. Er is een uitdaging om de mensen te laten zien, als jij deze waardes eigenlijk waardevol vindt, als jullie waardes dit eigenlijk belangrijk waardeert, dan moeten we dit nog voeden. Met wat? Met ons geloof. De oorsprong van eigenlijk van deze gezond verstand. Vooral bij die jongeren, want ik was een leerkracht geweest, een godsdienstleerkracht in drie scholen. Ik had heel kort een godsdienstles in St. Angela Til Donk kunnen geven. Ik had 2 jaar les in Don Bosco gegeven en ook in het college in Vilvoorde. En ik zie dat eigenlijk aan die jongeren. Er is aan hen eigenlijk een verlangen om betekenis in het leven. En ze kunnen dat niet verwoorden. Maar je kan het echt zien. En daarom zijn ze eigenlijk geïnteresseerd met mijn getuigenis. En ik zie dat met hun reactie. En eigenlijk mijn collega's in deze scholen waren verbaasd dat ik eigenlijk die jongeren konden trekken. En hun interesse kunnen nemen met mijn getuigenis. En ik zie dat omwille van mijn authenticiteit van geloof zijn ze geïnteresseerd. Want ze hebben ook levensvragen. Ze hebben ook vragen over zin. En dus ze verlangen om, als ik dat eigenlijk goed kunnen bekijken, zin om hun geestelijke kant te voeden. En ik zie dat ook bij oude mensen, want ik zie dat er eenzaamheid is. Ik zie ook bijvoorbeeld de stijgende cijfers van zelfmoord in België en ook euthanasie. Dat is eigenlijk een teken van het nood aan de geest.
0: Ja.
1: Want we zijn al gefocust met alle materiale dingen in ons leven. En daar hebben we veel in België. Ja, mensen spreken nog aan armoede, materiaal armoede in België. Ja, je kan dat nog zien natuurlijk. Maar hier zijn we al structureel rijk. En het sociale systeem werkt goed. En soms eigenlijk misbruik van mensen die al kennis hebben aan ons systeem. En dus ik zie dat er in België echt een nood is tot een bevrediging van de geest. Mensen zijn al gewoon om die gevolgen van christendom eigenlijk te ervaren. Dat ze vergeten dat wat ze nu ervaart is eigenlijk omwille van het geloof. En omdat ze dat vergeet, dan is de geest ook niet met de juiste voeding gegeven.
0: Ja.
1: En ik spreek niet over de Heilige Geest. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik spreek aan de geest van elke mens. Die ook moet verbonden zijn met de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Maar zonder de menselijke geest open te stellen, open te laten, kan de Heilige Geest niet binnenkomen. Mm. En daarom is er een nood van bevrediging. We moeten eigenlijk kunnen beseffen, nee, we zitten nu in een echt goede materiële leven, maar er is nog een beter leven, waarin hoewel materieel, zoals geestelijk, in goede situatie zit. We zijn altijd gefocust aan materieel armoede. Daarom hebben we acties zoals broederlijk delen. Ja, altijd activiteiten gericht zijn naar materieel armoede. Maar in onze geseculariseerde maatschappij, ongewikkeld geseculariseerde maatschappij in België, waarin, ja, natuurlijk is er nog materieel armoede hier, hè? Maar niet zo onmerkelijk zoals in de Filipijnen of in Afrika. Maar wat heel opvallend is, in België is dat wij in een heel grote geestelijke armoede zitten.
0: Ja.
1: Dat wij niet eigenlijk beseffen. Zoals die materieel armoede van die armen in arme landen, ze beseffen niet dat ze zijn arm, ze zijn blij.
0: Ja.
1: Eigenlijk, ze zijn al gewoon met zijn situatie.
0: Ja.
1: Daarom willen ze daar niet bevrijd zijn. Ook met ons in België, we zijn al gewoon met onze geestelijke armoede, dat we denken niet buiten onze situatie. We dachten dat dit al normaal is, maar er is nog een betere situatie waarin onze geest opgevoed is. Waar wij eigenlijk die eenzaamheid kunnen overwinnen. Waarin onze individualisme ook kunnen breken. Maar we dachten dat we zijn al comfortabel met onze individualisme. Dat we dachten, nee, dit kan niet anders.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk ook, zolang die materiële rijkdom aanwezig is,
1: ja, ja,
0: dat men zich die vraag ook niet stelt.
1: Nee, ja. Nee.
0: Dus,
1: nee.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, interessant.
1: Ja, mensen denken dat zolang als je in een materieel stabiliteit ziet, dat je echt stabiel bent. Maar we zijn niet alleen materieel, hè? We zijn materieel en geest. We hebben ook onze geest om te zorgen, niet alleen ons lichaam. Maar ja, mensen zijn eigenlijk al gefocust aan het lichamelijke deel van ons leven. En ze vergeten dat wij, hoewel lichaam en geest zijn. Ja, misschien niet de geest van die religieuze betekenis, maar toch een lichaam met een geest.
0: Mm-hmm. Ja, ja. En heeft u daar een visie op hoe dat in België of in Vlaanderen bijvoorbeeld aangepakt kan worden, die geestelijke armoede?
1: Ja, eigenlijk die mensen terug naar Jezus te brengen. Mm. Want hij zal de rest doen. Eigenlijk, voor mij is het belangrijk om die... Want ik zie altijd onze kerk in drie fasen. Die credo, liturgische, eigenlijk, creed, code en cult, noemen we dat in het Engels, deel van dienst, eerdienst, het deel van geloof en het deel ook van kanonische rechten. En in België zijn we meer gericht over die rechten. Maar de credo is al zwak. En ook die cultische, die eerdienst is ook een beetje zwak. In de Filipijnen is de cultische heel hoog. Die credo, een beetje nog goed, maar qua principes en rechtvaardigheid en zo, is eigenlijk zwak. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dus ja, en dus mijn visie is gewoon aan de mensen te laten beseffen, we hebben God nodig om deze mooie leven te kunnen houden. Niet meer het gedachte dat als we God krijgen, dan krijgen we een mooie leven. In de Filipijnen is dat nog zo. Als je bij God blijft, dan is daar ook mooie leven. Maar mooie leven is nu erwaard in België. Maar België is vergeten dat dit een mooie leven, rechtvaardigheid, gelijk kijk aan mensen, het beëindigen van slavernij, die zijn vroeger niet vanzelfsprekend. Maar omwille van het christelijk geloof waren dit allemaal veranderd en nu tot gewoonte van gemaakt. Maar ja, we zijn vergeten dat dit eigenlijk het bron is. Daarom evangeliseren we niet meer.
0: Mm.
1: En we dachten dat die bijvoorbeeld buitenlanders die hier komen, zal dat nog kunnen nemen, onze waardes, de Belgische waardes, zonder evangelisatie. Maar nee, als we niet wanbewust evangeliseren, dan doen ze ook alsof ze nog in hun eigen land zijn. En ja,

0: U bent de enige diaken, denk ik, hè, in Vlaanderen die geen... niet-Belgisch van oorsprong.
1: Ja, ik ben eigenlijk de eerste.
0: Ja, de eerste. De eerste uit de geschiedenis hierin.
1: Ja. Omdat... ik ben... vorig jaar had ik een toespraak gegeven in de Filipijnen. Want vorig jaar was die permanent diaconaat ook goedgekeurd in de Filipijnen. Dus we gaan permanent diaconaat in de Filipijnen beginnen dit jaar. Dus vorig jaar moest ik een toespraak geven over wat is diaconaat, wat in, wat is de opleiding van permanent diaconaat. En omwille van deze taak heb ik meer sowieso research gedaan. En ik heb interviews ook van verschillende diakens in Amerika, hier in Europa gedaan. En ik heb eigenlijk ontdekt dat ik ben misschien de enige ook Filipijnse diaken voor Europa. Want die andere diakens die van de Filipijnen zijn, zijn eigenlijk diaken voor de Filipijnse gemeenschap. Bijvoorbeeld de diaken in Parijs. Hij was ook gewijd diaken in Parijs, maar niet voor die Franse gemeenschap, maar voor de Filipijnse gemeenschap. Die diaken ook in Duitsland. Hij was ook gewijd in Duitsland, maar niet voor die Duitse gemeenschap, maar voor de Filipijnse gemeenschap. Maar ik ben gewijd echt voor die Vlaamse gemeenschap. Daarom is mijn engagement echt in een Vlaamse zone. Want we hebben hier ook een Filipijnse... we noemen dat Filipijnse chaplaincy. Dus,
0: almoezenier, denk ik.
1: Almoezenier, ja. Dus,
0: onderpastoor.
1: Sowieso. Ja. En dus we hebben hier die Filipijnse gemeenschap ook, op gemeenschappen. Maar daar ben ik echt niet gewijd. Ik ben echt gewijd voor de Vlaamse gemeenschap, op de Belgische kerk. Ja. Sowieso.
0: Ja. En hoe kijkt u terug op de opleiding, de vorming tot diaken?
1: De opleiding was eigenlijk meer van integratie dan theologie. Want de stoelgroep van die opleiding heb ook gezien dat ik al 9 jaar priesteropleiding gehad. Dus in termen van kerkelijk leer, kerkelijk waardigheden heb ik al meer. En ik was al bijna gedaan met mijn studies theologie. Dus ik heb weinig eigenlijk inhoud qua theologisch vorming in de opleiding gekregen. Meer van cultuur, meer van eigenlijk wat is die Vlaamse kerk en wat zijn de noodzakelijke aanpassingen hier in Vlaanderen. Dat was eigenlijk die kerninhoud van mijn opleiding en ook van mijn stage. Want het is echt belangrijk dat ik, hoewel ik ook opgeleid was bij theologische vorming in de context van Vlaanderen kunnen uitvoeren. Ja,
0: het is toch een hele unieke parcours eigenlijk.
1: Zeker.
0: Ja,
1: en tot nu toe blijf ik eigenlijk verbonden met mijn mede-collega diaken om nog blijven te leren aanpassen aan die Belgische cultuur, eigenlijk de Vlaamse cultuur. Want ik heb ook ontdekt dat die cultuur van de Waals totaal anders is in termen van kerken dan bij Vlaanderen.
0: Ja. Want hebben jullie met de diakens hier in Vlaanderen, is er veel onderling contact? Vormen jullie een gemeenschap eigenlijk?
1: Eigenlijk niet zoveel, maar bij onze groep, de jonge diakens, wel. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit goed contact gehad met oude diakens, maar met diakens van de jaar 2010 tot... Eigenlijk de groepen waar ik nog samen in het opleiding gezeten. Want ik zat eigenlijk 9 jaar in de opleiding. Dus we hebben nu een goede contact onderling. Maar met de rest van de diakens, dat hebben we niet.
0: Ja. En u zegt, ja, het permanent diaconaat is iets dat in de Filipijnen nog niet zo bestaat of bestond?
1: Nee, dat echt totaal niet bestond.
0: En wat is dan eigenlijk de geschiedenis daarvan? Is dat hier in Europa meer ingeburgerd?
1: Ja, het is eigenlijk meer ingeburgerd in Europa en in de VS. Maar in Azië nog niet. In Afrika ook niet. Ja, want dat, die bischoppen hebben eigenlijk die vrijheid om permanent diaconaat in hun gebied te beginnen opnieuw en tot nu toe, eigenlijk tot 2 jaar geleden, hebben de bisschoppen het noodzaak van diaconaat niet gezien. En eigenlijk, ik kan eigenlijk ook zeggen dat het was volgens mijn collega's in het seminarie, ook door mij, dat vorige president van die Filipijnse conferentie van bischop is een goede vriend van mij. Hij was ook die bischop toen ik nog een seminariste was. En we hadden daar over gesproken. En ik heb hen ook gezegd, ik functioneer eigenlijk heel goed in mijn werk als diaken. Waarom kunnen we hier niet de diaconaat doen? En volgens hem, de bischoppen zijn nog niet bereid. Maar je staat nu in die positie om dat eigenlijk te kunnen voorstellen. Kan je dat misschien voorstellen in jullie conferentie? En daar wordt dat begonnen en heb me geïnterviewd. Dus wat doe je als het jagen? Hoe was het met jouw opleiding? En eigenlijk heb me ook gevraagd om hem de ratio, eigenlijk de richtlijnen van de opleiding van België, naar hem te sturen in het Engels, als basis van die opleiding in de Filipijnen. Dus is ook, zou ik zeggen, ontwikkeld door mijn samenwerking met dit bischop.
0: Ja, ja. En dan wil het eigenlijk zeggen, het feit dat dat nog niet in heel de kerk verspreid is, dat iets is dat in Europa en in de Verenigde Staten is opgekomen vanuit de nood die de bisschoppen zagen?
1: Niet gekomen, maar teruggekomen. Want zoals ik zei, diaconaat was al bij het begin. Eigenlijk kan ik ook zeggen dat diaconaat eerder is dan priesterschap. Want toen waren er alleen de apostelen en hun diakens. En eigenlijk daarna kwamen de priesters die de bisschoppen werden geworden. Want vroeger was het alleen de apostelen en hun dienaars, die diakens. En toen waren eigenlijk die diakens, kregen de diakens eigenlijk meer kans om bisschop te worden dan die priesters. Want die diaken hulp altijd de bisschop om het bisdom te besturen. Dus de diakens hebben eigenlijk kennis van hoe het bisdom werkt. En meestal benoemt die bisschoppen hun diakens tot de kandidatuur van bisschop te worden. Natuurlijk worden ze ook gewijd tot priester eerst, dan bisschop. Maar toen is een andere context eigenlijk. Maar voor een lange tijd was die andere orde, de prediaconaat, die porter en ook de andere orde in de kerk, in de geschiedenis een beetje verdwenen. Maar na die Tweede Vaticaanse Concilium was er een beweging, eigenlijk een fenomeen, waarin permanent diaconaat opnieuw in de kerk is teruggeroepen. En ja, omdat Europa eigenlijk en België is eigenlijk een van die kernspelers van die Tweede Vaticaanse Concilie, is permanent diaconaat onmiddellijk hier uitgevoerd en ook in de VS. Dus bij de jaren 60 tot 70 waren permanent diaconaat al begonnen in Europa en in de VS.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar was het nog niet in de Filipijnen of in Azië gekomen. Ja, in Afrika ook, ja.
0: Maar dat zal dus misschien komen in de toekomst dan in de Filipijnen.
1: Het is nu begonnen.
0: Het is begonnen. Dus hoe zal ik zeggen, uw pleidooi is aangesloten.
1: Ja. Dus vorig jaar was die goedkeuring van Rome gekomen. En dit jaar was het goedkeuring van de ratio. Van de richtlijnen van de opleiding ook goedgekeurd. Dus ik denk dat die verschillende bisdomen in de Filipijnen gaan volgend jaar, op dit jaar, die opleiding al beginnen. Ja, want eigenlijk toen ik vorig jaar naar de Filipijnen ging om toespraken te geven in verschillende bisdomen. Een van de bisdom, Caloocan, eigenlijk willen hun permanent diaconaat opleiding tijdens die jubilarium beginnen. Normaal is in november. Ze willen dat eigenlijk met zeven diakens beginnen, zoals in het begin. Maar dat was omdat die goedkeuring van de ratio alleen dit jaar gekomen is, waren ze niet in staat om te kunnen beginnen. Maar normaal gezien was dat al begonnen in de Filipijnen, als het ratio eigenlijk in november teruggekomen was met een goedkeuring. Maar ja.
0: Het ratio?
1: Ja, ratio is eigenlijk in de richtlijnen van die opleiding.
0: Ja. We gaan er nog eens uit tussenuit voor een stuk muziek en dan dadelijk ook misschien nog enkele geloofsvragen. We hebben het al heel de tijd over geloof gehad,
1: ja,
0: maar enkele persoonlijke geloofsvragen nog.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn intussen aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen met diaken Warlito Borja. Ja, heel interessant. U heeft zoveel dingen dat u kan binnenbrengen vanuit uw ervaring en vanuit uw kennis. Aan het einde zou ik graag nog echt enkele persoonlijke geloofsvragen willen stellen. U zegt ja, ook in de scholen, als ik mijn getuigenis breng, zijn de mensen geraakt. We hebben onlangs vormelingen hier te gast gehad en zij hebben ook kort getuigd. En we hadden de indruk dat u hen vooral ook wil meegeven dat ze een persoonlijke relatie moeten hebben, hè, met Jezus.
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk het eerste doel om mensen, vooral de jongeren, naar Jezus te brengen. Want ik denk dat als de jongeren al dik bij Jezus zitten, dan Jezus kan zijn werk ook voltooien. Want die initiële werk is eigenlijk alleen hen naar Jezus te brengen. En ik zie eigenlijk die gelegenheid om de jongeren naar Radio Maria te brengen, omdat ik weet dat Radio Maria ook een grote bijstander is van evangelisatie. En dat door, want ik ben ook een luisteraar van Radio Maria en ik heb veel getuigenissen hier al gehoord, waarin hun geloof waren aangeraakt en ook ontwikkeld door Radio Maria. Dus ik dacht, als ik alleen de vormelingen naar Radio Maria kon brengen, dan de Heer zal al werken. Dus ik hoop niks te doen, alleen de vormelingen hier brengen. En door wat ze hier kunnen zien, kunnen horen, kunnen doen, zal dat eigenlijk het geloof prikkelen en wakker maken. Want ik denk, zoals ik eerder gezegd heb, het geloof is al in elke hart van België. Het geloof zit eigenlijk diep aan die hersenen, aan die hart van België, alleen Berwaard. En dus als de vormelingen hier wat ervaring kunnen opdoen in verband met het geloof, ben ik overtuigd dat die vormelingen het licht kunnen zien, Jezus kunnen ontmoeten en hun geloof kunnen ontwikkelen en laten groeien.
0: U bent hoopvol ook.
1: Ik ben heel hoopvol eigenlijk, want zoals ik zei, het is het werk van God. En God maakt eigenlijk alles mooi. Maar omdat wij die vrijheid gegeven waren, moeten we alleen die vrijheid gebruiken om hem binnen te laten. En zijn werk ook en ons kunnen voltooien.
0: Wie is Jezus voor u?
1: Dat is een heel goede vraag. En ik heb daar lang nagedacht. Dus voor mij, Jezus zit in twee plaatsen. Eerst en vooral is Jezus mijn weg naar God. Tweede is hij eigenlijk mijn soort van voorbeeld om hoe ik als mens moet gedragen en hoe ik mijn leven moet eigenlijk leiden. Dus bij de eerste zou ik zeggen, ik besef me dat als ik bid altijd naar God de Vader, maar altijd door Jezus. En ik bid naar God bij het voorbeeld dat Jezus aan mij gegeven heeft. Maar de tweede plaats is, ik zie eigenlijk mijn leven zoals wij van tegenwoordig onze gadget materialen eigenlijk gebruiken. Onze gesofisticeerde gadgets in ons leven gebruiken we hoewel met een manuele handleiding op hoe je experimenteert om dat te gebruiken. Natuurlijk kan je altijd jouw gadget gewoon experimenteren en dat gebruiken met gezond verstand. Bijvoorbeeld je GSM. Iedereen gebruikt een GSM, dus je gebruikt dat ook met wat je eigenlijk ziet. Maar je kan ook aan de handleiding kijken. Dan kan je jouw GSM beter gebruiken en alle eigenlijk features kunnen overnemen. En dat zie ik ook als het gebruik van deze lichamelijke gadget. Ik kan ook experimenteren en gewoon aan andere mensen kijken. Maar er is eigenlijk een handleiding van deze leven om een goede, mooie leven te leiden, moet je alleen aan Jezus kijken. Want door Jezus kan je echt zien hoe het leven moet. En daarom is hij mijn weg naar God, maar is hij ook mijn weg tot het beste, mooiste leven ik kan leiden.
0: U kiest ervoor ook om zichtbaar te zijn als man van God, want ja, u draagt ook de Romaanse kool.
1: Ja, want hoewel wij eigenlijk niet aangemoedigd zijn om dit te doen als diaken, om eigenlijk het verschil te maken tussen een diaken en een priester, heb ik dit ook gedragen, want ik wil ook door dit evangeliseren, want ik kan altijd goede dingen doen. Ik kan mijn goede daden altijd uitvoeren, maar zonder aan de mensen te tonen, ik doe dit eigenlijk in het kader van mijn geloof, zal men dat niet zien. Ik kan ook een goede boeddhist zijn, een goede een moslim zijn, maar ik ben een goede leerling, volgeling van Jezus. Daarom toon ik dat ook. Dus dit is ook een vorm van evangelisatie voor mij.
0: Dat de mensen nu erop kunnen aanspreken.
1: Ja, inderdaad. Want eigenlijk heb ik dat ook gemerkt. Ik kan blijven wandelen op een straat en niemand zal mij aanspreken. Maar als ik dit draag, dan ben ik meer aanspreekbaar. Ja. Mensen komen, en ik heb dat heel veel keer ervaard. Natuurlijk dachten ze dat ik een priester was, maar ik zal dat onmiddellijk corrigeren. Maar omdat er al initieel gesprek was, konden we dit gesprek verder eigenlijk voeren.
0: U heeft doorheen heel het gesprek eigenlijk aangegeven dat u God in alles betrekt. Dus dat u eigenlijk op een manier heel de dag door in gebed bent. Maar heeft u ook zo van die vaste momenten? Hoe ziet uw gebedstructuur eruit, om zo te zeggen?
1: Ah ja, natuurlijk. Dus bijvoorbeeld bij de getijden gebeden ben ik meestal samen met Radio Maria. En natuurlijk heb ik ook een meditatiemoment door de dag. En zoals ik zei, besteed ik ook tijd voor het sacrament. Ik zit alleen bijvoorbeeld in de kerk om nog te reflecteren, na te denken, Heer, wat is jouw wil voor mij? Dus als je dat in een structuur eigenlijk kunnen plaatsen, de getijden gebeden, ochtends eigenlijk, het begin half zeven bij de lezingdienst, samen ook met jullie, en die ochtendgebed, de middaggebed, die namiddaggebed, is niet een gewoonte bij mij, maar die avondgebed wel. In de slotgebed. Als je voor een structuur eigenlijk zoekt. Maar intussen neem ik ook tijd om gewoon te luisteren. En God te vragen, Heer, wat wil je van mij? Bijvoorbeeld als ik, waar ik naar slaap ga. Natuurlijk is de Eucharistie ook een heel belangrijk deel van mijn leven. Hè. En ik heb dat niet vooraan benoemd, want dat is al vanzelfsprekend. Dus ja, weet je bijvoorbeeld waarom zijn we verplicht om die getijden gebeden te bieden en niet de Eucharistie? Dat is ook voor de priesters. Hè. De priesters zijn niet verplicht om de Eucharistie te vieren, maar wel die getijden gebed te bieden. Weet je waarom? Nee. Omdat het Eucharistie vanzelfsprekend is bij ons. Je moet dat niet meer benoemen. Maar die getijdengebed, dat is niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het verplicht. Maar om de Eucharist te vieren, dat is niet verplicht. Omdat dat is eigenlijk al een deel van ons leven. Ja. Dus je moet dat niet meer vragen van een geestelijke. En ja, ik ben ook de Rozenkrans. Samen ook met jullie. En elke keer dat ik de kans eigenlijk greep om families, want ik heb net gezegd dat ik breng huisbezoeken aan families, dan bid ik ook met de families. En ik ben echt verbaasd om te weten dat heel veel families, hoewel van de eerste communicanten en borbelingen, bidden niet meer thuis. En daarom neem ik altijd die gelegenheid op hen tot gebed te brengen. Ja.
0: Als laatste vraag nog. Ja, we zijn bij Radio Maria. U kent Radio Maria. U bent ook luisteraar. De plaats van Maria in uw leven. U weet de rozenkrans, maar heeft u daar verder ook nog iets over?
1: Ja, Maria heeft eigenlijk een bijzondere plaats in mijn hart. Hè. Ze is voor mij mijn hemelse moeder. En mijn voorbeeld in het volgen van Jezus. Dus ik heb ook favoriete heiligen. Maar eigenlijk staat Maria in het eerste plaats om Jezus te volgen. En eigenlijk verschillende belangrijke momenten in mijn leven zijn verbonden met Maria. Zo kwam ik bijvoorbeeld in België. Toen ik in België kwam, ik heb dat Banbivus op 8 september gepland. Dus de geboorte van Maria. Ik was ook wettelijk gewijd. Mijn huwelijk was ook 8 december. Dat is ook feest van Maria. En we zijn ook kerkelijk gehuwd op 26 juli. Dat is eigenlijk de feestdagen van Joachim en Anne.
0: Ah, ja.
1: De ouders van Maria.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, en als ik aan Maria bid, ik noem hem al als ma. Ja. Ma. Zoals ik eigenlijk mijn moeder ook aanspreek, spreek ik aan Maria altijd als ma. Ma, waar zijn we nu? Ma, help me met mijn gebeden. Als ik bijvoorbeeld een preek doe, vraag ik ook ma. Je weet Jezus meer dan ik en dan alle mensen. Help me eigenlijk hem te verkondigen. En over hem te spreken. Maar je weet waar ik sta. Je weet ook mijn relatie met jouw zoon. Help me. Dus Maria, altijd een belangrijke plaats in mijn hart. En eigenlijk kan ik zeggen, Maria heeft een belangrijke plaats in de hart van Filipijnse mensen. Want we zijn ook een volk die Maria eigenlijk heel bemint.
0: Diaco Marlito, heel hartelijk dank voor het mooie gesprek, voor uw prachtige getuigenis. En natuurlijk altijd welkom bij.
1: Nee, jij bedankt.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van dit tweede deel van een lang gesprek met Diaco Marlito Borja. U kan deze en andere uitzendingen natuurlijk altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5:00 geworden. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk. We doen dat op deze dag waar wij nog steeds de heilige Bonifatius, bisschop en martelaar, gedenken. U kan de hymne dan ook terugvinden bij de gemeenschappelijke tekst.

kosten voor één martelaar? Bladzijde 1618. Bladzijde 1618 voor de hymne. De psalmen die kan u terugvinden op bladzijde 861. Bladzijde 861. En de korte schriftlezing. Bladzijde 1621. Bladzijde 1621. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. God die voor uw soldaten zijt, de prijs, de eerkroon in de strijd. Uw martelaar bezingen wij, maak gij ook ons van boeien vrij. Diep in zijn hart geloofde hij, wat hij beleed zo frank en vrij, totdat hij zelfs zijn bloed vergoot en Christus volgde in de dood. Met Christus is hij opgestaan en is ten hemel ingegaan. Verre van de wereld en haar schijn, haar schoon bedrog, haar scherp venijn. Met Christus nam hij het lijden aan en heeft het mannelijk doorstaan. Vergoot voor u, o God, zijn bloed en nu is hij bij u voorgoed. Wij roepen u getrouwe aan, wij bidden u ons bij te staan. Scheld onze schulden kwijt ter eer van deze martelaar, o Heer. Dan erven wij met hem het loon, dan dragen wij des hemels kroon, met hem in het zalig paradijs en zingen eeuwig lof en prijs. Aan God de Vader zij de eer en aan Gods Zoon de trouwe Heer en aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer. De Heer beschermt hem en houdt hem in leven. Hij maakt hem op aarde gelukkig en geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht. De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt. Verzorgt hem als kwalen hem slaan. Ook ik roep de Heer aan, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u. Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam. Men komt mij bezoeken met lege woorden, men neemt de ellende nieuwsgierig op en gaat er op straat van vertellen. Zij fluisteren samen, zij die mij haten, en vragen zich af wat voor ziekte ik heb. Een slag van de boze heeft hem getroffen, en nu hij daar ligt, staat hij niet meer op. Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, laat mij nu in de steek. Maar gij, Heer, hebt medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden. Daaraan zal ik merken dat gij mij bemint.
wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen. Je hebt mij toch om mijn onschuld gesteund en mij voor uw aanschijn gesteld voor immer. De Heer zij gezegend, Israëls God. Van eeuwig tot eeuwig, zo zij het. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht. Een machtige hulp in de nood. Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, al vallen de bergen in zee, al raast en kookt ook de branding, en beukt zij de rotsige kust. Een stroom van water verkwikt Gods stad, het heilig verblijf van de Allerhoogste. Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint. Al schreeuwen de volken en woelen de landen, al ratelt de donder en siddert de grond. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde. Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de speren. De strijdwagen steekt hij in brand. Wees niet halsstarrig, erkent mij als God. Als vorst van de volken en heerser der aarde. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der Eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Geliefden, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus, dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid
die de geest van God is, op u rust. Gij stelt ons op de proef, o God, maar gij brengt ons telkens verlichting. Gij stelt ons op de proef, o God, maar gij brengt ons telkens verlichting. Wij worden als zilver gelouterd, maar gij brengt ons telkens verlichting. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gij stelt ons op de proef, o God, maar gij brengt ons telkens verlichting. In het hemelsrijk is de woning van de heiligen. Voor altijd en eeuwig zijn zij in vrede.

In het hemelse rijk is de woning van de heiligen. Voor altijd en eeuwig zijn zij in vrede. Bij het laatste avondmaal heeft de koning van de martelaren zijn leven aangeboden en op het kruis is hij voor ons gestorven. Laten wij hem in dit avonduur danken met de woorden: U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij ons tot het uiterste toe hebt bemind. Gij, onze verlosser, oorsprong en voorbeeld van alle martelaarschap. U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij alle boetvaardige zondaars tot eeuwig leven hebt geroepen. U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij het bloed van het nieuwe altijd durende verbond hebt vergoten tot vergeving van de zonden. U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij ons vandaag de genade hebt verleend stand te houden in het geloof. U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij op deze dag vele broeders en zusters deelgenoot hebt gemaakt aan uw dood. U Heer, loven wij. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, op deze dag gedenken wij de heilige bisschop Bonifatius, die zijn prediking met de marteldood bezegeld heeft. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij het geloof door hem verkondigd trouw bewaren en laten blijken in vele goede werken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Opnieuw is daar het moment aangebroken om even terug te blikken op de voorbije week. Wat we zoal in de eerste week van de juni maand hebben mogen ontvangen op Radio Maria. En dat nadat we natuurlijk onze Mariathon maand van de maand mei hebben besloten. Zoals steeds heeft u de mogelijkheid om ons iets te laten weten. Als u vragen heeft of opmerkingen, dan mag u die altijd bezorgen aan info@radiomaria.be. U heeft ook de mogelijkheid om te telefoneren. Dat kan tijdens de openingsuren van de radio 0610 41 47 47. En als u een fragmentje heeft gehoord in dit weekoverzicht waarvan u het programma integraal opnieuw wil beluisteren, dan kan dat natuurlijk op onze website www.radiomaria.be. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht op maandag 1 juni. En u zal het gemerkt hebben dat er een nieuwe vaste stem is bijgekomen. In elke dag telt namelijk mijn collega Marieke, die u ook kent van onder meer Anno Domini, van Menslievend, van Quo Vadis en veel meer. En dus nu ook vaste stem van elke dag telt. Samen met Marian verzorgen zij het ochtendprogramma van de radio. Op 1 juni hoorde u een terugblik op het slot van de Mariathon en hoorde u ook meer over de Rozenkrans voor de Vrede die paus Leo XIV heeft gebeden. Op zaterdag 30 mei was dat besluit van de Mariamaand natuurlijk ook en dat u ook helemaal live kon volgen hier bij Radio Maria. We hoorden ook nog een mooie getuigenis van zorgkundige Frederik en de Franse brandweerman Florian, die het leven redde van Grégoire. En nu is Grégoire de vormselpeter van Florian. Een ontroerend verhaal dat we konden horen in Elke Dag Telt. U hoort een fragment van maandag.
2: Zo verscheen Grégoire in januari 2024... samen met zijn echtgenote Camille in de brandweerkazerne. Toen men mij vertelde dat er iemand op mij stond te wachten in de kazerne, had ik nooit gedacht dat het Grégoire zou zijn, herinnert Florian zich. Hij geeft toe dat hij hem niet eens onmiddellijk herkende. Toen de eerste verrassing voorbij was, vielen de twee mannen elkaar in de armen. Het was een bijzonder ontroerend moment, vertelt Florian. Ze wisselden contactgegevens uit en via berichten en ontmoetingen groeide er een hechte vriendschap. Florian ontdekte bij Grégoire een oprechte goedheid. Hij is een man met sterke waarden en een innerlijke rust die mij diep heeft geraakt. Deze twee mannen hebben elkaar gered, elk op hun eigen manier. Zoals vanzelfsprekend kwamen hun gesprekken uiteindelijk ook op het geloof terecht. Florian was als baby gedoopt uit traditie, maar had zijn geloof nooit echt beleefd. Zijn echtgenote Lianne, die protestants is en haar geloof diep beleeft, had echter al een verlangen naar God in zijn hart gewekt. Ik had altijd vragen, maar ik deed er nooit iets mee, geeft hij toe. Grégoire was de katalysator. Grégoire daarentegen dacht dat hij te maken had met iemand die al sterk gelovig was. Ik was er altijd van overtuigd dat Florian een praktiserend katholiek was, zegt hij glimlachend. Toen ik hem in de kazerne ging bedanken, vertelde hij me dat zijn ouders een kaars voor me hadden aangestoken en dat de familie van zijn vrouw ook voor mijn herstel bad. Hun gesprekken werden steeds diepgaander. Florian vroeg Grégoire hoe hij met moeilijkheden omging en waar hij de kracht vandaan haalde om zelfs in de pijnlijkste momenten op God te blijven vertrouwen. De brandweerman was vooral geraakt door de voorbeeldige manier waarop zijn vriend omging met de omstandigheden rond de geboorte van zijn dochter, Eleanor. Hij had al in de eerste uren van Alinors leven vernomen dat zij het syndroom van Down had. Hij vroeg me vaak waarom ik niet boos was, vertelt Grégoire. Hij was niet gewend om zo'n reactie te zien. Geleidelijk aan begon de brandweerman, die ver van de kerk was opgegroeid, een steeds duidelijker geestelijke weg te bewandelen. Die zoektocht bracht hem er uiteindelijk toe om het vormsel te vragen. Een stap die voor hem vanzelfsprekend was geworden. Op zaterdag 23 mei 2026 ontmoetten de twee mannen elkaar in Lourdes. Samen met hun gezinnen, tijdens de internationale militaire bedevaart. Voor Grégoire was het de eerste keer dat hij de Mariastad bezocht. Ik had Lourdes altijd bewaard voor een bijzonder belangrijk moment, legt hij uit. Die dag was eindelijk aangebroken.
1: In De Kerk Spreekt gingen wij verder met de Mariale-encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater. En in Radio Vaticaan overliepen wij samen de verschillende audiënties die de paus verleende in de dagen daarvoor. En zo konden we dus de toespraak horen die hij gaf aan de medewerkers van het dicasterie voor de evangelisatie. We hebben uiteraard ook gesproken over de rozenkrans voor de vrede die de paus heeft gebeden op zaterdag. Ook verbonden trouwens met vele mariale heiligdommen in de hele wereld. En we konden ook luisteren naar de meditatie op het hoogfeest van de heilige drie-eenheid dat we natuurlijk vierden op zondag 31 mei. In De Kerk Leeft kon u luisteren naar het eerste deel van het gesprek dat Nele mocht hebben met diaken Varlito Borja. Op dinsdag 2 juni hoorde u in Elke Dag Telt over drie generaties in de Zwitserse garde. En dat naar aanleiding van de inzwering van Andri, de derde generatie dus van zijn familie die dient in de Zwitserse wacht. We konden luisteren naar het getuigenis van hemzelf, zijn vader en grootvader. Ook het eerste deel van het rapport uitgegeven door de Franse bisschoppenconferentie, met de cijfers van het aantal catechumenen onder meer dat de doopsel heeft ontvangen in Frankrijk dit jaar, kwam aan bod. En ook een enquête met enkele interessante vragen. En we hoorden ook het levensverhaal over de heiligen Carolus Luanga en gezellen, de martelaren van Oeganda. De eerste week van een nieuwe maand is ook een nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Ik mocht in gesprek gaan met Romy Kersten, die samen met u niet onbekend pater Nicolaas Sintobin een boek heeft geschreven, namelijk een dankretraite van 31 dagen, gestoeld op de Ignatiaanse spiritualiteit. Ik mocht een gesprek hebben met Romy, die zelf een bekeerlinge is en die op deze wijze wou delen over de inhoud van dit boek, ook over de activiteiten die ze zelf online probeert te doen om te delen over haar geloof. Zo konden we vernemen van een mooie dankretraite van 31 dagen. U kan luisteren naar een fragment waar ik samen met Romy zo één dag uit die 31 dagen overloop. Het begint met vragen wat ik verlang. Ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat u mij geeft.
3: Ja, en het Bijbelcitaat dat hierna volgt komt uit Matthäus 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel? En het lichaam niet meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij.
1: God schept alles wat bestaat, zonder ophouden. Hij geeft het bestaan aan al wat leeft en zorgt ervoor. Ook ik mag vertrouwen op hem. Ook aan mij wil hij rust geven. Waar en wanneer is er vertrouwen en rust in mijn leven? Hoe uitziet dit? Doe ik daar iets mee? Ik dank God hiervoor.
3: Ik richt mij tot mijn hemelse Vader, tot zijn Zoon of tot de Heilige Geest. Wat wil ik hem zeggen of vragen nadat ik hem heb gedankt voor de rust en het vertrouwen die hij mij schenkt? Wil hij mij ook iets zeggen? Ik spreek met hem in rust, vertrouwen en vriendschap. Tot slot bid ik met de woorden van het Onze Vader of een ander vertrouwd gebed. Zo weet ik me onderdeel van het gebed van de wereldwijde kerk.
1: In het tweede deel van de Lezenwijzer op dinsdag kreeg u een aantal kleinere fragmenten te horen van de boeken die tot nog toe aan bod kwamen in het jaar 2026. Kwestie van u een beetje inspiratie te geven voor de komende maanden, waar u hopelijk ook wat meer tijd kan maken om te lezen of om uw digitale leestafel, uw bibliotheek aan te vullen. Om 1 uur mochten wij opnieuw achter de kookpotten kruipen en waren we samen met Nele en Sylvia klaar om te proeven van de keuken van de heilige Hildegard van Bingen. Deze keer stond er lasagne en pizza op het menu. En dat natuurlijk met de grote vakantie in aantocht. Hildegard in Italiaanse sferen. U kan trouwens alle recepten altijd terugvinden op onze website. Bij programma's van A tot Z gaat u naar Koken met Hildegard. Daar vindt u alle recepten minutieus uitgeschreven terug om zelf de keuken te kunnen ingaan.
4: Ja, inderdaad. We blijven in de Italiaanse sfeer en we gaan nu zelfs een speldpizza maken. Dus dat heb ik ook al voorbereid, maar ik zal u intussen ook al het recept geven. Dus het is ook hetzelfde, een dubbele hoeveelheid speldbloem en dan de andere helft de vloeistof. Dus wat heb ik hier nu gezegd? Bijvoorbeeld 500 gram. Ik heb nu in plaats van witte speldbloem, heb ik nu eens een halfvolle speldbloem. Ik kan ook met een volkoren speldbloem, like of dat je wilt. En dan een 250 ml. Liter water. Je moet natuurlijk altijd ook opletten als je dat samenstelt en je maakt die deegbol, zie je dat dat te slap is. Dat dan moet je een beetje bloem bij doen. Vind je dat het een beetje te stug en te hard is, dan moet je een klein beetje water bij doen. Maar altijd kleine hoeveelheden. Nooit van de eerste keer veel. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn leerlingen. Zelfs als er staat zoveel bloem en zoveel water, alsjeblieft werk geleidelijk en gooi niet alles, omdat je zegt, ja, ik heb dat afgewogen, dus we gaan dat er allemaal in gieten. Werk geleidelijk en dan zie je altijd, heb je een zacht, soepel deeg. En dan kun je altijd nog een beetje aanpassen. Want als je alles tegelijk gaat indoen, dan hoor ik dan soms van mensen die een recept hadden van een appeltaart. En dat was eigenlijk gewoon met tarwebloem. Ze hadden dat ergens, ik weet niet, uit een boek of een tijdschrift gehaald. En dan hebben ze dat willen maken, ook met speld. En dan zeiden ze, ja, wij vinden dat dat met speld niet zo goed gaat, want dat was ik te droog. Ja, maar ik zeg, als je vindt dat het te droog is, moet je een klein beetje vocht bijvoegen. Al is het maar in een eitje, of is het een beetje water dat je bij doet. Dus dat kan zijn aan het soort bloem, kan dat liggen dat je eventueel een beetje meer of een beetje minder water of vloeistof. Dus ik geef nu het recept. Ik zeg een 500 gram halfvolle speldbloem en ik ga naar de helft, dus 200 milliliter water en een 5 gram gedroogde gist. Dus dat mag er ook bij. Je mag eigenlijk het water lauw laten worden. Doet die gist daarin. Ik werk niet zoveel met gedroogde gist, zeker niet voor brood. Maar voor zoiets als pizza is dat eigenlijk niet nodig om daar een verse gist in te doen. Dus ik doe gewoon, staat op een 5 gram, maar ik zie dat de zakjes hier nu bijvoorbeeld van 8 gram zijn. Dat mag ook 8 gram zijn. Dus een gedroogde gist, wat gaat dat maken? Dat de deeg wat meer opkomt. Hè, dat het niet een echt plat deeg is. Ik doe daar ook een koffielepeltje zout bij. En ook weer een mespuntje van die wilde tijm. Vermits dat we nu vandaag met die wilde tijm bezig zijn, dat mag daarbij. Ik heb dat intussen ook al voorbereid. Hè. Dus ik heb dat goed voorbereid. Ik heb dat ook gisteren, hetzelfde zoals mijn deeg met eitjes, ook in mijn koelkast gestoken. En nu zit dat op mijn werkvlak, die goed ingebloemd is. En dat zal ik dus ook uitrollen. Hè. Dus het is altijd de bedoeling natuurlijk dat je uitrolt en dat je rol niet blijft plakken. Als je voelt dat hij blijft plakken, moet je een beetje meer bloem bij doen. Hè. Dus altijd de kwestie van fijn uitrollen.
1: En deze week mochten we ook horen over het geestelijk dagboek en andere geestelijke geschriften van de heilige paus Johannes de 23ste. U weet, dat is de paus die natuurlijk het Tweede Vaticaans Concilie samenriep en opende en opriep tot een aggiornamento. Het tekent de grootheid van de eenvoudige man die paus Roncalli was, dat hij dat initiatief in handen van de gehele kerk heeft gelegd door dus het bijeenroepen van het Tweede Vaticaans Concilie. Het meest persoonlijke document is dat geestelijke dagboek. Gedurende een periode van bijna 70 jaar hield hij, zei het soms met grote tussenpozen, aantekeningen bij van zijn gedachten, overwegingen en voornemens in verband met zijn geestelijk leven. Een indrukwekkend testament, zeg maar, van deze heilige paus. We hoorden het in Heilige Getuigen. We gaan luisteren naar een stukje en maken zo de brug naar woensdag.
5: Zondag 15 mei 1898, tijdens de afzondering. Ondanks mijn gebrekkige zelfkennis heb ik deze maand toch kunnen constateren dat ik erg van mezelf vervuld ben. En mijn leidsman heeft mij dit nog duidelijker doen inzien tijdens een onderhoud dat ik met hem mocht hebben. Wie weet hoe alles zal aflopen. De goede Jezus ziet dat ik geen ander verlangen koester dan hem te dienen. En ik tracht de aandrang van mijn eigen liefde te onderdrukken. En toch struikel ik nog zo dikwijls. Misschien eiste Maria nog iets meer van mij, want tot nu toe is mijn devotie tot Maria niet levendig genoeg geweest en ben ik hierin veel te kort geschoten en ben ik dikwijls verstrooid geweest tijdens de gebeden. O, mocht ik er eens in slagen om echt tot inkeer te komen. Ik moet het maar hopen. Ik heb nog 2 weken over en ik hoop hierin tenminste iets te bereiken. Intussen zal ik voortdurend tot Jezus en Maria bidden om mij nederig te maken. En mijn mooiste schietgebed zal zijn: O nederige Maria, maak mij aan u gelijk.
1: Op woensdag 3 juni vierden wij dus de liturgische gedachtenis van de martelaren van Oeganda, de heilige Carolus Luwanga en gezellen. Wij waren om 10 uur opnieuw live verbonden met de heilige vader en dat tijdens de generale audiëntie. Zo mochten wij de catechese ontvangen van de paus over Sacrosanctum Concilium. Opnieuw een catechese dus over de heilige liturgie. In Ga tot Jozef horen we over de bijzondere verschijning van deze grote heilige in de 17e eeuw in Cotignac in Frankrijk, waar hij verscheen aan een herder. U hoort een fragmentje uit Ga tot Jozef van woensdag.
6: Op 7 juni 1660 verscheen Sint-Jozef in Cotignac in het zuiden van Frankrijk aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg Bessillon. Het is ongeveer 1 uur 's middags en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspard op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken. Gaspar aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3 uur 's middags begeeft Gaspar zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten en andere aandoeningen. Vooral de geestelijke genade van genezing en innerlijke versterking zijn overvloedig. Dankzij de veelvuldige giften van gelovigen wordt besloten een kapel te bouwen. 2 maanden na de verschijning op 9 augustus wordt de eerste steen al gezegend. De bouw is voltooid in oktober 1660. Maar al het jaar daarop blijkt de kerk te klein voor het aantal gelovigen en men begint aan de bouw van een grotere kapel. Dit wordt het heiligdom dat in 1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waar in de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3. Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil. De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan 1,5 eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van 2 verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genaden en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de Oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondede, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom, Jozef, toe te vertrouwen aan diegenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria. Zo schreef bisschop Ondede. Naast het heiligdom werd ook een klein klooster gebouwd. Meer dan een eeuw later leidde de Franse revolutie tot het verlaten van deze gezegende plaats. Het klooster verviel tot ruïnes, terwijl de kapel intact bleef, onderhouden door de pastoors van Cotignac en 2 of 3 keer per jaar opengesteld voor de gelovigen, zeker op 19 maart, het feest van Sint-Jozef. De 20e eeuw werd de eeuw van de heropleving van de verering op de Mont Bessillon. In zijn pastorale brief van 1 februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint-Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthes, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint-Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint-Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen?

0: leven. Zij herstelden het oratoriaanse klooster uit de 17e eeuw en bouwden een nieuw klooster. De wijding van het altaar vond plaats op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Bouillon bood spontaan zijn diensten aan. Hij ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint-Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint-Jozef, haar echtgenoot, verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont Bessillon. Een tweemaal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de 4e eeuw van het Westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de twee grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint-Jozef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Bart. Sint-Jozef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint-Jozef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint-Jozef op een land dat was voorbehouden aan onze lieve vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd, kunnen we zoveel leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genade mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom."
1: In Talita Kum hoorden we over Jezus, het levende brood, verwijzing naar de passage uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, versen 51 en 53 tot 58. Zuster Marie-Jeanne de Vos sprak over enkele tips om met kinderen te werken rond de Heilige Eucharistie, om misschien ook aan de hand van Maria en de Heilige Geest ons te laten begeleiden om in alle eerbied ons voor te bereiden op het ontvangen van de Heilige Communie en te leven in de grote intimiteit met Jezus. Wat kan dat betekenen als oproep tot bekering, dat we niet enkel één worden met hem, maar ook met elkaar? U hoorde het in Talita Kum van woensdag.
2: Wanneer we de communie willen gaan, is het belangrijk dat we inwendig klaar zijn. Dat we een verlangen hebben naar hem. Dat we zelfs misschien hebben gebiecht bij een priester als er iets ergs gebeurd is. Bijvoorbeeld, we hebben ruzie gemaakt. Je hebt iemand uitgescholden. En je draagt toch steeds die gevoelens in jou. Zo van, ik ga toch nog eens goed zeggen of laten naamvoelen en zo. En dat kan niet meer. Dan is dat totaal niet de juiste manier om naar de communie te gaan, geef toe. Waarom? Wel, omdat je al op voorhand eigenlijk weigert één te worden met die andere persoon. En dat je zo kwaad bent. Hoe kan je één zijn met Jezus die iedereen wil omhelzen en in zich ook wil opnemen? Zou je naast die persoon willen zitten, op dezelfde kamer willen delen en zo? Het is belangrijk dat je een verlangen hebt van bekering. Dat je het goed wil maken

0: dat je geen negatieve gevoelens en gedachten blijft bewaren. Want die gaan etteren in je hart en in je gevoelens. Ik kan me voorstellen dat je niet bij de priester geraakt om te biechten. Maar je kan wel iets doen voor die andere persoon. Je kan om vergeving al vragen in je hart. Of aan die persoon proberen eens iets uit te praten. Er kan een voornemen zijn om een nieuwe blik voor die persoon te proberen te ontwikkelen. Namelijk de blik van Jezus. In jezelf zo proberen. Jezus, jij houdt van die persoon. En je zegt dat tegen jezelf. Ik wil je ook van die persoon leren houden. Hè? Dan blijft de liefde en de vergeving de aangeboden aan die andere persoon. En dan kan je wel de communie gaan ook om nog meer sterkte te ontvangen. Om dat dus ook uit te voeren. We zijn allemaal ergens schuldig, hè, aan een moeilijke relatie. Het is blijven zoeken. Eerlijk zijn ook voor onszelf. Om dat toe te geven dat moeilijk blijft. Het kan zo zijn dat de ander je blijft pesten, ook al doe je je best. En dan nog is het belangrijk om te kijken, te blijven kijken naar Jezus. Want hij kon het toch, die relatie proberen te verbeteren. En hij vraagt dat we ook die andere persoon zegenen. Dan is het niet meer, wij gaan het allemaal in orde krijgen. We geven het aan God. Hij zegent, hij kan er wel iets aan doen. En ik kan bidden voor die persoon. Ik kan die leren verontschuldigen en zeggen, Vader, vergeef het hem. Of haar, ze weet niet, of hij weet niet wat hij mij aandoet. Het kan een verborgen goed maken worden. In heel kleine handelingen, zonder dat het overdreven is. Maar Jezus ziet het. Hij gaat jou omarmen en de kracht van de Heilige Geest zal over jou komen om die positieve houding vol te houden.
1: In Katovisie mochten we luisteren naar de bespreking van de film Letters to God. Een prachtige film die het levensverhaal vertelt van Tyler Doherty, een 8-jarige kankerpatiënt met een sterk geloof in God. Hij heeft ook veel vragen die hij aan God wil stellen. En hij kiest ervoor om brieven te beginnen schrijven naar God. Die brieven geeft hij natuurlijk mee aan zijn postbode, Brady McDaniels, die zelf een zware crisis doormaakt. De wijze waarop dat Tyler omgaat met zijn ziekte en deze letters to God zullen een diepe impact maken op zijn hele omgeving. Het is ook een film die gebaseerd is op het waargebeurde levensverhaal van Tyler Doherty. In de rots in de branding mochten we enkele merkwaardige berichten en getuigenissen ontvangen donderdag. Zo hoorden we onder meer over Catharina Drexel, die $7 miljoen opgaf en in het klooster trad. Of wat te denken over het levensverhaal van Dolores Hart, die de eer verwierf om het eerste meisje te zijn die in een film een kus kreeg van Elvis Presley. Zij werd in het klooster zuster Judith. En 5 zussen uit 1zelfde gezin werden zuster. Al deze verhalen kwamen aan bod in de Rots in de Branding. Om 19:30 was er het inzicht. Jezus Christus, de drager van het levenswater. Het gedachtengoed van New Age is eigenlijk overal binnengecijpeld. En daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtengoed kan niet samengaan met het katholieke geloof of met een relatie met Jezus. Veel mensen echter herkennen de valkuilen van New Age niet goed. En daarom is Marleen Kaars begonnen met een reeks programma's die basisinformatie zal geven, zodat een ieder zelf kan uitmaken of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode bijvoorbeeld veilig is. Informatie die afkomstig is uit het enige document dat het Vaticaan omtrent dit thema heeft vrijgegeven. Jezus Christus, de drager van het levenswater. U hoort een fragment uit het inzicht van donderdag.
2: Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het New Age gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. Veel mensen herkennen echter de valkuilen van New Age niet goed. Daarom deze reeks van programma's die een bepaalde basisinformatie wenst te geven, zodat een ieder zelf kan uitmaken of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. De informatie komt uit het enige document dat het Vaticaan omtrent dit thema vrijgegeven heeft en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. We lezen vandaag hoofdzakelijk de inleiding van dit document. Terug naar het document. Een adequaat christelijk onderscheidingsvermogen ten aanzien van New Age gedachten en praktijken kan niet anders dan erkennen dat het, net als het gnosticisme van de 2e en 3e eeuw, een soort verzameling standpunten vertegenwoordigt die de kerk als heterodox heeft bestempeld. Tussen haakjes, heterodox verwijst naar opvattingen, meningen of theorieën die afwijken van de algemeen aanvaarde officiële of orthodoxe normen. Johannes Paulus II waarschuwt in het boek Over de drempel van de hoop met betrekking tot de terugkeer van oude gnostische ideeën onder het mom van de zogenaamde New Age, en ik citeer: we mogen onszelf niet voor de gek houden dat dit zal leiden tot een vernieuwing in de religie. Het is slechts een nieuwe manier om gnosticisme te bedrijven. Die houding van de geest die, in naam van een diepgaande kennis van God, resulteert in het verdraaien van zijn woord en het vervangen ervan door puur menselijke woorden. Einde citaat. Het gnosticisme heeft de essentie van het christendom nooit volledig verlaten. Integendeel, het heeft altijd naast het christendom bestaan. Soms in de vorm van een filosofische stroming, maar vaker in de vorm van een religie of een para-religie, in een duidelijk, zo niet openlijk conflict met alles wat in wezen christelijk is. Een voorbeeld hiervan is te zien in het enneagram, het instrument met 9 persoonlijkheidstypen voor karakteranalyse, dat, wanneer het gebruikt wordt als middel voor spirituele groei, een ambiguïteit introduceert in de leer en het leven van het christelijk geloof.
1: Zodoende komen wij terecht op vrijdag 5 juni. In de ochtend kon u luisteren naar een herhaling van Pelgrim in Eigen Land, waar we nog eens de tocht van Antwerpen zullen mogen beleven. En dat voor de komende afleveringen, in volle voorbereiding van nieuwe pelgrimstochten die zeer binnenkort ook tot bij u zullen komen. En ook Marieke mocht in Menslievend in een gloednieuwe aflevering opnieuw op bezoek in een woon- en zorgcentrum, ergens in Vlaanderen. We gaan nog bij wijze van besluit van ons weekoverzicht luisteren naar een fragment uit dit programma. Dan rest mij enkel om u een zeer fijne dag toe te wensen, te danken voor het luisteren. En natuurlijk, zoals steeds, blijf het ook doen. Blijf luisteren naar Radio Maria de komende uren, dagen en weken. Wij blijven bij u met boeiende programma's, ook voor de komende tijd. Van harte dank en graag tot volgende week. U hoort nog een fragment uit Menslievend.
3: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eline, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
4: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
3: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
4: Allemaal in hetzelfde woonzorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen. Die wekelijks naar de Eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja.
3: En zo erin gerold.
4: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
3: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
4: 24 jaar
3: was, ja, ik, ja. Dezelfde, op dezelfde plaats werken.
4: Ja, ja.
3: Dat
4: heel
3: is
4: graag.
3: Ja, je bent blij met je keuze.
4: Ja, zeker en vast. Ja. Ouderenzorg ligt mij volledig. Ja, het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
3: U bent, en u heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
4: Ik heb algemene verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
3: Oké, en nu, het is een jaar ongeveer dat u nu hoofd bent?
4: Ja, een goed jaar, ja.
3: Verpleegkundige?
4: Ja.
3: Was dat een grote omschakeling voor u?
4: Ja, het was wel wat aanpassen, want ik heb eerst in de groep gestaan als gewone verpleegkundige, dan als adjunct. En het is toch wel wat aanpassing geweest. Maar ik ben goed opgevangen door mijn team en door mijn naaste collega's. En ik ben wel heel blij met mijn job, ja.
3: En wat zijn de grootste verschillen in het takenpakket?
4: Het leidinggeven, vooral afspraken maken, controles uitoefenen, aansturen en begeleiden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters deed ik al wel een tijdje, maar toch, allee ja, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die ja, tot je takenpakket horen. Ja.
3: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de...
4: Ja,
3: dat u nog
4: klopt,
3: doet.
4: Ja. Ja.
3: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
4: nee, heel weinig. Ja, heel beperkt. Door de administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in het bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
3: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
4: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Omdat ik zeker ja, in de hangen een praatje sla. Om, ja, ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we iedere maand een beetje stilstaan bij de heilige Jozef en ook tijd maken voor gebed om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. In eerdere edities van dit programma hebben we al regelmatig voorgelezen uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag willen we daar nog enkele stukjes uitlezen. En dan zal alles uit dit boekje al aan bod gekomen zijn. Inga tot Jozef. En zullen we binnenkort een nieuw boek aansnijden over deze stille, maar grote heilige. Vandaag lezen we over de iconografie van Jozef. De afbeeldingen die we van Jozef tegenkomen zijn meestal verbonden met de momenten uit het leven van Jozef zoals deze in het evangelie zijn opgetekend. We zien hem afgebeeld bij de geboorte van Jezus en in iedere kerststal zal men een neerknielende Jozef naast de kribbe vinden. Verbonden aan het geboortetafereel zijn de aanbidding van de herders en de wijzen dankbare momenten om grafisch uit te beelden. Daarnaast is er de vlucht naar Egypte, waarbij men Jozef afbeeldt terwijl hij voortstapt naast de ezel waarop Maria met het kind Jezus rust. Verder zijn er de opdracht in de tempel, waar Jozef meestal met een koppel duiven is afgebeeld, en het terugvinden van Jezus in de tempel, waar we een bezorgde Jozef ontmoeten. Omdat Jozef het voorrecht had om te sterven in de aanwezigheid van Jezus en Maria, wordt hij de patroon van de goede dood genoemd. En zo zijn er devotieprenten waarop de stervende Jozef is afgebeeld in de armen van Jezus en Maria. Wanneer hij alleen wordt afgebeeld, zien we hem als een timmerman met zaag of winkelhaak. Of met een bloeiende lelie in de hand als teken van zuiverheid. Of als verwijzing naar de staf die bloeide toen hij werd aangeduid om de echtgenoot van Maria te worden. Ook zien we hem als een vader die het kind Jezus op de arm draagt. Als gezin kennen we de statige beelden waarop Maria en Jozef het kind Jezus omringen en devotioneel zijn er de afbeeldingen waarbij Jozef het beroep van timmerman aanleert aan Jezus. In de oud-christelijke kunst is er heel weinig over Sint-Jozef bekend. We moeten wachten tot de 5e eeuw om mozaïeken te vinden waarop Sint-Jozef is afgebeeld. Zo is het mozaïek in de Maria Maggiore in Rome wellicht een van de oudste, waarop we Sint-Jozef zien die Maria begeleidt naar de tempel. En ook op de vermaarde mozaïeken van Ravenna is Sint-Jozef reeds te vinden. In de 6e eeuw begint men de geboortescènes af te beelden, wat natuurlijk een hoogtepunt zal vinden wanneer de heilige Franciscus van Assisi besluit om in 1223 in Greccio een levende kerststal bij het kerstgebeuren te plaatsen. Volgens bepaalde bronnen zouden evenwel de eerste kerststallen reeds rond 1025 in Napels zijn ontstaan. Toen nog een eenvoudige kribbe met het kind en Maria en Jozef. Maar zeker is dat Franciscus een belangrijke stimulans heeft gegeven aan de traditie om het kerstgebeuren visueel uit te beelden, ook in de kerken. Vanaf die tijd wordt het kerstgebeuren een geliefd thema, zowel in de schilderkunst en beeldhouwkunst als in de reeds vermelde vervaardiging van de devotionele kerststallen. Napels wordt vanaf de 17e eeuw een voortrekker in het uitbeelden van uitgebreide huiselijke scènes, waarbij het soms zoeken wordt waar de kribbe en de heilige familie zich bevindt. In de schilderkunst zijn het de Vlaamse primitieven die het kersttafereel als een van de geliefkoosde thema's zullen kiezen. We denken hier aan de aanbiddingsscène van Memling in Brugge en deze van Rogier van der Weijden. Jozef wordt steeds wat terzijde afgebeeld met een lantaarn in de hand of met een kaars. Eenmaal zelfs met zijn hoofd rustend in zijn hand. Hij is nooit het middelpunt van het gebeuren en wordt duidelijk ook ondergeschikt aan Maria voorgesteld. Wat opvalt is dat Jozef meestal als een wat oudere man wordt afgebeeld. Duidelijk onder invloed van de verhalen die men kende vanuit de proto-evangelies. Maar ook buiten Vlaanderen komen we veel geboortescènes tegen in de Italiaanse kunst. Met grote triptieken die we in de musea van de Italiaanse steden kunnen vinden en in de kerkschatten die er tentoongesteld worden. Graag vermelden we het innig mooie schilderij van de Franse schilder Georges de Latour, rond 1641 geschilderd, waar Sint-Joseph op een sublieme wijze wordt belicht. De bekende Spaanse schilder Zurbaran houdt het dan eerder bij een meer ascetische en introverte Jozef. De afbeelding van Jozef alleen of met de heilige familie op allerlei devotieprenten en als afzonderlijke sculpturen ontstaat in de 17e eeuw. De ingekleurde devotieprenten zijn heel klassiek. Sint-Jozef met de reeds vermelde lelietak in de hand of met het kind Jezus op zijn arm. Sommige zijn echt mooi in hun naïviteit. Ook de beeldhouwkunst volgt deze traditie en de houtsculpturen in de Beirse barok, sterk gepolychromeerd en waarbij geen goud is gespaard, zullen voortaan vele kerken sieren. We kunnen ze tot op de dag van vandaag vinden bij beeldhouwers in Beieren, Saksen en Oostenrijk. Natuurlijk kennen we ook de seriebeelden die zeer kitscherig overkomen, maar die het blijkbaar blijven doen en die we terugvinden in de kraampjes in onze bekende bedevaartsoorden. Ook in Rome is er geen tekort aan dergelijke beelden. We twijfelen of Sint-Jozef zichzelf zou herkennen en gelukkig zou zijn met enkele van deze creaties. We eindigen met nog eens de attributen te vermelden waarmee Sint-Jozef meestal wordt afgebeeld. Verwijzend naar het beroep dat hij uitoefende, kennen we de beelden van de man met de zaag in de hand, de schaaf of winkelhaak, soms zelfs met een boor of een bijl. Deze attributen zijn natuurlijk gelinkt aan de eerder beperkte visie die men had over het beroep van Sint-Jozef, die, zoals we vroeger aangaven, wellicht eerder een ambachtsman of een bouwvakker was die meewerkte aan de heropbouw van de stad Sepphoris. De lelie is in zijn meest originele vorm het symbool van de zuiverheid en wordt natuurlijk aan Sint-Jozef gekoppeld die de maagdelijkheid van Maria in het huwelijk respecteerde en een zeer zuiver leven leidde. Hij wordt daarom ook de patroon van de zuiverheid genoemd. Maar in de vroegste afbeeldingen ziet men meer de bloeiende staf. Die verwijst naar het verhaal dat de staf die hij bij zich had ging bloeien als teken dat hij de uitverkorene was om Maria tot zich te nemen. Op de geboortescènes staat Jozef dikwijls afgebeeld met een kaars of een lantaarn in de hand, waarbij hij het licht laat schijnen op Jezus. Met Jezus is het ware licht in de wereld gekomen en Jozef heeft daarin zijn opdracht als voedstervader vervuld. Ter verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel zien we Jozef met een koppel duiven, ofwel in de hand ofwel in een mandje. Een zeldzame keer wordt hij afgebeeld met een beker, een herinnering aan het bittere water dat hij samen met Maria moest drinken als bewijs van zijn onschuld in de zwangerschap van Maria. Ten slotte tonen de meest bekende sculpturen ons steeds Jozef met het kind Jezus op de arm, of naast Maria en het kind Jezus in hun midden. Nog vrij recent, onder de invloed van Paus Franciscus, werd ook een beeld van de slapende Jozef in omloop gebracht. Een verwijzing naar Jozef die tijdens zijn slaap door dromen zijn boodschappen van de engel ontvangt. Onder het beeld wordt een briefje met een verzoek gelegd, in de hoop dat er via Sint-Jozef tijdens de nacht een antwoord op het verzoek of de smeekbede zal komen.

En dan lezen we vandaag ook nog het hoofdstuk Devotie tot Jozef uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stockman. In de catacombe van Priscilla in Rome, die dateert uit de 3e eeuw, is een fresco bewaard gebleven van de aanbidding van de wijzen en daarop is ook Sint-Jozef afgebeeld, die naar de ster wijst. Soms wordt dit als de eerste bekende afbeelding van Sint-Jozef beschouwd en niet het tafereel dat men vindt in de Maria Maggiore. Eveneens in Rome, dat dateert uit 435 en gebouwd werd door paus Sixtus III bij gelegenheid van de afsluiting van het Concilie van Efeze, waarbij Maria als moeder van God werd erkend. Vanaf de 19e eeuw werd het feest van Sint-Jozef op 19 maart vastgelegd, zij het nog niet voor de universele kerk. Want slechts in de late middeleeuwen kreeg de devotie tot Sint-Jozef een meer algemeen en formeel karakter. Onder meer door de geschriften over de heilige van de hand van Albertus de Grote, Thomas van Aquino, Bernardus van Siena en Isidoro Isolano, die in de 16e eeuw als eerste een apart boek schreef over Sint-Jozef. Met als titel Samenvatting van de gaven van Sint-Jozef. Het Concilie van Trente legde uiteindelijk 19 maart als feest van Sint-Jozef voor de universele kerk vast. Ook congregaties, waaronder de Jezuïten, in 1534, plaatsten zich onder de bescherming van Sint-Jozef. In dezelfde periode hervormde Teresa van Avila de Karmelorde en getuigde zij van haar groot vertrouwen in Sint-Jozef. Nadat de kerk haar wereldlijke macht had verloren bij de eenmaking van Italië in 1870, plaatste paus Pius IX de hele kerk onder de bescherming van Sint-Jozef en bevestigde hij 19 maart als officieel feest van de patroonheilige van de universele kerk. Vermeldenswaard is de encycliek Quamquam Pluries van paus Leo XIII van 1889, waarin hij Sint-Jozef prees voor zijn vaderlijke liefde voor het kind Jezus en als bijzondere beschermer van de heilige familie. In 1955 zal dan paus Pius XII de 1e mei uitroepen als het feest van Jozef Arbeider, als reactie op het feest van de arbeid dat door de communisten en socialisten was ingesteld. 100 jaar na de encycliek van paus Leo XIII schreef paus Johannes Paulus II een apostolische exhortatie, Redemptoris Custos, over de persoon en de opdracht van Sint-Jozef in het leven van Christus en van de kerk. We willen even stilstaan bij een aantal figuren die er door hun bijzondere devotie toe hebben bijgedragen dat Sint-Jozef binnen de kerk een grotere aandacht zou krijgen. En we willen eveneens kennis maken met de exhortatie van paus Johannes Paulus II. Dat was op het moment dat dit boek Ga tot Jozef geschreven werd het meest recente officiële document van de kerk over Sint-Jozef. Maar daar is natuurlijk ook later de apostolische brief Patris Cordae van paus Franciscus nog bijgekomen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het uitroepen van Sint-Jozef tot patroon van de universele kerk. Vele van de figuren die nu vernoemd zullen worden zijn al in eerdere uitzendingen vernoemd, maar het kan zeker geen kwaad om hun devotie tot de heilige Jozef in herinnering te brengen. Teresa van Avila, die in 1515 werd geboren, trad in 1535 in bij de Karmelitessen in Avila. Maar ten gevolge van ziekte moest ze in 1538 het klooster tijdelijk verlaten. Een ernstige ziekte overviel haar, waarbij ze een tijd lang verlamd en als in coma bleef. In 1542 genas ze zonder aanwijsbare oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef en dit werd bij haar de start van een grote devotie voor deze heilige. In 1556 had ze een sterke mystieke ervaring van Jezus' aanwezigheid die ze later zou beschrijven in haar mystieke werken. Het werd ook het moment waarop ze besloot werk te maken van de hervorming van haar orde en de zusters terug te brengen tot de oorspronkelijke observantie. Om haar hervorming gestalte te geven stichtte Teresa in 1562 een klooster in Avila dat ze plaatste onder de bescherming van de heilige Jozef.
Bij deze hervormingspoging kreeg ze veel weerstand van de bestaande groepen. Maar door haar doorzettingsvermogen slaagde ze er uiteindelijk in om een hele reeks nieuwe kloosters te stichten. Alle in lijn met het elan van de hervorming. Voor de hervorming van de mannelijke tak werkte ze samen met Johannes van het Kruis. Deze zeer actieve en bezielende Theresa schreef na haar autobiografie een aantal werken die in de christelijke literatuur zeer bekend werden. De innerlijke burcht, Weg van volmaaktheid en Hooglied. Ze overleed in 1582 en werd in 1622 heilig verklaard. In 1970 kreeg zij, en samen met haar ook Catharina van Siena, als eerste vrouw in de kerkgeschiedenis door paus Paulus VI de titel van kerklerares toegekend. Haar devotie tot de heilige Jozef was uitgesproken en startte, zoals aangegeven, bij haar wonderbaarlijke genezing. Daarna zou ze al haar activiteiten toevertrouwen aan de heilige Jozef en beschouwde ze hem als een ware tochtgenoot in haar bewogen leven. Ze getuigde dat de heilige Jozef haar alles bezorgde wat ze nodig had om haar roeping en zending te kunnen vervullen. In haar autobiografie schreef ze dat net zoals Jezus hier op aarde gehoorzaam was aan de heilige Jozef als zijn voedstervader, hij nog steeds gehoorzaamt aan de heilige Jozef in de hemel en alles doet wat deze hem vraagt. We lezen er de volgende getuigenis van haar hand. De glorievolle heilige Jozef nam ik tot bemiddelaar en meester. Ik beval me dringend bij hem aan. Ik zag klaar en duidelijk hoe hij mij als vader en heer beter uit deze moeilijkheden hielp dan ik kon vragen. Hij haalde mij ook uit andere, nog ergere, waarbij de eer en het heil van mijn ziel op het spel stonden. Tot op vandaag herinner ik mij niet hem wat dan ook zonder resultaat gevraagd te hebben. De grote gunsten me door God op voorspraak van deze gelukzalige heilige geschonken zijn gewoon wonderbaarlijk. Net als de manier waarop hij mij uit de gevaren naar ziel en lichaam redde. Aan andere heiligen schijnt God de genade te verlenen aan een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Maar bij ondervinding weet ik dat hij aan deze glorievolle heilige de genade verleent in alles te voorzien. Daardoor geeft God blijkbaar te kennen hoe hij op aarde onderworpen aan hem, die zijn vader genoemd werd, zijn voedstervader, die hem mocht bevelen, ook nu in de hemel nog doet wat die hem vraagt. Heel wat anderen aan wie ik de raad gaf tot hem te gaan, ondervonden hetzelfde. Vanuit deze ervaring gaan velen hem opnieuw vereren. Aangezien ik ondervond hoeveel de glorievolle heilige bij God vermocht, wilde ik iedereen voor hem winnen. Ik ken niemand die hem werkelijk vereerde en bijzonder diende en die niet flink vorderde in deugd. Zielen die hun toevlucht tot hem nemen, helpt hij op allerlei manieren. Al meerdere jaren, meen ik, vraag ik hem iets op zijn feestdag en telkens krijg ik het. Zit mijn vraag scheef, dan weet hij ze recht te trekken en voor mij heel nuttig te maken. Aan wie me niet gelooft, vraag ik, probeer het uit liefde tot God. De ondervinding zal je leren hoe goed het is zich aan die roemrijke patriarch toe te vertrouwen en hem te vereren. Vooral mensen die zich aan het gebed wijden, zouden hem genegen moeten zijn. Ik kan me niet inbeelden hoe je aan de koningin der engelen kunt denken en aan de lange tijd die ze doorbracht met het kindje Jezus, zonder Sint-Jozef te danken, omdat hij hen zo goed hielp. Vind je geen meester voor je gebed? Neem dan deze glorierijke heilige tot leraar. Je zult niet verdwalen onderweg. Tot zover het citaat van de heilige Theresia van Avila uit haar autobiografie. Bernardus van Siena werd in 1380 in het Italiaanse Massa Marittima geboren. Hij wijdde zich reeds jong aan de zorg voor zieken in hospitalen en stuurde burgerlijk en kanoniek recht in Siena, waar hij ook voor de pestlijders zorgde. In 1402 trad hij toe tot de Franciscaanse observanten. Hij werd een grote prediker die Italië rondtrok en grote invloed had op het geestelijk leven van zijn tijd. In 1427 werd hij naar Rome geroepen
op beschuldiging van ketterij. Maar deze beschuldiging werd vlug ingetrokken en de paus moedigde de bedelmonnik aan om ook in Rome te preken. Van hem is het bekende Christusmonogram IHS, afkorting van Jezus Hominum Salvator, Jezus verlosser van de mensen, waarmee hij de devotie tot de heilige naam van Jezus probeerde te verspreiden. Verschillende malen werd hem een bisschopszetel aangeboden, maar steeds weigerde hij om zich verder volledig aan de zielzorg te kunnen wijden. Hij overleed in 1444 in Aquila, waar hij ook werd begraven. Reeds in 1450, amper 6 jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard. In veel van zijn predicaties haalde hij Sint-Jozef aan en in een van zijn teksten lezen we het volgende. Er bestaat een algemene regel aangaande speciale genades welke worden gegeven aan een mens. Altijd als God een persoon verkiest om een speciale genade of om een verheven roeping te ontvangen, zal Hij, God, deze persoon overladen met alle mogelijke gaven en genades die nodig zijn om de hem of haar opgelegde taak te vervullen. Deze algemene regel is zeker van toepassing op Sint-Jozef, voedstervader van onze Heer Jezus Christus en echtgenoot van de koningin van onze wereld, de Maagd Maria, verheven boven de engelen. Hij was verkozen door de eeuwige Vader als de beschermer van zijn grootste schat, namelijk zijn goddelijke zoon en Maria, Jozefs bruid. Hij voerde de hem opgedragen roeping uit tot God hem op het einde zei: goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Einde citaat. Wanneer Jozef vergelijkt met de rest van Christus' kerk, is hij dan niet diegene die speciaal werd uitgekozen om Christus' komst in de wereld mogelijk te maken? Daarom zal de kerk evenveel erkenning geven aan Sint-Jozef als aan de Maagd Maria, omdat ze beide hebben bijgedragen tot de incarnatie. Jozef is de afsluiting van het Oude Testament, in wie de patriarchen en profeten de vrucht ontvangen van wat ze beloofd hebben. Hij alleen draagt in zich de goddelijke goedheid die zij hadden voorspeld. Daarom moeten we er niet aan twijfelen dat Jezus, die zich als een zoon gedroeg tegenover Jozef, dit zoonschap in de hemel nog heeft verhoogd en verrijkt met een nog grotere intimiteit, respect en zeer grote waardigheid. Alfred Besset, beter gekend als broeder André uit Montréal, wordt daar in 1845 in een arm gezin geboren. Vanaf zijn jeugd kampt Alfred met een zeer zwakke gezondheid die hem zijn hele leven zal teisteren. Hij wordt schoenmaker, knecht op een boerderij, smidsjongen en op 20-jarige leeftijd trekt hij naar de Verenigde Staten om er te gaan werken in de industrie. Maar dit werk is te zwaar en zo keert hij na 3 jaar reeds terug naar Canada. In 1870 gaat hij aankloppen bij de congregatie van het Heilig Kruis, waar hij ondanks zijn zwakke gezondheid wordt aanvaard en uiteindelijk zijn kloostergeloften als broeder André mag uitspreken. Zijn devotie tot de heilige Jozef, die hij zijn beste vriend noemt, was spreekwoordelijk. Hij oppert de idee om voor Sint-Jozef een heiligdom te bouwen op de Mount Royal in Montreal. Een heiligdom dat we in een eerdere uitzending al hebben besproken overigens. Naar het voorbeeld van de Heilig Hartkerk op de Montmartre in Parijs en de basiliek in Lourdes voor Maria. Hij zet zich in om dit plan, dat eerst helemaal niet ernstig wordt genomen, door zijn medebroeders uit te voeren. Hij steekt daartoe een medaille van Sint-Jozef in de grond en bidt dagelijks dat deze heilige hem zou verhoren. Wonder boven wonder wordt in 1896 een terrein aangekocht op de Mount Royal. 8 jaar later staat er reeds een klein oratorium dat later zal uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van Sint-Jozef. Broeder André wordt een bekende figuur naar wie veel mensen gaan voor een gebed bij een ziekte of een tegenslag. Steeds zal hij zeggen dat hij deze toevertrouwt aan de heilige Jozef. Hij vraagt aan eenieder om de noveen tot de heilige Jozef te bidden. De olie die brandt voor het beeld van Sint-Jozef in het oratorium wordt meegegeven
en daaraan worden miraculeuze krachten toegekend. Heel wat genezingen en gebedsverhoringen worden op zijn voorspraak verkregen. En broeder André schrijft ze allemaal toe aan de tussenkomst van Sint-Jozef. Hij overlijdt in 1937. In 1982 wordt deze eenvoudige broeder zalig verklaard en in 2010 heilig. Broeder André heeft niet veel geschreven, maar zijn eenvoudig leven en absoluut vertrouwen in Sint-Jozef heeft een ongeziene beweging op gang gebracht en een ware vernieuwing in de devotie tot de heilige Jozef. In Montréal is nu een prachtig heiligdom te bewonderen dat aan Sint-Jozef is toevertrouwd en een van de grote bedevaartsorden is geworden. Dan nog Franciscus van Sales. Hij wordt geboren uit een adellijke familie op het kasteel Salles bij Torrance in Frankrijk in 1567. Na zijn studies aan de universiteiten van Parijs en Padua besluit hij, ondanks een schitterende carrière die hem te wachten staat, om priester te worden. In 1602 wordt hij bisschop van Genève, maar vanwege het Calvinisme dat er heerst, kan hij zijn bisschopszetel niet innemen en verblijft hij in Annecy. Daar legt hij een grote bekeringsijver aan de dag en wordt hij bekend door zijn preken. Zijn liefde voor de armen en de verschillende boeken die hij schrijft, waarvan de inleiding op het devote leven het meest bekende wordt. Daarin breekt hij er een lans voor dat eenieder wordt opgeroepen om heilig te worden. Hij sticht samen met Françoise de Chantal de Orde van de Visitatie, eerst bedoeld om zoals Maria bij de zieken aan huis te gaan, maar die uiteindelijk een contemplatieve orde wordt. Hij overlijdt in 1622, wordt in 1665 heilig verklaard en in 1877 tot kerkleraar uitgeroepen. Paus Pius XI riep hem tevens uit tot beschermheilige voor de schrijvers en de journalisten. Over zijn devotie tot de heilige Jozef schrijft hij onder andere het volgende. Hoewel alle rechtvaardigen even rechtvaardig zijn, is er niettemin een groot verschil in concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige heiligen munten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere deugd, op zo'n wijze dat ze allemaal heilig werden. Niettemin blijven ze zeer verschillend. Maar kijken we naar de roemrijke Sint-Jozef. Hij is niet alleen patriarch, maar de grootste der patriarchen. Hij is niet alleen beleider, maar meer dan dat, want zijn belijdenis omvat de waardigheid van de bisschoppen, de edelmoedigheid van de martelaren en van alle andere heiligen. En onder de deugden die Sint-Jozef in hoge mate bezat, herken ik moed, volharding, standvastigheid en kracht. Er is echter veel verschil tussen standvastigheid en volharding, tussen kracht en dapperheid. Wij noemen iemand standvastig die volhoudt en die de aanvallen van zijn vijanden ondergaat zonder zich te verwonderen en zonder de moed te verliezen tijdens de strijd. De volharding echter bestaat voornamelijk uit een zekere innerlijke weerzin die opkomt bij langdurige moeilijkheden en die de machtigste vijand is die men maar kan tegenkomen. Volharding maakt dat men deze vijand veracht en uiteindelijk overwint door een voortdurende standvastigheid en onderworpenheid aan Gods wil. Kracht is wat de mens stevig weerstand doet bieden tegen de aanvallen van zijn vijanden. Dapperheid is echter een deugd die maakt dat men niet alleen bereid is om te strijden of weerstand te bieden wanneer het nodig is, maar dat men de vijand ook aanvalt, zelfs wanneer deze zich stilhoudt. Welnu, Sint-Jozef bezat al deze deugden en beoefende ze op een bewonderenswaardige wijze. Wat zijn standvastigheid aangaat? Hoezeer gaf hij daarvan blijk toen hij bemerkte dat de heilige maagd een kind verwachtte en niet wist hoe dat mogelijk was? Mijn God, wat een ontsteltenis, wat een geestelijk lijden moet hij gekend hebben. Toch klaagde hij niet, was hij niet onvriendelijk voor Maria en behandelde hij haar niet onheus, maar bleef hij even zacht en vol eerbied. Wat een dapperheid en kracht blijken uit de overwinning die hij behaalde op de twee grootste vijanden van de mens,
de duivel en de wereld. En dat door zijn volmaakte nederigheid en zijn volharding. Einde citaat. Eveneens is er een kort gebed tot de heilige Jozef van de heilige Franciscus van Sales bekend. Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt u mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen. Amen. Dadelijk zullen we kennis maken met een belangrijk heiligdom van Sint-Jozef in de wereld, een van de weinige plaatsen waar hij verschenen is en waar hij gesproken heeft. We luisteren nu nog eerst naar het lied Jozef, zoon van David. Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, je vrouw, bij je te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij baart een zoon. En je zult hem de naam Jezus geven, want hij redt zijn volk van zonden. Hij vergeeft.

Op 7 juni 1660 verscheen Sint-Jozef in Cotignac in het zuiden van Frankrijk aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg Bessillon. Het is ongeveer 1 uur 's middags en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspard op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: "Ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken." Gaspard aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3 uur 's middags begeeft Gaspard zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten en andere aandoeningen. Vooral de geestelijke genade van genezing en innerlijke versterking zijn overvloedig. Dankzij de veelvuldige giften van gelovigen wordt besloten een kapel te bouwen. 2 maanden na de verschijning, op 9 augustus, wordt de eerste steen al gezegend. De bouw is voltooid in oktober 1660. Maar al het jaar daarop blijkt de kerk te klein voor het aantal gelovigen en men begint aan de bouw van een grotere kapel. Dit wordt het heiligdom dat in 1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waarin de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3: "Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil." De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan 1,5 eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van 2 verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genaden en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de Oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondede, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom, Jozef, toe te vertrouwen aan diegenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria.

februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint-Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthe, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint-Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint-Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land, voor ons bisdom? In 1975, het heilig jaar, verhoorde de Heer het gebed van zijn bisschop. De Benedictinessen van het klooster Saint-Benoît in Medea, in Algerije, keerden terug naar Frankrijk. Geleid door de geestelijke verbondenheid tussen Sint-Jozef, hoofd van de heilige familie, en Sint-Benedictus, vader van het monastieke leven, wilden de zusters het heiligdom uit 1663 verwerven. Zij herstelden het oratoriaanse klooster uit de 17e eeuw en bouwden een nieuw klooster. De wijding van het altaar vond plaats op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Pouillon bood spontaan zijn diensten aan. Hij ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint-Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint-Jozef haar echtgenoot verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont Bessillon. Een tweemaal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de 4e eeuw van het Westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de twee grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint-Jozef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Barthe. Sint-Jozef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint-Jozef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint-Jozef op een land dat was voorbehouden aan onze lieve vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd, kunnen we zoveel leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genade mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom." En dan luisteren we nu een lied ter ere van Maria en Jozef samen. Merci pour votre amour, Marie et Joseph. Dank u wel voor jullie liefde, Maria en Jozef.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. We luisteren nu graag naar een mooie getuigenis door een Amerikaanse vrouw geschreven ter gelegenheid van het feest van de heilige Jozef. Ze vond dat ze dit feit bekend moest maken.
1: Een paar jaar voordat ik mijn man ontmoette, overwoog ik een roeping bij de Zusters van het Leven. In die tijd hadden de zusters een zeer royaal stuk land gekregen om een retraitehuis te bouwen op het pittoreske terrein van Stamford, Connecticut. Ze verspilden geen tijd met dit geschenk. Ze richtten een kamp op het terrein, en vroegen om hulp van vrijwilligers die bereid waren een vervallen kerk te herbouwen. De Franciscaanse oproep om mijn kerk te bouwen was een roeping die ik niet kon weigeren. Ik werkte toen als studentenpastor in Washington, D.C. en had een sterke en groeiende devotie tot de heilige maagd Maria. Meestal wijdde ik de hele maand mei aan het mediteren over haar rol in het leven van Jezus. Die specifieke mei viel het me op dat ik eigenlijk geen relatie had met haar echtgenoot, Sint-Jozef. Natuurlijk respecteerde ik hem enorm als de aardse vader van Christus en als echtgenoot en beschermer van Maria. Zijn vele ja's aan God en zijn zachtaardige, heilige aard deden mij nooit twijfelen aan zijn goedheid. Maar ik kende hem gewoon niet zoals ik dacht dat ik zou moeten. Ik besloot dat ik ook een maand exclusief aan Sint-Jozef moest wijden. Maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen om een band met deze hemelse patroon op te bouwen. Ik bad daarom tot de Heilige Geest en liet het in zijn bekwame handen om me leiding te geven. Terwijl ik mijn taken op de campus uitvoerde, pakte ik een boek op en er viel een opgevouwen stuk papier uit. Tot mijn verbazing was het een 30-daags gebed tot Sint-Jozef. Wauw, ik wist niet eens dat zoiets bestond. De Heilige Geest had heel snel werk geleverd. Ik was van plan de maand juni te wijden aan Sint-Jozef de Arbeider en wilde de 30 dagen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aard van deze heilige. Tegelijkertijd nam ik contact op met de zusters en vertelde hen dat ik mijn auto zou inpakken en naar Connecticut zou rijden om mee te helpen met het herbouwen van de kerk. Ik begon opgewonden met het gebed de dag voordat ik vertrok, in de overtuiging dat het door de Heilige Geest speciaal voor mij was uitgekozen. Terwijl ik mijn koffers inpakte, bleef ik tegen mezelf zeggen dat het enige wat echt belangrijk was, dat gebed was. Toen ik onderweg één nacht bij mijn ouders overnachtte, kon ik niet geloven dat het gebed nergens te vinden was. Ach ja, zei ik tegen mezelf, beter nu kwijt terwijl ik nog internet heb en het misschien kan terugvinden en uitprinten. Urenlang doorzocht ik het internet, las honderden Sint-Jozef gebeden, maar geen enkel was dat specifiek gebed dat uit het boek gevallen was. Gefrustreerd printte ik een ander gebed uit en ging slapen. De volgende dag stapte ik in mijn auto en reed naar een verrassend landelijk en mooi deel van Connecticut. Toen ik het lange oprijpad van het kamp opreed, zag ik veel opgezette tenten en mensen die druk bezig waren op het terrein. Ik werd begroet door een vrolijke zuster in een blauw-wit habit, die zei: welkom op kamp Sint-Jozef. Dat voelde als de eerste bevestiging dat ik op de juiste plek was om meer te ontdekken over deze mysterieuze man die Jezus heeft opgevoed. De zuster vertelde me vervolgens dat ze besloten hadden het kamp toe te wijden aan Sint-Jozef de Arbeider en dat ze een 30-daags gebed tot hem waren begonnen. Ik moest lachen en vertelde haar dat ik ook een noveen tot Sint-Jozef was begonnen. Ze verzekerde me dat het onmogelijk hetzelfde gebed kon zijn, omdat zij een zeer zeldzaam gebed gebruikten. Ik vertelde haar dat er dan blijkbaar meerdere zeldzame gebeden bestaan, want het mijne kon ik nergens op internet vinden. Later die avond deelden de zusters het gebed uit aan alle vrijwilligers. Mijn ogen werden groot van verbazing toen ik het papier in mijn handen zag. Mijn blik kruiste die van de zuster die me eerder die dag had verwelkomd. En ze glimlachte alleen maar en schudde haar hoofd in verwondering. De Heilige Geest had het gebed uit een willekeurig boek laten vallen op dezelfde dag dat ik hem om een Sint-Jozef gebed vroeg. Vervolgens liet hij mij het kwijtraken, zodat ik na uren zoeken kon beseffen hoe zeldzaam het was. Ten slotte bracht hij mij naar kamp Sint-Jozef en gaf me precies datzelfde gebed opnieuw in handen. Vol verwondering genoot ik van die 2 weken met de zusters van het leven en de goedhartige vrijwilligers. We werkten, lachten, baden en zongen samen. Er waren grappen, goede maaltijden, een kerk die letterlijk vanaf de grond werd opgebouwd, een heilige aanbidding binnen haar muren voor de allereerste keer. Maar het belangrijkste was dat ik leerde wie Sint-Jozef werkelijk was, wie hij was voor Maria, voor Jezus en voor mij. Ik begreep waarom God hem heel bewust had gekozen, net zoals hij heilige profeten had gekozen eeuwen voor hem. De Heilige Geest heeft mijn zoektocht naar de ware Sint-Jozef gezegend. Niet alleen het stille beeld met lelies vooraan in de kerk. Wat betreft het 30-daagse gebed. Mijn gebeden zijn niet alleen verhoord, maar zelfs in overvloediger mate dan ik ooit had kunnen vragen. En het gebed is doorgegeven en heeft ook anderen veel zegeningen gebracht. Door dat gebed groeide er een prachtige relatie met Sint-Jozef, werd mijn roeping langzaam onthuld en openbaarden zich de unieke eigenschappen van Sint-Jozef aan mij in mijn eigen Sint-Jozef, die me lelies gaf de eerste keer dat hij me bloemen gaf.

En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef maken we zoals steeds tijd voor gebed. We zullen het 30-daagse gebed tot Sint-Jozef, dat daarnet in de getuigenis werd aangehaald en dat door de persoon die de getuigenis heeft geschreven werd gedeeld op die website, nu bidden. De tekst daarvan zal ook op de website van Radio Maria gepubliceerd worden. 30-daags gebed tot Sint-Jozef ter ere van de 30 jaar die hij met Jezus en Maria doorbracht. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwig gezegende en glorierijke Jozef, vriendelijke en liefdevolle vader en behulpzame vriend van allen in verdriet en in nood. U bent de goede vader en beschermer van wezen, de verdediger van de weerlozen, de patroon van hen in nood en verdriet. Kijk genadig neer op mijn verzoek. Mijn zonden hebben de rechtvaardige toren van mijn God over mij afgeroepen. En daarom ben ik omringd door ongeluk. Tot u, liefdevolle beschermer van de heilige familie van Nazareth, wend ik mij voor hulp en bescherming. Luister, ik smeek u met vaderlijke zorg naar mijn oprechte gebeden en verkrijg voor mij de gunst die ik vraag. Ik vraag het u door de oneindige barmhartigheid van de eeuwige Zoon van God, die hem ertoe bewoog onze natuur aan te nemen en in deze wereld van verdriet geboren te worden. Ik vraag het u door de vermoeidheid en het lijden die u ondervond toen u geen onderkomen vond in de herberg van Bethlehem voor de heilige maagd, nog een plaats waar de Zoon van God geboren kon worden. U moest de koningin van de hemel toestaan, de verlosser van de wereld, in een grot ter wereld te brengen. Ik vraag het u door de lieflijkheid en kracht van die heilige naam, Jezus, die u aan het aanbiddelijke kind gaf. Ik vraag het u door de pijn die u voelde bij de profetie van de heilige Simeon, die aankondigde dat het kind Jezus en zijn heilige moeder toekomstige slachtoffers zouden zijn van onze zonden en van hun grote liefde voor ons. Ik vraag het u door uw verdriet en zielenpijn toen de engel u vertelde dat het leven van het kind Jezus werd bedreigd. U moest vluchten met hem en zijn heilige moeder naar Egypte. Ik vraag het u door al het lijden, de vermoeidheid en de gevaren van die lange en gevaarlijke reis. Ik vraag het u door al uw zorg om het heilig kind en zijn onbevlekte moeder te beschermen tijdens uw terugreis naar uw vaderland. Ik vraag het u door uw vreedzaam leven in Nazareth, waar u zoveel vreugde en verdriet beleefde. Ik vraag het u door uw grote ongerustheid toen het aanbiddelijke kind 3 dagen voor u en zijn moeder verloren was. Ik vraag het u door uw vreugde toen u hem in de tempel terugvond en door de troost die u vond in Nazareth, terwijl u leefde in het gezelschap van het kind Jezus. Ik vraag het u door de wonderlijke onderwerping die hij toonde in zijn gehoorzaamheid aan u. Ik vraag het u door de volmaakte liefde en overgave die u toonde bij het aanvaarden van het goddelijk bevel om uit dit leven te vertrekken en de troost van Jezus en Maria te verlaten. Ik vraag het u door de vreugde die uw ziel vervulde toen de verlosser van de wereld, triomferend over dood en hel, zijn koninkrijk binnenging en u daarin met bijzondere eer binnenleidde. Ik vraag het u door Maria's glorierijke ten hemelopneming en door het eeuwige geluk dat u met haar deelt in de aanwezigheid van God. O goede Vader, ik smeek u door al uw lijden, verdriet en vreugde. Verhoor mij en verkrijg voor mij wat ik vraag. En hier kunnen we dan ook onze persoonlijke intenties vernoemen. Verkrijg voor allen die mij om gebed hebben gevraagd alles wat nuttig voor hen is in het plan van God. En tenslotte, mijn dierbare patroon en vader, wees bij mij en allen die mij dierbaar zijn op ons stervensuur, zodat wij voor eeuwig mogen zingen Jezus, Maria en Jozef.
Een vlekkeloos leven, Sint Jozef, mogen wij leiden, door uw vriendelijke voorspraak van gevaar bevrijd. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart. Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht, en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag, elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.

Zaterdag 13 augustus. Over het algemeen is het vandaag beter gegaan dan de andere dagen. Toch is er nog niet die verbondenheid met Jezus en Maria door middel van schietgebeden zoals dat zou moeten. En bovendien heb ik ook het rozenkransgebed en het officie een beetje verwaarloosd. Vervolgens moet ik vermijden om met bepaalde personen over bepaalde onderwerpen te spreken die hem prikkelen, omdat men op die manier oorzaak wordt van ongeduld met betrekking tot allerlei aangelegenheden die niets met deugd te maken hebben. O moeder Maria, als gij mij, nu ik u zo nodig heb, niet te hulp komt, wat voor een seminarist, wat voor een priester zal ik dan worden?

Maandag 15 augustus. Vandaag is alles in de war gelopen. Meditatie, geestelijke lezing, bijzonder onderzoek, bezoek aan het sacrament. In één woord, alles. Maar och, het was moeilijk anders te doen. Maria zal het mij vergeven, want eigenlijk heb ik niets anders gedaan dan ook zelf mijn bijdrage leveren aan het dierbare feest van Maria ten hemelopneming dat men ieder jaar met pracht en praal hier in mijn arme dorp viert.

Dinsdagavond, 16 augustus. Vandaag heb ik door eigen toedoen gezondigd. Of stond ik althans op het punt het te doen, ten gevolge van die tekortkoming waarvoor ik jongstleden Pinksteren bijna een berisping opliep, doordat ik over dingen wilde spreken die een seminarist niet passen. Het is echter waar dat ik, naar het mij toeschijnt, van mijn kant de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht heb genomen en slechts heb gesproken over die eenvoud, gehoorzaamheid, gehechtheid aan de superieuren en het verlangen naar het werkelijk goede dat men van een priester eist. Het is waar dat ik er slechts met de pastoor over gesproken heb en dan alleen maar toen hij het onderwerp te berde bracht, ofschoon ik mij eerst had voorgenomen te zwijgen. Maar ik ben mijn eigen rechter niet. Deze dingen gaan tegen de wens van de superieuren in en daarmee uit. Derhalve moet ik ervoor zorgen mij zoveel mogelijk buiten deze kwesties te houden en slechts bidden dat de handelingen van de priesters mogen dienen tot Gods eer. Het is waar, het is altijd de maaltijd van de pastoor, de bijeenkomst van de priesters op het feest van Maria ten Hemelopneming die dit vuur in mij ontsteekt. Maar meer dan iets anders is het de trots. Dus weg ermee. Des te meer omdat deze zaken een ontreddering teweeg brengen in mijn godsdienstplichten, zoals vandaag het geval was, toen ik ze deels oversloeg, geestelijke lezing, en mij er deels te gemakkelijk van afmaakte, meditatie, altaarbezoek, rozenkransgebed. O Jezus, wanneer zal ik er nu eens eindelijk mee beginnen u inderdaad tevreden te stellen?

Donderdag 18 augustus. Ik moet eraan denken dat ik niet alleen de plicht heb om het kwaad te ontwijken, maar eveneens om het goede te doen. Overigens mag ik vandaag helemaal niet zeggen dat ik niet gezondigd heb, omdat het altaarbezoek en het rozenkransgebed nog weinig aandacht kregen. En bovendien stel ik het altaarbezoek altijd tot op het laatste moment uit. Tegenover Jezus mag men zo niet handelen. Hem altijd te laten wachten tot het laatst. O Jezus, wanneer zal ik wat ijveriger worden? Vrijdag 19 augustus. Ik moet er mij op toeleggen om overdag wat minder nodeloos te praten, zoals vanmorgen beneden in de keuken het geval was, en ook op grotere aandacht tijdens de godsdienstoefeningen en de studie, in het bijzonder op het bidden van het officie van de Heilige Maagd en van de Rozenkrans, omdat ik mijn arme moeder eindelijk eens tevreden moet stellen. Mogen dit mijn eerbewijs zijn voor morgen, de zaterdag die aan haar is gewijd. Mijn God, wat een schande te bedenken dat ik, die krachtens de genade die de Heer mij verleend heeft, een heilige zou moeten zijn. Integendeel, slechts een grote zondaar ben. Zaterdag 20 augustus. Ook vandaag was het een verloren dag. Voor de middag was ik bijna voortdurend bij de pastoor en daarna bij de dokter. En derhalve heb ik weinig of niets kunnen doen wat goed was. Ik merk alleen twee dingen op.

in dergelijke omstandigheden zou moeten volgen. Laten we dit kleine offer brengen waarnaar mijn goede Jezus zo innig verlangt. O Jezus, neem mijn onverschilligheid weg.

zondag, 21 augustus. Heer, Heer, ontferm u over mij, die een groot zondaar ben. Wat kan ik u nog meer zeggen? Mijn voornemens breng ik in het geheel niet ten uitvoer. Mijn God, hoeveel zonde heb ik niet en hoe groot is niet de liefde van Jezus? Hoe dikwijls heb ik mijn gelofte gebroken? O, heilige Alexander, die ik morgen tijdens een pelgrimstocht wil bezoeken, sterk mij om niet te kort te schieten bij de plichten die ik als goed seminarist heb. Dinsdag 23 augustus. Bij het zien van zoveel nalatigheden van mijn kant in de dienst van God, kan ik geheel beschaamd tegenover hem slechts deze woorden zeggen. Mijn Jezus, barmhartigheid. Woensdag, 24 augustus. Het gaat minder slecht dan gisteren, maar nog steeds slecht. Vooral het zeggen van mijn gebeden. Ik laat mij te veel afleiden door de gedachten aan de feesten ter ere van de heilige Alexander. Ik moet mijn enthousiasme beteugelen, dat af en toe aan het overdrevene grenst.

Woensdag 31 augustus, afzondering. De toebereidselen, de novene, de buitengewone plechtigheden ter ere van de heilige Alexander hebben mij belet alle godsdienstoefeningen naar behoefte.

horen te vervullen. Of beter gezegd, ze hebben mij er totaal van afgehouden. En nu, teruggekeerd van de feesten, kom ik tot rust en houd ik mijn afzondering. Ik zal mijn tijd niet verspillen door opnieuw te zeggen hoe slecht ik deze maand heb doorgebracht. De weinige aantekeningen die ik tot heden gemaakt heb, zijn hiertoe ruimschoots voldoende. Wat mij het meest bedroeft, is mijn onstandvastigheid in de dienst aan God. Duizendmaal zeg ik met de heilige Augustinus dat ik wil verrijzen, maar in tegenstelling tot de heilige Augustinus val ik steeds terug. Het ergste is dat ik de laatste tijd, deels door mijn onachtzaamheid, deels door andere oorzaken, gedurende meerdere dagen niet heb gebiecht. En dan te denken dat de heilige Carolus 2 maal per dag biechtte. Maar genoeg. Wat ik ook zeg, het is nooit voldoende om te beschrijven hoe verachtelijk ik ben, aangezien de hoogmoed mijn verstand benevelt. Aangezien de Heer mij weer aanneemt en zich over mij ontfermt, herstel ik opnieuw mijn fouten. Speciale vrucht van deze afzondering zal, behalve al het andere, dit zijn. 1. Ik zal iedere dag het sacrament bezoeken, alvorens mij naar de pastoor te begeven. Dit wil zeggen, tegen 3 uur. 2. Ik zal mij nooit, maar dan ook nooit, in kwesties mengen die verband houden met kranten, bisschoppen of gebeurtenissen. En ik zal partij kiezen voor degene die ten onrechte aangevallen wordt en die het mij passend lijkt te verdedigen. En als ik door anderen in zulke gesprekken word betrokken, moet ik alles te baat nemen om er op de juiste manier vanaf te komen. En ik moet altijd bij alles de naaste liefde tonen. 3. Ik moet schietgebeden zeggen, voornamelijk tot Maria, wier noveen ik gisteren begonnen ben. Woensdag 31 augustus. Weinig schietgebeden. Het bezoek aan het sacrament en het rozenkransgebed vragen om meer ijver. Vandaag was ik bijna, maar gelukkig niet helemaal, tot die fout vervallen die ik door mijn tweede speciale voornemen van de retraite heb trachten te vermijden. Ik moet dus opletten en voorzichtig zijn, want de duivel is slimmer dan ik. O, mijn goede Jezus.

Donderdag 1 september. Er valt niet veel kwaads te melden, maar er is toch eigenlijk ook niets dat helemaal goed gaat. Ik ben nogal onverschillig en bovendien vragen het altaarbezoek en het rozenkransgebed om meer toewijding, te meer daar ik nu in de novene van de Heilige Maagd ben. O arme Heilige Maagd, hoe weinig heb ik haar lief. Bij het minste of geringste vergeet ik haar geheel en al. Wel nu dan, voor de dag van morgen hernieuw ik voor de 100ste maal de eerbiedige gelofte aan Maria. Dit wil zeggen dat ik stipt zal zijn en zeer ijverig in mijn altaarbezoek en het rozenkransgebed. Wie weet of bij het nakomen hiervan het overige niet vanzelf komt. Laten wij het hopen en erop vertrouwen, o mijn moeder. Vrijdag 2 september. We gaan enigszins vooruit. Ik heb evenwel behoefte aan grotere zorgvuldigheid en oplettendheid bij het bidden van het officie van de Heilige Maagd en in het algemeen altijd wanneer ik in de kerk ben. Verder moet ik dikwijls schietgebeden zeggen, omdat deze veel goed kunnen doen. O Jezus. Zaterdag 3 september. Ik vind dat ik alles te kalm opneem. Ik zou niet willen dat het mij overkwam dat ik mij te gemakkelijk bij deze toestand zou neerleggen. Het rozenkransgebed en de vespers laten nog te wensen over. Wat is zo'n kleinigheid toch soms moeilijk? Alles is een gevolg van mijn heiligheid. O, mijn beste, je moet nederig zijn. Zeer nederig. O Maria, te midden van de eer die Turijn u in deze dagen ter gelegenheid van het Maria-congres bewijst, moet gij mijn arme hart niet vergeten, dat zich als het allernederigst verenigt met de harten van uw talloze toegewijden en uw genade afsmeekt voor de kerk en de zondaren. 4. Dit is wat ik nodig heb. Grotere aandacht in de kerk wanneer de openbare godsdienstoefeningen plaatsvinden. Vaker aan Maria denken. Nooit vergeten het altaarbezoek goed te verrichten en vooral veel schietgebeden en speciaal die waarmee ik tegelijkertijd een daad van nederigheid kan verrichten. Maandag 5 september. Ik heb grotere kracht nodig bij het overwinnen van de slaap die mij helaas soms overmand, vooral 's morgens, zelfs wanneer ik de communie ga. Overigens ben ik nog verstrooid bij dat moeilijke rozenkransgebed. Ik moet er een eind aan maken. Wanneer zal ik nu eindelijk de Heilige Maagd eens tevreden stellen? In deze dagen van vreugde en triomf om haar wil ook ik mij aansluiten, hoe onbelangrijk ik ook ben bij de gevoelens van de vele prelaten en de vele katholieken die de Turijn, de grote hemelkoningin, hun hulde betuigen. En ik sluit mij bij hen aan met schietgebeden en speciaal met het mooiste eerbetoon, het rozenkransgebed. O Maria.

Dinsdag 6 september. Het lijkt eigenlijk ongelooflijk, maar hoe meer ik mij voorneem, des te minder breng ik tot stand. Ik breng het niet verder dan woorden en nog eens woorden. Ik beloof gouden bergen en verder niets. Was ik tenminste maar in staat mij te vernederen? Soms laat ik mij mijn gesprek met de pastoor te veel gaan en misschien zal daarom het gezegde bewaarheid worden: in veel spreken zal licht een overtreding voorkomen. Bovendien geef ik te veel toe aan de neiging overmatig fruit te eten. Wee mij, pas op jij, kom tot inkeer en ontzeg je iets speciaals bij het eten van datgene wat de tong streelt. Dat is de beste medicijn voor de ziel en het schoonste geschenk voor Maria in deze laatste dagen van de noveen voor haar geboorte. O Maria. Woensdag, 7 september. Ik heb behoefte aan nog meer schietgebeden, speciaal bij de studie. Deze zullen mij stellig sterken bij de moeilijkheden die ik dikwijls door gebrek aan verstand ondervind. En zij zullen mij een groter uithoudingsvermogen geven. Bovendien moet ik opmerken dat ik mij na het avondmaal te lang in de keuken met mijn familie ophoud om te praten, te meer daar men altijd over moeilijkheden spreekt. Derhalve zou het, aangezien deze dingen mij de moed in de schoenen doen zakken, niet te verwonderen zijn wanneer deze moeilijkheden mij af en toe de grote wet van de naastenliefde zouden doen vergeten. Dus zal ik na het rozenkransgebed nog even blijven praten en mij dan terugtrekken. Er zijn inderdaad moeilijkheden, en heel veel ook. Maar de mijne zijn van een heel andere aard dan die van mijn verwanten. De hunne hebben betrekking op het lichamelijke, het materiële. De mijne hebben betrekking op de ziel. Dit is wat mij het meest bezwaart. En bovendien kwelt mij nog de gedachte dat de beproevingen van mijn dierbaren in plaats van ten goede, ten kwade leiden. Mijn God, gij die dit hebt ondervonden, gij weet hoezeer mijn hart hieronder lijdt. O Maria, schenk mijn familieleden de ware naastenliefde, die van ganse harte doet vergeven en met berusting het kruis doet dragen, dat afkomstig is van diegene in wie zij hun vijanden menen te zien. Genoeg, laten we bidden. Donderdag, 8 september. Een mooie, maar tevens een slechte dag. Mooi door de gedachte aan Maria als kind. Slecht, omdat ik deze dag niet geheiligd heb zoals ik moest. Er is nog steeds niets veranderd. Wanneer ik er het meest behoefte aan heb om alles goed te doen, doe ik het minder goed. Zoals bijvoorbeeld vandaag. Geen bijzonder gewetensonderzoek en geen schietgebeden en geen altaarbezoek. Niets van dit alles. Ik doe niet anders dan mijn tijd verspillen. Laten we dus weer tot kalmte komen. Ik moet de inkeer betrachten en schietgebeden bidden. Heer, ontferm u over mij die een groot zondaar ben.

Vrijdag 9 september. Vandaag is het maar matig gegaan. Zonder twijfel had het beter gekund. Van het aldaar bezoek mag ik wel zeggen dat ik het niet gebracht heb. De meditatie heb ik te laat en met voldoende aandacht gehouden. Ik heb weinig gestudeerd en niet al te veel schietgebeden gezegd. Ten slotte heb ik mijn gulzigheid zoveel mogelijk bevredigd. Er is dus echt niet veel om tevreden te zijn. Morgen zal ik, ter ere van Maria, al het mogelijke doen voor mijn geestelijke groei en herstel, terwijl ik mij tevens in materieel opzicht iets zal ontzeggen, door bijvoorbeeld de hele dag geen fruit te eten. O Maria, help mij dit te bereiken. Zaterdag, 10 september. Vandaag heb ik gebiecht. En ik heb nu al in mijn voornemens gefaald. 1. Aandacht bij het rozenkransgebed. 2. Geen tijd verliezen met nutteloos gepraat. Laten we hopen dat morgen de communie alles goed zal maken en mij in staat stellen deel te nemen aan het ware leven van Jezus, zoals Hij zo vurig wenst. Heer, genees mijn ziel.

zondag 11 september. Ik ben haast bang mij in de toestand te bevinden van die arme bisschop, tot wie de Heer door de heilige Johannes liet zeggen dat hij hem uit zijn mond spuwde, omdat hij nog koud, nog warm was. En dit zou een zeer betreurenswaardige toestand zijn. Bevind ook ik mij daar werkelijk in? Maar dat zou helemaal niet zo verwonderlijk zijn. Ik neem mij van alles voor en ik blijf steeds in dezelfde tekortkomingen steken. Moet ik dus uit de mond, uit het hart van Jezus geworpen worden? Kan ik dit zomaar aannemen zonder te beven? Kan ik dit zomaar aannemen zonder mij genoodzaakt te voelen hier iets tegen te ondernemen? O mijn God, maak dat ik werkelijk uit deze situatie geraak. O Maria. Maandag 12 september. Vandaag ben ik naar San Gervasio gegaan om een vriend van mij op te zoeken. En zodoende zijn de meditatie en de mis erbij ingeschoten. De overige dingen heb ik wel gedaan, maar op de wijze waarop ik dat onder dergelijke omstandigheden pleeg te doen. Intussen leidt Maria, en misschien brandt er in haar hart een diepe smart waarvan ik de oorzaak ben. O mijn God, wat schaam ik mij. Eén ding heb ik vandaag opgemerkt, en dat is dat ik in bepaalde omstandigheden het stilzwijgen verbreek en misschien een beetje te veel praat. Zonder er mij in het minste rekenschap van te geven, begin ik te preken. Ook dit is een offer dat ik mij moet opleggen. Namelijk, letten op wat ik zeg en karig zijn met woorden.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 278. En vandaag lezen wij samen Nehemia hoofdstuk 10, Esther hoofdstukken 5 tot en met 7 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn aan de laatste dagen gekomen van de tijdsperiode terugkeer. Nog 4 dagen deze dag inbegrepen, lezen wij uit Nehemia en Esther, op de laatste dag dan ook uit het boek Maleachi, en natuurlijk ook elke dag nog uit Spreuken. Vanaf dag 282 is het dan tijd voor de tijdsperiode de Maccabeese opstand, waar de inwoners van Juda en Jeruzalem onderdrukt worden door de Grieken. Zij zullen namelijk nooit meer een onafhankelijk koninkrijk zijn. En zij komen in opstand tegen deze Griekse overheersing. Maar dat is dus nog voor binnen enkele dagen. Eerst gaan wij verder lezen in Nehemia, Esther en Spreuken. Zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Nehemia hoofdstuk 10. De plechtige verbintenis. Derhalve gaan wij een plechtige verbintenis aan en stellen die op schrift. De akte wordt getekend door onze leiders, levieten en priesters. Op de akte staan de namen van Nehemia, de landvoogd, zoon van Gakalia en Sitkia, Seraya, Azaria, Jirmea, Pashur, Amaria, Malkia, Gatus, Sebania, Maluk, Garim, Meremot, Obadja, Daniel, Gineton, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Mahazia, Bilchai en Semaya. Dit zijn de priesters. Vervolgens de levieten. Jezua, de zoon van Azania, Binoi uit het geslacht van Kadmiel, hun broeders Sebania, Hodia, Kelita, Pelaya, Ganan, Micha, Rechob, Gasabia, Zakur, Serabia, Sebania, Hodia, Bani en Beninu. Verder de hoofden van het volk. Paros, Pachat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Aschat, Bebai, Adonia, Bichwai, Adin, Ater, Giskia, Azur, Hodia, Gasum, Besai, Garif, Anatot, Nobai, Machpias, Mesulam, Gezir, Mesezabel, Sadok, Yadua, Pelatja, Ganan, Anaya, Hosea, Ganania, Gasub, Haloches, Pilcha, Sobek, Rechem, Gasabna, Maasea, Achia, Ganan, Anan, Maluk, Garim en Baana. Inhoud van de akte. De rest van het volk, priesters, levieten, poortwachters, zangers, tempelknechten en allen die de banden met de omwonende volken verbroken hebben in gehoorzaamheid aan de leer van God, met vrouwen, zonen en dochters. Allen die de gave des onderscheids bezitten, sluiten zich aan bij hun hooggeëerde broeders en verplichten zich onder gelofte en ede te leven naar de leer van God, die hij via Mozes zijn dienaar gegeven heeft. Nauwgezet zullen alle geboden van de Heer, onze Heer, en zijn voorschriften en wetten worden onderhouden. Wij zullen onze dochters niet uithuwelijken aan de omwonende volken, en wij zullen hun dochters niet nemen voor onze zonen. En als de omwonende volken koopwaar of graan te koop aanbieden op de Sabbat of op een feestdag, dan zullen wij niets van hen kopen. Elk zevende jaar zullen wij het land braak laten liggen en afzien van alle schuldvorderingen. Verder nemen wij de verplichting op ons om jaarlijks een derde sikkel te offeren voor de eredienst in het huis van onze God. Voor de toonbroden, het dagelijkse spijs- en brandoffer, voor de sabbatdagen, de nieuwe maanfeesten en de hoogtijdagen. Voor de heilige gaven en zondeoffers, voor de verzoening voor Israël. Voor heel de eredienst in het huis van onze God. Ook hebben wij, priesters, levieten en volk, door loting bepaald wie er moet zorgen voor het hout dat jaarlijks op geregelde tijden geleverd moet worden als een bijdrage voor het huis van onze God, het huis van onze vaderen, om het vuur te onderhouden op het altaar van de Heer onze God, zoals dat in de wet geschreven staat. Voorts zullen wij de eerste vruchten van onze bodem, de eerstelingen van alle vruchtbomen, jaarlijks naar het huis van de Heer brengen. Onze eerstgeboren zonen en alle eerstgeboren dieren, runderen en schapen zullen wij, zoals in de wet geschreven staat, naar het huis van God brengen. Naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God. Het eerste deel van ons deeg, een meeloffer, en van alle boomvruchten van most en olie, zullen wij als bijdrage voor de priesters naar de voorraadkamers van het huis van onze God brengen. En de tienden van onze akkers zullen wij afdragen aan de levieten. En zij, de levieten,
kunnen overal in onze landbouwgemeenten de tienden heffen. Maar de levieten moeten, wanneer zij de tienden heffen, vergezeld worden door een priester, een afstammeling van Aaron. Van die tienden moeten de levieten weer een tiende naar de voorraadkamers van het huis van onze God brengen. De Israëlieten en de levieten zullen hun bijdrage aan koren, most en olie naar de voorraadkamers brengen. Daar waar ook het vaatwerk voor het heiligdom bewaard wordt en waar de dienstdoende priesters, poortwachters en zangers verblijven. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Esther, hoofdstuk 5, aanvulling E, Esther en Artaxerxes. Op de derde dag hield zij op met bidden, deed haar slavinnenkleren uit en trok haar statiegewaad aan. Zo in haar volle luister riep zij de hulp in van de alziende God en Redder. En zij ging met haar twee kameniers op weg. Op de ene leunde zij, als een verfijnde dame. De andere kwam achter haar aan en droeg de sleep van haar kleed. Over haar gezicht lag de blos van de hoogste schoonheid. En zij zag er opgetogen en innemend uit. Maar haar hart kromp ineen van angst. Nadat zij al de deuren was doorgegaan, kwam zij voor het aangezicht van de koning. Hij zat op zijn koningstroon, bekleed met al zijn statiegewaden, een en al goud en kostbare stenen, en hij was zeer ontzagwekkend. In vlammende razernij sloeg hij vol heerlijkheid zijn ogen op en keek haar aan, ziedend van woede. De koningin wankelde, verbleekte, raakte bewusteloos en vond steun tegen het hoofd van de kamenier die voorop liep. Toen vermurwde God het gemoed van de koning. Ontdaan sprong hij op van zijn troon, nam haar in zijn armen tot zij weer bijkwam en bemoedigde haar met vriendelijke woorden. "Wat is er, Esther?" zei hij. "Ik ben je broeder, wees gerust, je hoeft niet te sterven, want onze verordening geldt alleen voor het gewone volk. Kom maar dichterbij." Hij hief de gouden scepter op en raakte daarmee haar hals aan. Hij kuste haar en sprak, "Zeg het mij maar." Esther antwoordde, "Toen ik u zag, Heer, was u als een engel van God, en mijn hart sidderde van ontzag voor uw heerlijkheid. Want u bent bewonderenswaardig, Heer, en uw aangezicht is een en al schoonheid." Terwijl ze zo sprak, viel de koningin weer flauw. De koning wist geen raad, en al zijn hovelingen trachten haar bij te brengen. Ahasveros en Haman. Op de derde dag ging Esther, als koningin gekleed, naar het binnenhof van het koninklijk paleis en bleef voor het verblijf van de koning staan. De koning zat op zijn koninklijke troon in de koningszaal, tegenover de ingang. De koning zag koningin Esther in het voorhof staan en zij vond genade in zijn ogen. Hij reikte haar de gouden scepter aan, die hij in zijn hand hield. Esther kwam dichterbij en raakte de spits van de scepter aan. De koning vroeg, "Wat is er, koningin Esther? Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther zei, "Als het de koning goed dunkt, zou de koning dan vandaag samen met Haman naar de maaltijd willen komen die ik voor hem bereid heb?" Daarop beval de koning, "Ga onmiddellijk Haman halen. Dan kunnen wij aan de uitnodiging van Esther gevolg geven." Zo kwamen de koning en Haman naar de maaltijd die Esther bereid had. Al wijn drinkend, zei de koning tegen Esther, "Wat is uw verlangen? Het zal worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther antwoordde, "Mijn verlangen en mijn verzoek is, als ik genade heb gevonden in de ogen van de koning,
en als het de koning genoegen doet, mijn verlangen te vervullen en mijn verzoek in te willigen. Zou de koning dan met Haman naar de maaltijd binnenkomen, die ik voor hen zal bereiden? En dan zou ik morgen de vraag van de koning willen beantwoorden. Haman bedreigt Mordecai. Vrolijk en opgewekt ging Haman die dag uit. Maar toen hij in de koninklijke poort Mordecai zag, die niet opstond en zich niet voor hem verroerde, werd Haman ziedend kwaad op Mordecai. Hij hield zich echter in. Thuisgekomen riep hij zijn vrienden en zijn vrouw Zeres bij zich. Hij vertelde hun hoe indrukwekkend rijk hij was, hoeveel zonen hij had, wat voor hoge waardigheden hem allemaal door de koning verleend waren, en hoe deze hem boven de rijksgroten en de dienaren van de koning verheven had. Bovendien heeft koningin Esther, zo voegde hij eraan toe, aan de door haar bereide maaltijd, behalve de koning, niemand uitgenodigd dan mij alleen. En ik ben het, die ook voor morgen bij haar gevraagd ben, samen met de koning. Maar dat alles geeft mij geen voldoening, zolang ik die Judeër Mordecai in de koninklijke poort zie zitten. Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden tegen hem: laat ze een paal gereed maken, 50 el hoog, en vraag dan morgenochtend aan de koning dat ze daar Mordecai aan ophangen. Dan kun je vrolijk met de koning aan tafel gaan. Dat voorstel vond Haman een goed idee. Hij liet de paal gereed maken. Hoofdstuk 6. Beloning van Mordecai. Die nacht kon de koning niet slapen. Daarom beval hij de kroniek van de gedenkwaardige feiten te brengen. En daaruit liet hij zich voorlezen. Zo kwamen ze aan de plaats waar vermeld stond dat Mordecai 2 eunuchen van de koning had aangeklaagd, Bichtan en Teres, behorend tot de dorpelwachters die een aanslag beraamd hadden op Ahasveros, de koning. De koning vroeg: welk eerbewijs en welke onderscheiding zijn daarvoor aan Mordecai gegeven? De hovelingen die de koning dienden antwoordden: er is hem niets gegeven. Daarop vroeg de koning: wie is er in de voorhof? Nu was net Haman in de buitenhof van het koninklijk paleis gekomen, om de koning te vragen om Mordecai op te hangen aan de paal die hij voor hem had neergezet. De hovelingen van de koning antwoordden: Haman staat daar in de voorhof. Laat hem binnenkomen, zei de koning. Haman kwam binnen en de koning vroeg hem: wat moet er gebeuren met een man aan wie de koning eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf: aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan aan mij? Daarom antwoordde Haman de koning: een man aan wie de koning eer wil bewijzen. Voor die man moet men een koningsgewaad brengen, een gewaad dat de koning heeft gedragen en een paard dat de koning heeft bereden en dat op zijn kop de koninklijke kroon draagt. Het kleed en het paard moeten toevertrouwd worden aan een van de rijksgroten van de koning, aan een van de edelen. Zo moet dan de man, aan wie de koning eer wil bewijzen, gekleed worden. En men moet hem op dat paard over het stadsplein laten rijden en voor hem uitroepen: dit gebeurt met de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarop zei de koning tegen Haman: haal meteen dat kleed en dat paard en doe zoals je hebt voorgesteld met de Judeër Mordecai, die in de koninklijke poort zit. Laat niets achterwege van wat je hebt voorgesteld. Haman haalde het kleed en het paard, kleedde Mordecai en liet hem over het stadsplein rijden, terwijl hij voor hem uitriep: dit gebeurt met de man aan wie de koning eer wil bewijzen.
Daarna keerde Mordecai terug naar de koninklijke poort, terwijl Haman zich naar zijn huis haastte, jammerend en met het hoofd bedekt. Haman vertelde zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden alles wat hem overkomen was, waarop zijn raadgevers en zijn vrouw Zeres tegen hem zeiden: als die Mordecai, tegen wie je het nu de eerste keer hebt afgelegd, tot de stam van de Judeërs behoort, zul je niet tegen hem op kunnen, maar onherroepelijk onder zijn ogen ten val komen. Ze waren nog niet uitgesproken, of daar kwamen de eunuchen van de koning al aan en brachten Haman met bekwame spoed naar de maaltijd die Esther bereid had. Hoofdstuk 7. Ontmaskering van Haman. Zo kwamen de koning en Haman aan tafel bij koningin Esther. Ook deze tweede dag vroeg de koning bij het drinken van de wijn aan Esther: wat is uw verlangen, koningin Esther? Het zal worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden. Koningin Esther antwoordde: als ik genade heb gevonden in uw ogen, koning, en als het de koning goed dunkt, geef mij dan het leven. Dat is mijn verlangen. En ook het leven van mijn volk, dat is mijn verzoek. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht, onverdelgd, gedood en uitgeroeid te worden. Waren we als slaven en slavinnen verkocht, dan had ik gezwegen. Dat is geen nood die groot genoeg is om er de koning mee lastig te vallen. Toen sprak Ahasveros de koning, en hij zei tegen koningin Esther: wie is die persoon, waar is die persoon, die zich zoiets in het hoofd heeft gehaald? Esther antwoordde: het is een harteloze boosdoener. Het is Haman, die schurk daar. En Haman kromp van schrik ineen voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning op en liep van tafel weg de paleistuin in. Haman bleef achter. Hij wilde koningin Esther om zijn leven smeken. Hij zag wel dat hij van de koning het allerergste te verwachten had. Juist toen de koning uit de paleistuin in de feestzaal terugkwam, viel Haman neer op de bank waarop Esther lag. De koning riep uit: nu ook nog de koningin geweld aandoen, in mijn eigen huis. De koning had die woorden amper uitgesproken, of men bedekte het gezicht van Haman. Garbona, een van de eunuchen van de koning, zei: er is ook nog de paal, die Haman gereed heeft gemaakt voor Mordecai, de man die het voor de koning had opgenomen. Hij staat bij het huis van Haman, 50 el hoog. De koning beval: hang hem daaraan op. En ze hingen Haman aan de paal die hij voor Mordecai had opgericht. Toen bedaarde de woede van de koning. Spreuken hoofdstuk 21, versen 13 tot en met 16. Wie zijn oor gesloten houdt voor de kreet van de arme, zal ooit zelf roepen en geen antwoord krijgen. Een stille gift doet de woede bedaren, en een geschenk in de plooi van het kleed stilt een hevige razernij. Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige, maar een verschrikking voor de boosdoeners. De mens die afdwaalt van de weg van het verstand komt in de bijeenkomst van de schimmen terecht.

0: God is. Opdat wij, na zo'n sabbat, bevrijd van de zonden van het geweten, mogen komen tot de sabbat van de toekomstige heerlijkheid in de hemelen. Maar de volkeren van het land proberen onze sabbat te ontheiligen door ons op de geheiligde dag goederen te koop aan te bieden. Want onreine geesten streven ernaar de zuiverheid van ons hart te bezoedelen en door de prijs van onze toestemming de verleidingen van ondeugden bij ons binnen te brengen, zodat zij de dag van de hoogste heiliging bezoedelen. Dat wil zeggen, het licht van onze vrome gedachte of daad verduisteren door de dwalingen die zij binnenbrengen. Maar wij moeten een dergelijke markt vermijden door ons binnen de muren van onze stad op te sluiten. Dat wil zeggen, in de bewaring van een volmaakter leven. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 278. Morgen zijn wij dag 279. En dan lezen wij Nehemia hoofdstuk 11, Esther hoofdstuk 8 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 17 tot en met 20. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om samen met ons de Heilige Schrift te lezen en om mee te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: luisteraars. En zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Genesis, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 24. De Heer zei tegen Noach: ga in de ark met heel uw familie, want van deze generatie bent u de enige die in mijn ogen rechtschapen is.

Neem van alle reine dieren 7 paar mee. Telkens een mannetje en een wijfje. Maar van de onreine dieren 1 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Ook van de vogels in de lucht 7 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Zo zult u hun soort in stand houden op de hele aarde. Want over 7 dagen laat ik het regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik ga alles wat bestaat, alles wat ik gemaakt heb, van de aardbodem wegvagen. En Noach deed alles wat de Heer hem opgedragen had. Noach was 600 jaar toen de vloed over de aarde kwam. Om zich te beschermen tegen het water van de vloed gingen Noach, zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen de ark binnen. Van de reine en van de onreine dieren, van de vogels en van al wat over de grond kruipt, kwamen er telkens 2, een mannelijk en een vrouwelijk dier, bij Noach in de ark, zoals God opgedragen had. En op de 7e dag stortte het water van de vloed over de aarde neer. Het was in het 600ste levensjaar van Noach, de 17e dag van de 2e maand. Op die dag braken alle bronnen van de diepte los. De sluizen van de hemel gingen open. En regen viel op de aarde. 40 dagen en 40 nachten achtereen. Op diezelfde dag ging Noach de ark binnen met Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach, en met zijn vrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen. En samen met hen kwamen ook al de verschillende soorten wilde beesten, al de verschillende soorten tamme dieren, al de verschillende soorten kruipende dieren, al de verschillende soorten vogels, al het gevogelte, alles wat vleugels heeft. Van alle levende wezens kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark. Er kwamen mannelijke en vrouwelijke dieren van alle levende wezens, zoals God had opgedragen. En de Heer deed de deur achter hem dicht. 40 dagen lang hield de vloed over de aarde aan. Het water steeg en tilde de ark op, tot hoog boven de aarde. Het water nam toe en kwam hoog boven de aarde te staan. En de ark dreef op het water. Het water bleef zo toenemen op de aarde dat het al de hoge bergen onder de hemel bedekte. 15 el daarboven steeg het water, zodat het de bergen bedekte. Alle levende wezens die zich op de aarde bewogen, vogels, tamme en wilde dieren, en alle dieren die over de grond kruipen, en ook alle mensen, kwamen om. Alles wat levensadem in zijn neus had, alles wat op het droge leefde, vond de dood. Alles wat op de aardbodem bestond, werd vernietigd. De mensen, de viervoetige dieren, de kruipende dieren en de vogels in de lucht werden van de aarde verwijderd. Alleen Noach en degenen die bij hem in de ark waren, bleven in leven. Het water bleef stijgen op de aarde 150 dagen lang.

Genesis. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 22. Toen dacht God aan Noach en aan al de wilde en tamme dieren die bij hem in de ark waren. En God liet een wind over de aarde gaan, waardoor het water begon te zakken. De bronnen van de diepte en de sluizen van de hemel werden gesloten en de regen uit de hemel hield op. Het water vloeide langzaam van de aarde weg. Na verloop van 150 dagen begon het te verminderen. Op de 17e dag van de 7e maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. Het water nam geleidelijk af tot de 10e maand. Op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen, tot het water op de aarde was opgedroogd. Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggestroomd. Maar de duif vond geen plek waar zij haar pootjes kon neerzetten en keerde bij hem terug in de ark. Want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde haar weer bij zich in de ark. Nu wachtte hij nog eens 7 dagen en liet opnieuw een duif uit de ark los. Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, met een groen olijfblad in haar bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. Hij wachtte nog eens 7 dagen en liet opnieuw een duif los. Maar deze duif keerde niet meer bij hem terug. In het 601e jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten. En zie, de aardbodem was droog. Op de 27e dag van de 2e maand was de aarde droog. God sprak tot Noach en zei: ga uit de ark met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen. Laat alle dieren die bij u zijn mee naar buiten komen. Alle levende wezens, vogels, viervoetige dieren en kruipende dieren, dan kunnen zij weer de aarde bevolken, weer vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen naar buiten. Ook alle viervoetige dieren, alle kruipende dieren, alle vogels en wat op de grond kruipt, soort bij soort, verlieten de ark. Toen bouwde Noach een altaar om de Heer te eren. Hij deed een keuze uit de reine dieren en uit de reine vogels en droeg op het altaar brandoffers op. De Heer rook de aangename geur en zei bij zichzelf: ik zal de aardbodem nooit meer vervloeken vanwege de mensen. Het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade. Ook de andere levende wezens zal ik nooit meer treffen, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, dag en nacht, zomer en winter. Nooit houdt dat op.

Genesis. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 29. Toen zegende God Noach met zijn zonen en zei tegen hem: wees vruchtbaar, word talrijk en bevolk de aarde. Er zal vrees en schrik voor u zijn bij alle dieren op de aarde, bij alle vogels in de lucht, bij alles wat op de grond kruipt en bij alle vissen in de zee. Ze zijn onder uw heerschappij gesteld. Alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Ik schenk u dat allemaal naast het groene gewas. Alleen vlees met de ziel, vlees met het bloed er nog in, mag u niet eten. Ook uw eigen bloed zal ik terugeisen. Van alle dieren zal ik het terugeisen en ook van de mensen. Van de mensen onderling zal ik het leven van de mens terugeisen. Het bloed van degene die het bloed van een mens vergiet, zal door mensen worden vergoten, want de mens is gemaakt naar het beeld van God. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en word er talrijk. God zei tegen Noach en zijn zonen: nu sluit ik mijn verbond met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn gekomen, alle dieren van de aarde. Ik sluit met u mijn verbond, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten. En God zei: dit is het teken van het verbond dat ik sluit tussen mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle levende wezens. Aan alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed om alles wat leeft te verdelgen. Als de boog in de wolken staat, zal ik hem zien en daarbij denken aan het altijd durend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op de aarde leeft. En God zei tegen Noach: dat is het teken van het verbond dat ik heb gesloten tussen mij en alles wat leeft op de aarde. De zonen van Noach, die met hem uit de ark gekomen waren, heten Sem, Gaam en Jafet. Gaam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach, en door hen werd de hele aarde bevolkt. Noach was landbouwer en hij was de eerste die een wijngaard plantte. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en kwam naakt in zijn tent te liggen. Gaam, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het buiten aan zijn twee broers. Maar Sem en Jafet haalden een mantel, legden die op hun schouders, liepen achteruit en bedekten met afgewend gelaat de naaktheid van hun vader, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij: vervloekt zal Kanaan zijn. De laagste knecht van zijn broers zal hij zijn. En hij vervolgde: gezegend is de Heer, de God van Sem. Kanaan zal zijn dienstknecht zijn. Moge God ruimte geven aan Jafet. Moge hij wonen in de tenten van Sem. Kanaan zal zijn knecht zijn. Noach leefde na de vloed nog 350 jaar. De levensduur van Noach bedroeg 950 jaar. Toen stierf hij.

Genesis. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 32. Nu volgt de geslachtslijst van de zonen van Noach. Sem, Cham en Jafet. Dit zijn de zonen die na de vloed zijn geboren. Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek en Tiras. Zonen van Gomer: Askenas, Rifat en Togarma. Zonen van Javan: Elisa, Tarsis, de Kittiërs en de Dodanieten. Van hen stammen al diegenen af die zich over de eilanden verspreid hebben. Dat zijn dus de zonen van Jafet volgens hun land, taal, stam en volk. Zonen van Cham: Kush, Egypte, Put en Kanaan. Zonen van Kush: Seba, Gawila, Sapta, Rama en Sapteka. Zonen van Rama: Seba en Dedan. Kush verwekte Nimrod. Deze was de eerste machtige heerser op aarde. Hij was een geweldig jager voor de Heer. Vandaar dat men zegt, een geweldig jager voor de Heer, net als Nimrod. Oorspronkelijk lag zijn rijk in Babel, Erek, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assur. Hij bouwde Nineveh, Rehoboth-ir, Kalach en Rezen tussen Nineveh, de grote stad, en Kalach. Egypte verwekte de Ludieten, Anamieten, Lehabieten, Naftuchieten, Patruzieten, Kasluchieten en Kaftorieten, waar de Filistijnen van afstammen. Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Get, de Jebusieten, Amorieten, Girgazieten, Giwieten, Arkieten, Sinieten, Arwadieten, Semarieten en Hamatieten. Later hebben de Canaanitische stammen zich verspreid. De grens van de Canaanieten loopt vanaf Sidon over Gerar naar Gaza en dan in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboim tot Leza. Dat zijn dus de zonen van Cham, volgens hun geslachten, talen, landen en volken. Ook Sem kreeg kinderen. Hij was de stamvader van alle zonen van Eber en de oudste broer van Jafet. Zonen van Sem: Elam, Assur, Arpaksaad, Lut en Aram. Zonen van Aram: Us, Gul, Geter en Mas. Arpaksaad verwekte Selach en Selach verwekte Eber. Eber kreeg twee zonen. De eerste heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd, en zijn broer heette Joktan. Joktan verwekte Almodaad, Selef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Gawila en Jobab. Alle zonen van Joktan. Hun woonplaats is het gebied vanaf Meza in de richting van Sefar, het gebergte in het oosten. Dat zijn dus de zonen van Sem, volgens hun geslachten, talen, landen en volken. Dat zijn de geslachten van de zonen van Noach, volgens hun afstamming. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde verspreid hebben.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Genesis, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 32. Alle mensen op aarde spraken één taal en gebruikten dezelfde woorden. Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinear en vestigden zich daar. Ze zeiden tegen elkaar: "Kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur." De tegels gebruikten zij als bouwstenen, met asfalt als specie. Nu zeiden ze: "Laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt. Dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid." Toen de Heer neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden te zien, zei hij: "Nu zijn ze één volk en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin. Later zal geen enkel plan van hen meer te stuiten zijn. Laten wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt." En de Heer dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over. En er kwam een einde aan de bouw van de stad. Daarom noemt men die stad Babel, want de Heer heeft daar verwarring gebracht in de taal van alle mensen en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid. Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem 100 jaar was, verwekte hij Arpaksaat, 2 jaar na de vloed. Sem leefde na de geboorte van Arpaksaat nog 500 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Arpaksaat was 35 jaar toen hij Selach verwekte. Arpaksaat leefde na de geboorte van Selach nog 403 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. Selach leefde na de geboorte van Eber nog 403 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. Eber leefde na de geboorte van Peleg nog 430 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reu. Peleg leefde na de geboorte van Reu nog 209 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Reu 32 jaar was, verwekte hij Serug. Reu leefde na de geboorte van Serug nog 207 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nachor. Serug leefde na de geboorte van Nachor nog 200 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Nachor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Nachor leefde na de geboorte van Terach nog 119 jaar en kreeg zonen en dochters. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran. Dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot. Haran stierf nog bij het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland Ur in Kasdim. Abram en Nachor huwden beiden een vrouw. De vrouw van Abram heette Sarai en de vrouw van Nachor heette Milka. Zij was de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai was onvruchtbaar en had geen kinderen. Terach nam zijn zoon Abram en zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, de vrouw van zijn zoon Abram, met zich mee, weg uit Ur in Kasdim en ging op weg naar Kanaan. Toen zij echter in Haran aangekomen waren, bleven zij daar. Heel de levensduur van Terach bedroeg 205 jaar. Toen stierf Terach in Haran.

Genesis, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 20. De Heer zei tegen Abram: trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u verwenst, zal ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen. Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar toen hij Haran verliet. Met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met degenen die zij in Haran in dienst hadden genomen, ging Abram op weg naar Canaan. In Canaan aangekomen, trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik van More. Toentertijd waren de Canaanieten nog in het land. Daar verscheen de Heer aan Abram en zei: aan uw nakomelingen zal ik dit land in bezit geven. Toen richtte hij daar een altaar op voor de Heer, die hem verschenen was. Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Bethel, sloeg zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten, richtte een altaar op voor de Heer en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe. Toen er eens hongersnood in het land kwam, ging Abram naar Egypte om daar een tijd lang te blijven, want de hongersnood drukte zwaar op het land. Voor hij Egypte binnentrok, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister eens, ik weet dat je een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien en denken dat je mijn vrouw bent, zullen ze mij vermoorden en jou in leven laten. Zeg liever dat je mijn zuster bent, dan zal ik het er goed afbrengen en om jou in leven blijven. Zodra Abram in Egypte kwam, zagen de Egyptenaren hoe uitzonderlijk mooi zijn vrouw was. De hovelingen van de farao, die haar gezien hadden, gaven tegenover de farao hoog van haar op. Toen liet de farao haar in zijn huis brengen. Omwille van haar behandelde hij ook Abram goed en schonk hem schapen, runderen en ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer bracht de farao en zijn hovelingen zware slagen toe om wat er gebeurd was met Sarai, de vrouw van Abram. Toen ontbood de farao Abram en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is, zodat ik haar als vrouw heb genomen? Hier is uw vrouw, neem haar mee en ga heen. In opdracht van de farao brachten enkele van zijn mannen Abram en zijn vrouw met al zijn bezittingen de grens over.

Genesis. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 18. Zo trok Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen uit Egypte weg, de Negeb in. Lot ging met hen mee. Abram was een rijk man die heel veel vee, zilver en goud bezat. Van de Negeb trok hij verder naar Bethel, naar de plek tussen Bethel en Ai, waar zijn tent ook in het begin gestaan had. Naar de heilige plaats waar hij vroeger een altaar had opgericht. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, runderen en tenten. Het land liet evenwel niet toe dat ze bij elkaar bleven, want hun bezit was zo omvangrijk dat ze niet bij elkaar konden blijven. Dit veroorzaakte botsingen tussen de herders van Abram en die van Lot. Bovendien woonden toendertijd ook de Canaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin. Wij zijn toch broers van elkaar. Het hele land ligt voor je. Het is werkelijk beter dat je weggaat. Ga jij links, dan ga ik rechts. Ga jij rechts, dan ga ik links. Toen liet Lot zijn blik rondgaan. Hij zag hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was. Want voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoest had, was deze streek tot Soar toe als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte. Daarom koos Lot heel het land langs de Jordaan en ging oostwaarts. Zo scheiden de beide broers. Abram bleef in Canaan wonen, maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom. De Sodomieten bedreven veel kwaad en zondigden tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: laat uw blik rondgaan en kijk vanaf de plaats waar u staat naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat u ziet, schenk ik aan u en aan uw nageslacht, voor altijd. Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als het zand op de aarde. Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen, zal uw nakomelingen kunnen tellen. Ga het hele land door, in de lengte en in de breedte, want ik schenk het aan u. Toen sloeg Abram zijn tent op en ging wonen bij de eik van More te Hebron. Daar richtte hij een altaar op voor de Heer.

Genesis, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 24. Het was in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Ariok, de koning van Elazar, van Kedorlaomer, de koning van Elam en van Tidal, de koning van Goïm. Deze koningen waren in oorlog met Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Seboïm, en met de koning van Bela, dat ook Soar heet. Deze koningen trokken gezamenlijk op naar het dal van Siddim, nu Zoutzee geheten. Na 12 jaar aan Kedorlaomer onderworpen te zijn geweest, waren zij in het 13e jaar in opstand gekomen. In het 14e jaar rukte Kedorlaomer op, samen met de koningen die zijn bondgenoten waren. Zij versloegen de Refaïten bij Asteroth Karnaim, de Zuzieten bij Ham, de Emieten in de vlakte van Kiriataim en de Gorieten. Zij achtervolgden hen door het Seirgebergte tot bij de eik van Paran, aan de rand van de woestijn. Daarna bogen zij af naar En-Mispat, ook Kades geheten, en richtten een slachting aan in heel het gebied van de Amalekieten en onder de Amorieten in Gassesson-Tamar. Toen trokken de koningen van Sodom, van Gomorra, van Seboïm en van Bela, ook Soar geheten, ten strijde. En in het dal van Siddim raakten zij slaags met hen. Met Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning van Goïm, Amraphel, de koning van Sinear, en Ariok, de koning van Elazar. 4 koningen tegen 5. In het dal van Siddim waren veel asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra sloegen op de vlucht en vielen in die putten, terwijl de overigen de bergen invluchten. De vijanden maakten zich meester van al het bezit van Sodom en Gomorra en van al hun voedselvoorraden. Daarna gingen zij weg. Bij hun aftocht voerden zij ook Lot mee, de zoon van Abrams broer, met zijn bezittingen. Lot woonde namelijk in Sodom. Een vluchteling bracht het nieuws aan Abram, de Hebreër. Hij woonde op dat ogenblik bij de eik van Mamre, de Amoriet, een broer van Eskol en Aner, beide bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broer gevangen was genomen, riep hij de geoefende mannen die in zijn huis waren geboren op om zich te wapenen. Het waren er 318. En hij ging de vijanden achterna tot bij Dan. Met zijn dienaren viel hij hen in de nacht van verschillende kanten aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Goba, ten noorden van Damascus. Hij heroverde alle goederen, ook zijn broer Lot en zijn bezittingen. Evenals de vrouwen en het krijgsvolk bracht hij terug. Na zijn terugkeer

terugkeer uit de slag tegen Kedorlaomer en zijn koninklijke bondgenoten trok de koning van Sodom Abram tegemoet in het dal van Save, ook het dal van de koning geheten. En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden. Gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram, geef mij alleen de mensen terug, de buit kunt u zelf houden. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom, met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abram rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Genesis, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 21. Na deze gebeurtenissen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram. Vrees niet, Abram, ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn. Toen zei Abram: Heer God, wat heb ik aan uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos, en de Damascener Eliezer zal de bezitter van mijn huis worden. Abram zei: U hebt mij geen nakomelingen geschonken, en een ondergeschikte zal mijn erfgenaam zijn. Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht: Niet hij wordt uw erfgenaam. Uw erfgenaam zal iemand zijn die u zult verwekken. Hij leidde hem naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren als u kunt. En hij verzekerde hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Abram heeft de Heer geloofd, en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid. Toen zei hij tegen hem: Ik ben de Heer die u uit Ur in Kasdim leidde om u dit land in bezit te geven. Abram vroeg: Ach, Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen? Hij zei tegen hem: Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif. Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden en legde de stukken tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap. Hevige angst en duisternis overvielen hem. En de Heer zei tegen Abram: U moet goed weten dat uw nakomelingen als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen als slaven dienen en men zal hen onderdrukken, 400 jaar lang. Maar het volk dat zij moeten dienen zal ik vonnissen. En daarna zullen zij wegtrekken met rijke bezittingen. U zult zelf in vrede tot uw vader gaan. Pas in gezegende ouderdom zult u begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want dan is de maat van de schuld van de Amorieten pas vol. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de doormidden gesneden stukken doorgingen. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: Aan uw nakomelingen schenk ik dit land vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, de Kenizieten, Kadmonieten, Hethieten, Perizieten, Rephaïten, Amorieten, Canaanieten, Girgazieten en Jebusieten.

Genesis, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 16. Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin die Hagar heette. Sarai zei tegen Abram: "Je weet dat de Heer mijn schoot heeft gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Ga dus naar mijn slavin. Misschien krijg ik een zoon van haar." En Abram stemde in met Sarai's voorstel. Sarai, de vrouw van Abram, gaf dus Hagar, haar Egyptische slavin, aan haar man Abram als vrouw. Abram woonde toen al 10 jaar in Canaan. Hij had gemeenschap met Hagar en zij werd zwanger. Toen zij dat bemerkte, begon zij haar meesteres hooghartig te behandelen. Daarom zei Sarai tegen Abram: "Jij bent aansprakelijk voor het onrecht dat mij wordt aangedaan. Ik heb mijn slavin in jouw armen gelegd. En nu zij ziet dat ze zwanger is, word ik door haar hooghartig behandeld. De Heer mogen oordelen wie van ons beiden in haar recht staat." Daarop zei Abram tegen Sarai: "Je kunt over je slavin beschikken. Doe met haar wat je wilt." Toen begon Sarai haar het leven zo onaangenaam te maken dat zij van haar wegvluchtte. De engel van de Heer vond Hagar bij een waterbron in de woestijn, de bron die aan de weg naar Soer ligt. Hij zei: "Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen?" Zij zei: "Ik ben weggevlucht bij mijn meesteres Sarai." De engel van de Heer zei tegen haar: "Ga naar uw meesteres terug en dien haar." De engel van de Heer zei ook nog tegen haar: "Uw nakomelingen zal ik zeer talrijk maken. Zo talrijk dat zij niet meer te tellen zijn." De engel van de Heer verzekerde haar: "U bent nu zwanger. U zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heer heeft u verhoord in uw ellende. Een wilde ezel wordt hij. Zijn hand gaat omhoog tegen allen, en allen verheffen de hand tegen hem. Al zijn broers trotseert hij." Toen gaf zij de Heer, die tegen haar gesproken had, een naam: Elroi. Want, dacht zij, ik heb God werkelijk gezien, en ik leef nog, nadat ik hem gezien heb. Vandaar dat die put de put van Lachai Roy heet. Hij ligt tussen Kades en Beret. Toen baarde Hagar voor Abram een zoon en hij noemde die zoon Ismaël. Abram was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde.

Genesis, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer hem en zei: Ik ben God de Almachtige. Richt uw schreden naar mij en gedraag u onberispelijk. Ik wil mijn verbond met u sluiten en u zeer talrijk maken. Toen boog Abraham diep neer en God sprak tot hem: Dit is mijn verbond met u. U zult de vader worden van een menigte volken. U zult niet langer Abraham heten, uw naam zal Abraham zijn, want ik heb u vader gemaakt van vele volken. Ik zal u zeer vruchtbaar maken. Volken zal ik van u maken, zelfs koningen zullen uit u voortkomen. Ik sluit mijn verbond met u en uw nakomelingen, generatie na generatie. Een altijd durend verbond. Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen. Heel Canaan, het land waar u nu als vreemdeling verblijft, zal ik aan u en uw nakomelingen geven om het voor altijd te bezitten en ik zal hun God zijn. Verder zei God nog tegen Abraham: U moet dus mijn verbond onderhouden, u en uw nakomelingen, generatie na generatie. Dit is mijn verbond dat u moet onderhouden. Mijn verbond met u en uw nakomelingen. Alle mannelijke personen moeten besneden worden. U moet uw voorhuid besnijden. Dat zal het teken zijn van mijn verbond met u. Al uw mannelijke kinderen moeten, als ze 8 dagen oud zijn, besneden worden, generatie na generatie. Dit geldt ook voor degenen die niet van uw stam zijn, maar die in uw huis zijn geboren of van vreemden gekocht zijn. Iedereen die dus in uw huis is geboren of door u gekocht is, moet besneden worden. Zo zal mijn verbond, in uw lichaam getekend, een blijvend verbond zijn. Iedere onbesnedene, ieder mannelijk persoon die zijn voorhuid niet heeft laten besnijden, moet uit zijn stam verwijderd worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nu zei God tegen Abraham: Sarai, uw vrouw, moet u niet meer Sarai noemen, haar naam zal Sara zijn. Ik zal haar zegenen en ook uit haar zal ik u een zoon schenken. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal uitgroeien. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte. Want hij zei bij zichzelf: Zou een man van 100 jaar nog een zoon krijgen? En zou Sara, die 90 is, nog een kind op de wereld brengen? Daarom zei hij tegen God: Laat Ismaël liever uw gunst genieten. God antwoordde: Nee, uw vrouw Sara zal u een zoon baren. En u zult hem Isaak noemen. Met hem en met zijn nakomelingen zal ik mijn verbond sluiten. Een altijd durend verbond. Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor ik. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaarheid geven en hem zeer talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en een groot volk zal ik van hem maken. Maar mijn verbond zal ik sluiten met Isaak, die Sara het volgend jaar op deze tijd zal baren. Toen God dit alles gezegd had, ging hij weg van Abraham. Toen besneed Abraham zijn zoon Ismaël en allen die bij hem in huis geboren waren of die hij gekocht had. Alle mannelijke personen in zijn huis. Nog diezelfde dag besneed hij hun voorhuid, zoals God hem bevolen had. Abraham was 99 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Zijn zoon Ismaël was 13 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Op dezelfde dag werden Abraham en zijn zoon Ismaël besneden. Met hem werden ook al zijn huisgenoten besneden. Degenen die in zijn huis geboren waren of die hij van vreemden had gekocht.

Genesis. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 33. Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: "Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen, was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen, om u te sterken voor uw verdere reis." Ze zeiden: "Doe dat, heel graag." Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: "Neem gauw 3 schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van." Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun vrongel en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: "Waar is Sara, uw vrouw?" Hij antwoordde: "Daar in de tent." Toen zei hij: "Het volgend jaar, rond deze tijd, kom ik bij u terug. En dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben." Sara stond te luisteren bij de ingang van de tent, achter hem. Nu waren Abraham en Sara oud en bejaard, en Sara ging het niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom moest Sara bij zichzelf lachen, want zij dacht: "Zal ik nog liefde genieten nu ik oud ben en ook mijn Heer al oud is?" Maar de Heer zei tegen Abraham: "Waarom lacht Sara? En vraagt zij zich af: zou ik op mijn leeftijd werkelijk nog een kind krijgen? Is er voor de Heer dan iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom ik bij u terug. En dan zal Sara een zoon hebben." Toen zei Sara: "Ik heb niet gelachen," want zij was bang geworden. Maar hij zei: "Jawel, u hebt gelachen." Toen de mannen verder trokken, zagen zij in de diepte Sodom liggen. Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer dacht: "Zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben?" Want Abraham werd zeker een groot en machtig volk, en om hem zullen alle volken van de aarde zich gezegend noemen. Ik heb hem immers uitverkoren. Zijn zonen en zijn nakomelingen moet hij leren zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van de Heer te houden. Dan kan de Heer vervullen wat hij over Abraham gezegd heeft. Daarom, zei de Heer, luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op. Uitermate zwaar is hun zonde. Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot mij is doorgedrongen. Ik wil het weten. Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom. De Heer bleef echter nog bij Abraham staan. Abraham ging naar hem toe en zei: "Wilt u werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult u die dan verdelgen? Zult u de stad geen vergiffenis schenken omwille van de 50 rechtvaardigen die er wonen? Zoiets kunt u toch niet doen, de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven. Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners. Dat kunt u toch niet doen. Zal hij die de hele aarde oordeelt geen recht doen?" En de Heer zei: "Als ik in Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken." Abraham begon weer en zei: "Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5.
Zult u dan toch om die vijf de hele stad verwoesten? En de Heer zei: Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 vind. Opnieuw sprak Abraham tot hem: Misschien zijn er maar 40 te vinden. En de Heer zei: Ik zal het niet doen omwille van die 40. Nu zei Abraham: Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring. Misschien zijn er maar 30 te vinden. En hij zei: Ik zal het niet doen als ik er 30 vind. Abraham zei opnieuw: Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen, maar misschien worden er maar 20 gevonden. En hij zei: Ik zal de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei: Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog één keer spreek. Misschien zijn er maar 10 te vinden. En hij zei: Ik zal de stad niet verwoesten omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham beëindigd had, ging hij weg. En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

0: Genesis.
1: Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 38. De twee engelen kwamen tegen de avond in Sodom aan, terwijl Lot bij de stadspoort zat. Toen Lot hen zag aankomen, stond hij op, ging hun tegemoet, boog diep en zei: "Ik verzoek u, mijn heren, neem uw intrek in het huis van uw dienaar en breng daar de nacht door. Was uw voeten, dan kunt u morgenochtend uw reis voortzetten." Ze zeiden: "Nee, wij zullen buiten overnachten." Maar hij bleef zo aandringen dat ze bij hem hun intrek namen. Toen zij in zijn huis gekomen waren, richtte hij met ongezuurde broden die hij had laten bakken een maaltijd voor hen aan en zij aten ervan. Zij waren nog niet gaan rusten toen de mannen van de stad, de Sodomieten, om het huis samenscholden, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen. Zij riepen Lot en zeiden: "Waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun intrek hebben genomen? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben." Lot kwam naar buiten, maar de deur deed hij achter zich dicht. Hij zei: "Doe die mannen geen kwaad aan, broeders. Luister eens, ik heb twee dochters die nog nooit bij een man zijn geweest. Die wil ik wel naar buiten brengen. Dan kunnen jullie met hen doen wat je wilt. Maar laat die mannen met rust, want zij staan onder de bescherming van mijn huis." Ze zeiden: "Ga opzij." En ze voegden eraan toe: "Dat is hier als vreemdeling komen wonen en wil ons nog de wet voorschrijven ook. Het zal je nog slechter vergaan dan die anderen." Heftig duwden zij Lot achteruit en wilden de deur al openbreken. Maar de mannen binnen grepen Lot vast, trokken hem het huis in en deden de deur dicht. Degenen die voor de deur stonden, klein en groot, sloegen zij met blindheid, zodat zij de deur niet meer konden vinden. Nu zeiden de twee mannen tegen Lot: "Hebt u hier in de stad nog familieleden, uw schoonzoon, zonen en dochters, en iedereen die bij u hoort, moet u naar buiten brengen, weg uit deze plaats. Wij gaan de stad verwoesten. De roep om wraak over de bewoners klinkt zo hard dat de Heer ons heeft gezonden om de stad te verwoesten." Toen ging Lot praten met zijn toekomstige schoonzoons, de mannen die met zijn dochters wilden trouwen. Hij zei: "Maak dat je wegkomt, vlucht uit deze plaats, want de Heer gaat de stad verwoesten." Maar zijn schoonzoons lachten hem uit. Toen de dageraad aanbrak, zetten de engelen Lot tot spoed aan en zeiden: "Vooruit, neem uw vrouw en uw beide dochters mee, anders wordt u het slachtoffer van de bestraffing van de stad." Toen Lot nog aarzelde, grepen de mannen hem, zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, want de Heer wilde hem sparen en zij brachten hem buiten de stad. En toen zij hen de stad uitgebracht hadden, zei een van hen: "Breng uzelf in veiligheid, want uw leven staat op het spel. Kijk niet om. Blijf nergens in de buurt staan, maar vlucht de bergen in, anders komt u om." Maar Lot zei tegen hen: "Dat niet, Heer. Zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen vluchten. Daar zou het onheil mij inhalen en zou ik toch de dood vinden. Kijk, daar ligt een stad niet ver van hier. Daar wil ik wel heen vluchten. Het is een kleine stad. Laat mij daarheen ontsnappen. Zij is toch maar klein. Dan zal ik het er levend afbrengen." Hij antwoordde: "Ook hierin zal ik u ter wille zijn. De stad die u bedoelt zal ik niet verwoesten. Vlucht er nu haastig heen, want ik kan niets doen zolang u daar niet aangekomen bent. Zo komt het dat die stad Soar heet." Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen, liet de Heer uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en alles wat er groeide. De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zoutklomp. Vroeg in de ochtend ging Abraham naar de plaats waar hij met de Heer gestaan had. Hij keek omlaag naar Sodom en Gomorra en heel de Jordaanstreek en zag een walm van de aarde opstijgen als de rook van een smeltoven. Zo hield God bij de verwoesting van de steden van die landstreek rekening met Abrahams wens en liet hij Lot ontsnappen toen hij de steden verwoestte waar hij gewoond had. Lot verliet echter Soar en vestigde zich met zijn beide dochters in de bergen, omdat hij niet in Soar durfde te blijven. Hij ging in een grot wonen, samen met zijn beide dochters. Nu zei de oudste tegen de jongste: "Vader wordt oud, en er is geen man in het land die bij ons kan komen, zoals dat overal elders gebeurt. Kom, wij laten vader wijn drinken en gaan bij hem liggen, in de hoop dat wij van hem kinderen krijgen." Zij lieten dus hun vader die nacht wijn drinken en de oudste ging bij haar vader liggen. Hij merkte niets, niet toen zij kwam liggen en ook niet toen zij weer opstond. De volgende ochtend zei de oudste tegen de jongste: "De afgelopen nacht heb ik bij vader gelegen. Wij zullen hem ook vannacht weer wijn laten drinken. Dan kun jij bij hem gaan liggen in de hoop dat wij van hem kinderen krijgen." En ook die nacht lieten zij hun vader wijn drinken. En nu ging de jongste bij hem liggen. Hij merkte niets, niet toen zij kwam liggen en ook niet toen zij weer opstond. Zo werden de beide dochters van Lot zwanger van hun vader. De oudste baarde een zoon en noemde hem Moab. Hij werd de vader van de huidige Moabieten. Ook de jongste baarde een zoon en noemde hem Ben-Ami. Hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten.

Genesis, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 18. Abraham vertrok naar de Negeb. Hij vestigde zich tussen Kades en Soer en woonde als vreemdeling in Gerar. Van zijn vrouw Sara zei Abraham dat ze zijn zuster was. Zo kwam het dat Abimelech, de koning van Gerar, haar liet schaken. Maar God kwam 's nachts in een droom tot Abimelech en zei hem: "De dood staat u te wachten, omdat u deze vrouw ontvoerd hebt, want zij heeft al een man." Abimelech had echter nog geen omgang met haar gehad. Daarom zei hij: "Heer, wilt u een onschuldige doden?" Hij heeft immers verklaard dat zij zijn zuster is. En ook zij heeft beweerd dat hij haar broer is. Ik heb in alle onschuld en te goeder trouw zo gehandeld. En God zei tegen hem in de droom: "Ik wist wel dat u dit in alle onschuld hebt gedaan. Daarom heb ik u ervoor beschermd om tegen mij te zondigen en heb ik u verhinderd haar aan te raken. Geef dus die man zijn vrouw terug. Hij is een profeet en zal voor u bidden dat u blijft leven. Maar als u haar niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven. U en iedereen die bij u hoort." De volgende ochtend riep Abimelech al zijn hovelingen samen en vertelde hun alles. En zij werden erg bang. Toen liet Abimelech Abraham roepen en zei tegen hem: "Wat hebt u ons aangedaan? Heb ik u soms kwaad gedaan dat u op mij en mijn koninkrijk zo'n zware schuld geladen hebt? Dat is toch geen manier van doen." En Abimelech vroeg Abraham: "Met welke bedoeling hebt u dat toch gedaan?" Abraham antwoordde: "Ik dacht, veronderstel dat men hier God niet vreest, dan kon men mij wel eens om mijn vrouw vermoorden. Zij is trouwens inderdaad mijn zuster. Zij is een dochter van mijn vader, maar niet van mijn moeder. Zo is zij mijn vrouw geworden. En toen God mij ver van het huis van mijn vader liet rondzwerven, heb ik haar gezegd: bewijs mij deze gunst, om overal waar wij komen te zeggen dat ik je broer ben." Toen schonk Abimelech aan Abraham schapen en runderen, slaven en slavinnen. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. En Abimelech zei: "Mijn land ligt open voor u. U kunt gaan wonen waar u wilt." En tegen Sara zei hij: "Ik geef uw broer nu 1000 zilverstukken. Dan weet heel uw omgeving dat u onschuldig bent en blijft uw eer volkomen ongerept." Abraham bad toen tot God. En God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. Want de Heer had iedere schoot in het huis van Abimelech gesloten, vanwege het gebeurde met Sara, de vrouw van Abraham.